0: inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: I told myself, life is short.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. Make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: up.
1: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
12: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. You see?

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de energie van ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.
2: Yeah.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan, Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: I wanna spend my money where the days are sunny and bright.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties werken vaak aan problemen die tot vandaag onzichtbaar waren. En ze zien het als hun kerntaak om die problemen eerst aan het licht te brengen, voordat ze er met een product of dienst iets aan gaan doen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel ondernemers stappen eroverheen. Ze ontwikkelen meteen een mooi product, regelen de distributie en bedenken de prijs. Maar voor de klant is het probleem dan vaak nog helemaal geen probleem. Wasmiddel was iets wat je gewoon kocht. Niemand vroeg zich af wat erin zat en waar het naartoe ging. Voedselverspilling was een privézaak voor in de container. Een onzichtbaar probleem heeft geen markt en niemand zoekt een oplossing. Impactorganisaties begrijpen dat. Voor hen begint het werk niet bij het verkopen van een oplossing, maar bij het tonen van het probleem. Ze geven taal aan wat nog door niemand werd benoemd. Ze tonen het verband tussen alledaags gedrag en de grote gevolgen. Pas dan is de markt klaar voor wat zij te bieden hebben. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom het voor hen werkt. Als eerste, een probleem dat niemand ziet, kun je ook niet oplossen. Een markt ontstaat pas zodra mensen zien dat iets een probleem is. Tot die tijd is het jouw oplossing met een product of een dienst waar niemand naar vraagt. Als tweede, zichtbaarheid creëert urgentie en daarmee actiebereidheid. Mensen handelen op basis van wat hen aanstaart, niet op basis van een statistiek. Wie het abstracte concreet maakt, geeft mensen een legitieme reden om hun gedrag aan te passen. En als derde, het maakt jou de natuurlijke autoriteit op het thema. Wie als eerste consequent een probleem agendeert, wordt door de markt en de pers gezien als degene die het thema ook het beste begrijpt. En dat levert merkvoorkeur en autoriteit op die concurrenten maar moeilijk kunnen overnemen. En belangrijk, dit is iets anders dan klassieke productmarketing. Klassieke marketing wijst op de voordelen van een product. Impactstrategie wijst op iets dat zonder jouw uitleg compleet onzichtbaar zou blijven. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in ruim 10 jaar gewoonweg een handelsmerk van heeft gemaakt is Zeepje. Het verhaal van Zeepje begint in maart 2013 met twee 21-jarige studenten, Jasper Gabriels en Melvin Logies, die op televisie zien hoe een vrouw in Nepal haar kleren wast met de schillen van een vrucht. Saponine, een natuurlijke vorm van zeep die ontstaat zodra die schillen het water raken. En de twee vragen zich af, waarom vullen we hier onze wasmachines met chemische rommel, terwijl het ook natuurlijk kan? Vanaf dat moment ging Zeepje aan de slag. Niet alleen met het maken van natuurlijk wasmiddel, maar minstens zoveel met het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. Want alleen al in Nederland verdwijnen honderden miljoenen liters wasmiddelresten per jaar via het riool in het oppervlaktewater. Daarnaast zijn reguliere wasmiddelen opgebouwd uit synthetische tensiden, kleurstoffen en tot voor kort zelfs uit microplastics. Door dat verhaal te blijven vertellen, met humor en optimisme, denk bijvoorbeeld aan de campagne Was je wereld schoner, werd Zeepje het Nederlandse merk dat vrijwel iedereen nu kent. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2013 in Delft door deze twee studenten en is ook inmiddels een B Corp en werkt internationaal. Het is verkrijgbaar op 6000 verkooppunten, onder andere bij Albert Heijn, Bioplanet en Markt. En de producten zijn gemaakt van 99,8% natuurlijke ingrediënten. We bellen met Jasper Gabriels en hij is medeoprichter van Zeepje. Jasper, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Jasper, jullie verkopen wasmiddel, maar in een zekere zin verkopen jullie eigenlijk een gesprek over iets dat de meeste mensen nooit zagen. Hoe maak je nou een onzichtbaar probleem zichtbaar en wat doet dat in de markt waarin je opereert?
2: Ja, het probleem dat we bij Zeepje oplossen is eigenlijk dat van vieze zeep. Maar je ziet inderdaad niet dat zeep vies is van binnen. En dat proberen we tastbaar te maken. Bijvoorbeeld door te vertellen dat in elke wasje dat je met vieze zeep draait, genoeg aardolie zit om een plastic tasje van te maken. Dat zijn manieren om het probleem wat concreter te maken dan alleen met bijvoorbeeld een CO2-uitstoot of met moeilijke percentages. En het is onze missie om van schone zeep de norm te maken. En dat is dus zeep van natuurlijke of hernieuwbare oorsprong in plaats van fossiele oorsprong. En dat is leidend in alles wat we doen. De producten die we ontwikkelen, de campagnes die we maken en ook de duurzame waardegroei die we daarmee realiseren. En door echt iets anders te doen, tegendraads waarde te leveren, noemen we dat, wordt inmiddels elke seconde in Nederland een zeepje gebruikt.
1: En wanneer merkte jij voor het eerst dat in Nederland dit kwartje een beetje begon te vallen?
2: Ja, dat gaat eigenlijk geleidelijk. Dus we zijn al 13 jaar bezig en inmiddels nu een jaar of 10 over verschillende categorieën heen. En ook in de grotere supermarkten en drogisten. Dus dat kwartje dat valt wel. Nog steeds gaat het over enkele procenten aan marktaandeel. Dus we hebben ook nog een lange weg te gaan.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dank Jasper voor dit moment. En blijf vooral dingen bekendmaken die nu nog onbekend zijn. Dank je wel voor je bijdrage.
2: Gaan we doen, dank je.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Een onzichtbaar probleem zichtbaar maken begint niet met een campagne, maar met een eerlijke vraag binnen je eigen muren. Bespreek met de mensen om je heen welk probleem zouden wij willen oplossen, ook als we er nog geen klant bij kennen. Doe dat tijdens een volgend koffiemoment met collega's of misschien in je eentje. Simpel die vraag, wat willen we oplossen? 2. Maak dat probleem een maand lang fysiek zichtbaar in je organisatie. Bij Zeepje begon het met een eigen tv-uitzending vanuit Nepal, die letterlijk de berg afval liet zien. Bij jou kan het misschien kleiner. Een foto in je presentatie, een voorwerp dat je op tafel legt tijdens het volgende verkoopgesprek of een filmpje aan het begin van een vergadering. 1 beeld dat zonder uitleg duidelijk maakt waar het over gaat. En 3. Bouw 1 concrete uitnodiging in voor je klanten. Niet koop ons product, maar kom mee kijken of doe mee, vertel het door. Dat kan een open dag zijn, een nieuwsbriefrubriek of een evenement bijvoorbeeld van een uur. Het hoeft niet meteen een massacampagne te zijn. 1 uitnodiging in een kwartaal is al goed genoeg om te starten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd een nieuwe markt openen? Dan begin je niet bij je productpitch, maar bij de vraag waarom mensen jouw product nog niet zoeken. Vrijwel altijd is het antwoord omdat ze het probleem nog niet zien. De stap voor morgenochtend. Schrijf in 1 zin op welk probleem jij wil oplossen. Plak deze zin op je beeldscherm. Vertel hem deze week aan minstens 3 mensen. Een collega, een klant, iemand die nog nooit met jullie te maken heeft gehad. 3 reacties zijn genoeg om te merken of het probleem al herkenbaar is en of daar nog het meeste werk ligt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt voor de dubbele winst kunt gaan? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. She's

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Vandaag in Let's Talk Business staat een sector centraal die essentieel is voor de energietransitie, maar die ook voor een complex dilemma staat. Hoe schalen we de zonne-energie sector op zonder daarbij volledig afhankelijk te worden van Aziatische productieketens? En dat Azië domineert momenteel, is inmiddels een gegeven, maar hoe behouden en versterken we als Europa en Nederland onze eigen slagkracht? SolarNL is een ecosysteem dat wetenschappers in de praktijk bij elkaar brengt, met als doel natuurlijk te accelereren. En door onderzoek en innovatie naadloos aan te sluiten op de behoeften van de werkwereld wordt nieuwe kennis sneller vertaald naar concrete en marktklare oplossingen. Vandaag in de studio Jan Verseur, bestuursvoorzitter van SolarNL, Herman van Barneveld, CFO bij Lightyear Layer, en Marloes van Heteren, zij is CEO bij SolarX.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen. Zeg ik tegen mijn gasten, van harte welkom in de studio. Dit is eigenlijk wel een aftrap waar we beginnen. Azië domineert op heel veel plekken. Ook eigenlijk als het gaat om het produceren van zonne-energiecellen.
12: Ja, dat klopt. Hè. Op alle onderdelen van de keten, van polysilicium tot aan panelen, zitten ze boven de 80% marktaandeel. Dus dat is shocking. En daar moeten we met z'n allen wat aan doen.
11: Ik zei net al eventjes buiten de uitzending, ik was in Oostenrijk onlangs en daar zie je heel veel zonnepanelen op gevels van
7: appartementencomplexen staan. Overal wordt het steeds meer geïntegreerd. Dus dat gaat de goede kant op. Voordat we daar verder over praten, eerst even naar SolarNL. Jullie zijn een ecosysteem. Hoe lang bestaat het al?
12: Het bestaat nu iets meer dan 2 jaar. En is eigenlijk gestart rond de toekenning van het groeifonds. Subsidie aan de Nederlandse maakindustrie.
7: Ja, en dat is een forse subsidie geweest, hè?
12: Dat is een forse subsidie geweest, ja, absoluut.
7: Ja, en de ambitie, zullen we die er even bij pakken? Want dan hebben we in ieder geval een stip aan de horizon waar we het einde van de uitzending over kunnen praten. In Nederland is 150 tot 180 gigawatt in 2050. Waar zitten we nu op dit moment?
12: We zitten nu rond de 30 gigawatt. En als je dat wil halen in 2050, moet je ongeveer 6 gigawatt per jaar bijplaatsen. Dat is enorm veel. Hè? Dat hebben we 2 keer zijn we in de buurt gekomen met 5 gigawatt. Dat was 21 en 22. De afgelopen jaren is dat gezakt. En vorig jaar maar 2. En
7: dat, waar wijd je dat aan?
12: Nou, dat het ingezakt heeft te maken met toch wel de onzekerheid die door de Nederlandse overheid met het afschaffen van salderingsregelingen en alle andere zaken die de consument daar allemaal wat huiveriger in maakt. En het businessmodel zelf wordt door hele goedkope panelen ook wat lastiger, omdat daarmee de installateurs die geld moeten verdienen op een marge op die panelen er veel minder overblijft. Dus ja. Eigen gecreëerde moeilijkheden.
7: De perceptie van eigenlijk de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren is ook wel veranderd. Het begin was men sceptisch over zonnepanelen op daken, want er ontstonden branden in huizen. Hoe is dat nu eigenlijk met die techniek? Marloes?
6: Goeie vraag. Nee, op zich, wij doen gevelpanelen. Wij hebben nog geen branden meegemaakt. En die branden die zijn ook eigenlijk wel een beetje overschat. Het gaat vooral om hoe je de panelen aansluit, et cetera. Wel zien we dat sentiment rondom die zonnepanelen natuurlijk echt wel de afgelopen periode wat naar beneden is gegaan. Je zei al, we komen vanuit een tijd dat iedereen eigenlijk ook daar sceptisch over was. Toen kwam er een financiële incentive. Toen was iedereen daar enthousiast over. En nu heb je weer een beetje het negatieve sentiment van dan wordt ons geld weer afgepakt door de salderingsregeling. Dus er is wel verschil tussen de particuliere markt en de business-to-business markt. Dus dat wil ik ook wel wat zeggen.
7: Al met al, het is een sector die wel volwassen aan het worden is, waardoor de techniek en de innovaties ook steeds beter en ontzettend betrouwbaar zijn eigenlijk, toch?
6: Zeker, ja. Dus de zonnepanelen die wij in gevels toepassen, die moeten aan zoveel regelgeving voldoen. Brandtechnisch, maar ook statisch, constructief. Allerlei certificeringen. Dus als je kijkt wat voor testen wij ondergaan als gevel zonnepaneel, dan is dat vele malen meer dan elk ander bouwmateriaal. Ja.
7: Even terug naar Jan, want inderdaad, we hebben 2 bedrijven hier. Aan tafel, Marloes dus met SolarX. Zonnepanelen. Dan hebben we nog Herman van Barneveld van Lightyear Layer. En Lightyear, als je een beetje opgelet hebt, dat is natuurlijk een merk wat we afgelopen jaren ook vanuit de automobielindustrie kennen.
13: Dat klopt. Dat heb je helemaal juist. Wij noemen dat eigenlijk de oude Lightyear. Dat was het Lightyear die gewerkt heeft aan het ontwikkelen van een complete solarauto. Een auto helemaal in Nederland ontwikkeld, samengesteld en uiteindelijk ook geproduceerd. Jawel, er rijdt er eentje rond in Nederland op kenteken, Nederlands kenteken. Dat is op dat moment niet goed gegaan. Dat heeft de finishlijn niet gehaald, faillissement. En wij zijn de doorstart vanuit dat Lightyear. En dat is eigenlijk een fantastische doorstart geweest. En waarom? Op dat moment hebben alle partijen meegewerkt aan die doorstart. En dat is bijzonder. Dat heeft zich vertaald in het overdragen van alle assets, alle belangrijke bezittingen naar het nieuwe Lightyear. Dus dan moet je denken over trademarks, moet je denken over aan patenten. Moet je ook denken aan een productielijn, een werkende productielijn. En bovenal aan hele knappe koppen die in de tijd gewerkt hebben aan het ontwikkelen van die complete solarauto. En dat is nu de backbone van ons team.
7: En waar zit dan de gimmick, als het ware, of althans de ontwikkeling. Waar zit dat stukje waarvan je zegt, ja, dit is een unieke techniek die toepasbaar is op grote schaal, maar waar jullie nu nog niet zijn?
13: Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Het woord gimmick triggert mij. We hadden het net over afhankelijkheid. En bij Lightyear zeggen wij, the best charging is no charging. En dat is eigenlijk, als je dat van verschillende invalshoeken bekijkt, is dat heel erg actueel. Want wanneer je niet hoeft te chargen, ben je ook niet afhankelijk van die grid. En ben je ook niet afhankelijk van die energieleverancier die daarachter zit. Die kan vandaag heel betrouwbaar zijn, maar morgen opeens niet meer. En die prijs van die energie kan nu X zijn. En morgen is die Y. En die Y is hoger dan die X. Dat kan ik je wel vertellen. En daarmee is het dus ook voor de autorijder ook een hele interessante. Want ja, als ik de Lightyear op mijn auto heb zitten, kan ik per dag 10 tot 15 kilometer op de zon rijden. Hier in Nederland. He, daar heb ik het niet over Zuid-Frankrijk en Italië. Nou, hoeveel rijdt een gemiddelde Nederlander met zijn auto per dag?
14: Dat zal een kilometer of 15 zijn, denk ik.
13: Dat zou heel mooi zijn, maar dat is het niet.
12: Oh.
13: Maar,
12: 25.
14: 25 kilometer.
12: Weet ik niet, ik doe een gok.
6: Ja, ik denk ook zoiets van 25.
13: Nou, het is iets meer. Het is gemiddeld 30 kilometer per dag. Maar dat betekent dus wel dat je met de zon zo'n 50% daarmee kan afdekken.
14: Ja, en gezien de situatie nu in het Midden-Oosten, hè, waarbij de prijzen enorm weer aan het stijgen zijn.
13: Ja, we hebben toch gelezen, hè, dat we waarschijnlijk meer dan 3 euro per liter straks voor benzine moeten gaan afrekenen aan de pomp. En dan nog even los van het feit, is die benzine er straks nog? Beste mensen, die zon die is er altijd. En zelfs hele vreemde mensen kunnen dat niet van ons wegnemen. Kortom, die onafhankelijkheid. Ja, dat is gewoon een heel belangrijk onderwerp, denk ik. En ja, daarmee zijn wij als Lightyear ook.
14: Is het doel eigenlijk ook wat dat betreft, en dat geldt misschien ook voor jullie als Solarix met zonnepanelen, dat wij nu moeten er nog over nadenken, moeten er nog wennen aan het idee, maar dat je straks eigenlijk in de wereld leeft waarbij je niet eens maar nadenkt over waar de energie opgewekt wordt, want het gaat volautomatisch. Is dat het streven?
12: Ja, nou, toevoegsmatig denk ik dat ik hier twee hele mooie voorbeelden heb. Dat aantoont dat je op een hele andere manier daarnaar kan kijken. Hè? Dus automotive, fantastisch als je 50% gewoon automatisch volgeladen bent iedere dag. Maar juist ook die gevels. Dat oogt nu allemaal nog niet zo leuk, want het ziet er niet uit, die gevels. Maar Solaris maakt dat met een kleur waardoor je het niet eens meer zou herkennen als gevel. En het verlies van efficiëntie daardoor is heel bescheiden. Dus ja, precies wat je zegt. Overal ga je het straks terugzien.
6: Ja, wij zeggen altijd van nou, alle gevels zijn potentiële energiebronnen. Dus het is ja, bizar dat we dat nu nog niet gebruiken. En onze kinderen zullen later echt denken van ja, maar waarom hebben we dat niet veel eerder gedaan? Zo logisch dat al die gevels energie gaan opwekken. En inderdaad wat Jan zegt, je vervangt een ander gevelmateriaal. Het wordt er niet lelijker op, maar je wekt wel energie op. En op gevels wek je ook energie op andere momenten van de dag. Wat ervoor zorgt dat je gewoon gebalanceerd je energie opwekt. Wat weer minder... waardoor je minder nodig hebt van het grid. Dus ja, wij denken echt dat is een onderdeel van de totale energieoplossing. En dan moet je natuurlijk ook wel slim gebruiken, slim opwekken en slim opslaan.
14: Houden wij in de toekomst ook van die grote zonnepanelenparken nog? Of is dat straks niet meer nodig? Omdat elke gevel potentieel bekleed kan worden in bed.
12: Nou, als je kijkt naar de volumes die je op daken en grote platte daken kunt gaan neerleggen. Dan kunnen we denk ik op termijn weer afscheid nemen van die velden. Alleen ja, die velden zijn natuurlijk gewoon heel gemakkelijk om snel vol te leggen. Dus ik zie die velden vooral als een tijdelijke oplossing. En daar kun je dan bij wijze van spreken weer slimme oplossingen met lichtgewichtpanelen gebruiken. En zo hebben we in Nederland meerdere partijen die dat kunnen doen. Dus de combinatie. En ik denk de opmerking van beide collega's hier over de ontlasting van het grid is eigenlijk minstens zo belangrijk. Hè? Want we zitten met een enorme gridproblematiek. En door aan de randen van de dag, 's ochtends staat de zon laag, werkt de gevel relatief meer op. Hetzelfde voor 's avonds. Hetzelfde ook voor de winter, staat de zon ook lager, werkt ook beter. En ja, automotive blijft een no-brainer. Met name ook nog als je denkt, niet alleen personenauto's, maar ook trailers en trucks. Waar je enorm veel panelen op zou kunnen leggen.
14: Nou, we gaan uiteraard zometeen uitgebreid verder praten, ook over al die doelstellingen. En eigenlijk is het toch... Ja, dromen wat jullie aan het doen zijn in de hoop dat het geadopteerd wordt. En dan die tegenslagen. Jan, had jij dat verwacht? Die salderingsregeling die op een bepaald moment van kracht werd. Want dat was
12: natuurlijk een tegenslag. Al dat soort maatregelen, dat is altijd heel erg teleurstellend. En kun je niet zien aankomen. Zoals we nu ook allemaal nog niet zien aankomen. Wat de gevolgen zijn wat er allemaal in Europa zich afspeelt. Hè. Gisteren een belangrijke discussie rond de Industry Accelerator Act geweest. Die hopelijk wat meer Europese weerbaarheid. Hè, de term resilience wordt overal gebruikt. Gaat oproepen. Dus daar worden stapjes gezet. Maar ja, dan is het natuurlijk wel het probleem. Hoe lang gaat dat duren? Hè? Dus er zijn hele mooie Made in Europe ambities. Maar oké, wanneer dan? En hoe dan precies?
14: Wordt daar ook niet dan meer gekeken naar zeg maar klimaatgerelateerde gebieden? Dus bijvoorbeeld Spanje waar veel, Zuid-Europa waar veel zon is. Dat het daar logischer om daar veel meer met zonnepanelen te werken in Noordwest-Europa. Veel meer met wind of is dat een stap te ver?
12: Ja, ik denk dat uiteindelijk de uitvoering is op landelijk niveau, hè, per land. Dus Europa neemt hoog over maatregelen om zon en wind te stimuleren. Maar dan is het aan Spanje en Nederland apart om daar wat mee te doen. En je ziet dat de landen als Spanje, maar ook Italië daar, maar ook denk ik Oostenrijk best wel actief in zijn. In Nederland zijn we een beetje stilgevallen. Ik heb wel de hoop dat het nieuwe kabinet, daar hoor je wel wat geluiden over, weer het zal aan gaan zwengelen om toch weer een voorlopersrol te kunnen nemen. Want vergeet niet, hè, wij hebben als Nederlanders de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking van de hele wereld volgens mij op dit moment.
14: We liepen ver voor, toch?
12: Nou ja, we waren koploper en dat zullen we nog wel even zijn. Maar daar zullen we echt weer van moeten aanpoten om dat te blijven doen.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: zeer speciaal in your arms op de wissel.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag hebben we het over SolarNL en eigenlijk alle bedrijven die bij dit consortium betrokken zijn. Een ecosysteem waarbij er subsidies zijn om de innovatieve markt verder omhoog te brengen. Jan Verseur is de bestuurvoorzitter van SolarNL. Herman van Barneveld, CEO bij Lightyear Layer. En Marloes van Heteren, CEO bij Solarix, een fabrikant van zonnepanelen. En met name veel ook op gevels, hè, Marloes?
2: Ja, vooral gevels. En dat is waar volgens ons nog hele grote kansen liggen. Zowel in Nederland als in Europa.
0: We gaan eerst eventjes verder praten met Jan. Met het SolarNL Groeifonds. Je zei net al 2 jaar geleden opgezet. Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Ja, is eigenlijk destijds is het Groeifonds in het leven geroepen door de bekende Wopke en Wiebes heren voor allerlei innovaties. En daar hebben we vanuit de solarindustrie een aantal bedrijven gezegd, daar willen wij aan mee gaan doen. Dus toen is er een consortium opgetuigd met 8 of 10 maakbedrijven. En is het programma geschreven en is dat uiteindelijk toegekend. Daar zit dan wel vervolgens een hele. En de eerste tranche is ook uitbetaald en daar zijn alle bedrijven mee aan de slag. En uiteindelijk is vorig jaar zomer is helaas door het Groeifondscommissie tranche 2 en 3 gestopt. Dat is een enorme teleurstelling. Dus we komen nu in de fase dat we hebben nu gewoon een tweede aanvraag liggen voor het restant van tranche 1.
0: Voor de duidelijkheid, dat betekent dus eigenlijk, je hebt als het ware in batches wordt het bedrag uitgekeerd. Klopt. Iedere keer moet je daarbij waarschijnlijk overhandigen en laten zien wat de ontwikkeling heeft opgeleverd.
3: Ja, zo is het opgezet.
0: Wie keurt dat?
3: Ja, uiteindelijk is daar natuurlijk het Groeifonds zelf die daar weer we rapporteren. En daar wordt vervolgens een uitspraak over gedaan. En dat wordt ondersteund door ministeries vanuit de kennis die ze daar hebben.
0: Ja, en je zei net al eventjes, dit is puur vanuit de Nederlandse overheid. Dus heeft niet zozeer te maken met Europese overheden, Europese subsidies.
3: Klopt.
0: Puur vanuit het Nederlandse Groeifonds. Is het nog denkbaar dat dat uiteindelijk ook ondersteund gaat worden vanuit Europa breed?
3: Er zijn natuurlijk vanuit Europa allerlei verschillende vormen van financiering mogelijk. Zo heb je het Innovation Fund en er komt in de toekomst komt het Competitiveness Fund. Dus er zijn wel allerlei mogelijkheden. Daarom wat wij hier in Nederland hebben als consortium met al die verschillende bedrijven, inclusief universiteiten en hogescholen, is wel heel uniek. We worden ook door veel buitenlandse collega's toch wel enigszins jaloers aangekeken van wauw, dat hebben jullie mooi georganiseerd met elkaar. Want er is ontzettend veel effecten waar je allemaal wat aan hebt. Het interessante is dat de consortiumbedrijven allemaal, we noemen het zelf nichebedrijven zijn. We zijn dus geen partijen die het kopiëren van Chinese panelen in het vaandel hebben staan. Maar juist iets bijzonders zoals Marloes aangeeft, gekleurde gevelpanelen. En aan de andere kant automotive toepassingen. En we hebben ook partijen die lichtgewicht toepassingen maken. Dus het zijn hele bijzondere toepassingen.
0: Want hoe is die samenstelling tot stand gekomen? Je zei net al, we begonnen met 7 bedrijven. Dat komt
3: Ja, dat waren destijds de bestaande bedrijven in Nederland.
0: Waren dat de enige bestaande bedrijven?
3: Dat waren, even benadrukken. Ja, er zijn er ook al wel een paar tussenuit gevallen die het ook moeilijk hebben gehad in de tijden. Dus ook uiteindelijk is onze ambitie dat alle bedrijven die in het ecosysteem van Solar zitten, zich kunnen aansluiten. Of ze nu wel of niet subsidies gehad hebben uiteindelijk. We willen juist echt het ecosysteem van alle partijen zijn, zodat we elkaar blijven versterken. En als er inderdaad Europese mogelijkheden komen, dat we daar weer op kunnen inschrijven. En zeker hebben wij een stille hoop dat dit nieuwe kabinet misschien ook wel weer een Groeifonds 2.0 in het leven zal roepen. Hè, zodat je toch weer een nieuw consortium aanvraag kunt doen om deze ontwikkelingen te blijven doorzetten.
0: Want de stip op de horizon, die hebben wij net al gehoord. Dat is 150 tot 180 gigawatt in 2050 geïnstalleerd. En je zei al, dat ging eigenlijk in het begin heel goed. Dat was twee jaar lang 5 gigawatt wat er geïnstalleerd werd. Dat zakte terug tot 2.
3: Ja.
0: Hoe ga je dat nu weer vlot trekken met elkaar?
3: Dat zal aan de ene kant natuurlijk vanuit de overheid moeten komen om dat te stimuleren. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat steeds meer, ook met name bedrijven, gewoon inzien dat dit hele nuttige investeringen zijn in het kader van de flexibiliteit van het grid. Kan het grid het wel aan? Je ziet allerlei initiatieven om op business park niveau bedrijven op elkaar aan te sluiten. En dan is het logisch om met elkaar de daken allemaal vol te leggen. Dus er zal denk ik een natuurlijke groei weer komen. Of die 5-6 gaat halen, dat zal echt wel heel erg ambitieus zijn. Maar er is een hele logische business case. Je hebt binnen 6-7 jaar heb je die energie terugverdiend. En als die energieprijs hoger wordt, zelfs sneller. Dus er is geen enkele reden om het niet te doen. vooral, hè, nu de toepassingen. En ik blijf vanaf 8 jaar geleden ben ik ontzettend enthousiast over waar Marloes mee bezig is. Omdat het esthetisch zo ontzettend interessant is. Hè. We hebben allemaal een hekel aan die zonnevelden. Stel je nou voor dat je die alleen al groen zou maken. Moet je nou even voorstellen wat dat zou betekenen in plaats van zwart of contrasterend wit in sommige gevallen.
0: Dus ja, ik moet ook steeds denken aan het voorbeeld bij Schiphol, bij de Polderbaan. Waar een heel zonneveld lag. Maar gewoon met gevaar voor vliegverkeer weer is afgebroken.
3: Vreselijk. Ja, dat zijn natuurlijk hele slechte voorbeelden. Waar denk ik een aantal mensen zich echt zwaar moeten schamen. Omdat iedereen natuurlijk wist dat die glaring een issue is voor het vliegveld. En er zijn natuurlijk prima panelen te vinden die dat probleem niet opleveren. Dus dat is een slechte reclame voor onze industrie.
0: Maar goed, wat dat betreft, als het gaat over die industrie. Dat is logisch. Het is een industrie wat groeiende is, wat volwassen aan het worden is. Ja. Met elkaar, zeg maar, de partijen die met elkaar in dit consortium zitten. Hoe ver wisselen jullie die kennis met elkaar uit? Want jullie hebben allemaal unieke positie in het ecosysteem, begrijp ik ook.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk wil je wel gaan samenwerken en heb je elkaar ook nodig. Wil je, nou ja, met elkaar Europa sterker maken. Wij doen op ons product, hebben we echt de toegevoegde waarde, Europese toegevoegde waarde met onze kleuringstechniek, met ons montagesysteem. Uiteindelijk hebben we onze aanvraag in het groeifonds gedaan om nog meer naar onszelf te halen. Dus in-house kleuringtechnologie en de uitbreiding van onze assemblagelijn. Maar bijvoorbeeld voor de uitbreiding van de assemblagelijn kunnen wij weer heel veel leren van Lightyear. Dus daar gaan we ook binnenkort op bezoek om te kijken hoe doen zij het? Kunnen we daar in samenwerken? Met de productie van de cellen, daar zijn weer andere partijen mee bezig. Wellicht kun je daarin samenwerken. Dus ja, die samenwerking is zeker nodig. Je moet met elkaar elke keer stappen maken om te kijken van ja, hoe kun je uiteindelijk
0: complementair zijn aan elkaar.
2: Ja.
0: Want hoe is dat voor jullie wat betreft de samenwerking met Solarix? Zijn er ook zaken bij waar jullie iets mee kunnen? Bijvoorbeeld kleuring, waar we net over hadden?
4: Ja, nou precies. Je slaat de spijker op zijn kop. Kleuring is zo'n onderwerp. Hè? Wij leveren nu de oplossing in één kleur. Dat is op dit moment zwart. Maar ja, willen we niet ook naar een kleuring toe? Ja, en hoe gaan we dat dan doen? Nou, daar liggen ook mogelijkheden om met elkaar inderdaad op te trekken en van elkaar te leren en onze positie sterker te maken. Ja. En we hadden het net over zonnepaneelvelden. Kijk even hier naar buiten. En daar staat een heel veld aan zonnepanelen.
0: Ik ga even kijken. Moeten we even misschien ook uitleggen voor de luisteraar.
4: Wij kijken uit op een heel groot parkeerterrein.
0: Parkeerterrein op het Mediapark.
4: Precies. Auto's. Ja. En op al die auto's zouden onze Lightyear daken kunnen liggen. En op de motorkappen en op de achterkant. En dan heb je zomaar een zonnepark daar.
2: Ja, zo reed ik net ook door het Mediapark. Ik dacht, nou, hier zijn nog wel wat geveltjes die wat zonnepanelen kunnen gebruiken.
4: Zie je hoe dichtbij het is. En diezelfde mensen rijden dan met die auto gewoon naar huis. En hoeven dan maar nog maar 1 keer per week te laden, om het maar even zo te zeggen.
0: Jaren geleden heb ik een bijeenkomst bezocht van het Zonnecollectief in Amsterdam. Wellicht bij jullie ook bekend. Dat ging over ideeën, hè, dat bijvoorbeeld een bouwmarkt midden in een woonwijk zoveel dak vierkante meters beschikbaar heeft om die buurt te voorzien van energie. Dat is nog niet helemaal van de grond gekomen, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, je hebt natuurlijk ook te maken met de bestaande markt van de energieleveranciers. Hoe gaat dat wat jullie betreft? Zij moeten ook ruimte geven, lijkt mij.
3: Ja, ik denk dat we met z'n allen vinden dat het allemaal echt wel veel sneller kan. Er zijn zoveel onbenutte daken, juist ook in de binnensteden, hè, waar het ook allemaal wat lastig is om ruimte te vinden. Maar juist die supermarkten en bouwmarkten, ook parkeerplaatsen, niet alleen voor auto's, maar overigens kun je ook heel mooi overdekken. Hè. Dat is een heel mooi voorbeeld dat Solarge bij Achmea in Apeldoorn een heel mooi overdekte carport gaat neerzetten. En daar kan wel meer tempo in. Je ziet overigens wel dat sommige gemeentes hele goede initiatieven hebben, hè, om solar te supporten met subsidies om het allemaal net weer wat aantrekkelijker te maken. Maar ja, het kan echt wel wat sneller. Dat is wat we met z'n allen wel vinden. Want ik noemde net dat we dus in Nederland, stel eens dat we nou 40% van wat we in Nederland installeren zelf kunnen maken. Hè, dat is een beetje die Europese Net Zero Industry Act ambitie. Mm-hmm, ja. Nou, dan zou je in Nederland 1 tot 1,5 gigawatt willen maken. Nou, de bedrijven die we hebben in Nederland bij elkaar zouden dat prima kunnen. Maar ze zitten er nog lang niet. Hè? We zitten nog niet eens op 100 megawatt. Hè? Dus 0,1 gigawatt.
0: Maar goed, dat is iets wat we zelf kunnen. Maar ik bedoelde ook meer de energiemarkt. De energieleveranciers van deze tijd, afgelopen jaren. Noem Vattenfall, noem allerlei retailers op het gebied van energie. Houden ook veel ontwikkeling tegen, lijkt mij. Klopt dat?
3: Dat vind ik moeilijk.
2: Ja, wij zien meer dat er inderdaad netcongestie is. En dat er dus Precies. voor nieuwbouw geen aansluiting is. Dus dan ligt dat meer bij Tennet. En daarvan denk ik, ja, dat is een van de grootste problemen die we met z'n allen aan moeten gaan. Dus enerzijds moet je op zoek gaan naar nog extra ruimte in het grid. Het is ook, ook volgens mij 70% iets administratiefs. Dus daarin moet je ook op bedrijventerreinen bijvoorbeeld collectief gaan bedenken van, nou ja, iedereen heeft een soort virtuele max. Maar laten we nou samen gaan zitten en kijken hoeveel we nou daadwerkelijk nodig hebben daarvoor. En je moet inderdaad gaan denken, energie-neutrale gebouwen zorgt dat zoveel mogelijk gebouwen inderdaad hun eigen energie kunnen opwekken. En dat kan door middel van die gevels. En wij zijn niet tegen dakpanelen, want het is een mooie combinatie. Hè? Het is complementair aan elkaar. Maar als je al die daken vol gaat leggen met allemaal zonnepanelen die je extra toevoegt aan een gebouw, die allemaal in dezelfde richting liggen, ja, dan wek je allemaal energie op het moment, 12 uur in de middag, dat je het eigenlijk niet nodig hebt. En dan moet je terugleveren aan het net, heb je een probleem. Dus als je met de gevelmaterialen die een ander materiaal vervangen dat gaat doen, wek je op andere momenten van de dag energie op.
0: Ja, hoe belangrijk is eigenlijk energieopslag in dit verhaal? Zijn er ook partijen bij betrokken die ook in dit consortium aanwezig zijn om dat verder te ontwikkelen?
3: Ja,
0: want dan ben je van het probleem af, toch?
3: Ja, nee, opslag is cruciaal. Je ziet dat Absoluut, natuurlijk opslag enorm hard groeit. En daar kan waarschijnlijk helemaal wat meer vertellen. Maar dat zijn natuurlijk binnen de auto zelf dat ook al moeten adresseren.
4: Ja, je ziet daar natuurlijk steeds meer ontwikkeling in. Type opslag en ook het gewicht daarvan. Wat kunnen ze aan? Levensduur. Daar zie je verdere ontwikkeling in. En ik denk dat Nederland daar ook in weer een leidersrol zou kunnen vervullen. Ik zie het op dit moment nog niet, maar wat mij betreft liggen daar wel.
3: Een interessante link daarin is dan weer dat bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf Leidenjar, die heb je ongetwijfeld ook wel eens een keer gesproken. Die hebben natuurlijk een hele mooie technologie om batterijen en sneller te laden en eventueel ook nog meer per gewicht te kunnen laden. Ja, dat zijn ontzettend belangrijke innovaties. Want het is absoluut zo, dat zie je aan alle cijfers, dat de opslag eigenlijk op dit moment net zo belangrijk, misschien wel belangrijker is.
0: Want daar ben je afhankelijk. Daar ben je minder afhankelijk dan
2: absoluut.
0: Dat je bent.
2: Ja, dit is echt onderdeel van de oplossing ook. Dus dat proberen we ook altijd projectontwikkelaars te vertellen. Want het is een totaalplaatje. En als je dat totaalplaatje op orde hebt, ben je dus uiteindelijk ook onafhankelijk van alle oorlogen, crisissen, noem maar op.
0: Ja, nu gaan we het over geopolitiek hebben, hoor ik.
2: Oh.
0: Nee, wat dat betreft, als het gaat over Azië, dat is op dit moment de grootste producent.
3: Ja, en dan met name China.
0: China, precies. Daar hoor je heel veel wisselende verhalen over. Enerzijds is dat het goedkope, onveilige producten zijn, maar dat ze daar ook aan het opschrijven.

0: En Europa zegt, laat maar komen. Dus dat is het probleem. Dus we moeten als eerste een level playing field, zoals we dat noemen. Een eerlijk speelveld zijn. Maar
1: Wordt daar niet genoeg op geanticipeerd in jouw ogen?
0: Nee, er wordt zeker niet genoeg op geanticipeerd.
1: Want er wordt gesproken over strategische autonomie. Over interne concurrentie of concurrentie van buiten. Daar wetgeving op toepassen.
0: Ja, dus wat je ziet, hè, dat is een heel belangrijk punt wat je hier aandraagt. Hè, want in Europa is een nadrukkelijk besef dat we met elkaar industriepolitiek moeten doen. En daarbij is de term Made in Europe natuurlijk gevallen. En gisteren in de Industry Accelerator Act is besproken waarbij er nadrukkelijk voor een aantal industrieën, waaronder de zonne-energie, maatregelen gaan komen. Dus dat is goed nieuws. Hè. Dat betekent dat er eigenlijk een verplichting komt om onderdelen uit Europa te halen. Wat alleen wel somber is, is dat kijk, als je weerbaar wil zijn, moet je zorgen dat je alles kunt maken. Maar nu wordt er gezegd, nou ja, 1 of 2 onderdelen uit die keten moeten uit Europa komen. En dan nog maar voor 40%. Hè, dus dat is ook nog maar beperkt. Maar als je dus de module in Europa maakt en de cel in Europa maakt, maar nog steeds de rest uit China haalt, dan ben je nog steeds even afhankelijk. En als ze aan de knop draaien, kun je het nog steeds niet hebben. Dus je zult, en dat geldt niet alleen voor solar, maar dat geldt ook voor de batterijen. Je zult echt moeten zorgen dat je alle ketens zelf moet kunnen. En let op, hè, we zeggen niet dat het zonder de Chinezen moet. We zeggen nadrukkelijk, we willen in Europa een flink aandeel zelf maken. Stel 30-40%. Want dan kun je, als er eventueel aan knoppen gedraaid wordt, kun je opschalen en kun je het relatief snel overpakken. Dus ik denk dat we in Europa gelukkig zeggen, we moeten het eigenlijk samen met de Chinezen doen. En niet zoals Amerika echt proberen alleen te gaan.
1: Nee, want dat is natuurlijk heel interessant. Hoe dat met elkaar samen. Hè? Je kan niet met, je kan niet zonder. Eigenlijk, exact. Dat is een beetje wat er nu speelt. Daarbij de grondstoffen. Hoe is het daarmee eigenlijk? Daar ben je op dit moment veel afhankelijk van China nog steeds.
0: Nou, ook daar is weer een heel genuanceerd beeld. Om zonnecellen te maken, het belangrijkste onderdeel. Zonnecellen, hè, beide collega's hier ook, het is het belangrijkste onderdeel. Die cellen worden vandaag grotendeels gemaakt in China. Maar het polysilicium en het, zeg maar, het zand, het kwartzand wat je nodig hebt om polysilicium te maken, dat is gewoon in Europa beschikbaar. Alleen, we hebben allemaal verkozen om het maar elders te laten verwerken. Dus China heeft de grootste capaciteit van het verwerken van of maken van polysilicium. Daarvoor is er ook in Nederland een initiatief om ook dat in Nederland te gaan doen. Dus het zuivere grondstof is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar is wel beschikbaar in Europa.
1: We gaan zo meteen verder praten. Ik ben nog heel benieuwd hoe de ontwikkeling verder gaat. Jullie zijn al actief als SolarX met zonnepanelen op gevels te plaatsen. Bij het Lightyear layer, daar is nog steeds eigenlijk, hè, het is toch niet af. De parkeerplaatsen waar we nu op uitkijken, staan nog allemaal auto's, ook elektrische auto's, maar geen zonnepanelen op de daken.
2: Nog niet.
1: Hoe gaat dat komen? Dat gaan we straks hopelijk horen.
3: Let's Talk Business op New Business Radio. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Christus Slates, we are family.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat een sector centraal die echt essentieel is voor de energietransitie. Het gaat over Solar. En Solar NL is hier in de studio. Jan Vasseur, Herman van Barneveld, hij is CFO bij Lightyear Layer. Het gaat over die zonnepanelen die straks op al die auto's geïntegreerd moeten gaan worden. Dat gaan we straks horen. En Marloes van Heteren van SolarX. We hadden het net eventjes over Azië wat dat betreft. Hè. Dus de onafhankelijkheid die Europa en ook Nederland zou willen wat betreft het produceren van zonnepanelen. De autonomie eigenlijk die gewenst wordt. We hadden het er net al even over. Het is best wel apart eigenlijk. Aan de ene kant wil je met en moet je met China, Azië. Aan de andere kant zou je graag helemaal autonoom willen zijn.
2: Zoals ik het zou zien, is dat je zegt het helemaal correct, hè? Je moet het samen doen, maar je moet ze vooral niet de sleutel geven. We hebben natuurlijk 40 jaar geleden, heeft Deng Xiaoping zijn landgenoten naar Europa gestuurd en hebben ze kennis weggehaald en teruggesleept. Eigenlijk moeten wij het tegenovergestelde doen in een aantal technologieën. Marloes zei al, Solar, daar zijn ze gewoon heel erg goed in. En we moeten ze deze kant op halen, alleen we moeten niet de sleutel weggeven daarbij. Dus je ziet ook voorbeelden in Frankrijk, twee bedrijven, Holus Solus Carbon, die zijn aan de slag om weer zonnepanelen fabrieken neer te zetten. En dat doen ze met behulp van Chinese partijen. Dus het is een hele nauwe balans met samenwerken.
0: Zou je dit kunnen vergelijken met de chipindustrie?
2: Nee, niet helemaal. Omdat China natuurlijk in de chipindustrie nog niet een hele grote speler is. Dat zit op Taiwan.
0: Maar dat zouden ze wel willen. Dus dat is het omgekeerde eigenlijk. Het is het omgekeerde verhaal eigenlijk.
2: Absoluut. Ik las vanochtend in, ik weet niet waar ik dat las, maar dat in hun volgende 5-jaren-plan de chipindustrie als tweede element wordt ingezet. Ze willen volledig onafhankelijk in de chipindustrie worden. Nou, dat wordt nog moeilijk, hè, want het is TSMC en ASML die daar ontzettend belangrijk zijn. Maar je wil als Europees continent wil je een minimum percentage in iedere belangrijke industrie zelf kunnen maken, zodat je de kennis hebt. Want als je niets hebt, om dan iets weer op te bouwen, is ontzettend ingewikkeld. Maar als je 40% wel hebt, ja, dan is opschalen niet zo heel ingewikkeld meer.
0: Ja, maar Lucie, jullie zijn producent uiteraard. Dus ik kan me ook voorstellen dat je de voordelen ook wel weer ervan zou willen benutten. Wat productie betreft.
3: Ja, wij halen ook onze onderdelen uit China. En we bieden de klant eigenlijk van, nou, we hebben volledig Europese productie of we hebben gedeeltelijke productie in China. En we zien dat daar de kwaliteit, nou ja, minstens even goed is. Dat we daar alle processen heel goed op orde hebben. Dus wat ons betreft is dat voor nu een goed model. Uiteindelijk, ja, binnen SolarNL zeggen we ook wel van, ja, we willen ook delen zelf in-house halen. Om daar gewoon, omdat we toch IP hebben op die kleuringstechnologie. Willen we echt zelf gaan doorontwikkelen. Wellicht ook later de laminatie van de panelen, et cetera. Dus dat zijn wel dingen die we uiteindelijk wel in Europa willen gaan doen zelf. Maar op dit moment komen er gewoon hoge kwaliteit producten ook uit China.
0: Ja, daarbij kan ik me zomaar voorstellen dat het productieproces, de kosten daarvan, daar vele malen lager liggen nog steeds dan in Europa. Is daar nog een innovatie aan de gang waarbij straks nog meer geautomatiseerd kan worden, zodat je dus goedkoper kan gaan produceren in Europa?
3: Ja, zeker. Ja, wij zitten nu nog vrij in een niche-markt, hè. Dus we zien ook in de alle vooruitzichten zien we dat deze markt enorm aan het groeien is. Dus als wij hogere volumes gaan maken, deel is ook dat wij onze productie gaan automatiseren verder. En grotere volumes aan kunnen. We zijn een custom product, dus we hebben maatwerkpanelen. Terwijl standaard zonnepanelen zijn eigenlijk altijd op een standaard maat. Dus ja, daar moeten we op inspelen. Dat moet sneller, dat moet efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper.
0: En dan kom je weer terug in het consortium.
3: Ja.
0: Met die ontwikkeling, met hogescholen, met universiteiten. Is dat ook dat eigenlijk de wens vanuit de markt daar door jullie gedeponeerd wordt, Jan?
2: Ja, en we hebben bijvoorbeeld in het consortium hebben we 41 PhD's aan het werk. En dat is echt wel fundamentele research naar zeg maar allerlei verbeteringen op celniveau en nieuwe celtechnieken. En de hogescholen is juist om in het curriculum een lesprogramma op te nemen om mensen aware te maken en kennis te geven. Dus ja, het is absoluut ontzettend belangrijk om dat te leveren. Want het is natuurlijk heel erg moeilijk als je met een paar hele mooie bedrijven ergens zit. Maar die ondersteuning vanuit onderwijs en universiteiten is er niet. Dus we mogen heel trots zijn dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En die continuïteit in die kennisopbouw er is. Want Nederland is van oudsher een hele belangrijke speler in research and development geweest. Met allerlei hele toonaangevende instituten zoals AMOLF en TNO.
0: En dan gaan we ook naar het Lightyear verhaal. Hierbij. Hoe leunen jullie op de wetenschap, op de kennis nog steeds om verder door te ontwikkelen? Waar staan jullie op dit moment, Herman?
4: Nou ja, wij zijn op dit moment, je had het net over, we zijn aan het dromen, maar we zijn onze droom aan het realiseren. Wij hebben op het moment van de doorstart gekozen voor een oplossing die straks door elke autofabrikant in zijn auto kan worden geïntegreerd. Dus we hebben dat product verder doorontwikkeld. En we hebben nu een geïntegreerd product ontwikkeld. Dat wil zeggen, daar zit een solar component aan, solarcellen. Maar dan ben je er nog niet. Want ja, je wil dat die energie in die auto komt, in die batterij komt. Dus onze power electronics onderdeel, dus hoe breng ik die energie nou in die batterij, die is in feite ongeëvenaard. Dus we bieden aan de solar component, daarbovenop of daarnaast de power electronics, om die energie op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier in die batterij te krijgen. En daarbovenop hebben we nog eens een stuk software, waarmee straks gekeken kan worden van, welke route kan ik het beste kiezen? Waar kan ik het beste parkeren? Enzovoort. Om het meeste uit die oplossing
0: te krijgen. Zeg je erbij dat je klaar bent om op te schalen?
4: Wij zijn op dit moment nog niet klaar om op te schalen. Wij hebben een plan inmiddels uitgewerkt. Ook op basis van de eerste verzoeken van autofabrikanten, waar wij proof of concepts mee hebben gedaan, om startende in 2028 te gaan opschalen.
0: En dat is vrij dichtbij.
4: Dat is in automotive industrie. Is ongelooflijk dichtbij. Af en toe lig ik daar. Ik slaap goed, maar daar lig ik af en toe wel een beetje wakker.
0: Waarom? Omdat je bang bent dat je de vraag niet aankomt?
4: En twee, om überhaupt klaar te zijn. We hadden net, Manoes had het ook over diverse regelgeving. De automotive industrie zit vol met regelgeving. Ja. Wij kunnen niet zomaar een motorkap vervangen met onze oplossing. Alle veiligheidsaspecten moeten aan worden voldaan enzovoort. Dat hebben we inmiddels al wel bewezen. Maar daar komen allerlei kwaliteitsprogramma's bij en audits en dergelijke.
0: En dan heb je natuurlijk ook weer te maken met wetgeving op landniveau. Hoe ver loop je daar tegenaan? Verschillende wetgeving. Bijvoorbeeld stel dat je Europa als markt zou aanstippen. Nederland is wellicht te klein, maar hoe ver loop je daar tegenaan?
4: Ja, Nederland, gelukkig is die automotive regelgeving global. Daar zijn een aantal standaarden waar we aan moeten voldoen en waar we aan voldoen. Wij beperken ons helemaal niet tot Nederland, voor alle duidelijkheid. Dit is een global oplossing. Ja. En wij hebben inmiddels in het afgelopen jaar met 5 van de 10 grootste autofabrikanten zijn wij projecten hebben wij opgestart. 5 van de 10, dat is ongekend in de automotive industrie. Geen van de 5 zijn gestopt. We zijn er allemaal bezig. We zijn bij een aantal al met project 2 of 3 bezig. Wij zijn gewoon onwijs blij dat Nissan als eerste een aantal weken geleden de press release eruit heeft gedaan voor de oplossing die wij voor hen hebben gemaakt. Waarbij hun...
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, absoluut. Graag. Nissan kwam aan met een auto die wordt gewoon voor geproduceerd, de Ariya. En die zeiden van, ja, wat kunnen jullie daar voor ons aan doen? Hoe kunnen we daar het meeste uithalen als het gaat om solar? Dus die auto is naar Venray gekomen. Daar is ons team, laten we zeggen, op los gegaan. Daar is een motorkap opgekomen met solarcellen, een dak en op de achterkant. Alles bij elkaar. 3,8 vierkante meter aan solar. De power electronics is er ingezet. En de app is er aangekoppeld. Die is teruggegaan naar Nissan. Wij hadden van tevoren als team natuurlijk gezegd van, volgens mij komt dit er wel uit. En dat is altijd spannend. Nissan ging testen en kwam terug van, ja, sterker nog, het is beter. Wij gaan hiermee een press release doen. En wij zien dit niet als een gimmick, maar wij zien dit als de oplossing voor onze elektronische auto's naar voren.
0: En dan kan ik me zomaar voorstellen, dat is natuurlijk ook met elektrische auto's in het begin met batterijen geweest, actieradius. Wat is daar nog voor nodig om uiteindelijk, hè, op het moment dat dit uitgerold wordt, is al heel knap. Maar dat straks de mogelijkheid is om nog meer eigenlijk energie te halen uit die panelen op die 3,8 vierkante meter.
4: Ja, nou, dat heel goed. Hè. En daar komt iets terug van wat dan echt de droom is. Van hoe krijg je nou ook dat die auto's wat efficiënter worden, waardoor je die range kan optillen naar 30 kilometer per dag. Of misschien zelfs naar wat de eerste echte Lightyear auto kon, 60, 70 kilometer. Ja. Maar dat is iets waar we nog verder aan ontwikkelen zijn. En dat gaat erom van wat kun je nog meer halen uit die cellen? Wat kun je nog meer halen uit de power electronics? Maar wij zien zeker dat nadat we in 2028 live zijn gegaan met onze huidige geïntegreerde oplossing, we nog verdere stappen kunnen maken om die range te vergroten.
0: En dat is wel interessant, want dat is ook weer het link. Ja,
4: we hadden het net over opslag en batterijen. Iets wat eigenlijk nog onderbelicht is.
0: Maar je hoort het wel. Ik weet precies wat je wil gaan zeggen.
4: Wat wij zien uit de data is eigenlijk ook fantastisch. Dat die batterijen in die auto's met onze oplossing gewoon 30% langere levensduur gaan krijgen. Dus als je dat alleen al vertaalt naar levensduur, maar ook naar restwaardes en dergelijke. Dat is een gigantische impact.
0: En daar hoor je ook weer heel veel verschillende oplossingen, Jan. Want ik doel inderdaad toch wel op iets anders. Dat de accu van een auto ook gebruikt kan worden om overtollige energie op te slaan van de zonnepanelen op daken.
4: Zeker, maar met het zonnedak wordt die een energiegenerator. Waar we het net over hadden. En die gaat in die autobatterij. Maar wij zitten ook op denken van waar kun je hem dan... He, want als hij zo lang in die zon staat, waar kan hij dan zijn overflow? Ja. Kan hij dan eventueel gaan kwijt?
2: Bidirectioneel laden wordt heel erg belangrijk. Hè? Dus je ziet een aantal auto's die daar, zoals Kia en anderen, daar nadrukkelijk oplossingen voor hebben. Dat wordt een ontzettend interessant geheel. En de complexiteit zit er denk ik uiteindelijk in hoe je dat softwarematig allemaal optimaal doet. Want dat is natuurlijk de crux.
3: Waar de oplossing ligt voor het opgrijpen.
0: Dus eigenlijk hebben we hier heel mooi positief gesprek. Maar toch nog even terug naar wet en regelgeving. In hoeverre hebben jullie daarmee te maken?
3: Helemaal mee eens. Want wij zijn ook in Europa. En ook doen ook projecten buiten in Europa. En waar bij de automotive industrie alles identiek is. Is in de bouw alles anders. Dus wij zijn nu naar Duitsland aan het gaan. Nou, Duitsland is een van de landen met de zwaarste regelgeving. We zien dat het in Zwitserland is het weer anders. Alleen al brandtesten zijn overal ter wereld anders. Dat is voor ons ontzettend belangrijk om daar klaar voor te zijn. Dus we hebben ook afgelopen jaar heel veel tijd en energie gestopt in de juiste certificeringen. En dat hebben we nu op orde. Maar dat blijft een continu proces.
0: En is dat ook een proces waarbij je veel praat met verzekeraars? Want als zij het afkeuren, dan kan je je zonnepanelen van de daken afhalen. Of van de gevels. Kan je opnieuw beginnen?
3: We zien dat de verzekeraars worden bij grote projecten vaak meegenomen in het voortraject. Wij zitten zelf niet met ze aan tafel. Maar we hebben wel bijvoorbeeld een scope 12 keuring die we aanraden. Dat is een onafhankelijke partij die dan inderdaad alle certificeringen checkt. En of het inderdaad juist is aangesloten. En die keurt dan de hele installatie uiteindelijk goed. En dat is heel belangrijk voor de verzekering. Gemeentes die stellen natuurlijk ook vragen over brandveiligheid. Constructieve veiligheid. En die kunnen we gewoon in elk individueel geval beantwoorden. Wij zitten wel in de projectenbusiness, in de bouw. Dus elke manier van integratie is weer anders. Dus je bent wel steeds met projectmatige oplossingen bezig.
0: In hoeverre heeft SolarNL hier een rol bij, Jan? Om eigenlijk te spreken over de lijnen die uitgerold moeten worden. De wetgeving, de toepasbaarheid, het eigenlijk wegnemen van hobbels.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij met name een rol te spelen hebben daar waar het echt die maakindustrie raakt. We hebben in Nederland natuurlijk ook een branchevereniging Holland Solar. Hè, die vertegenwoordigt nadrukkelijk de hele sector. Dat is ook de installatiekant en wij spreken de importeurs. De verzekeringskant van bijvoorbeeld het daken met een gewichtsprobleem waar je lichtgewicht panelen op wil leggen. Daar is natuurlijk een enorm issue. Hè, de verzekerbaarheid en de risico's daarbij. Ik zie daar vooral een rol voor Holland Solar. Maar daar waar wij zien dat daar een lacune is, zullen wij daar zeker proberen inspringen. Het is misschien goed om te zeggen dat SolarNL heeft zich de afgelopen jaren heel erg gericht op het binnenhalen van die fondsen. En we gaan eigenlijk nu een nieuwe fase in waarin we nadrukkelijk samen met de aangesloten bedrijven gaan kijken hoe we kunnen opschalen. Hoe we aan de ene kant marktimpuls kunnen creëren. Aan de andere kant regelgeving kunnen realiseren. En het belangrijkste, dat er financiering beschikbaar komt. Of soms van subsidies, soms van particuliere investeerders. Dus het is het hele arsenaal aan elementen waar we een rol in zouden willen spelen.
0: Verwacht je nog een vinding waar we nu nog geen weet van hebben?
2: Nou, een van de dingen waar we als SolarNL zeker mee bezig zijn, is zeg maar de techniek van de toekomst. Hè. Dan heb je het over technieken. Nou, ik denk dat je wel eens van hoorde perovskiet-technologie. Dat is een dunne film. Die kun je eventueel weer stapelen op de bestaande cellen. Dan kan die efficiëntie weer van onder in de 20 naar misschien wel onder in de 30. Hè. Dus je krijgt een enorme jump aan efficiëntie. Ja, dat zijn hele interessante en hoopgevende toekomstbeelden. Waarbij het goede nieuws ook hier weer is dat we als Nederland zijnde toch hele bijzondere technologie hebben. Met name als het gaat over op roll-to-roll flexibel dat maken. Dus ook daar willen we zorgen dat we die voorsprong die we hebben behouden. En daar misschien op termijn ook wel weer een niet alleen een niche-speler hoeven te zijn, maar ook weer kunnen meespelen in het grote geweld.
0: Ja, hoe uniek is dit ecosysteem in Europa? Want je zei net al, we zijn met Duitsland langzaam maar zeker aan het kijken. Zijn er ook dit soort fondsen in andere Europese lidstaten?
2: Nou, voor zover ik begrijp zijn we daar heel uniek in Nederland. Dus wat je wel ziet is dat er op bedrijfsniveau in andere landen heel stevig gesupport wordt. Ik noemde al twee Franse voorbeelden die allebei 200 miljoen van lokale overheden hebben gekregen om hun fabriek te realiseren. Ja, zover gaat het in Nederland niet. Maar juist dat consortium waarbij we met z'n allen samen met universiteiten en hogescholen dit doen is echt heel uniek. Moeten we heel trots op zijn. Moeten we ook heel voorzichtig op zijn. En we moeten nu vooral zorgen dat we dat versterken en onze stem wat groter maken.
3: Ja. Ja, jij vroeg net over innovaties. Hè. Wij zijn ooit begonnen met inderdaad die flexibele PV, die toen net een beetje op de markt was, in een biocomposite paneel. Dus volledig met recyclebare materialen, biocomposiet met natuurlijke vezels daarin. Het was een heel mooi product. En wij dachten, wij zijn als achtergrond architecten en ontwerpers, dit gaat de toekomst worden. Maar toen de tijd zag je gelijk, dan loop je in de bouw tegen allerlei regelgeving aan. Hoe kleurvast is het? Is het brandgetest? Is het stevig genoeg? En toen dachten we, dit is nog even te vroeg. Dus dit parkeren we. Maar uiteindelijk denk ik ook dat we daar naartoe moeten met z'n allen.
0: Mooie toekomstbeeld. Wat betreft Herman, toekomstbeeld. Je hebt het net eigenlijk al geschetst. Nissan is de eerste die nu echt aan gang gaat. Dan heb je een prototype waarmee je eigenlijk bewijslast rond hebt. Kan je dat zo stellen?
4: Ja, dat kun je zo stellen. Hè. En dus een Nissan die ook echt aan boord is. Hè. Die dus inderdaad zegt van dit is de toekomst voor de elektrische markt. En wat wij, dat is fijn dat we daar nu ook over kunnen spreken. Maar we hebben dus vier andere proof of concepts.
0: Want hoe zit dat met patenten bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat Nissan zegt, nou prima, ga met jullie in zee. Maar ja, we willen daar wel exclusiviteit zien.
4: Ja, en dat is dan heel fijn hè, vanuit onze positie. Wat ik net heb aangegeven, de patenten die zijn allemaal vanuit de oude Lightyear in de nieuwe Lightyear gekomen. Ja, dus die zijn van ons. Dus ja, het blijft gewoon ons product en onze oplossing. En met alle plezier gaan we die leveren aan Nissan en al die andere fabrikanten waar we nu POC's mee doen. Maar het blijft Lightyear product. Het blijft een Lightyear oplossing. En de patenten blijven bij ons. En dat is ook ons business model.
0: Is er nog een moment dat je zegt, van 2028 moeten we gaan opletten? Of moeten we nu al, hoe kunnen we deze ontwikkeling blijven volgen? Laat ik het zo vragen.
4: Blijven volgen omdat later dit jaar verwacht ik de volgende press release. Laat ik heel concreet zijn. Dus op die manier kun je het vervolgen. En ja, met Nissan zijn we dus op een pad nu. Waarin ik hoop en verwacht dat ook daar weer in de loop van het jaar wel weer wat van naar buiten kan komen. Ja,
0: ga ik zelf een vraag aan Marloes. Wat de ontwikkeling van SolarX betreft.
3: Enerzijds zijn we ook nog aan het innoveren. Het ging net over kleuringstechniek en patenten. Dus binnen het SolarNL consortium zijn we bezig om die kleuringstechniek op pigmentniveau beter te maken. Zodat je een betere kleurbeleving hebt en hele hoge opbrengst, waardoor de efficiëntie weer groter wordt. Nou, dat is een geweldige innovatie. Verder zijn we bezig om Europa en buiten Europa te veroveren. Dus opschalen. En dat doen we een aantal landen. Zijn onze focusgebieden de komende jaren. En daarna gaan we daarin ook weer breder.
0: Jan, ja, ik kan me voorstellen dat de nieuwe kabinetsperiode iets gaat brengen. Wat weten we niet, maar we hebben natuurlijk een minister-president die vroeger een aantal jaren geleden genoemd werd als de groene man in het kabinet destijds. Ja. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, alle seinen staan op groen.
2: Nou, er zijn in ieder geval, ik denk, er is altijd weer tweeledig. Dus ja, in Nederland zijn we optimistisch dat we daar echt wel weer wat stappen gaan zetten. Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk dat Europa ook een been bijtrekt. En dat is wel.
0: Wat is daarvoor nodig?
2: Ja, het lef van politici om echt te zeggen, die jongens, we gaan ons als Europa toch echt wat anders opstellen. En je ziet nu dat in Europa er een constante, natuurlijk een consensus is. Hè? De ene groep die zegt, nou laten we toch vooral voorzichtig zijn, want we willen met iedereen zaken blijven doen. Frankrijk wil vooral hard op industriepolitiek inzetten. Ik denk dat we toch wat meer de Franse lijn moeten hebben om ons echt zelf weerbaar te maken. Dus daar is het zorgelijk en daar moeten we volop blijven duwen met z'n allen. Zodat we over x jaar echt kunnen zeggen, oké, ook in de solar maken we 40% van de spullen in Europa. En hoe mooi zou dat zijn?
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het dialoog er wel is met de overheid.
2: Ja, die is er zeker. En we hebben goede contacten met de KGG en EZK. Daar zijn we hartstikke blij mee. En daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Ik denk dat daar aan alle goede dingen gewerkt wordt. Maar ook zij zitten natuurlijk in een situatie waarin, zeker nu met de minderheidskabinet, het moet allemaal wel netjes door de Kamer komen en dingen moeten geregeld worden. Maar er zijn op genoeg lagere niveaus in overheden natuurlijk dingen te realiseren. Wat ik al eerder noemde, public procurement. Het overheid die inkoopt. Ja, daar kun je zomaar zeggen, we gaan gewoon overal Nederlandse spullen opleggen, zou ik zeggen. Denk aan de kazernes in defensie of openbare scholen en sportgebouwen.
0: We gaan het volgende. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En toch ook voor het inkijkje in de zonne-energie sector, wat daar allemaal speelt. Tot zo weer deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat via newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
11: In this Company Challenge, we'll dive into the world of international commodity trading and fast-moving consumer goods, a world where markets move fast, margins are under pressure, and decisions often depend on data that is spread across many systems, teams, and reports. Our central question today is simple but urgent. How can trading and processing companies make faster, better, and more trusted decisions when their data is still fragmented? To explore that, I'm joined by Radar. They help commodity businesses turn complex in enterprise-wide data into trusted information. We will talk about volatility, the danger of multiple versions of the truth, and the role of AI. But not just any AI, trusted, traceable, and defensible AI built on governed data. My name is Olivier De Neve, and this is Company Challenged. And I'm joined by three people from the company Radar today, and two of those three are with me here in the studio. Hans Jansen, CEO, Norbert Verhagen, Chief Business Development, and joining us online is Bram Walda, Product Lead at Radar. First of all, gentlemen, welcome.
12: Thank you
13: very much.
11: You're a company called Radar. From Rotterdam, I'm from Rotterdam as well, a city about doing stuff instead of talking about it. But what do you actually do, Hans?
12: We're going to talk about commodities. And you know as well as I do that commodities are the foundation of everyday life. What you eat, what you use, what you build, everywhere commodities are used, whether it's energy, whether it's grain, whether it's oil, everywhere what you eat, what you consume, commodities are there.
11: Mm-hmm.
12: And as you said in your introduction, the prices are full of commodities are extremely volatile. The Strait of Hormuz, the weather the weather developments, everything impacts the price of commodities.
11: Yeah, climate change.
12: Yeah. So you better control those. Mm-hmm. And controlling commodities is difficult, and that's what we do.
11: Okay, but you don't control the weather, right, and the climate?
12: No, a lot of, we are ambitious, but that's a little bit too much.
11: That would be amazing. But still, what you do is interesting as well, because you focus on information about on data, and your company is called Radar. Radar.
12: Yep.
11: Why is it called that?
12: Well, we used to have another name, but what we do is we try to give a view what is happening with the company and what in data is available in all the different systems of the company. So you should imagine a company, big company, multi-billion dollar organization, an enormous amount of information systems, an enormous amount of data, and we make sure that they get the right information at the right time and one single view on the data. And we had another name, and at a certain moment, we were welcomed by one of our clients that we call you Mr. Radar because you tell us what we should do, how we should look at the world, and what is there to expect. And we thought that name was fun.
11: Yeah.
12: Therefore, we called it Radar.
11: Radar. Oh, it's a good name, I think. It's a palindrome, as we call
12: it. Absolutely. Exactly. Double palindrome, yes.
11: Yeah. So, in which industries, Norbert, are your clients active, and what do they use your services for?
13: Yeah, I think we can distinguish three main blocks of clients. One is the major commodity traders, the commodity movers, the companies moving large amounts of soybeans to China, buying, selling, storing, and bulk processing. Then we have the bulk processors, which is B2B. Think of and soy crush company has produced crushing soybeans into meal and oil, which is sold to the consumer goods. And then we are now focusing more and more on fast-moving consumer goods companies.
11: Okay, so production, processing, and fast-moving consumer goods.
13: Exactly. Yeah.
11: And fast-moving consumer goods, it's a big market, of course, production and processing as well. But why fast-moving consumer goods? I would say those companies have their information already. They have their things sorted out.
13: They're well organized. That's what you think. And of course, they have their core reporting there. But usually it's backward looking. So a company listed on the stock exchange, of course, needs to produce monthly, quarterly numbers. And that's all fine. On the forward curve, and think about these companies, they buy and sell huge amounts of goods. They transform goods, and the market, they have, if you look at fast-moving consumer goods, they have long-term contracts to sales contracts to the retailers, to the Albert Heijn's or the Walmart, while the procurement side is much more volatile. If I need wheat for my bakery, soybean meal for night creams or whatever, the volatility on one side, on the procurement side, the long-term sales contracts on the other side create a fundamental problem. Apart from that, there's also a lot of more data needed to create that forward-looking view of costs. For fast-moving consumer goods, of course, they look at their cost management. And it's not only the physical procurement these companies hedge. They're financial hedges. They look at market prices, obviously. They look at their bill of materials, where they also can play around a bit with the bill of material, a little bit more of this soybean oil instead of rapeseed oil.
14: Mm-hmm. Or they might buy more now to avoid costs in the future.
13: Exactly. Yeah. But to do this, you need a harmonized view and of that forward. It's termine market. It's the market beyond 2026. Mm-hmm. They're looking at that, and the data is at many systems. There's outside data, price data, internal data. And what we are very good at is harmonizing that, creating that single source of truth.
14: A single source of truth. We're going to be talking about that a lot later. Hans, why has decision-making in commodity trading become so much harder in recent years compared to, the past?
12: I think the initial thing is that I think it's always been hard, but the volatility at this moment is really high. So there is a real need to tackle the problem.
14: Because the world is in danger and burning and stuff.
12: Every day you will find something in the newspaper that has an impact on the prices of volatility. And that's what you see. And the other thing is that companies are getting bigger. They take over other companies. And then you get to a situation where you got multiple databases. So you got your own ERP, you got your commodity trade platform, you've got Excel, and all these things are stored or in different databases, and it makes it difficult to get one overview.
14: Yeah, they're all working in their separate database, even when they're one company.
12: Yeah. And then is you got the examples. So one is trading grain in metric ton, the other one in bushel, the one is trading it in dollars, the other one in yen. It is called wheat FI26, or they have called different names, and especially when you go into coffee, you got even more specialties. Mm-hmm. So if you have a certain view on this is my stock on coffee, you better know what kind of coffee is, and you better know whether it's coming from Costa Rica or whether it's coming from Colombia, because at the end of the day, it's a little bit different.
14: Yeah, so it's almost like talking a different language.
12: Voilà.
14: Yeah. Bram, you're a product lead. You're joining us online, as I mentioned. How dangerous is it when different teams work with different versions of the truth?
15: That's very tricky, I would call it. The thing is that you're trying to... Like as a commodity company, you're trying to make decisions every day, right? And you're trying to do that as fast as possible. Every day you're reacting on markets, you're reacting on price movements and everything that we see in the markets currently. These teams, they try to do that to the best of their abilities, right? And they try to do that on the information that they have, and the information that they see every day. Now, you can very well imagine if two teams or multiple teams or multiple regions use different types of information, different types of data, then there's just no alignment, right? There's no alignment between these teams. There's no consensus. And that makes it dangerous and very hard to steer a business in that way.
14: Mm-hmm. Yeah, that sounds about a big problem for businesses. Can you give an example, Hans, of a bad decision caused by poor or incomplete data that you heard of, maybe from your clients or in the market?
12: Yes. And I think that both Norbert and Bram can give them as well. Mm-hmm. But what we see, take a look at the price of cocoa at this very moment. It is rapidly changing. It is, I think, 50% higher. In the beginning of the year, it went low. It is now up. So the moment that you know the time that you decide to buy something or not buy something could be tremendous. So the last time I heard a story about someone who thought that the price of gas, of oil, mm-hmm. of diesel would further increase. So he bought a gigantic pile of diesel.
14: Oh no! I think I know where this is going.
12: Yeah, and that's what you try to prevent.
14: Yeah,
12: And that is what you try to prevent, making sure that you connect every old database. So what do you need based on your production planning? What is the price on the forward curve that you get from your broker? What is the risk that you want to take? What is your view on the increase or decrease? And then you buy.
14: So no gambling.
12: Voila. Mm. No gambling. No.
14: Norbert, do you have a story as well?
13: Yeah, well, similar stories. And of course, the closing of the Strait of Hormuz had huge impact on the market, not only in oil and gas, but also on fertilizers in the agricultural industry. Huge volatility again. I think what is also important to mention is that in many companies, there's a difference between the physical world, buying local plant managers buying their goods, vs the financial world. Large customers trade options, futures on the financial markets, mm-hmm. and they're but to do so, you need holistic and good understanding of your position, of your risk. Right? Am I long? Am I short? What am I expecting? What's my forecast, my sales forecast? What would happen if I get more demand? And so on. It's a very complex dynamics. And smaller companies struggle to or even do not trade on the financial markets because they do not have that insight and the capabilities internally available to do so. So the C-suite thinks it's too risky to mm-hmm. trade on the financial markets, while they're basically the whole function of financial markets is to protect against price increases. And as Hans mentioned today, the volatility is higher and higher, 40-50% in cocoa, coffee is going all the directions. We need to see what the market is doing now with the heat waves in France for the European crops.
14: Yeah.
13: There's a lot of things going on. Strait of Hormuz, we're again in uncertainty.
14: Yeah, it's open, so it's closed, it's open.
13: Open, closed. We do not trade with radar, but we provide the good and solid insights to be able to make good decisions, right?
14: Bram, is technology the biggest problem in this, or is it actually the way teams work together?
15: I think technology is the solution, actually. Mm. It's also part of the problem, of course. It's part where it originates there. As Hans mentioned earlier, these companies of ours, they're big conglomerates, right? So they function globally. They use technology in the end to communicate, to share information with each other, and to also rapidly, basically, be able to steer on these markets. Norbert just mentioned the Strait of Hormuz, coffee prices, cocoa prices. These global companies, they need to react fast on information that happens locally. So that's where technology is a solution. You're mentioning it's also part of the problem. If you have multiple versions of that technology, or that technology hosts multiple versions of the truth, then it can get very, very difficult, of course. Yeah.
14: Right. The central challenge we'll be discussing today, and the central question as well, is how can international trading companies gain a trusted decision layer over their data and decision making in a market where volatility, margin pressure and AI are all increasing? It's a big question. We'll be talking about this in a lot more detail in the next couple of minutes when we'll discuss the reality inside international trading companies with lots of manual reporting, lost time, lost data and limited insight into risk and exposure. Right after this is Bo Saris. His name is Boris Tietelaar in real life, but this is She's on Fire on New Business Radio.

0: beste inzichten voor business shapers.
1: New Business Radio.
2: How can international training companies make faster and better decisions when data is scattered across systems, teams and reports? That's our central question in this company challenge here at New Business Radio. And in this last part of our conversation with Radar, we'll be as practical as possible with concrete actions your company can take tomorrow. Hans, first of all, of course, you're going to say, well, hire us and all your problems in data management are solved, right?
3: Right. No, but the thing is easy. I think there is a large focus on margin improvement.
2: Yeah.
3: And how do you improve margin? By getting your cost under control.
2: Okay.
3: And you've seen every review, every report, every white paper. That's the number one priority for chief procurement officers.
2: Yeah.
3: And the gain you can get, if you do that properly, it is an uplift of profitability of 2-5%, which with those companies is pretty massive.
2: Yeah.
3: And what is the biggest hurdle? It is the quality of the data. It is the disparate data system. So the tip of the day is get your data under control. Once you get your data under control, you get your commodities under control. Once you get your commodities under control, you get your margin under control.
2: And then everything looks bright.
3: Well, at least your wallet.
2: Yeah. Okay. So maybe a philosophical question for you, Norbert. Do companies have too much data?
4: No. I would say not. The data availability in general is growing and growing. In particular, hey, if I would look at trading and processing company, in particular, outside data, market data, weather data, and so on, became much more, much better available the last couple of years. Also, AI is playing a big role. Internal data, purchase sales contracts, planning, production planning. There is just a lot of data, but it's not too much. I think what Hans said is getting the data under control, therefore also your margins under control. And we strongly believe that indeed there's margin improvements to make for processors, for traders, in particular also for fast-moving consumer goods to get the cost under control. But there's not too much data.
2: Okay. It's just too much problems how to use it.
4: Data. Yeah.
2: Bram, when we talk about how companies measure how much time or money they lose on collecting and reconciling data, how do they know how much they need you?
5: I think you see that most obvious when you have everything under control. So when you can sit back, relax a bit, and actually think, hey, it's all fine, I have everything under control, that's when you realize how much time you actually spend or were spending to try to get it under control. I think we can see this in our everyday lives, right? When you have something under control, you say, okay, now I can relax.
2: Yeah.
5: So it's very hard to assess how much time you're actually spending on it. And it's very hard to see at that specific moment why you need it so much, I believe.
2: Yeah. You know it when you've done it. You see the progress and the difference.
5: Yes, definitely.
2: Okay. Hans, how can companies make sure that decisions are explainable and auditable if you use all that data to the outside world?
3: Oh, that is absolutely a very solid question. You see it nowadays that especially public companies do require that their information is reliable. And I think we can help with that.
2: Yeah. That's easy.
3: Yeah.
2: Actually, yeah. Norbert, for practical tips, I move to you. What could companies do today or tomorrow when we're talking about this topic, data? Apart from hiring you guys, what can they do tomorrow? What's easy?
4: Have a proper data strategy in place. Where do I want to be in 2, 3, 5 years? And what is my underlying system landscape? What does it look like? Sometimes it does make sense to rationalize systems. Think about data ownership, data governance, traceability of data, where does it sit? And in the end, of course, what is the purpose of it? AI, we talked about it a lot, but also the core reporting, financial reporting, risk reporting. Where does the data come from? How do I consolidate? And how can I improve my margins and get my costs under
2: control? Yeah, so find your purpose and also find the data's purpose.
4: Yeah.
2: Yeah. Bram, your last of all, a practical tip for companies?
5: Yeah, thanks for the last one. I think the most practical tip is don't start trying to build the end result, but try to get a very solid foundation in place on which you can do everything you want. It will give you much more results than starting with that one specific thing that you actually want on a daily basis. Wow. With that foundation in place.
2: I think that's very helpful. Thank you all so much. Hans Jansen, CEO, Norbert Verhagen, Chief Business Development, and Bram Walda, Product Lead, all working at Radar Radar. And that's all we have time for today. I think we've learned a lot about what you can do about all that scattered data and how to make faster and better decisions. If you'd like to listen to this episode again, be sure to visit newbusinessradio.nl. Thanks for listening. Enjoy your day.
6: Dit is New Business Radio.
7: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
16: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
17: Dit is New Business Radio.
16: Newsflash.
18: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
19: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
20: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
21: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
22: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
23: De Radiofabriek.
24: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
25: Vandaag een uitzending met enorm veel swing erin. Al zullen we ons erbij neer moeten leggen dat onze gast ook een flinke handicap heeft. Goed dat je luistert naar At the Top, waarin we deze zomer in gesprek gaan met een aantal bazen uit de sport. Al was het maar om te checken in hoeverre topprestaties in de bestuurskamer ontstaan. En vandaag is aangeschoven Daan Sloter, al 22 jaar de directeur van het KLM Open, 's lands grootste en prestigieuste golftoernooi. Leuk dat je er bent, Daan.
26: Dankjewel, ja, Paul. Gezellig.
25: Ja, de editie van 2026 is net een maandje achter de rug. Hoe lang heb je nou nodig om daarvan bij te komen?
26: Nou, ik kwam zondagavond thuis en toen dacht ik, ik ben eigenlijk deze week wel heel goed doorgekomen. Dus zou ik dan voor het eerst nergens last van hebben. Toen ging ik op de bank liggen, werd ik 4 uur later wakker. En tot woensdag, toen merkte ik echt wel dat er wat gebeurd was. Dus toen heb ik echt 3 dagen lang volgens mij alleen maar geslapen. Na een week of 2,5, dan ben je wel weer een beetje bij.
25: Nou, kijk eens aan. En wat is nou als directeur je grootste angst in de week van het toernooi?
26: Grootste angst. Kijk, er gaan altijd dingen gebeuren, dus daar ben ik niet zo bang voor. Je hoopt eigenlijk dat het toernooi gewoon gespeeld kan worden. Dus dat er geen onvoorziene omstandigheden zijn, of het nou weer is of gebeurtenissen in de wereld, waardoor je uiteindelijk een toernooi niet kan beëindigen. Dat is eigenlijk het grootste probleem. En verder hebben we alles al een keer meegemaakt en overleefd.
25: Want is het wel eens gebeurd dat je het toernooi niet kon beëindigen?
26: Nee, ik weet wel in 1986 dat er zoveel schade aan de baan was toegericht door protesteerders over iets. Dat we 1 ronde maar 16 holes konden spelen in plaats van 18. Omdat er gewoon een hole zo kapot was. Maar uiteindelijk is het toernooi wel gespeeld. Maar dat was dus niet 72 holes, maar 70 holes.
25: Weet je, gekmakend lijkt me dat de baan wordt gemolesteerd.
26: Hè? Ja, en ik moet zeggen dat wat allerergst was dat ik... De hoofdgreenkeeper was gewoon een hele stoere, sterke vent van een jaar of in die tijd misschien 40. Die stond echt huilend daar de boel te repareren. Die wist niet wat hem overkwam. Dus dat is verschrikkelijk. Maar verder, het mooie bij golf is, het is een buitensport. Dus als golfer zelf weet je dat er al van alles kan gebeuren. En dat er... dat je met alles rekening moet houden. Dat spelers van de baan moeten voor onweer of slecht weer of dat soort dingen. Dat zijn ze allemaal gewend. Er zijn natuurlijk allemaal protocollen voor. En als het publiek veilig is, op de goede plek terechtkomt en we dat kunnen handelen, dan is dat eigenlijk het meest ingewikkelde wat je kan hebben.
25: Ja, het is natuurlijk een enorme operatie. Hoeveel mensen zijn er nou betrokken op zo'n wedstrijddag?
26: Er zijn sowieso al gedurende de hele week 800 tot 1000 vrijwilligers bij betrokken. En dan heb je nog de mensen die daar, betaald werken. Dat zijn er tientallen. Maar als je kijkt naar alle mensen die dan ook nog de hospitality lounges bezetten. Of de mensen van de sponsoren. Dan zijn dat, ik denk dat er zeker per dag wel 1000 mensen bezig zijn om dat te organiseren.
25: En begin je dan elke dag met een pep talk?
26: Dat is vrij moeilijk, want het is een vrij groot terrein. Dus voordat je iedereen bereikt hebt, dan ben je al een stuk verder. We beginnen. Kijk, de eerste spelers die starten om 7:30. Dus die zijn om 6 uur al op het terrein. En niet iedereen is natuurlijk om 6 uur op het terrein. Dus dat druppelt natuurlijk wel binnen. Maar we beginnen niet met een pep talk. Maar Ja, het is wel zo dat het is wel een soort gemeenschap natuurlijk in zo'n week. Het is een soort dorp waar iedereen elkaar kent. En waar je met elkaar een prestatie aan het leveren bent. Dus je merkt wel dat er heel veel cohesie is tussen iedereen. En dat je als je elkaar 's morgens ziet, dat je wel even met elkaar, laten we zeggen, de dag doorneemt. En kijkt wat er gaat gebeuren. En mensen daar succes in wenst.
25: Ja.
26: Maar het is niet dat we even iedereen bij elkaar kunnen hebben.
25: Maar jij loopt high-fivend over de baan, denk ik. Tijdens zo'n toernooi.
26: Ja, in principe wel. Dat is ook wel een beetje mijn rol natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook, laten we zeggen, wat meer vooruitgeschoven. En daardoor kom ik vooral in contact met de leuke dingen. En de mensen die het heel hard moeten oplossen achter de schermen, die probeer ik daar ook een beetje door uit de wind te houden. Maar het is wel zo dat er gaat wel heel veel goed in zo'n week, ja.
25: Ja, gelukkig. Afgelopen jaar was de winnaar een jonge Spanjaard, waarvan veel mensen, als ze zijn naam zien, niet eens weten hoe je hem uit moet spreken. Is dat nou jammer of vind je dat juist mooi dat zo'n relatief onbekende speler wint?
26: Nou, hij is niet zo onbekend. En ik denk dat hij zelfs zo groot gaat worden dat mensen later zeggen, hij heeft wel bij ons gewonnen. Hè? Hij heeft natuurlijk dit jaar al gewonnen, maar hij heeft ook een paar jaar op de Live Tour gespeeld. Was de nummer 1 amateurgolfer enige tijd voordat hij pro werd. Dus het is niet een naam die uit de lucht komt vallen. Maar ik denk dat iedereen heeft kunnen zien. En ook nu de volgende toernooi. Want het toernooi daarna wat hij speelde won hij ook. De Italiaans Open.
25: Krankzinnig, ja.
26: Dus hij is echt wel een hele grote aan het worden.
25: Ja. In Nederland nam je een kleine 5 ton mee naar huis. Hè? Financieel is het grootste evenement, denk ik, het sportevenement van Nederland, hè? Het KLM Open.
26: Ja, we noemen het dat het hoogst gedoteerde sportevenement van Nederland. Het is wel heel erg moeilijk te zien wat de TT-assen, wat voor gelden daar natuurlijk gaan. Want is niet natuurlijk echt in een soort, laten we zeggen, hier is de prijspot en als je wint krijg je zoveel. Het gaat natuurlijk allemaal naar teams en dit en dat. Maar ja, we zijn wel qua prijzengeld het grootste toernooi.
25: Ja, en stel nou dat je een sponsor weet te vinden die daar volgend jaar 1 miljoen van maakt, hè, voor de winnaar. Denk je dan dat je een heel ander deelnemersveld bij elkaar krijgt?
26: Nou, kijk, ik denk dat als je 1 miljoen eerste prijs zou hebben, dat natuurlijk best wel aantrekkingskracht heeft. Maar het is vooral belangrijk dat je daardoor misschien een week op de kalender kan krijgen, waardoor je die hele grote namen kan krijgen.
25: Ja, want timing is everything, hè, in golf.
26: Ja, en zeker nu met Liv en de Amerikaanse Tour, die in het kielzocht daarvan natuurlijk prijsgeld gigantisch verhoogd heeft, is het heel moeilijk om, nou ja, laten we zeggen, als je tegenover een groot toernooi zit in Amerika, en wij zitten tegenover een toernooi van Jack Nicklaus, waar de top 60, 70 van de wereld speelt. En die spelen voor een eerste prijs van $4 miljoen. Ja, die, behalve dat ze al niet mogen daar ontbreken, gaan daar ook niet ontbreken. Nou, als je dan ook nog toernooi van Liv hebt tegelijkertijd, ja, dan ben je natuurlijk ook daar een aantal namen kwijt. En de kracht die wij hebben is dat we eigenlijk het allersterkste spelersveld voor elkaar krijgen wat er beschikbaar is. En dat is de concurrentie die we hebben met toernooien om ons heen.
25: Ja.
26: Om te kijken of wij echt wel, we zeggen, kunnen zorgen dat daar niemand ontbreekt die er eigenlijk moet zijn.
25: Ja, even voor de luisteraars. Het Live toernooi, wat is dat dan?
26: De Live Tour is een tour die een jaar of acht geleden in het leven is geroepen met geld van Saudi-Arabië, van PIF, van het fonds. En dat is eigenlijk bedoeld om de hele golfwereld op zijn kop te gaan zetten. Waarbij er 100 plus miljoen dollar aan spelers is betaald om over te stappen naar die tour. Gewoon, ik geloof dat Jon Rahm kreeg 300 miljoen om daar naartoe te gaan.
25: Best lekker.
26: Ja, best lekker. Maar ik bedoel, dat heeft natuurlijk niks te maken met een economisch model. Want dat verdien je nooit meer terug.
25: Nee.
26: En elke week spelen ze daar om 20 miljoen prijzengeld met een klein groepje mensen. En nou ja, dat is puur geld. En het is ook zo dat nu heeft Saudi-Arabië heeft gezegd, aan het einde van het jaar stoppen we met geld erin stoppen.
25: Precies, ja, die heeft de aangekondigd de stekker eruit te gaan trekken. Betekent dat de glans een beetje van het golf afgaat, zal ik moeten denken?
26: Ik denk dat de glans weer terugkomt. Want ik denk dat die spelers die daar spelen, dat die ergens anders moeten gaan spelen. En dat je zal zien dat op de Amerikaanse Tour en op de DP World Tour, dat daar die spelers terecht gaan komen. En dat je uiteindelijk gewoon weer de tours krijgt met de beste spelers ter wereld bij elkaar.
2: Ja, dus dat het niet zozeer om het geld meer gaat, maar meer om het spelletje weer.
26: Ja, kijk, en bedoel, ze hebben zoveel geld verdiend nu dat. En dat heeft Chakara, die natuurlijk bij ons won, heeft dat ook gedaan. Die heeft 3 jaar op LIV gespeeld. Heeft zoveel geld verdiend, ik geloof 16 miljoen. En daarmee wist hij dat hij zich voor de rest van zijn leven daar niet druk meer over hoeft te maken. Is daarna op de Deep World Tour gaan spelen. En heeft maar één doel, is nu toernooi winnen. En niet zozeer voor het geld, maar gewoon omdat hij bekers wil winnen waar zijn grote helden op staan. En dat hij majors wil winnen. Dus ja, het is natuurlijk een soort cash cow geweest voor veel spelers. Dus niemand die op de LIV speelt hoeft zich ooit meer zorgen te maken over geld.
2: Ja. Ja, fijn. Hey, ik kondig je aan als toernooidirecteur, maar een aantal jaar geleden kwam er een tweede baas bij. Laten we even luisteren of we zijn stem herkennen.
3: Kijk, wij voetballers, wij kunnen onze emoties wel kwijt. Wij kunnen gaan schelden op elkaar. Ik kan jou nog eens een keer tackelen. Ik kan tegen je aanbeuken. Ik kan er van alles mee, kan ik het mee doen. En hij kan dat, in principe kan hij dat niet, want hij moet dus in een soort van een mode zijn, waardoor hij constant die emoties steeds maar in zich houdt. Dus hij loopt, denk wel over alle dingen na, moet gaan, dan krijg je een routine. En die routine die doet hij. Hij slaat die bal, slaat hem goed en gaat weer in die routine. Hij maakt een put, wat eigenlijk geweldig is. Hij maakt een birdie. En eigenlijk zou je willen juichen, maar dat kan niet. Want je moet maar in die mode blijven de hele tijd om steeds maar weer dat spanningsveld in je te houden.
2: Ja, Ruud Gullit is dit natuurlijk, hè? Die herkennen we allemaal. Kon je het niet meer alleen bolwerken?
26: Ja, dat kan je zo zeggen. Maar ik zou liever willen zeggen dat ik blij ben dat ik hulp heb.
2: Want had je dat nodig?
26: Nou ja, het is Ruud is natuurlijk een ongelooflijke toegevoegde waarde. Alleen omdat A, iedereen hem kent. Maar B, omdat hij ook helemaal gek van golf is. Hij is echt helemaal... ik weet niet of hij degene is die het meeste van golf houdt van iedereen in het toernooi. Maar hij is er dag en nacht mee bezig. En dit past helemaal in zijn belevingswereld. En we waren al een... al een tijdje op zoek om te kijken of we een soort ambassadeur eraan konden koppelen. Maar we hebben natuurlijk Joost Luiten al die dat is. En toen kwamen we bij Ruud, omdat hij lid is op het International. En dat we op het International waren. Hij is een geweldige toegevoegde waarde. Omdat hij show brengt en aandacht uit hoeken die we misschien anders niet krijgen.
2: Ja.
26: En ook de mensen die daar zijn. Dus de sponsoren, de spelers... Het publiek, iedereen vindt het natuurlijk onwijs leuk om Ruud Gullit te horen, te zien, te ontmoeten. En dus het is echt een toegevoegde waarde.
2: Directeur sfeerbeheer wordt hij informeel genoemd. Hij is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor de PR. Ja, tot voorheen was jij het gezicht van KLM Open. Enige ijdelheid zou jou ook niet vreemd zijn. Vind je het ergens niet jammer dat je wat minder in de spotlight staat?
26: Nee, want ik heb het gevoel dat ik, daar sta ik hier ook weer, dat ik eigenlijk niet zoveel minder in de spotlight staat, maar dat we eigenlijk echt... met Ruud erbij, met als toernooi nog veel meer in de spotlight staan. En er zijn dingen die ik niet hoef te doen, dus dat vind ik ook prima. En ik bedoel, mijn hart ligt bij het toernooi. Het is sinds 2004 doe ik dit samen met Tig. En het is echt mijn kindje. En als dat kindje volwassener wordt met Ruud Gullit, dan doe ik dat graag.
2: Ja, een stukje sfeerbeleving dus dankzij Ruud. Toch was er dit toernooi ook wel een klein beetje chagrijn te merken. Notabene bij de ambassadeur. Hè, de Nederlandse sterspeler Joost Luiten. Die kreeg een beetje mot met zijn caddy. Reageerde dat af in de pers. Nu is sport natuurlijk emotie. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat het voor jou een beetje vervelend is. Als je bijvoorbeeld ziet dat de NOS een groot deel van haar verslaglegging focust op dit akkefietje.
26: Ja, maar ik loop al lang genoeg rond dat ik weet dat de Nederlandse sportpers, die ik fantastisch vind, het soms ook wel heel fijn vindt als er iets is waar ze iets aan op kunnen hangen. En soms is het de hevige regenval en soms is het Joost Luiten die ruzie heeft met zijn caddy. Ja, dat hoort erbij. Dus dat is. Aan de andere kant. Het geeft ook aandacht. Hè? Het is niet negatieve aandacht voor het toernooi op zich. Het is natuurlijk. Het gebeurt bij Joost zelf. Maar wat. Sport is emotie. En hij flopte het eruit voordat hij het erg in had. Hij had natuurlijk ook spijt de volgende ochtend dat hij dat gedaan had.
2: Ja.
26: Maar dat hoort erbij. En als dit het ergste is wat Joost Luiten doet, dan hou hem nog even.
2: Ja, en er zijn natuurlijk een hoop mensen die denken van ja, zo'n caddy geeft alleen maar een stok aan. Hoe bepalend is zo iemand nou helemaal?
26: Nou, ik denk het allerbepalendste is de samenwerking tussen de twee. En daar zit de meeste winst in. Want kijk, die speler die is natuurlijk gewend om te spelen. Die weet wat hij doet. Die weet hoe hij een bal moet slaan. Maar je moet een aantal gedachtenstappen doorlopen. doorlopen. Om tot een beslissing te komen. En daarin is een caddy natuurlijk heel belangrijk. Hè? Of die nou sommige caddies vertellen precies aan de speler. Het is zover, je moet daar slaan, dat doen. En andere die spelers zoeken zelf uit hoe lang het is. En check het alleen maar met de caddy. En alles daartussenin gebeurt er. En ja, het is dus als jij met je caddy zo'n gedachtegang samen kan doen. En je kan steeds met hem checken. Maar ook zo'n caddy durft in te grijpen als hij denkt dat je iets fout doet. Ja, dat is wel heel belangrijk. En dat levert gewoon. Kijk, als het je één slag per ronde zou opleveren. Is dat vier slagen in een toernooi. En dat is of je mist de cut of niet. Of je wordt 35ste of 8ste. Nou, dat zijn hele grote verschillen.
2: Ja.
26: Of 10e of 1ste. Dus ik bedoel, een caddy is heel belangrijk. En vooral de samenwerking. En natuurlijk, spelers geven caddies vaak de schuld natuurlijk als er iets mis is. En caddies denken dan, nou ja, prima joh. Als je er beter van gaat golven, doe maar lekker.
2: Ja.
26: En ze hadden op zich een hele goede verstandhouding met elkaar. Maar je ziet gewoon dat op een gegeven moment ontstaan de barstjes in een relatie. Ook al met de caddy en de speler. En als de speler op een gegeven moment dan wat minder gaat spelen. Dan komt zo'n relatie onder druk. En dan zie je of die barstjes nog te helen zijn of niet.
2: Ja, er zit een beetje een analogie met het bedrijfsleven misschien wel. Hè? De CEO en zijn medewerker dat toch een nauw samenspel moet presteren. Waarbij de belang van de medewerker misschien niet altijd wordt gezien.
26: Nee. Nou ja, bedoel, ik, de vraag is natuurlijk wie is de CEO en wie is de medewerker, hè, bij speler caddy. Want er zijn natuurlijk de verhoudingen waarbij de caddy ongeveer bepaalt wat er gebeurt. Maar ja, het is teamwork. En je hoort ook al die spelers altijd praten over wij. Ze hebben het bijna nooit meer over ik vroeg dat, ik dat. Dus ze voelen zich echt ook wel een team. En de hele goede spelers die wisselen zelden van caddy. Die hebben echt een partnership waar ze 10, 15 jaar met elkaar successen beleven. En ik denk dat het hangt heel erg af van wat voor een persoon je bent als speler. Maar ik denk dat als je een goede, steady relatie hebt en je kan elkaar af en toe even de huid vol schelden, maar ook weer vergeven. Zoals in een goed huwelijk ook wel eens gebeurt. Dat schelde er niet. Maar je moet ook wel eens een keer gewoon je frustratie kwijt. En hoe je daar met elkaar mee omgaat, bepaalt hoe je relatie is natuurlijk daarin.
2: Ja.
26: En het was een breekpunt kennelijk. En het is ook niet meer goed gekomen.
2: Nee. Goed, Ruud is er dus voor de sfeer, een beetje voor de PR. Doe jij dan al het andere op zo'n toernooi?
26: Nee, zeker niet. Mijn rol is gespiegeld aan de rol die Richard Krajicek in 2004 kreeg bij het ABN AMRO Tennis Toernooi. Hetzelfde jaar dat ik begon, 2004. Dus hij liep een paar maanden voor. Mijn voornamelijke taken zijn het spelersveld. En natuurlijk ook in de persmedia toelichten, uitleggen, over het toernooi vertellen. En verder ben ik onderdeel van de organisatie. Dus bedoel, ik denk mee over dingen. En zeker alles wat met het golven te maken heeft, daar ben ik natuurlijk wel nauw bij betrokken.
2: Ja.
26: Maar ik hoef niet de tribunes te bouwen, de hospitality tenten, de sponsors te regelen. Dat doet TIG Events. En wij zijn in 2004 gezamenlijk begonnen om dat te doen. En dat doen we nog steeds. En zij zijn uiteindelijk natuurlijk doorgegroeid. Formule 1 en wereldkampioenschappen in beachvolleybal en hockey. En nou ja, shorttrack en alle dingen die zij doen.
2: Dus daarom is de naam ook veranderd. Hè? Want het staat eigenlijk voor This is Golf. Hè, TIG?
26: Ja, het begon als This is Golf. Natuurlijk, ja. Een platform waar zowel media als events. En nou, dit was dan het eerste event wat langskwam. Dus in 2003... had ik al een paar keer gesprekken gehad met Norbert Chevalier en Martijn van der Meulen, die toen de tijd This is Golf waren, om te kijken wat er in de golfwereld te doen was en zo. En toen kwam dit voorbij en was er een kans om om in het bidprocedure mee te doen voor de organisatie. En toen zijn we daar gezamenlijk ingestapt en dat... Zo is het gekomen.
2: Dus verantwoordelijk voor het spelersveld, dus het draait eigenlijk meer om wie je kent dan wat je kunt?
26: Nou, kijk, het draait zeker om wie je kent. Maar je moet eerst hebben laten zien wat je kan. Want anders willen ze niet kennen. En dat is eigenlijk wat wij heel goed gedaan hebben. We hebben echt van begin af aan hebben wij die spelers op de eerste plaats gezet. En gezorgd dat zij kunnen presteren. En daar alles omheen gebouwd. Dus natuurlijk hebben wij dingen die we van ze willen. En waar wij ze voor nodig hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat zij gewoon kunnen presteren. En als zij voelen dat dat het toernooi en ik en iedereen eromheen hen de beste mogelijkheid geeft om gewoon bezig te zijn met waar zij mee bezig moeten zijn. Namelijk gewoon die bal in zo min mogelijk slagen in die hol slaan. Dan ontstaan die relaties. En daar hebben we met z'n allen natuurlijk echt wel of de juiste snaar geraakt, of zitten we toevallig met z'n allen zo elkaar. Maar die relatie is heel goed.
25: We slaan allemaal wel eens een bal in de vijver, maar de blunders die je als toernooidirecteur van het KLM openmaakt leveren wel meer narigheid op dan enkel een strafslag. Waar Daan Sloter dan aan denkt, horen we zo.
4: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
25: Daan, in de intro vertelde ik dat je een flinke handicap, tenminste als je het afzet tegen professionals. Hè? Want op hoeveel zit je nu?
26: Ik heb handicap 6.
25: 6, nou dat is alleszins keurig. Kan er slechts met jaloezie naar kijken. Maar bij jou is het volgens mij wel eens minder geweest. Want in je tienerjaren behoorde je tot de top 10 ter wereld, toch?
26: Nou, dus, ja, toen ik 17 was, stond er in Golf Week, dat was een blaadje in Amerika, een top 10 van de beste spelers onder 18. En daar stond ik in de top 10. Maar ja, dat zegt niet altijd alles. Want daarna moet je nog een paar jaar door. En dan worden de prijzen vast echt verdeeld.
25: Want was het je droom om prof te worden?
26: Ja, en ik denk niet eens een droom. Maar ik ging er gewoon vanuit dat dat ging gebeuren. Dus dat was gewoon... ik deed school erbij. En ik ben naar Amerika gegaan om daar te studeren en te golven. Om de beste kans te geven om daarna met spelen mijn geld te verdienen. Maar ik raakte het heilige vuur een beetje kwijt in mijn studententijd. En daardoor raakte ik achterop op mijn generatie, laten we zeggen, topspelers. En het was zo dat in die tijd moest je bij de top 30 van de Europese Tour behoren om überhaupt key te spelen. Dus er was gewoon niet heel veel geld.
25: Hoe ziet dat nu?
26: Nou ja, kijk, nu heb je natuurlijk de DP World Tour. Nou, daar, laten we zeggen, als je je tourkaart behoudt, dan heb je minimaal, wat zal ik zeggen, 4,5 ton, denk ik, verdiend. Als je daaronder zit dan nog de Challenge Tour, de Hotel Planner Tour. Daaronder zit dan nog de Pro Golf Tour. Dus er zijn heel veel manieren om in stapsgewijs naar de Tour te gaan. En toen de tijd was er alleen maar qualifying school. En dan zat je op de Tour of niet. En als je op de Tour zat, moest je echt bij de top 30. Anders dan was het echt wel sappelen.
25: Ja.
26: Dus laten we zeggen, de stelregel was een beetje in Nederland. Als je kon studeren, dan ging je niet golf professional worden.
25: Ja, je hebt
26: ik was ook niet goed genoeg. Even dat er zijn.
25: Nou ja, je was het hele vuur kwijt. Vertelde je tijdens je studententijd. Raakte je dat een beetje kwijt? Kwam dat door alle afleidingen die je aan de Duke University kreeg?
26: Nee. Kijk, ik heb in mijn jeugd, tussen mijn 13 en mijn 18, heb ik zoveel gespeeld. Omdat ik en alle toernooien onder 18 speelde, alle toernooien onder 21 en alle toernooien voor de heren speelde. Dus ja, ik was gewoon vanaf mei tot begin oktober was er elke week was er een toernooi in binnen of buitenland, wat dan ook. En ik denk dat toen ik ging studeren, dat op een gegeven moment dat je merkt dat je, nou ja, ik weet niet of je over golf bent, maar dat er natuurlijk ook andere dingen in het leven zijn. En dat je op een gegeven moment dat misschien even een beetje je voet van het gaspedaal houdt en dat je dan op een gegeven moment het contact met dat gevoel kwijtraakt. En ik groeide ook in die tijd heel snel. Want ik ben nu 1,96. Maar ik was toen de tijd, op mijn 13, 14 niet zo heel lang. Dus ik moest ook in mijn lichaam groeien en dat soort dingen. Dus er waren gewoon wat obstakels die ze nu heel goed kunnen handelen. Want vroeger, wij mochten niet eens in de selectie mochten we krachttraining doen. Want dat zeiden ze was heel slecht voor je golfswing.
25: Voor je souplesse.
26: Voor je souplesse. En toen kwam ik in Amerika en toen zat iedereen de hele dag in het krachthonk. En dus achteraf gezien had ik misschien andere dingen gedaan. Maar dat was gewoon zoals het toen was. En ik heb er geen spijt van. Ik heb een geweldige studie gehad in Amerika. Een geweldige tijd gehad. Teruggekomen, nog een halfjaartje gekeken of ik echt nog wilde golven of iets anders doen. En ben toen iets anders genomen.
25: Want nog heel eventjes naar die studententijd. Gewoon omdat ik het zelf zo interessant vind. Het is volgens mij best wel een eilandje waar je op Duke terechtkomt, toch? Behoorlijk elitair, heb ik me laten vertellen.
26: Ja, nee, het is niet een doorsnee van Amerika. Hoewel, je vindt wel de doorsnee. Want op al die Duke is een universiteit waar je, laten we zeggen, studiegewijs bij je top 3% van je school moet zitten al om überhaupt binnen te kunnen komen. Dus het is elitair in de zin van, laten we zeggen, van studieniveau. Vergelijkbaar met universiteiten in Nederland, zeg ik altijd maar een beetje, je kan er wel iets plus krijgen, maar bedoel, je kan dat redelijk vergelijken. En Maar het is ook geen goedkope school. Want je hebt dus state schools en je hebt private schools. En dit is een private school. En nou ja, in die tijd betaalde je $20,000 per jaar voor tuition en $20,000 voor room and board en alle andere kosten. Dus je was $40,000 in die tijd, dus dat is dan 1985, 86, was je kwijt. Nou, dat was voor
2: de rich kids.
26: Dat was echt de rich kids. Maar wat je wel ziet bij de universiteit, dat een behoorlijk percentage van de studenten krijgen beurzen. Dus ze zorgen er wel voor dat er een doorsnede van Amerika is. Dus kinderen die intelligent zijn, maar niet het geld hebben, kunnen ook op allerlei manieren daar komen. Dus het is niet zo dat je alleen maar met de rich kids zit. Maar dit is wel een iets andere doorsnede dan een state school.
2: Ja, en je studeerde de economie. Hartstikke goede basis, toch?
26: Zeker. En ik wilde eigenlijk business administration doen, want ik dacht, dan kan ik altijd nog in zaken. Maar ik ging toch golven, dus wat doe je dan?
2: Ja.
26: En toen zat ik een keertje bij een of andere les. En toen zei de professor van ja, en de Dow Jones Index. En wat denken jullie dat hij gaat doen? En toen stak een jongens vinger op. Zei, nou, ik denk dat hij naar 10.000 gaat en dan is het gewoon een level off. En toen zei die professor, nou ja, dat denk ik ook. En toen dacht ik, nou, dit is candid camera. Want A, hoe weet je het? Maar B, wat doe ik hier? En dit vind ik helemaal niet interessant. Dus ik haakte eigenlijk heel erg af op economie. Maar het mooie is dat de universiteit is een liberal arts college. En dat betekent dat je 60% van je vakken moeten gericht zijn op je major. En 40% kan je doen wat je wil. Dus ik heb filmgeschiedenis gedaan, kunstgeschiedenis gedaan, muziekgeschiedenis gedaan, psychologie, creative writing, allerlei andere dingen. En toen kwam ik achter dat ik veel meer in de creatieve hoek zat en in de mensenhoek en dat soort dingen. En dus het mooiste van mijn studie is niet dat ik economie geleerd heb, want dat heb ik natuurlijk, ja, dat moet je ook leren. Maar vooral dat ik veel meer inzicht heb gehad wat ik heel leuk vind en waar mijn kracht ligt. En toen ik terugkwam, ben ik ook uiteindelijk gaan schrijven, journalistiek ingegaan, golf en architectuur. En toen merkte ik dat ik gewoon heel veel verschillende dingen kan. En leuk vind. En dat ik nergens echt extreem goed in ben, maar heel veel dingen goed kan. En dat ik ook moet zorgen dat mijn werk bestaat uit een palet van die dingen.
2: Ja, ja.
26: En niet alleen maar de hele dag naar cijfertjes kijken qua economie.
2: Ja.
26: Nou, dat past natuurlijk ook weer heel mooi in mijn job als toernooidirecteur.
2: Nog heel eventjes toch naar je actieve periode als golfer. Want het lijkt me mentaal een van de ingewikkeldste sporten om te spelen. Hè? Je bent in je eentje, maar je kan niet je uiten in explosiviteit. Wat je bijvoorbeeld als tennisser wel kan. Wat heb je geleerd over mentale veerkracht als golfer?
26: Ja, er zijn natuurlijk een paar aspecten. Je hebt dus, wat je heel erg leert als golfer is discipline. Want je kan niemand de schuld geven. Je leert doorzettingsvermogen, want bij golfen gaat 80% van dingen gaan niet zoals je wil. Je leert om te gaan met teleurstellingen. Want Jack Nicklaus zei ooit, ik ben een aardig goede golfer geweest, maar ik heb maar 8% van mijn toernooi ooit gewonnen.
2: Ja.
26: Dus ja, golfen is gewoon heel veel incasseren. En dat leer je. En dat leer je heel erg van golfen. En het is heel erg moeilijk in die zin dat dat balletje ligt te wachten. En doe het maar. En ik bedoel, elke keer als ik nu penalty reeks zie bij het WK, dan denk ik, ja, dit is golven. Je moet elke keer maar weer, krijg je de opdracht en moet je dat doen. En het mooie is ook dat ik blijf verbaasd over het feit dat er discussie is over of penalty nemen te trainen is. Ik bedoel, in geen enkele andere sport zou je daarover discussiëren. Maar bij voetbal wel. En het mooie is dat Marco van Basten, die altijd als dit onderwerp komt, zegt, luister eens, net als bij golven, hij is natuurlijk een verwend golfer, het is gewoon te trainen. En als jij gewoon weet dat je gewoon 3 stappen doet en dan aankomt zo dinges. Hij zegt, want als jij je hoek goed kiest en hard schiet, maak je hem altijd. Maar ja, dus dat we zeggen, dus golven is eigenlijk, ja, de hele dag penalties nemen. En bij golven zijn de marges natuurlijk ook heel klein, want je slaat een bal over 250 meter. En als je blad 1 graden open hebt, dan ligt hij 30 meter rechts van de green.
2: Ja.
26: Dus zo nou luistert. En hij kan vallen op een heuveltje naar rechts kicken of naar links kicken. En dat kan 2 slagen verschil zijn. Dus ja, golven is mentaal heel sterk, heel moeilijk. Maar je wordt er wel heel sterk van als je dat als je dat goed doet.
2: Ja, ik zou zeggen, voer het in bij het sportprogramma op de lagere school.
26: Nou ja, dat is absoluut een van de dingen die... ik moet zeggen dat toen ik zelf, toen mijn kinderen een jaartje of 5, 6, 7 werden... toen merkte ik dat er in Nederland heel veel druk is op ouders om je kinderen een teamsport te laten doen. Want als je kind een individuele sport gaat doen, dan wordt het echt zo'n verschrikkelijk mens. En die druk is heel groot. Maar golfen is een fantastische sport voor kinderen om te doen. En dan heb ik niet over 5, 6-jarigen op zich, maar... Als je 7, 8, 9, 10, 11 bent en je begint een beetje te golven. Als voorbereiding op je puberteit is het een geweldige sport om te doen.
2: Beetje weerbaarheid, ja.
26: Ja. Ja.
2: Je hebt een studie economie gedaan. Weliswaar met wat uitstapjes, maar toch maar heel eventjes een economische vraag. Want toen je binnenkwam bij het toernooi als klein manneke, heet het nog de Dutch Open, niet het KLM Open, zoals het vandaag de dag natuurlijk heet. Hoe werkt nou het spel met die sponsoren? Denk je bijvoorbeeld dat het de investering van de KLM waard is?
26: Het feit dat KLM dat natuurlijk al zo lang doet, zou bevestiging van daar moeten zijn. Want er zijn natuurlijk ondertussen zijn er heel veel verschillende CEO's geweest. En mensen die. En elke keer hebben ze het bekeken. En is dit voor hen de beste keuze? Dus ja, dat is echt zo. Wat ik altijd hoor van KLM is dat zij. Alle mensen waar zij contact mee willen hebben. Dus het zijn hun most frequent flyers. Maar ook hun reisagenten, contacten, al dat soort. Daar hebben ze een plek voor om die mensen te ontmoeten. En dus het is niet alleen dat die mensen een hapje en drankje krijgen, maar er worden bijeenkomsten gedaan, er worden speeches, er worden presentaties gegeven. Dus zij gebruiken dat evenement om als ontmoetingsplek om die mensen te ontmoeten.
2: Ja, zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het KLM Open niet zozeer draait om de spelers, maar veel meer om de sponsoren?
26: Nee, dat is niet waar. Kijk, als je geen spelers hebt, dan hoef je ook geen sponsor te hebben. Maar als je geen sponsors hebt, hoef je ook geen spelers te hebben. Dus dat gaat hand in hand.
2: Ja.
26: Maar wij zijn wel redelijk uniek in... als je op de tour kijkt. Want bij ons gaat het... laten we zeggen, een sponsor gaat het bij ons er niet om zijn naam over op te hebben. Maar vooral om ontmoetingsplek te hebben voor hun relaties. Gasten, klanten. En daar zijn we natuurlijk heel goed in. Dus ook in de tijd dat het economisch wat minder gaat in de wereld, blijven die sponsoren trouw, omdat dat onderdeel kunnen ze niet opgeven. Ze kunnen niet opgeven om hun beste klanten, hun beste relaties in de ogen te kijken en te ontmoeten. En anders moet je dat ergens anders doen. Dus we hebben een heel sterk sponsormodel.

0: dan hebben we 156 spelers. Dus wat dat betreft heb ik een nutteloze taak.
1: Ja, makkelijke baan.
0: Ja. Alleen het idee is dat mijn taak ervoor kan zorgen dat we ook een spelersveld hebben waar mensen naar willen komen kijken. En dat we gewoon het niveau van het toernooi hoog houden. Nou, dus dat begint elk jaar eigenlijk een beetje zo rond. We zaten natuurlijk heel lang in september. Dus dan begon je in januari begon je een beetje een soort beeld te krijgen van welke spelers zijn er? Hoe zitten we in het jaar? Welke spelers kunnen er wel komen? Welke kunnen er niet komen? En dan ga ik verhalen maken. Dus ik ben echt het hele jaar door bezig om een soort aantal verhaallijnen in mijn hoofd te krijgen van spelers die interessant zijn om daar te halen. En dan zijn het ongeveer 30 spelers die ik zo in mijn gedachten heb. En dan probeer ik er misschien 10 of 15 uiteindelijk in het toernooi te krijgen. En het mooie bij golf is dat... Kijk, bij tennis is het, wat dat betreft, benijd ik Richard Krajicek niet. Eigenlijk moet je in tennis, zeker in de tijd van, laten we zeggen, Nadal Federer, moet je Nadal Federer hebben. Anders dan heb je het gevoel dat het toernooi eigenlijk niet zo goed is. Terwijl je misschien de nummer 3, 4, 5, 6, 7 of 19 van de wereld hebt. Maar als je die twee namen niet hebt, ja, dat is dan lastig. En bij golven, ja, kijk, ik bedoel, het is natuurlijk mooi als je de tijd van Tiger Woods had of Scottie Scheffler, dan is natuurlijk alles klaar. Maar er zijn ook golfers die misschien nummer 100 van de wereld staan, maar waarvoor mensen vroeg opstaan om te gaan kijken, omdat ze die speler willen zien. Omdat hij majors heeft gewonnen of omdat hij in de Ryder Cup heel goed gepresteerd heeft. Dus de houdbaarheiddatum van een speler is een stuk langer. Dus wat we proberen te doen is, we mikken heel erg op jong talent. Maar ook juist spelers van naam en faam op dit moment. En spelers van naam en faam van iets meer terug.
1: En die verleid je dan daadwerkelijk met contracten, startgeld en dat soort dingen?
0: Ja, dat is echt voor iedereen anders. Dus het kan zijn dat een speler blij is dat hij kan spelen. Omdat hij geen tourkaart heeft of dat hij wat dan ook. Dan is hij alleen blij als ik zeg je krijgt een wildcard, dan komt hij al. Er zijn spelers die kunnen kiezen uit alle toernooien. En die kiezen toernooien waar ze het liefst willen zijn. En soms is dat geld en soms is dat de baan of de week in de kalender. Of de toernooidirecteur, of de mensen die het organiseren, of het publiek, of nou, al dat soort dingen. Dus voor iedereen is er een soort apart plaatje. Ik weet dat toen Darren Clark in 2008 zou naar het KLM Open komen en zijn vrouw overleed. En hij had twee jonge kinderen. En hij belde en zegt, ja, hij zegt, ik kan niet komen, want ik heb mijn kinderen die week, die hebben vakantie. En toen zei ik, nou, ik huur wel een huis voor je, vlak bij de baan. En dan nemen ze mee, want het is vlak bij het strand en het is hartstikke leuk. En dan regelen we allemaal dingen voor ze. En toen belde hij een week later terug en zegt, nou ja, ik heb een nanny geregeld, dus dat kan. Dus dan, dus ze hebben een... Toen moest ik ineens een huis huren. Dus toen ben ik bij alle makelaars langs geweest van, staat nog een huis te kopen, wat we even een weekje kunnen... Nou, dat hadden we inderdaad geregeld. En hij komt aan daar en... Waar was gebracht door de courtesy car. Dus ik was er zelf niet bij. Komt aan in het huis en meteen paniek. Want er stond een heel klein oud televisietje van de dame die daar woonde. En helemaal paniek. Ja, ik moet een grote tv. Bleek dat hij zijn kinderen had beloofd dat ze s'avonds Manchester United wat dan ook mochten kijken. Dus ik kreeg een telefoontje van, ja, hij is in paniek. En dan zeg maar, ik zeg, koop een tv, regel het, huur het, maakt niet uit, zet een ding neer. Nou, dus die hadden ze neergezet en... helemaal blij. Hij wint ook het toernooi met zijn kinderen en zo. Ja, voor Darren Clark hoefden we daarna nooit meer iets te doen. Hmm. Dat is dan sommigen willen gewoon, luister eens, ik wil presteren en ik wil niks aan mijn kop hebben. Dus dan doen we dinsdag ergens een borreltje met iets. En voor de rest moet hij doen wat hij zin in heeft. Anderen hebben net weer punten nodig. Dus we kijken gewoon wat voor soort verhaal wij kunnen maken, maar ook wat voor zo'n speler belangrijk is.
1: Ja.
0: Is het belangrijk dat hij geld krijgt? Is het belangrijk dat hij op een mooie plek zit? Of dat hij... wat we kunnen doen, regelen we dan. En dat is vaak niet in geld heel veel te investeren, maar gewoon aandacht. En dat is waarom de een wel komt en de ander niet.
1: Ja, voor jou natuurlijk ook prettig dat je een beetje op je budget blijft zitten. Ik zei net in mijn aankondiging, ja, niet alles gaat goed. Ook jij zal ongetwijfeld wel eens een misslag hebben gedaan als toernooidirecteur. Waar moet je aan denken? Wat is het verschrikkelijkste wat je ooit hebt misdaan?
0: Nou, er is maar één ding waarvan ik echt, laat me zeggen, een nacht niet geslapen heb. Dat was in, en ik weet niet meer welk jaar, maar ergens in 2006, 2007, 2008, 2009 of zo. Toen had ik

0: één wildcard te veel uitgegeven.
1: Oh, had je opeens 157 spelers.
0: Ja, en dat is op zich nog mee te leven. Alleen in de wildcard kan je niet meer schuiven. Je kan niet een plek eruit pakken en dan die aan de wildcard geven. En dat was omdat ik moest een Excel sheet bij de Tour inleveren, want die zet het dan in hun systeem. En ik had mijn eigen Excel sheet waar alles in stond. En die heb ik copy-paste in dat andere Excel sheet gedaan. En daar is een naam verdwenen. Dus. Uiteindelijk. En ik kreeg twee spelers niet te pakken. En die andere kon ik niet meer onderuit. En toen uiteindelijk, na een dag, nacht niet geslapen te hebben, de volgende ochtend sprak ik allebei de spelers. En eentje, die was niet heel blij ermee. Maar bedoel, het loste voor hem een ander probleempje op. Waardoor die zei, oké, dat is prima. Dan doe ik dat wel, kom ik volgend jaar terug. Maar dat was wel even een moment dat ik dacht van, oké, nu heb ik echt wel fout gedaan. En sindsdien heb ik altijd een wildcard over tot de dinsdag van het toernooi. Maar ook omdat we een keer een speler hebben gehad die gewoon aankwam, zich aanmeldde en zei, je staat niet op startlijst. En toen had zijn manager hem de week ervoor uitgeschreven.
1: Oh, handig.
0: En toen zei ik, dat geef je niet, ik heb nog een wildcard. Helemaal blij, hij werd tweede. En toen zei ik, nu krijg ik 10%. Toen zei ik, nee, dat hou ik allemaal zelf. Maar ja, dus dat soort dingen, dat gebeurde één keer in je leven en dan heb je daarvan geleerd.
2: In de sport draait het om talent, maar zit dat alleen bij de sporters zelf of zijn sportbestuurders ook bovenmatig getalenteerd? Daan Sloten hield zich lange tijd met die vraag bezig, dus het antwoord hoort u zo, maar eerst.
3: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
4: Denk anders.
2: Ook in de zomer zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Maar dan wel bij voorkeur uit de sportwereld. Dus zeg het maar Daan, wie mag wat jou betreft niet ontbreken?
0: Ja, en dan ga ik iets zeggen wat eigenlijk precies dwars staat op wat je nu vraagt. Namelijk iemand die iets juist niet veranderd heeft, waardoor het weer heel anders is. En dat zijn Bobby Jones en Clifford Roberts.
1: Ja.
0: Die zijn, Bobby Jones is in de jaren 30 was hij de beste golfer ter wereld. Won de toenmalige Grand Slam. Toen hij stopte met golfen, toen heeft hij een golfbaan ontwikkeld in de staat Georgia. Later werd dat Augusta National. Nou, daar wordt nu altijd de Masters gespeeld. En Clifford Roberts was de president van de club. En die hebben een toernooi, de Masters, gemaakt. En het mooie is dat zij helemaal niet zo snel omgaan voor wat er mode is. Dus er zijn een aantal dingen die gewoon nog precies zo plaatsvinden als 90 jaar geleden. En het mooie is dat daardoor zijn ze uniek geworden. Ze conformeren zich niet. En het leuke is, ondertussen doen ze wel steeds een stapje richting moderne tijd. Maar dan ook net weer op de manier zoals zij dat willen. Zodat er geen gekke dingen gebeuren. Een van de dingen is, er zijn geen telefoons op de Masters. Niemand mag een telefoon hebben. Geen speler, geen caddy, geen official, geen toeschouwer, niemand. Dus daar lopen 50.000 mensen een golftoernooi te kijken zonder telefoon. Dat is het allermooiste wat je mee kan maken. Zowel als toeschouwer als speler. Dat mensen zijn aan het kijken naar die golfers. Klappen ook gewoon. Want als je nu naar het toernooi kijkt, dan wordt alleen maar gegild en gejoeld en gefloten. Want ze hebben allemaal een telefoon in de hand, kunnen niet klappen.
1: Ja.
0: Maar het is dus, dat soort dingen. Zij zijn helemaal ingericht op spelers en toeschouwers. Dus de toeschouwers, een kaartje kost niet zo heel veel. Zeker niet voor zo'n evenement. En als je wil eten en drinken op de baan, dan kan je een sandwich voor $1,50 kopen. Dus het is helemaal gewoon, corporate wordt iedereen uitgekleed. Maar de golfliefhebber en de golfer, die spelen gewoon nog steeds dat toernooi zoals dat gespeeld werd 90 jaar geleden. En daar heb ik heel veel van geleerd. Want ik ben het 12 jaar geleden voor het eerst daar geweest. En er zijn, je leert zoveel dingen die je heel graag wil veranderen in Nederland. Hè, want er zijn natuurlijk ook een toernooi wat heel inventief is geweest met allerlei dingen. Maar de kunst is ook om dat golf golf te laten. En die spanning, die hebben zij daar echt in ultima forma, hebben zij dat voor elkaar gekregen. En daardoor is het ook samen met het Britse Open of The Open het meest vooraanstaande toernooi ter wereld.
2: Ik begrijp dat je er elk jaar te vinden bent onder de monumentale eikenboom.
0: Ja.
2: Wat zoek je daar?
0: Nou, je zou zeggen eikeltjes, maar dat is dan niet zo. Nee, ja, er staat voor het clubhuis staat een hele grote eik. En mensen staan daaronder ook omdat het natuurlijk heel warm is daar dat je in de schaduw staat. Maar vooral om mensen te ontmoeten. Want omdat je geen telefoon hebt, moet je ergens een ontmoetingsplek creëren. Dus de mensen die toegang hebben tot het terras en het clubhuis. En dat zijn spelers en familie van spelers en oud-winnaars, leden van de club, managers en een aantal media. Die kunnen elkaar ontmoeten daar onder die boom. Dus je spreekt gewoon af, nou zullen we 11 uur afspreken onder de boom en dan ben je daar. En ook als je bijvoorbeeld niet toegang hebt tot dat terras, dan die boom staat 10 meter van het publiek af. Ja. Dus ja, je kan dus buiten de touwen staan en dan kan je elkaar nog spreken, bewijs van. Dus ja, dat is de ontmoetingsplek waar iedereen elkaar ontmoet. En daar heb ik spelers ontmoet in de loop der tijd die hier naartoe zijn gegaan. Maar ook de managers. Want die managers die zijn daar natuurlijk uit de hele wereld. En niet alleen de spelers die op de Deep World Tour spelen, maar ook de PGA Tour. Dus je spreekt daar eigenlijk altijd de mensen die over alle spelers gaan die je kan bedenken.
2: Ja.
0: Dus in een paar gesprekken heb je eigenlijk al een soort beeld van oké, welke spelers zouden er misschien dit jaar kunnen komen. Maar nog veel belangrijker, het is eigenlijk het moment dat je de zaadjes plant voor spelers die over 5 of 8 of over 10 jaar misschien wel pas komen. Maar ja, dat ontstaat daar.
2: Juist. Bobby Jones en Clifford Roberts. We zetten ze op de Denk Anderslijst.
5: At the Top is een masterclass in mens en management. Van keuzes die je maakt tot anekdotes die je niet snel vergeet.
2: Daan, golf heeft nog altijd best een beetje een elitair imago. Hè? Is dat nou een vloek of een zegen?
0: Nou, ik denk dat het niet juist is. Dus dat is altijd een lastige. Dus wat dat betreft is de vloek. Want bedoel, mensen zouden daar een soort iets aan kunnen ontlenen van oh, dat is niet voor mij of daar wil ik niet zijn. En het elitair in de zin dat er etiketten zijn en regels en gedrag, afspraken met elkaar. Dat lijkt me heel positief, want dus dat is ook lessen voor ons allen. Maar golfen is... Ja, je kan golfen zo elitair maken als je wil. Maar dat kan je natuurlijk ook met elke sport. En het gaat over paardrijden en over zeilen en over dingen. Ik bedoel, er zijn heel veel sporten die je heel elitair kan maken.
2: Nou, ik kan me voorstellen dat het ergens ook een zegen is. Bijvoorbeeld bij het aanhaken van sponsoren voor een toernooi. Is dat van jou?
0: Nou ja, maar dat heeft te maken met de normen en waarden die bij het golfspel horen. Dat er partijen zijn die zich daaraan willen verbinden. Neem de KLM natuurlijk. De most reliable airline in the world was natuurlijk altijd een slogan. Ja, dan wil je wel een sport hebben waar de normen en waarden ook gewaarborgd zijn. Dus ik denk zeker dat helpt. Maar ik hoop ook dat mensen wel langzamerhand daar voorbij kijken en zien dat het een geweldige sport is. En dat je gewoon op de hoek van de straat tegenwoordig die eerste ballen kan gaan slaan. En als je het leuk vindt, kan je natuurlijk verder en verder gaan.
2: Ja.
0: Maar het is een sport voor iedereen. En dat is eigenlijk ook een van die dingen bij golf, is dat je... ik heb met prinsen gespeeld en ik heb met kinderen van 5, 6 jaar gespeeld. En ik heb met mannen, vrouwen, alle rangen, standen. Als je op de golfbaan bent, dan heb je allemaal hetzelfde balletje als vijand. En dat verbroedert ontzettend. Dus je leert mensen kennen. Mensen zijn uit hun normale omgeving eigenlijk met hetzelfde bezig. Dus het is een hele mooie sport om juist niet in een elitaire hoek te hoeven zitten. Of in contact te komen met mensen die je misschien anders niet zou ontmoeten. En waarvan misschien blijkt dat ze best wel aardig zijn.
2: Golf verbroedert. In die zin is het dus misschien wel een zegen dat de Amerikaanse president eigenlijk niks lievers doet.
0: Even een slokje water. Nou, het is voor de, laten we zeggen, voor de zichtbaarheid van golf is het natuurlijk mooi dat die presidenten natuurlijk allemaal golven. Want ik geloof dat van de laatste 5, 6 iedereen wel golft.
2: Maar Trump schijnt vreselijk vals te spelen, toch?
0: Ja, er is een heel mooi boek over. De cheater. Deze man, nou ja, bedoel, dat verbaast natuurlijk niemand dat hij dat zou doen. Althans, er zullen mensen zijn die mij dit natuurlijk kwalijk nemen. Maar ja, dit is natuurlijk een sport waar je heel goed vals in kan spelen. En dat is ook het hele mooie. Je bent je eigen scheidsrechter. Er loopt niemand mee, er gaat niemand op een fluitje dingen. Dus als jij links in de ruf ligt en ik lig rechts in de bomen en mijn bal ligt niet goed, dan kan ik hem goed leggen. Maar ja, dat is het mooie van golf. Dat doe je niet. En bovendien, als je het doet en mensen zien het, dan is het ook echt over met je golfcarrière. Dan is er niemand meer die heel graag met je golft. En dan is het vaak te snel over. Maar ja, hij kan heel goed. Hij heeft geloof ik al 76 keer een clubkampioenschap gewonnen. Hij won laatst ook van een jongen van 30 met een hele goede handicap.
1: Ja.
0: Maar ja, het is een beetje Kim Jong-un met zijn de 13 hole-in-ones in één ronde. Dat gevoel krijg je af en toe wel.
1: Ja, ik snap het helemaal. Hey, je hebt in het verleden ook als headhunter gewerkt, hè? Waarbij je mensen wierf die kennis van sport en zaken combineerde, die dus vaak in sportbestuurdersfuncties terechtkwamen. Is dat nou een apart slag mens?
0: Wij hadden als slogan toen de tijd: kennis is een must. Sporthart is een pre. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want je ziet natuurlijk uit de oude structuren, waarbij natuurlijk heel veel vrijwilligers, besturen van bonden, niet als hun werk, maar gewoon als vrijwilliger, sportbonden bestuurden. Daar zit natuurlijk tegenwoordig een hele laag professionele mensen tussen. Het is heel belangrijk om te weten wat er in die sport gaande is. En in sommige sporten misschien wat meer dan in andere. Maar je moet echt wel tegenwoordig weten hoe je een bedrijf als een sportbond of een sportorganisatie moet runnen. En als je daarnaast kennis van die sport hebt of een sporter bent geweest of dingen, ja, dat is natuurlijk een geweldige pre.
1: Het begint bij zakelijke kennis.
0: Ja, dat is wat er van je gevraagd wordt. En als je maar kan zorgen dat je de mensen om je heen verzamelt die wel van die sport alles af weten en daar ook naar wil luisteren. Ja, denk ik, dan kan je ook best wel sportbestuurder zijn zonder. Maar de combinatie is natuurlijk mooi. En wat mooi is, dat er natuurlijk ex-topsporters zijn die ook die kennis vergaren.
1: Ja.
0: En uiteindelijk op die stoel gaan zitten. En dat is natuurlijk het allermooiste, want dan heb je NN.
1: En in de intro zei ik al dat we benieuwd zijn in hoeverre topprestaties nou in de bestuurskamer ontstaan. Wat denk jij in zijn algemeenheid?
0: Topprestaties in de bestuurskamers ontstaan? Nou, moet je even uitleggen hoe je dat bedoelt?
1: Nou, dus de prestaties van topsporters, bijvoorbeeld bij een voetbalclub. In hoeverre worden die topprestaties nou in de bestuurskamer gevormd of misschien wel geblokkeerd?
0: Nou ja, ik denk dat natuurlijk zo is. Kijk, het is zo professioneel geworden dat een bestuur of in de bestuurskamer moet je al die professionele mensen kunnen aansturen, de juiste mensen hebben en zorgen dat ze hun werk kunnen doen. En belangrijker misschien nog is om die cultuur in zo'n club te bewaken. En ik denk dat daar, laten we zeggen, de grootste kracht van een bestuurder in zit, is om te zorgen dat de mensen die veel van hun vak weten en die onderdelen zijn van zo'n organisatie, dat die hun vak kunnen uitvoeren. Ja. Dus aan de ene kant, je wil een bestuurder hebben die heel erg betrokken is en die mensen de ruimte geeft, maar die niet en misschien ook wat lijnen uitzet, maar niet diegene die op de stoel gaat zitten van de professional. En ik denk dat als je dat goed kan, ja, dan worden de prestaties natuurlijk ook in de bestuurskamer gemaakt.
1: Ja. We gaan eventjes naar één individuele carrière kijken, namelijk die van je zoon. Die heeft het golfspelletje aardig in zijn vingers, zomaar zeggen. Nu kan ik me voorstellen dat je als vader hem wil helpen om zijn droom te verwezenlijken. Maar als je het van een iets grotere afstand bekijkt, is het leven van een profgolfer nou leuk?
0: Nou kijk, als je niets liever doet dan golven, dan is het het mooiste wat er is natuurlijk. En als je, laten we zeggen, de baan opgestuurd wordt door je vader, omdat hij vindt dat jij moet gaan presteren wat hij nooit gepresteerd heeft, dan denk ik dat het niet leuk wordt.
1: Ja, is niet het geval.
0: Dus die laatste situatie is er gelukkig niet. Natuurlijk, wat is er mooier dan, zeker bij golf, dan je werkterrein buiten te hebben in het zonnetje. En je mag je sport doen waar je van houdt en dan krijg je ook nog betaald. Ja, dus natuurlijk, de weg naar de top is werkelijk zo ongelooflijk moeilijk en voor zo weinig mensen weggelegd. Maar ik denk dat je zoveel kan leren en zoveel satisfactie kan krijgen uit dat proces om jezelf te testen, om het beste uit jezelf te halen. Dat die lessen voor later ook geweldig zijn. En als je dat ook nog betaald kan doen, al die lessen krijgen. Ja, dan ik zie daar niks tegen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat je En dat heb ik ook van huis aan meegekregen. Je moet eerst zorgen dat je studie afmaakt. Want bedoel, de kans dat je het haalt is natuurlijk heel klein. En als je het haalt, prima. Ja. En dat geldt voor hem ook. Bedoel, hij zit 5 VWO. Hij scheurt nu een beetje tegen, tegen het Nederlands team aan onder 18. En het idee is dat hij naar Amerika wil om daar te gaan golven en studeren. Dus dan zijn we 6 jaar weer verder voordat dat allemaal weer af is. En dan als hij dan het nog steeds heel erg leuk vindt en goed genoeg is, ja, dan wens ik hem dat zeker toe. Want het is prachtig.
1: Tot slot, Daan. We hebben het uitgebreid gehad over Ruud Gullit, hè, die vanuit het voetbal in de golfsport actief werd. Zou het voor jou niet eens aardig zijn om de omgekeerde beweging te maken en pakweg in handbal of zo actief te worden? Of is golf het enige spelletje waar je in zakelijke zin actief in wil zijn?
0: Nou, ik heb er wel eens over gedacht om inderdaad te kijken of ik niet de directeur van de basketbalbond kon worden of zoiets. Maar ik denk dat, laten we zeggen, mijn toegevoegde waarde in de dingen die ik doe is dat ik heel veel van golf af weet. En vooral van heel veel verschillende dingen. Of het nou gaat over golfbaanonderhoud. Over presteren op topniveau. Het organiseren van evenementen. Al dat soort dingen. Ik heb ook een bedrijfje waarin we golfbanen managen. En golfbanen laten we zeggen, sterker en groter maken. En beter maken. Ja, en dan kan ik al die ervaring die ik heb, kan ik daarin kwijt. En ik weet niet of ik het leuk zou vinden om iets heel anders te doen. Terwijl ik altijd denk, misschien ook wetende dat ik gewoon niet genoeg ervan af weet.
1: Ja.
0: En hier weet ik net genoeg vanaf.
1: Gelukkig maar. Daan Sloter, toernooidirecteur sportief van het KLM Open. Ontzettend veel dank voor je komst naar onze studio hier in het DPG hoofdkantoor. Zelf komen we volgende week alweer in actie, want dan hebben we in At The Top weer een nieuwe hotshot uit de sportwereld te gast. En in de tussentijd kun je ons natuurlijk volgen via de socials en uiteraard via businesswise.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
6: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
1: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
7: Ja, welkom. Fijn dat je weer luistert vandaag hier in People Work Technology. Twee thema's die vandaag de dag bepalen hoe Nederland er digitaal voor staat. Want wie beschermt onze data als een hacker met woorden een AI omturnt tot een wapen? En wie bepaalt straks wat een werk is, de mens of de machine? We hebben vanmiddag de beste experts op het gebied van cybersecurity in een combinatie van mens en AI. En als jij wil weten hoe je ChatGPT moet hacken, dan zit je vandaag echt helemaal goed. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van de Nederlandse ICT.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
7: Ja, en we beginnen natuurlijk altijd met Bordes en deze keer Kapinski trappen af. Welkom. Naast mij de man die de Nederlandse ICT-sector van binnen en van buiten kent. 25 jaar lang de stem van de Dutch IT Channel, Dutch IT Leaders. Witold Kapinski. Welkom, Witold.
8: Dankjewel.
7: Hebben we er zin in?
8: Ik heb er altijd zin in.
7: Dat is leuk, hè? We gaan de nieuwsfeitjes doen.
8: Oh ja, dat is inderdaad mijn dingetje.
7: Ja, mijn dingetje. Nieuwtjes, daar hou je van, hè? Van nieuwtjes. Nou, oké, gaan we neerzetten. Het ministerie van Financiën gehackt. Een Amsterdammer opende 47 bankrekeningen bij de ABN AMRO met een deepfake foto. En de Cybersecurity Raad eist 690 miljoen euro omdat de kans op digitale ontwrichting van Nederland reëel is. Elke aanval begint ergens. Een wachtwoord, een identiteit, een zwakke plek en niemand die het zag. En terwijl de dreigingen groeien, groeit ook de vraag: wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Ja, dat zijn er een paar, Witold.
8: Nou
7: hè. Ja, het ministerie van Financiën gehackt. En dan het ergste, dat vind ik dan de kreet daarna aan het artikel. Kamer hoort het pas 3 maanden later.
8: Nou, er was denk ik wel een melding gemaakt in de maart dat er een hack had plaatsgevonden. Of een datalek. Alleen dat is even heel zorgvuldig onderzocht.
7: En onder de pet gehouden?
8: Nou, het moest even worden uitgevonden wie hebben dat gedaan, zeg maar. En ja. Wat voor data ze buiten gemaakt. En dat had meer tijd nodig. En je hebt genoeg gekwalificeerde specialisten bij de overheid werken. En dan niet, dan huren ze maar gewoon specialisten in. Van de goede IT-dienstverleners bijvoorbeeld. Maar dat moest even worden uitgezocht. En dan pas na 3 maanden kwam inderdaad het rapport naar buiten. En ze kunnen niet alles vertellen. Maar ja, het is niet de eerste keer dat een ministerie wordt gehackt. Want het Openbaar Ministerie was ook eerst eerder gehackt door Citrix Lab.
7: Dat wisten we vrij vlot, toch?
8: Ja, nou eigenlijk, als ik heel kort door de bocht mag zijn.
7: heel kort.
8: Zorg gewoon dat je je software update en alle patches gewoon op tijd doet. En zorg er ook voor dat je misschien slimmere en betere security technologie installeert om hackers... op tijd te ontdekken. Want meestal zitten ze er al en zijn ze al weken bezig al alles te besnuffelen en te stelen.
7: Ja, minister Heijnen heeft pas de Tweede Kamer op 18 juni, dat was op 19 maart gehackt, 18 juni pas de Kamer ingelicht.
8: Ja, over de hack zelf.
7: Over de hack zelf. Ja. Maar dan zou de Kamer kunnen gaan roepen, dit is achterhouden van informatie.
8: Nou, dat weet ik niet. Het heeft gewoon een tijdje
7: of snappen ze het ook gewoon.
8: En af en toe moet je ook gewoon dingen niet... is het zo geheim dat ze gewoon dingen niet alles kunnen uitvinden of vertellen, zeg maar. Nee. Maar ze, de mensen die dus... Wiens data is buitengemaakt of de data die hackers in handen hebben gekregen... desbetreffende persoon, die zijn wel ingelicht.
7: Maar kunnen dit niet onder de afdeling struisvogel politiek schaden dus?
8: Nee, ik denk dat meer te maken met zorgvuldigheid. Maar en zorg er nogmaals dat je security in orde hebt.
7: Dat je dat goed op orde hebt. Hey, ander item. Deepfake.
8: Ja.
7: Heb je dat? Ja, ja. Ik kan dat leuk. Hè? Ik kan wel een foto van jou maken. En ik kan je een hele complimente ding neerzetten. Ja. Maar iemand heeft 47 bankrekeningen bij de ABN AMRO geopend. De bank merkte daar maandenlang helemaal niks van.
8: Nee.
7: Dat was een 34-jarige Amsterdammer. Die opende tussen maart en november 2025 47 rekeningen op naam. Ook nog eens een keer van anderen.
8: Ja.
7: We zijn altijd bang voor deepfake. Vaak zitten we dan in de pornohoek. Maar dit is wel...
8: Nou, gewoon stoppen sowieso met scannen van foto's. Daarmee stoppen gewoon. Je hebt volgens mij andere technologieën in real time, zeg maar, om zaken te openen. Ja. En ik vind het een beetje een heel apart verhaal. Want als je een verdachte transactie gebeurt op je creditcard bijvoorbeeld, dan gaat de creditcard gelijk op slot.
7: Ja.
8: Die banken die hebben heel vaak hele slimme technologie waar ze mee zaken kunnen ontdekken. Ik vond het wel opvallend.
7: Ja, ik vind het ook raar. Wat willen we van die dingen? Nou, dit is een foto. Nou, die kun je zo manipuleren. Ja. Ik heb dat van de week bij jullie gedaan met een event. Ik heb jou in allerlei plaatsen waar niemand wist waar die was. Maar hetzelfde vind ik met een handtekening. Dat is ook zoiets. Nou, is niet dat het jaar kruik. Dat is nog van voor het jaar kruik. Als er iets makkelijk is na te maken. Dan heb je allerlei dingen als DocuSign. Die beginnen andere platformen te krijgen. Maar ook de handtekening. Ja, wat stelt dat nou nog voor?
8: Ja. Nou ja, ik denk dat er ongetwijfeld weer verbeterde technologie moet worden toegepast om dit soort zaken te voorkomen.
7: Dus, maar jij laat je foto nergens slingeren, Wietel?
8: Nou, niet slingeren, maar je kan me wel vinden op het internet.
7: Ja, Wietel, de Kepinski. Genoeg. Maar wel allemaal mooie beelden en in smoking en zo. Dus van alles te vinden. Hey, de Cybersecurity Raad.
8: Ja.
7: Kans op digitale ontwrichting van Nederland is reëel. Kabinet moet 690 miljoen vrijmaken. Dan denk ik meteen, hoe kom je aan die 690 miljoen?
8: Nou, die
7: Nat de vinger in de lucht, hoe is dat gegaan?
8: Nou, die valt wel ergens te halen hoor. Ja. Kijk, wat je vroeger... vroeger had je zeg maar defensie, dan ging je tanks kopen en vrachtwagens en geweren. Ja, en in de huidige landschap heb je het gewoon te maken met cyberdreigingen. Dus ja, om Nederland weerbaarder te maken heb je gewoon goede security toepassingen nodig. Trainingen,
7: weerbaarheidstrainingen.
8: Dus het is 690 euro. Is denk ik, klinkt heel veel voor iedereen, maar als je kijkt naar hoeveel Nederland waard is, naar de assets die we hebben, onze datacenters, huizen, water, elektriciteit. Ja, dan is 690 euro een redelijke investering
7: om te voorkomen.
8: Anders ben je nog duurder uit als je het niet doet.
7: En dit valt ook in de lijn, in de norm van de nieuwe NAVO-norm die er is.
8: Ja, heel goed.
7: Heb je die les gezien van Rutte aan Trump met zijn Trump-trillions?
8: De Trump-trillions. Je kan er voor alles zeggen, maar het landt wel.
7: Ik vond het briljant. Gewoon hele lelijke gouden letters gebruiken. Ja. Om daarmee te beginnen.
8: En ook de dominantie die Rutte heeft. Hij doet aan ook een stuk storytelling volgens mij. En hij neemt de regie over. Hij zegt ook tegen de blijf maar even lekker zitten.
9: Ja, maar het was ook,
8: zijn de cijfers.
9: Het was ook de leer. Het was ook
8: is het. Het. En Europa en Canada. Want Europa en VS en Canada. Dat is ook niet echt helemaal lekker meer zoals vroeger. Dus wij investeren in jullie technologie.
9: De eerste keer dat je kijkt, denk je wat gebeurt er? Dan heeft hij elke sheet heeft hij ook Trump, de naam Trump gezet. Ja. En dan gaat hij inderdaad als de leraar van de middelbare school. Waar hij heel lang op gezeten heeft. Gaat hij daar staan. En al die andere mensen in die zaal. Die zitten ook echt flabbergasted te kijken. Van wat gebeurt er nu?
8: Iemand zegt wat. Iedereen zegt zo. Okay.
9: Ik vond het echt briljant. En eerst denk je, wat doet hij weer? Maar dit is wel goed.
8: Trump-fluisteraar, toch?
9: Het is wel een Trump-onderwijzer nu geworden. Ja. Maar ja, gaat hij van een middelbare school naar, weet je niet welk niveau die nu al les had gegeven. Hey, 43% van de Nederlandse organisatie verwacht omzetverlies binnen dezelfde werkdag na een incident. En het herstel duurt gemiddeld, ook weer zo'n gek een nummer, 4,27 dagen. Financiële schade begint direct. Dus ja, 43% van de Nederlandse organisatie verwacht omzetverlies binnen dezelfde werkdag na het incident.
8: Ja. Nou, zorg dat je security op orde is.
9: Ja, dus je moet gewoon wat doen.
8: Ja, en weerbaarheid is belangrijk. En vergeet je niet, veel lekken komen meestal toch binnen via applicaties van werknemers. Waar mensen op klikken, zeg maar. Office pakketjes, Microsoft 365. En dan is de hack niet gelijk zichtbaar. Maar dan, zodra een hacker binnen is, dan begint het snuffelwerk en de diefstal.
9: En ze gaan om. Nou, daar ga ik straks eens even met mijn volgende gasten over praten, Wietold. Want ik heb Jeroen Remy van Citraction. En ik heb Jos Schimmel van Conzia. En aan het einde blijft hangen dit uur. En naar volgend uur heb ik Kevin Swaan. En Kevin die heeft vorige week onstage in een uur tijd ChatGPT zo verleid dat het dingen ging doen die het niet mocht doen. Dus blijf even lekker luisteren. Dankjewel weer Wietold. Tot de volgende keer. Als er nieuws is, dan laat je het even weten.
8: Yes.
9: Top.
10: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
11: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
10: Live met Richard Bordes.
9: Ja, en bij mij aangeschoven in de uitzending Jeroen Remy van Citraction. Je bent Principal Consultancy Identity and Access Management.
12: Ja, hallo.
9: Het is maar goed dat we geen visitekaartje meer hebben. Het had er nooit op gekund, Jeroen.
12: Nou ja, als je Identity and Access Management gewoon op de IAM opschrijft, dan is het niet zo heel lang.
9: Dan valt het wel mee, hè? Ik begin altijd mijn gesprekken met ja-nee vragen, Jeroen. Dat wist je waarschijnlijk wel, hè? Soms is het dan ook een open vraag, maar dan moet je er gewoon een antwoord op geven. Maar lekker kort. Laten we dat zo afspreken, dat we dat op die manier doen?
12: Afgesproken.
9: Top. Jeroen, staat toegangsbeheer bij de meeste Nederlandse bedrijven echt op de boardroomagenda?
12: Nee.
9: Nee. Ligt het nog bij de afdeling IT te verstoffen?
12: Altijd.
9: Altijd.
12: Ja.
9: Dat is een extra vraagje. Zijn de AI agents en bots op dit moment een groter security risico dan de menselijke gebruikers?
12: Absoluut.
9: Ja. Mislukken de meeste identity projecten niet door slechte technologie, maar door slechte governance?
12: Ja, dat is absoluut een feit.
9: Dat is een feit. Ja, toegangsbeheer. Hè? Dat is, ik heb wel eens iemand horen zeggen, je identiteit, dat is je grootste kwetsbaarheid die je hebt. En dan kun je dat in het Engels zeggen, your identity is your highest vulnerability. Maar dat vind ik allemaal wel te ingewikkeld. Jullie hebben een benchmarkonderzoek gedaan. Hè? En wat daar blijkt uit, dan zag ik dat 63% van de organisatie pas naar toegangsbeheer kijkt. Of als er een audit geweest is. Of een incident.
12: Ja, en dat is wel opvallend natuurlijk. Hè? Want als je kijkt naar iedere organisatie, dan is toegang tot informatie eigenlijk key. Hè? Dus iedere organisatie draait op informatie tegenwoordig. We zijn niet meer bedrijven die dingen in onze warenhuizen hebben en dat soort dingen. Zelfs inkopen, verkopen bedrijven draaien op hun informatie. Dus je zou denken dat op basis van risicogebaseerde aanpak, zeg maar, toegang tot informatie geven, moet centraal staan bij organisaties. Alleen je ziet gewoon dat organisaties dermate weinig in controle zijn of begrip hebben van wat het nou eigenlijk inhoudt, zullen we maar zeggen, dat ze die aandacht niet geven.
9: Het is over organisaties. Heb je het over de organisaties of heb je het over de directie?
12: Ja, dan heb je het vooral over de directie natuurlijk, hè, want binnen de IT-afdeling weet iedereen altijd heel goed, hè, wat er daadwerkelijk speelt en waar de schoen wringt, zullen we maar zeggen. Maar op directieniveau is dit wel iets waarvan uitgegaan wordt dat het wel geregeld is op IT-vlak.
9: Is dat echt zo? Dat die IT-afdeling daar wel zo op zit? Ik heb ook wel meegemaakt van een medewerker die zich meldt omdat ze een mail van de hoogste baas had gekregen om een bedrag over te maken. Zo slim was te denken, dat heeft Linda niet aan mij gestuurd. Ik kan me niet voorstellen, dus naar Linda gelopen. Linda zegt, daar was ik inderdaad niet. En vervolgens werd IT erbij gehaald. Ze zei, ja, kan gebeuren.
12: Ja, dat klopt ook zo. Hè? Want uiteindelijk is het zo dat IT faciliterend is voor het bedrijf. En daar dus ook inderdaad ondersteunende processen voor inrichten om het bedrijf zeg maar aan de gang te helpen. En bij al die organisaties, als je met ze in gesprek gaat, zullen ze altijd zeggen, ja, security is essentieel voor ons. Maar de operatie is nog veel essentieeler. En die moet altijd doorgaan. En als we het hebben over toegang. Hè, als we het hebben over risicogebaseerd toegang geven aan mensen. Dan is dat vaak niet op basis van risico's. Maar op basis van de rechten die ze moeten hebben om hun werk te kunnen doen.
9: Ja, want er kwam uit een onderzoek dat slechts 11% pakt het structureel aan op bestuursniveau.
12: Ja, en dan zie je dus dat het vooral op IT-vlak geregeld wordt. En er dus van uitgegaan wordt dat het geregeld is. En dat maakt het natuurlijk wel moeilijk. Hè? Want als we het hebben over de processen rondom toegang tot informatie. Dan was dat 100 jaar geleden ook een ding bij organisaties. En nu is dat nog steeds een ding. En dat evolueert gewoon. En dat gaat gewoon mee. En dat gebeurt gewoon. Het enige wat we zien is dat het niet meer op een manier gaat. Dat je weerbaar bent voor alle aanvallen die er elke dag op je afgevuurd worden.
9: Hey, nu zijn er identiteiten, dat zijn jij en ik als gebruiker. Nou, dat is niet zo moeilijk.
12: Dat klopt, wij zijn identiteit.
9: Ja, wij zijn identiteit. Ik heb ook ik heb vroeger nog van die tokens gehad met zo'n nummertje wat opsprongen. Hij komt dat weer terug. Dus hij weer...
12: Nou ja, ik heb hem bij mijn bedrijf deze week weer gekregen. Dus een nieuwe.
9: Nieuwe weer. Een nieuw batterijtje erin naartoe weer. maar we hebben nu ook heel veel niet-menselijke identiteiten. Allemaal nieuwe achterdeurtjes. Dat kunnen AI-agents zijn. Dat kunnen bots. Dat kunnen scripts, applicaties. Ja, je hebt allemaal toegang tot jouw systeem en je data.
12: Ja, dat klopt. Kijk, als je iets hebt wat een bewerking uit kan voeren op informatie. En die bewerking kunnen zijn lezen, schrijven of verwijderen. Dan ben je een identiteit in die context. En dat betekent dus dat een mobiele device, een telefoon, kan bewerking uitvoeren op informatie, is een identiteit. Wij als mensen natuurlijk ook, maar eigenlijk wat je zegt, AI agents, systeemaccounts, al dat soort zaken zijn identiteiten. En wat je de laatste tijd ziet, is dat we natuurlijk als organisaties heel veel focus hebben op de mens, als identiteit en de gebruiker van informatie. Maar dat de verhouding dermate scheef is. Hè, heel veel onderzoeken hebben het over vorig jaar al een verhouding van 1 natuurlijke identiteit tot 144 non-human identities. Ik kan je vertellen met de AI-boom waar we nu in zitten, zeg maar, dan is dat volgend jaar misschien ook wel verdubbeld of meer.
9: Nog wel.
12: Ja.
9: Is dat probleem zo groot dus?
12: Nou ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk wel om dat als jij allemaal als organisaties lekker met AI eens aan de gang gaat, dan hebben we het niet meer over een security incident als het gaat om het lekken van data of informatie of wat dan ook, wat beperkt is tot de snelheid van hoe een mens kan acteren. Dan hebben we het over AI agents die binnen een mum van tijd alles weg kunnen geven, alles kunnen beoordelen, al je informatie prijs kunnen geven eigenlijk. Dat risico is gewoon veel groter. Plus het feit dat we nu in een onderdeel van de hype cycle zitten, waarbij iedere organisatie heel graag AI wil gebruiken, maar nog geen enkele organisatie nadenkt over hoe we dat dan veilig kunnen doen.
9: En hoe we dat dan moeten doen. Ja. En meestal hebben ze het over security by design. Dat is één ding zeker. AI is niet secure by design.
12: Nee, absoluut niet. En dat zie je ook bij Microsoft bijvoorbeeld. Die zijn bezig met identity management rondom AI agents. Hè, binnen hun platform rondom Entra. En dat soort zaken. En zij hebben daarin 3 stappen gedefinieerd. En normaal zou je zeggen, we beginnen met identity lifecycle management. Het beheren van die identiteit en dat soort dingen. Maar hun eerste stap is discovery. Kijken wat er nou eigenlijk al aan identiteiten is. En ik zeg altijd, dat doe je natuurlijk als je processen falen. En als je dus niet in controle bent. Maar Microsoft begint daarmee, omdat ze weten dat iedereen gewoon in het Wilde Westen bezig is met AI agents. En eigenlijk is de eerste stap voor iedere organisatie is, kijk nou eens even welke AI agents je nou eigenlijk binnen je landschap hebt.
9: En dat is vanuit daar. Maar jullie zien sowieso al dat heel vaak organisaties wel investeren in technologie, maar dan toch geen resultaat boeken. Waar zit die pijn? Wat onderscheidt nou organisaties die het nou wel voor elkaar krijgen?
12: Ja, de grootste uitdaging is ook in dit landschap. Want we hadden het net over, hè, vroeger investeerde je in kanonnen en tanks om jezelf te verdedigen. En nu verdedig je op andere manieren. De grootste uitdaging is daarin dat je nooit de boze buitenwereld buiten kan houden. Hè? Ik denk dat het ministerie niet te horen krijgt dat ze gebreached zijn, omdat er eigenlijk een uitgangspunt moet zijn dat je op ieder moment van de dag gebreached bent op dit moment als organisatie zijn. Dat of dat nou een mysterie is of wat dan ook. En dat betekent dus dat je niet jezelf moet beschermen, maar je moet weerbaarder worden om te herstellen als dat soort dingen gebeuren. En ik zeg altijd, je moet niet sneller zijn dan de beer als je achtervolgd wordt, zullen we maar zeggen. Maar je moet sneller zijn dan de langzaamste in je groep. Ja. Want dan ben je in ieder geval veilig. En daar zit het mee.
9: Net zoals thuis, je moet beter veilig zijn dan de buurman. En hopen dat ze daar de achterdeur openbreken. Hey, maar dit verhaal vertel je al lang natuurlijk, Jeroen, over identity, over security. Maar de wereld luistert dus blijkbaar nog steeds niet voldoende.
12: Nou ja, ze luisteren wel.
9: Wat houdt jij dan gemotiveerd? Wat is nou, wat?
12: Kijk, uiteindelijk zit als het gaat om autorisatiemanagement, zit dit in iedere organisatie in het DNA. Als het gaat om hoe geef ik nou mensen veilig toegang tot informatie, hoe weet ik wie toegang heeft tot wat en waarom. En het enige wat je aan het doen bent is proberen de wereld een beetje beter te maken en een beetje stap voor stap zeg maar weerbaarder te worden.
9: En waar krijg jij je energie dan van?
12: Ik krijg mijn energie van organisaties helpen die hier van nature heel erg slecht in zijn. En dat we daarin kleine stappen kunnen zetten om te ontwikkelen en te verbeteren.
9: Nou zijn jullie genomineerd voor de Computable Award. Voor een project met Randstad en SailPoint. Moet ik even uitleggen. Ja. Zonder dat we helemaal in detail van die case zitten. Wat is nou het inzicht dat je daar... Nou, leg die case toch maar even uit. Waar gaat het om?
12: Nou, Randstad is een organisatie die natuurlijk over heel de wereld werkt. Met allerlei verschillende kantoortjes in verschillende landen en dat soort dingen allemaal. En zij zijn eigenlijk zo versnipperd geraakt dat zij zeggen van wij willen wat meer gecentraliseren. En dat begint bij kunnen we elkaars agenda inzien? Of kunnen we elkaar vinden op ons IT-netwerk en dat soort dingen allemaal. Dus je ziet dat dit project eigenlijk gestart is vanuit de business enablement gedachte. Vanuit de shared service gedachte. En vanuit het hoofdkantoor zetten wij een gedeelde dienst neer waar al onze landen op aan kunnen haken. En wat wij daarin gedaan hebben is de techniek gefaciliteerd. En dat doe je dus op basis van SailPoint.
9: Ja.
12: Maar met name ook naar die businessprocessen gekeken. Van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat een landenkantoor in Japan net zo makkelijk aan kan haken als een landenkantoor in Afrika of in Amerika. Met allerlei andere contexten. Met allerlei andere manieren waarop ze al naar security kijken.
9: Nou, het thema vandaag is de staat van de Nederlandse ICT. En dan nu dit uur vooral gericht op cybersecurity. Wat is nou het inzicht dat een CISO of een eigenaar van een organisatie zou moeten meenemen uit deze case?
12: Nou ja, wat je gewoon moet zien is dat identity en access management centraal staat voor je security. Hè?
9: Ja.
12: Security begint bij je identity. Als je niet weet wie de vertrouwde binnenwereld is, kun je de boze buitenwereld ook niet buiten houden en dat soort dingen allemaal. Maar het is ook business enablement. Hè? Als jij in staat bent om snel mensen toegang te geven tot hun middelen. Als je in staat bent om gecontroleerd toegang te geven tot AI agents. En dat ook en met een druk op een knop zeg maar geregeld te hebben voor heel je organisatie. Dat is core business enablement. Dat betekent dat je veel sneller en efficiënter bent. En ik denk dat vanuit deze case dat wel een ding is wat naar voren komt. Dat je niet alleen maar bezig bent met security. Maar ook met samenwerken met je organisatie enablen om sneller en wendbaarder te zijn.
9: Het is een mooie case is wat jullie gedaan. Maar jullie willen natuurlijk gewoon die prijs ophalen bij Computable Award.
12: Ja, dat klopt.
9: Maar wat maakt jouw case waarvan je zegt, nou, maar daarvoor verdien ik de prijs. Daarvoor moet ik straks op dat podium in besmoking.
12: Nou ja, we hebben het natuurlijk over...
9: Is dat een smoking straks?
12: Ja, ik hoop het niet in ieder geval. Tenminste, daar is het weer nu niet voor om daarover na te denken. Nee, maar we hebben het niet voor niks over people, work and technology. En dit is echt een voorbeeld van waarbij aan de ene kant een technisch project is.
9: Ja.
12: Maar het komt allemaal neer op processen en mensen die aangehaakt moeten worden over heel de wereld. En die interactie en die verschillende nuances, ja, dat maakt het wel echt een heel mooi project.
9: En als je niet uitkijkt, hè, met het beveiligen van identities. En dan hebben we even nog over personen, dan werp je zoveel drempels op dat mensen ook geïrriteerd gaan raken.
12: Ja.
9: Ik heb dat wel eens vergeleken met een firma waar ze alle deuren dicht doen. Daar verschijnen op een gegeven moment houten blokjes tussen bij de drempel op de boel open te houden. En dan ben je nog verder van huis.
12: Nee, dat klopt. En dat is ook waarom usability zo belangrijk is. Je kunt de beste beveiliging in de wereld inregelen. Maar als je het mensen te moeilijk maakt om gewoon hun werk te doen, dan gaan ze inderdaad blokjes tegen de deur hangen. Dan gaan ze post-its op hun scherm hangen. Als ze allerlei moeilijke wachtwoorden iedere maand opnieuw moeten vervangen en dat soort dingen allemaal.
9: Of de kaart van een ander gebruiken. Er was ergens voor mij een foto van JD Vance die in Pakistan probeerde in te loggen tijdens de gesprekken met Iran.
12: Ja.
9: En daar was te zien dat de kaart die hij in zijn laptop had gestoken, dat daar de foto van een andere dame op stond. Van een van zijn medewerkers.
12: Ja, dat soort, de regels gelden altijd voor iedereen, behalve voor de Amerikaanse regering, denk ik dan. Maar,
9: nou ja, die voerde oorlog over, wat was het ook alweer, over Signal. Dus
12: nee, maar dat is het. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je de juiste manier de makkelijke manier moet maken. En als je dat voor elkaar krijgt, ja, dan heb je denk ik de helft van de strijd al gewonnen.
9: Hey, ik vind het altijd leuk om voorspellingen te doen. Hou je daarvan?
12: Ja, voor zover dat mogelijk is in deze wereld.
9: We hebben namelijk de 2030 prediction box. Je hoeft niet zo heel ver vooruit te kijken. Maar wat is nou een ontwikkeling op het gebied van identity? Laten we daar maar even zoeken. Waarvan jij zegt straks, die 2030, dat heeft alles veranderd. Niemand zag het aankomen, behalve ik, Jeroen Remy. Ja, ik open de box voor je. En dan mag jij er iets op. Dus je hebt even tijd om de box over te maken. En dan ben je aan de beurt. Daar komt-ie.
12: Ik denk dat in 2030 wij het niet meer hebben over toegang tot identiteiten, maar dat alles geregeld wordt door AI agents en alles wat daarmee te maken heeft.
9: Eindelijk van het wachtwoord af.
12: Maar misschien nog wel van de regen in de drup dan.
9: Okay, ik doe hem dicht, we bewaren hem, we doen 2030 weer open.
12: Helemaal goed.
9: Ja, want dat blijft toch, ook hoe je mensen ook traint en hoe je ermee omgaat. Dat blijft, ze moeten ook zelf het gevoel zorgen dat ze een eigenaar van hun identity zijn.
12: Ja, en dat zie je ook. Hè, dat maakt het ook wel interessant natuurlijk, omdat iedere organisatie anders is. En waarbij je bij een bank risico in de DNA zit van de medewerkers. Ja. Hè, zij begrijpen allemaal dat je de kluis niet open moet laten staan en dat soort dingen allemaal. Zie je dat bij een zorginstelling bijvoorbeeld, dat ze daar heel erg bezig zijn met toegang tot informatie wat levens kan redden en dat soort dingen allemaal. Hè, dus de crux zit hem ook echt in. Zet die processen zo in dat ze aansluiten bij het DNA van de organisatie.
9: Denken IT-afdelingen en IT'ers het algemeen. Want ja, die hebben een IT-bedeel op. Moeten, die denken niet als een, in jouw geval wat jij nu noemt, een verpleegkundige of iemand in een magazijn. Die hebben een hele andere beleving. Is dat niet een fout die als sector gemaakt wordt dat we denken dat iedereen IT'er wil zijn?
12: Nou ja, dat is het. Hè. Daarom zie je ook dat security zo'n slechte naam heeft. Hè. Want daar heb je ze weer, die van security, die ons leven moeilijker gaan maken en dat soort dingen allemaal. En daarom, en ik heb het net al benadrukt, is het zo belangrijk dat je eigenlijk usability op één zet. Hè. Kunnen die mensen op de werkvloer op de juiste manier hun werk doen? En dan komt security vanzelf. Want als je het niet enabled, dan gaan ze gewoon allemaal hazenpaadjes kiezen en het onveiliger maken.
9: Uiteindelijk moet het gewoon veilig worden. Identiteit te beschermen. Ik vond het wel heel fijn dat je er was vandaag. Hier in de staat van de Nederlandse ICT. Dan met name op het gebied van cybersecurity. Blijf je nog even zitten. Want ik heb sowieso Jos Schimmel van Consia. Hij is security stratege in het Europese. Kijk meer naar Europa vanuit Consia. En ik heb Kevin Zwaanzak. Nou, dat verhaal moet je echt even horen. Dat is gewoon te leuk.
12: Ik blijf luisteren.
9: En blijf luisteren. Top. Dan horen we je zo weer aan de andere kant terug.
13: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: passenger Alex Warren.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, waar mijn volgende gast alweer is aangeschoven. We hebben het hier vandaag over de staat van de Nederlandse ICT en met name over cybersecurity. En achter de microfoon zit Jos Schimmel. Hij is security stratege bij Consia. Een Europese IT-specialist die grote organisaties helpt hun digitale infrastructuur te beveiligen. Luchthaven Schiphol, onder andere toch, Jos, hier in Nederland?
2: Dat is een van de dingen die we doen.
0: Ja, ja.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, fijn dat je er bent. Hij stelt de vragen die eigenlijk eerder de directeur zou moeten stellen, maar vaak niet durft. Ja, ben ik wel in control? En wat doe ik als de board dat ook wil weten?
2: Nou ja, dat is inderdaad een van de dingen die wij heel veel zien. Weet je, we hebben allemaal de mond vol van jongens, wat gebeurt er met Mythos, Anthropic AI? Ja. De collega aan mijn rechterzijde die heeft wat gave dingen gedaan met chat. Om te kijken van jongens, kunnen we hem op een of andere manier uitlokken om dingen te doen waar we van tevoren zeiden, jongens, er staan guardrails omheen.
0: Dat mag niet.
2: Dat mag niet, dat gaan we ook niet doen. Maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd voordat die guardrails ergens doorbroken worden.
0: Dus, en dat daar gaan we het zo even over.
2: Daar gaan we het zo meteen over.
0: Waar ik het, want ik wil jou eerst even vangen namelijk.
2: Kom maar.
0: Je gaat eerst even je ja-nee vragen. Want anders kom je er niet bij mij, Jos. Ben je er klaar voor?
2: Kom maar.
0: Is AI op dit moment voor de gemiddelde Nederlandse organisatie een grotere bedreiging dan een oplossing als het gaat om security? Bedreiging of oplossing?
2: AI is op dit moment een oplossing.
0: Kunnen Nederlandse bedrijven echte datasoevereiniteit bereiken binnen hun security structuur?
2: Nee.
0: Gewoon een illusie.
2: Voorlopig nog een illusie.
0: Moet een CISO zich zorgen maken over de frontier AI modellen als wapens tegen zijn eigen organisatie?
2: Ja.
0: Gaat harder dan we denken, hè?
2: Nou ja, dat is precies het voorbeeld wat ik net aanhaalde.
0: Ja.
2: Het gaat veel harder dan we denken. En ik zeg ook wel eens tegen CISO's, op een dag ga jij het telefoontje krijgen vanuit de board. Die hebben het 8-uur-journaal gezien. En iemand op het 8-uur-journaal zegt van jongens, er is een gigantische vulnerability. Zijn wij kwetsbaar? En wat is dan je antwoord als CISO? Je hebt op dit moment geen idee. Zeker op het moment dat die kwetsbaarheden dus echte zero days zijn. Waarbij we niet weten wat daar precies gaande is. En ergens een hackerscollectief of wie dan ook zo slim is geweest om dat te kunnen deployen. Dan hebben we geen idee of we kwetsbaar zijn. En dat is de grote uitdaging waar de gemiddelde CISO de komende
0: tijd. Een soort zwarte gat waar hij in kijkt.
2: Ik denk een beetje het konijn wat in de koplampen kijkt.
0: Ja. Want iedereen roept dat AI security alles beter maakt. Maar diezelfde AI wordt natuurlijk ook ingezet door aanvallers. Want je kunt sneller, autonomer, makkelijker detecteren. Zien jullie dat in de praktijk bij jullie klanten? Is bij AI per saldo een winst of is het gewoon een verlies dan?
2: Nou, ik zei van joh, is AI een oplossing of een gevaar? Voor het gemiddelde bedrijf is het een oplossing. Want het maakt werkprocessen sneller. Het optimaliseert heel veel binnen je organisatie. Maar vanuit een security perspectief, en zoals wij hier met z'n allen aan tafel zitten, hebben we met z'n allen dat brilletje op, vinden we het eigenlijk rete spannend.
0: Ja.
2: En is dit een soort van perfect storm waar we in zitten, waarbij er heel veel dingen samenkomen? En vanuit security perspectief is AI aan de ene kant voor onze SOCs en de specialisten die aan de goede kant zitten, een zegen.
0: Ja.
2: Dat kan ervoor zorgen dat we veel sneller kunnen detecteren en analyses kunnen doen en dat soort zaken. Maar als je echt kijkt van jongens, waar zitten de bedreigingen? Er komen de bedreigingen vanuit AI. Dus het is aan de ene kant een zegen en aan de andere kant echt een gevaar voor waar wij dagelijks mee bezig zijn.
0: Maar dan hebben heel veel mensen hebben last van neofobie. Bang voor nieuwe dingetjes.
2: Ja.
0: En dan zie je wel, hè, ook als je naar de media kijkt en alles wat omheen. Op het moment dat het over AI gaat, gaat het over verlies van banen, dit soort gevaren. Iedereen gevaarlijk, oei, niet aankomen.
2: En ja, dat is ook allemaal waar.
0: Oh, jammer.
2: Maar
0: ik aan de andere kant
2: verhaal, maar nee, hoor. Maar aan de andere kant gaat ook heel veel mogelijkheden bieden. Ja. We hadden het straks eventjes voordat we hier de studio in liepen aan tafel erover van joh, wat gaat AI voor een maatschappij betekenen? Nou, dat is bijna een filosofische discussie waar je op dat moment in belandt. Maar ik denk dat we in een hele interessante tijd zitten. Weet je wel, vroeger zette je vuilnisbak aan de kant van de weg. En er kwam een vuilnisman langs en die pakte je bak. En zette hem in de vuilniswagen. Nu heb je een streepjescode. De wagen rijdt langs, scant hem, lift hem erin en door. Dat zijn de eerste banen die we zo meteen zien verliezen. Het feit dat wij met z'n allen massaal bij de Albert Heijn naar de zelfscankassa gaan, dat zijn de eerste banen die we zien verliezen.
0: Ja, maar dat klinkt als heel erg, maar dat zijn banen die of niemand wil of waar we niemand voor kunnen vinden.
2: Ja, maar aan de andere kant is dat ook een gevaar, denk ik, voor een samenleving. Ja. Het zijn ook de banen die ingevuld worden door mensen die niet de sterkste schouders hebben. En daar kun je in de toekomst onrust uit gaan krijgen. Maar daar gaan we een filosofische discussie in. Ik denk niet dat we daar
0: zitten. Doen we straks via de borrel pakken.
2: Die pakken we straks bij de borrel.
0: Hey, maar waar het wel natuurlijk ook over gaat.

0: hun data echt ja, binnen onze eigen grenzen te houden.
1: Nou, er zit een verschil tussen data
0: ja.
1: en nou, noem het programmatuur of apparatuur die je gebruikt. En daar moeten we denk ik een hele sterke knip zetten. Voor data is het redelijk goed mogelijk om dat soeverein te doen. En ook met de huidige technologie en ook wat er in Nederland of binnen de EU allemaal beschikbaar is. Dan kunnen we data op een redelijk goede manier binnen de, nou, noem het de Europese economische grenzen houden. We zijn echter aan de achterkant nog steeds wel heel erg afhankelijk van derden. Niet binnen Europa. Ik denk dat Microsoft...
0: Het is wel eigenlijk ook een illusie dat we daarvan afraken. Toch?
1: Ja. Ergens in de toekomst gaat het wel gebeuren. Maar jij gaat straks waarschijnlijk een vraag stellen van jongens, wat gaat er in die doos voor 2030? Die durf ik voor 2030 durf ik hem er nog niet in te leggen.
0: Oh, ik
1: doe, maar doe je hem gelijk?
0: Als jij erover begint, dan doe ik hem ook meteen. Dus dan gaan we het meteen pakken. Ja, je begint er zelf over. Dus voor jou gewoon de vraag nu, want ik kan er nog snel over nadenken. Onze 2030 prediction box, wat is één ontwikkeling in de IT, of in jouw geval op het gebied van security, waarvan jij zegt, dit heeft alles veranderd. Niemand zag het aankomen. Behalve Jos Schimmel van Consia. Ik doe hem voor je open. Daar gaat hij.
1: Ik kijk in een hele diepe zwarte doos. waarvan ik denk dat wij in 2030 met z'n allen denken, oeps. Dus niet alleen ik. Maar er zijn wel meerdere mensen die daar nu zo over denken. Is wat kwantumtechnologie in de komende jaren voor ons gaat doen. Of wat vooral kwantumtechnologie rond die periode mogelijk gaat maken.
0: Ja, dat Q-moment komt eraan, hè?
1: Ja, en ga ervan uit dat alle encryptie die wij op dit moment op appjes hebben zitten, encryptie die wij op systemen hebben zitten, wat ergens opgeslagen is, rond die periode zinloos gaat zijn.
0: Ik ga hem hier doen en dan heb ik er nog een vraag over voor je. Zo, Jos, die zit erin. Maar dat betekent dus wel dat als we hebben het ook over al quantum ready zijn, dat je op het security gebied wel de stap moet maken om te zorgen dat je encryptie dus wel al quantum ready is. En zeker als het om belangrijke gegevens gaat.
1: Het gaat vooral om gegevens die je wil bewaren en waar waarde in zit. Weet je wel, data is heel vluchtig geworden. Hè? We noemen het met z'n allen het nieuwe goud. Maar aan de andere kant is de waarde van data van hele korte duur. Iets wat wij vandaag opslaan, heeft morgen nog waarde, maar is over 2 jaar achterhaald. Dan is het niet zo erg. Maar op het moment dat jij helemaal aan de voorkant zit, stel je bent ASML en jij loopt helemaal voorop in de technologie en je bent bezig met ontwikkelingen voor de komende 5 tot 10 jaar. En alles wat je daarin doet, zou je over na moeten denken, jongens, dat moet quantum ready zijn. Ja. Want over een x aantal jaren is de encryptie die we vandaag de dag gebruiken irrelevant.
0: Ja, maar dit lijkt voor mij heel mensen nog ver van bedshow. Daar moeten ze wel met specialisten en die volgende stap maken.
1: Ja.
0: En je begon in het begin ook al over mythos. Mm-hmm. Dan hebben we het over Anthropic.
1: Ja.
0: Even voor iedereen, Anthropic, de partij achter Claude, die gaat ontzettend hard. Ik zeg altijd, ja, de opmerking over AI is, het is de AI die je nu gebruikt is dus alles slechtste die je ooit in je leven gaat gebruiken.
1: Absoluut.
0: Ik heb denk ik wel 3-4 keer per dag een update van Claude. Dat zegt wel eens weer een nieuwe versie. Klik er maar weer op. Gaan we weer door. Maar die hebben een model gemaakt. Mythos waarmee je in staat als cybersecurity het zou te moeten zijn te beveiligen. Maar ook misschien wel kon omdraaien. Daar gaan heel veel verhalen over. Hoe reëel is die dreiging voor een gemiddelde Nederlandse organisatie?
1: Het voordeel is, nou, dat een klein voordeel. Een aantal organisaties hebben eerder toegang gekregen tot de modellen van Mythos. En dan moet je het hebben over de Cisco's, de Microsoft's, de Palo Alto's van deze wereld. En hebben die software eigenlijk losgelaten op hun code.
0: En schrokken zich toen dood?
1: Ongelooflijk. Niet tientallen, niet honderden, maar duizenden vulnerabilities die er gevonden zijn. Dat is waarom je op dit moment heel veel patching ziet gebeuren.
0: Op alle security platformen?
1: Ja, er vindt op dit moment heel veel plaats. Maar die zijn zich helemaal de tandjes geschrokken. Vulnerabilities die al 20 jaar in software zat.
0: Maar die niemand ooit gevonden
1: heeft. Niemand ooit gevonden heeft. En nou, ik zou niet zeggen met een druk op de knop gevonden is, maar wel binnen afzienbare tijd. En dat is een hele spannende. En nou, dan gaan we terug naar waar we het net over hadden. Van jongens, waar zetten we de guardrails? En hebben guardrails zin? Ja.

0: Het is nu live. Het is beschikbaar. Maar met, noem het, een soort veiligheidsbandje eromheen. Je mag niet de kant op gaan om daar code voor te ontwikkelen of om malware te schrijven.
1: Ik zie iemand, aan jouw zijkant
0: zitten. Ik weet dat er hier iemand aan tafel zit die...
1: Die denkt...
0: Dat zullen we dan wel zien.
1: Daag me niet uit.
0: Nee, en ik ben heel blij dat hij het gedaan heeft. We weten allemaal...
1: We houden hem nog steeds als verrassing voor straks.
0: We houden het als verrassing. Nee, maar we weten allemaal, jongens, dit is... Nu out in the open. Ja. En het is een kwestie van tijd. Nou, en die tijd zou best wel eens heel kort kunnen zijn. Voordat iemand daaromheen kan werken. Op het moment dat dat zo is. Dan hoop ik. En hope is a bad strategy, I know.
1: Ja.
0: Dat die organisaties die op dit moment al gebruik hebben gemaakt van de technologie. Echt hun werk goed gedaan hebben. En inderdaad hun patching op orde hebben. En overal nou, de gaps hebben weten te dichten. Zeker weten doen we het niet.
1: Nee.
0: En dat is een hele spannende.
1: Afdeling fingers crossed.
0: Het is afdeling fingers crossed. En dat is ook een beetje waarom ik net zei van... joh, dit is ja, een soort perfect storm waar we met z'n allen in zitten. Ja, we gebruiken AI om onze processen binnen SOX en nou, security in algemene zin te optimaliseren. Maar aan de andere kant is het een enorme bedreiging.
1: Nou, security is per definitie een vak van mensen die hopen dat ze nooit in nieuws komen.
0: Klopt.
1: Wat drijf jij nou in een vak waar je gewoon onzichtbaar moet blijven?
0: Nou, wat ik echt heel leuk vind, is dat geen dag hetzelfde is. En juist als je kijkt naar dit soort technologieën en wat we allemaal op ons af krijgen, is dat, vind ik, heel gaaf om te zien. We zitten... aan het begin van wat er allemaal mogelijk is. Weet je, ik denk dat we allemaal de wet van Moore wel kennen. Ik denk dat we nu net aan het begin zitten. En dat we nog lang niet zijn waar we nou, binnen nu een paar jaar zullen zijn. Een aantal jaren geleden had nog niemand van AI gehoord. En noemden we het machine learning. En dat kon dingetjes. Maar nu zijn we heel veel verder in een paar jaar. En dat gaat alleen maar sneller. En wat mij drijft, wat ik leuk vind, is binnen die technologie aanwezig kunnen zijn. Maar daarnaast ook... En dat probeer ik zoveel mogelijk. Daar hadden we het net ook al even over. Die technologie proberen te vertalen. Ook voor, nou, noem het de directiekamer. Naar begrijpbare materie. Het grote probleem. En dat veroorzaken wij, denk ik. Als je het hebt over de staat van de Nederlandse IT. Dat veroorzaken wij als Nederlandse IT gezamenlijk. Op het moment dat wij ergens de boordroep inlopen. Beginnen wij te strooien met afkortingen.
1: Ja, maar ooit
0: even. Ze haken af.
1: Ja, maar dat is het boordgesprek wat de CISO eigenlijk moet voeren. Want die boord die gaat vragen stellen. Die snappen meestal van die technologie niks. Dan weet je meteen dat ze opgeven. Die willen risico's weten. Die willen weten of ze in controle zijn. Misschien hoe snel herstellen we als we wel een incident hebben. Ja. Hoe bereid jij die CISO's voor? Hoe bereid je dat gesprek voor om dat met die boord te houden?
0: Nou, ik noem het altijd, kunnen we het uitleggen in Jip en Janneke taal? Of...
1: Snap Bordes het ook.
0: Snap Bordes het ook. Dat zou wel een goede zijn. Maar ik zeg altijd, als je het niet kan uitleggen aan je schoonmoeder, moet je echt terug naar de tekentafel. En ik zal niet zeggen dat iedere boord op het niveau van mijn schoonmoeder acteert. Maar het is wel heel belangrijk dat wij in staat zijn om het in hapklare brokjes in begrijpelijke taal uit te leggen.
1: Maar daar hebben we dan toch als IT-sector met z'n allen wat aan doen. Want als één ding wat al die security firma's allemaal heel goed kunnen, is en bezoek de gemiddelde website, maar ga eens naar Cybersec toe. Je kan langs die standjes lopen. Je hebt echt geen idee waar ze het over hebben. Ik vraag me ook zelf af of ze het zelf weten, hoor. Maar...
0: Nee, en dat is het probleem. Tenminste, dat is naar mijn idee een van de grote problemen. We hadden het net over identities. Ik denk dat je eerst bij de gemiddelde board moet uitleggen wat een identity is. En dat moet je echt in Jip en Janneke taal uitleggen. En dat niet alleen Jantje en Pietje en Clara een identity zijn. Maar dat ook al je servers een identity zijn.
1: Zullen we de luisteraar helpen? Jeroen, leg eens even uit in Jip en Janneke taal wat een identity is.
2: Nou, zoals ik al zei, een identity is echt alles wat een bewerking uit kan voeren op informatie. En dan moet je gewoon controle op.
0: En dan ga je al mis. Een bewerking uitvoeren.
2: Ja, goed. Eigenlijk gaat het er bij Identity Access Management over dat je antwoord hebt op de vraag wie heeft toegang tot wat en waarom. En met name dat waarom stukje is heel belangrijk. En dat kunnen heel veel organisaties niet. Hè, want dan kijk je in de Active Directory, zie je allerlei accounts. En heb je geen idee waarom dan mensen bepaalde rechten hebben. En dat soort zaken allemaal. Dus je moet het echt terugbrengen daar naartoe. En ik ben het 100% met je eens. Op directieniveau moet je het inderdaad in je pedialeke taal kunnen uitleggen. Niet omdat die mensen niet slim zijn. Maar omdat ze snel beslissingen moeten nemen op dit vlak. Omdat zij simpelweg te veel op een bordje hebben. Ja. We zijn onze grootste concurrent in cybersecurity land. Want ze hebben zoveel bedreigingen, zoveel risico's, zoveel dingen waar ze rekening mee moeten houden. Ze moeten gewoon heel de helder krijgen van, nou, wat is nou onze absolute prioriteit op dit moment en hoe gaan we controle krijgen?
0: Ja. Ik vergelijk het wel eens met een, stel je hebt iets in je lijf en je gaat naar het ziekenhuis en een chirurg legt jou uit, maak je geen zorgen, ik ga je opereren. Die chirurg gaat jou niet uitleggen welk scalpel die gaat gebruiken. Die gaat jou niet uitleggen welke medicijnen die gaat toepassen. Al dat soort zaken krijg je niet te horen. Het enige wat jij wil is het vertrouwen. Ik leg mijn lot in handen bij die chirurg. Die gaat mij opereren en gaat zorgen dat ik beter word.
1: Ik wil gehoord aan het einde. U bent weer gezond. Het is opgelost.
0: Exact.
1: En de rest is voor intern.
0: Ja,
1: zoek het uit.
0: Laat dat ons probleem zijn. Ja. Ligt dat probleem niet neer.
1: Maar zullen we dat afspreken? Dat als security, als iedereen die over cybersecurity heeft, dat dit gewoon niet meer doet.
0: Lijkt me heel goed.
1: Ik vond het wel fijn dat je hier was, Jos.
0: Het leuk om
1: blijf nog even, want ik ga er zo Kevin bij.
0: Weet zeker, het is bloedheet.
1: Ja, maar we gaan Kevin bijhalen. En dat is echt wel de moeite waard om dat verhaal te horen. Dankjewel. Jos Schimmel van Kontus. Ja, je kan hem wel terugvinden op LinkedIn, net zoals Jeroen Remy. Want daar staan ze wel op.
3: People Work Technology. Op New Business Radio met Richard Bordes.
1: Ja, en mijn laatste gast over Brugger eigenlijk ook naar het volgende uur. Die noemt zichzelf geen ethisch hacker, maar gewoon hacker.
4: Ja.
1: En Kevin Zwaan, Q-Cyber. Ja, een beetje enge mannetje, want hij denkt zoals criminelen denken. En werkt zoals criminelen werken en laat organisaties zien hoe kwetsbaar en ze echt zijn. Ik heb hem ontmoet op het Dutch Security Event op het podium vorige week. Daar hackte hij live voor honderden mensen. ChatGPT om te laten zien hoe je dat kon bewerken. Ja. Jouw werk landde ook al op het bureau van Anthropic in San Francisco, hoorde ik. En bij de Nederlandse politie. Dus Kevin, welkom. We gaan even kijken, mannen, vanuit het hackersperspectief. Dat doen we ook gewoon met het 3 ja-nee vragen. Vind je dat erg?
4: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, maakt ook niet uit. Ik stel ze toch. Kevin, kan een gemiddelde organisatie zichzelf echt beschermen tegen een vastberaden aanvaller? Ja, je mag het zeggen hoor. Of kopen ze alleen maar tijd?
4: Ja.
1: Ja.
4: Het kan.
1: Het kan.
4: Alleen,
1: klinkt niet
4: er hangen een hoop voorwaarden nog. Randvoorwaarden zijn.
1: Is de mens altijd de zwakste schakel in security?
4: Nee.
1: Zijn we gewoon te makkelijk in die conclusie? Ja. Is dat ook een makkelijke manier om gewoon een dooddoener te doen binnen organisaties?
4: Het zou kunnen.
1: We moeten mensen trainen en dan is het van probleem wel opgelost.
4: Ik gebruik nooit mensen om binnen te komen. Dus.
1: Ja. Lopen cybercriminelen op dit moment mijlen voor op hun verdedigers?
4: Ja.
1: En wat ik interessant vond aan jouw verhaal. Jij was aan de gang. En wij praten. Ik weet niet hoe het bij Jeroen en Jos zit. Ik had altijd een beeld bij een hacker. Nou, is het te warm vandaag voor een hoodie? dan ga je echt kapot.
4: Ja.
1: Maar dat is het beeld wat we hebben. Iemand die. Even alle algemeenheden. Mag ik die even zo op een hoopje gooien?
4: Gooi ze erin.
1: Autistische schermen kijken. Pizza eten. Red Bull drinkend.
4: Ja, en bij de moeder in de kelder.
1: En bij moeder in de kelder. En nog steeds thuis wonend.
4: Ja.
1: Of op een oude studentenkamer en dan nooit afgekomen. Mm-hmm. Maar een hacker. Ik was verbaasd over zeg maar, de sociale manier. We gaan het straks over die hack wel hebben. Mm-hmm. Maar jij zegt ook. Je moet niet out of the box denken. Je moet de hele doos weggooien.
4: Ja, klopt.
1: Leg eens uit hoe jij naar een organisatie kijkt als jij binnen wil komen.
4: Ja, kijk, wat er gebeurt is dat er enorme discrepanties zijn tussen wat er verwacht wordt en wat de realiteit is. We denken vaak dat we misschien via phishing makkelijk binnen kunnen komen en dat de mens altijd de zwakste schakel is. Of dat de cliché dingen op de voorgrond liggen. Voor een gedeelte is dat zo. Hè. Er is natuurlijk een hele grote groep tussen haakjes hackers die zich daarmee bezighouden. Je moet het zo zien. Het zijn eigenlijk de top hackers die Of cybersecurity professionals die eigenlijk de malware schrijven. En dat komt op Telegram terecht. En alles wat eronder zit, die dat koopt, die voert hack uit. En script kiddies noemen we dat. En daar kun je je vrij goed tegen beschermen. Voor mij is het allemaal niet zo moeilijk. Als je het inzicht hebt in al je processen en al je systemen. En je weet letterlijk wat het betekent als daar iets mee gebeurt. Ja, dan hoef je je geen zorgen te maken. Ik begrijp ook, hè, dat is mijn vak.
1: Ja.
4: Voor mij is dat natuurlijk makkelijk zeggen. Voor de andere kant is dat wat lastiger. Het is niet zo dat de algemene consensus of de stigma's die op een hacker liggen, dat we dat daadwerkelijk zijn. En een hoop van mijn collega's die zeggen, laten we dat lekker lang zo houden. Hoe naïver iemand is, de makkelijker de omgeving te testen.
1: Nou maakte ik eerst de fout om jou ethisch hacker te noemen.
4: Ja, ja.
1: Je loopt liever gewoon hacker. Maar waarom is dat onderscheid zo belangrijk dan?
4: Nou, ik probeer een beetje dat stigma te doorbreken. Het is natuurlijk ook als lolletje bedoeld. Hè? Vroeger, toen ik 12 was, was ik geen hacker. Was ik gewoon iemand die met software aan het spelen was met vriendjes. Hollywood heeft er natuurlijk een beetje een splasje overheen gedaan. Hè, over dat hele hoodie-verhaal. En als we nu vragen aan ChatGPT, maak een hacker. Dan zien we de wildste afbeeldingen zien we naar voren komen. Terwijl als ik kijk naar mezelf of naar mijn omgeving of naar mensen binnen mijn community. Dat zijn eerder computerwetenschappers. Ze zitten allemaal hoog in de boom, top of their profession. En ze werken ook bij de grootste organisaties, Fortune 500 bedrijven. En dit zijn eigenlijk helemaal geen mensen die met criminele activiteiten bezig zijn. Dus het ethisch hacker hebben we gekregen om het stigma contrast te geven. Maar dat hele stigma hoeft er in het eerste instantie al niet te zijn. Zijn er dan mensen die criminele activiteiten uitvoeren constant?
1: Ja.
4: Alleen zij die zelf die malware schrijven of die hele chain waarvan we echt een hacker noemen. Misschien 10%, 5%, zoiets.
1: Maar het is vuur bestrijden met vuur. Hè? Je moet weten.
4: Het is net als een recherche.
1: Je moet gewoon hetzelfde denken.
4: Absoluut.
1: Want anders kom je er helemaal niet uit.
4: Nee, absoluut. Het heeft totaal geen zin om vanuit een ethisch standpunt te denken. Ik mag dit niet denken. Nee.
1: Voor heel veel organisaties die doen ook aan pentesting. Dus ja. Probeert ergens binnen te komen. Een achterdeurtje te vinden. Of een gaatje en een vinger ergens tussen de deur. En steeds verder naar binnen te komen.
4: Ja. Ja.
1: Heel veel organisaties denken, het is allemaal goed gedaan. Wat zijn de meest simpele manieren voor jullie om...
4: Ja, dan moeten we het over cliché dingen hebben. Dat wilde ik eigenlijk niet doen.
1: Maar nou, even heel kort dan.
4: Het komt erop neer dat nog steeds een stukje password spraying gewoon een ding is.
1: Hè, je gooit zoveel paswoorden er tegenaan als ik.
4: Nou, kan het online kopen. Kan je identiteit online kopen. Ik zag mijn eigen paspoort online staan voor $26. Dus dan weet ik ook wat ik waard ben.
1: Goedkoper dan bij de gemeente.
4: Dat is goedkoper dan bij de gemeente.
1: Dat is €86 bij mij.
4: Voortaan gehalen. Organisaties, dat is echt de laagdrempeligste manier om binnen te komen. En echt ook de knulligste manier. En ook de minst spannende manier, wat mij betreft. Ja. Maar nog steeds zijn... Kijk, we worden gewoon niet uitgedaagd in de zin dat organisaties hackers uitnodigen op het moment als er wat aan de hand is. Ik zeg altijd, als je stroomstoring hebt of in ieder geval iets met elektriciteit bij elektricien, spoelt je wc niet door, ga je voor een loodgieter. En ja, waarom zou je niet voor een hacker gaan die 26 jaar ervaring heeft om je organisatie te laten beschermen? Omdat hij letterlijk elke nook en cranny kent. Simpel antwoord, we zijn er niet. En ze zijn er. En als we er wel zijn, zitten we niet in corporate.
1: Nee.
4: En dat is een probleem.
1: Waar haal jij al jouw... Want dit is dit evolueert van uur tot uur.
4: Mm-hmm.
1: Er moet waanzinnig veel kennis in jouw hoofd zitten. Soms heb ik op toneel zei ook zo'n paar afkortingen waar ik dacht, waar heeft die man het over? Dan moest ik even vragen, waar begin ik het? Mm-hmm. Hoe zorg jij dat jij voorblijft? Ik heb het niet eens over bijblijven. Ik heb ook soort over dat je voorblijft op de rest.
4: Ja, ja, ja, ik zie het soms wel een beetje als topsport. En ik vind ook dat als je met dit beroep bezig bent op een bepaald niveau, dat je het ook als topsport moet benaderen. Dus dat zijn geen 9-tot-5 mentaliteit. 18 uur per dag werken is leuk, is gewoon goed te doen. Daarnaast ben ik natuurlijk veel met threat analysis bezig. Hè? Dus ik heb zo mijn bronnen waarin data binnenkomt. En dit is allemaal legaal. Hè? Daar betaal je gewoon voor. Daarnaast heb ik meerdere communities waarin ik actief ben. Naast een inner circle. Waar constant openlijk van alles gedeeld wordt. Het kan ook zijn dat iemand binnen mijn organisatie vraagt van, hey, er is een uur geleden deze hack gebeurd. Wat is er gebeurd? Dan gooi ik dat bericht binnen de community en dan krijg ik binnen 10 minuten antwoord. Iedereen kent altijd wel iemand ergens vandaan.
1: Maar dan is het ook, dit heeft geen niks met werk te maken. Dit is een soort uit de hand gelopen hobby dan geworden of zo. Dat moet een soort passie in je zijn om dit leuk te vinden. Dat ga je niet van 9-5 denken, nou het is nu klaar en ik zet nu...
4: Nee.
1: PC'tje uit en zoek het maar uit, vrienden.
4: Nee, ik zie het een beetje als het pilotenberoep. Hè? Dat leef je ook op een bepaalde manier. Voetbalcoach, hè, leef je ook op een bepaalde manier. En ik denk dat de meeste beroepen of sporten op het hoogste niveau, dat meer een stukje van je leven wordt. En die motivatie komt omdat je het leuk vindt. Dat is het gewoon. 's Ochtends opstaan en denken, yes, ik mag weer. In plaats van shit, ik moet weer. Dat is 50% van de hele baan. En daarnaast de interesse hebben om voorop te blijven. Dat moet wel intrinsiek in je zitten.
1: Je had op stage een paar jonge gasten zitten.
4: Ja.
1: Meid en die jongen. Mm-hmm. Mag ik op mijn leeftijd zeggen dat jonge gasten waren. Ja, toch? De hele ICT-wereld zit te springen om personeel.
4: Ja.
1: Probeerde allemaal profielen vast te stellen en iemand te vinden.
4: Mm-hmm.
1: Wat voor profiel zijn die mensen die bij jullie bij Q-Cyber, die daarvoor op die bank in dat theater zaten,
4: ja,
1: die bezig waren daar ook live pentesting te doen.
4: Mm-hmm.
1: Wat zijn dat voor een soort mensen? Waar moet je naar zoeken?
4: Dat zijn mensen die zo eager zijn om dag en nacht bezig te zijn met een vak, dat ik aan mijn inbox niet bij kan houden. Ik krijg constant mailtjes. Wat is dit? Hoe werkt dat? Hoe gaan we daarmee doen? Ik heb hier een nieuw project. Kijk hoe grappig dit is. Ik heb hier wat nieuws geleerd. Het is de eagerness, is het. Je hoeft geen verstand van technologie te hebben. Je hoeft geen HBO-opleiding te hebben gehad. Je hoeft niet... hoe zeg je dat? Je mag zelfs een 9 tot 5 mentaliteit hebben. Liever niet. Maar als je dat allemaal binnen dat kader kan doen, all the power to you. Maar vooral het echt verslaafd zijn aan cybersecurity, het echt willen begrijpen. En dat het ook een beetje zeer doet als je in je bed ligt en denkt, shit, ik zit er al 2 uur mee in mijn hoofd.
1: Ik krijg het niet kwijt en ik kom er niet doorheen.
4: Ik ben gisteren nacht om 2:30 mijn bed uitgegaan. Ik kon ook niet slapen, niet vanwege de warmte, wel lekker erg thuis, maar omdat ik wel met wat in mijn hoofd zat. En ik merkte dat ik niet in slaap ging komen om dat te willen doen. En dat heeft toch wel een klein beetje met eagerness te maken. En dat is het profiel wat we zoeken. Mensen die willen op zo'n level dat het meer bij een verslaving aankomt dan een leuke baan.
1: Jij zit vreselijk ja te knikken, Jos.
5: Ja, ik vind die passie mooi. En ik zie dat bij ons ook. De jongens die bij me zitten, die zijn niet op zoek naar een baan. Die zijn op zoek naar
4: een way of life,
5: ja.
1: Hey, belangrijk is natuurlijk wel op dit gebied ook is inzicht. Het gaat niet alleen maar over patchen.
4: Nee.
1: Je kan ook weer de 6e firewall weer bestellen bij de man hiernaast.
4: Mm-hmm.
1: Zoals ook wel eentje liggen. Maar het gaat vooral natuurlijk weten hoe zwak je bent.
4: Ja, wat wij voornamelijk doen bij assignments, bij klanten. We zoeken de discrepantie op als het gaat om inzicht. Dus als er ergens een arbitraire laag is waarin geen inzicht is, dan weet ik dat ik daar ga zitten.
1: Kan je een voorbeeld geven? Dat is nog wel abstract.
4: Ik begrijp het. Ja, dat kan bijvoorbeeld een netwerklaag zijn. Een legacy server. Een applicatie. We hebben een paar jaar geleden Tesla even doorgelicht. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat ze legacy servers hadden draaien, waarvan ze zelf niet wisten dat ze die hadden draaien. En die waren in dusdanig verouderd. Dat consequenties mee had kunnen brengen. Zoiets. Maar binnen je eigen netwerk, het kan een verloren netwerk zijn of een applicatie waarin bepaalde rechten of permissies een keer zijn ingesteld en zijn vergeten.
1: En nooit zijn weggehaald.
4: Het kan heel breed gaan. Want we kunnen het nu hebben bijvoorbeeld over Entra ID. Maar dat is een onderdeel. Dan hebben we nog 365, hebben we nog Intune. Maar we hebben het nu alleen nog maar over Azure. We hebben het nog niet eens over on-prem zelf. We hebben het niet over third-party applicaties of GDAP. Of de relaties daartussen en de rollen.
1: Is het voor... Ik heb ooit een keer bij een club gezeten. Ik was al, denk meer dan een jaar weg.
4: Mm-hmm.
1: Kwam de pop-up nog een keertje van de Citrix-omgeving waar ik in denk ik voor de rol type bin.
4: Classic.
1: Hey, verrek. Ik kon er nog in. Ik ben gaan bellen.
4: Mm-hmm.
1: Kon A, niemand vinden die daarover ging.
4: Nee.
1: En nou ben ik hartstikke vriendelijk. Ben ik hartstikke ethical.
4: Mm-hmm.
1: Maar ik had alles leeg kunnen trekken.
4: Dat is het. Dat zijn de blinde vlekken onder andere.
1: Ja.
4: Kijk, bij de meeste klanten waar we bij pentesten, hebben we gelukkig komen we dat niet tegen. Er wordt wel iets meer op security gezeten. De klanten die compleet weerloos zijn, daar proberen we toch een ander soort perspectief te geven. Misschien een ander bedrijf die ze verder kan helpen. En dat ze ons af en toe kunnen inhuren om die toplevel aan te vallen. Dus over het algemeen zien we dat gelukkig niet bij de bedrijven waar we veel zaken mee doen. Maar we zien wel, bijvoorbeeld de voorstelling die ik net gaf, dat zien we wel nog steeds in ieder bedrijf terugkomen. Het is nog nooit gehad dat ik een assessment heb gedaan en niks heb gevonden. Er is nog nooit geweest dat ik geen correlatie vanaf een gebruiker naar een account naar een privilege heb kunnen doen. Dat komt gewoon bijna niet voor.
1: Er is altijd wel wat.
4: Er is altijd wel wat.
1: Top. Hey Kevin, blijf lekker zitten. Ik wil het volgende uur nog even met je doorpraten. En dan gaan we het eindelijk eens keer hebben over dat, dat verleiden wat je gedaan hebt.
4: Oeh.
1: Ja. Sweet talker is het.
4: Ja.
1: van ChatGPT om te zorgen dat ze de guardrails liet zangen. Mm-hmm. Dank je wel alvast.
4: Ja, bedankt.
1: Ja, we hebben gehoord, security is niet langer een IT-vraagstuk. Het is gewoon een directievraagstuk. Het is een maatschappelijk vraagstuk. En het is dus ook een AI-vraagstuk, zoals jullie net van Jos Schimmel gehoord hebben. En Jeroen Remy van respectieve Concia en Citraction. Want als een hacker met woorden straks een AI-model kan omtoveren tot een malwarefabriek. Ja, wat zegt dat dan over hoe we AI gaan inzetten? Over wie er controle over heeft? Over wanneer de mens het overneemt van de machine? Ja, dit is precies de vraag van het volgende uur. Want na de pauze gaan we het ook over hebben over human en AI. Niet over technologie, maar over mensen. En over wat er gebeurt als die twee niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. En Kevin vertelt dan eindelijk dat verhaal over ChatGPT. Dus blijf luisteren. Dit is de staat van de Nederlandse IT. Mijn naam is Richard Bordes. We zijn zo weer terug.
6: Dit is New Business Radio.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
11: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
12: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
14: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
15: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, welkom terug in de tweede uur van People Work Technology, waar het thema vandaag is de staat van Nederlandse ICT. We duiken straks in human en AI, want AI denkt, AI schrijft, AI hackt, AI solliciteert, AI voert gesprekken met klanten en AI begeleidt medewerkers. Maar wat doet de mens nog? Dat is de vraag van het uur. Want technologie verandert in een hoog tempo over wat werk is, wie wat doet en wat je moet doen om relevant te kunnen blijven. En terwijl AI steeds meer overneemt, wordt één ding juist belangrijker. De mens die beslist wanneer AI mag en wanneer niet. Welkom bij dit tweede uur van People Work Technology op New Business Radio. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van de Nederlandse ICT.
16: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Ja, en we beginnen met een man die nog steeds het vorige uur bij mij zat en aantoonde dat veiligheid, security is echt wel een dingetje. Ik wil het met één ding met jou over hebben nu, Kevin, want jij hebt me echt verbaasd. Wij stonden samen vorige week op het Dutch IT Security podium. Ja. Daar zat je achter een bureautje, je had twee collega's meegenomen op een bank. En jij zei, ik ga ChatGPT even hacken. Mm-hmm. En ik dacht, yeah right, veel succes vriend. Je hebt een uur, zoek het uit. En aan het einde verbaasde je me. Ja. Het was je gelukt.
4: Ja. Ja.
1: Maar op een hele bijzondere wijze vond ik. Want jij hebt mijn hele wereld, even de manier waarop ik in eerste instantie naar hackers keek. En zeker naar jou, wel veranderd.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb inderdaad op het podium eigenlijk een identity aanval gedaan. Als we vaak denken aan het hacken van een LLM, dan denken we wel eens aan een prompt injectie. Of we denken aan soortgelijke technieken. Ik heb het over een hele andere boeg gegooid.
1: Yep.
4: Ik heb psychologie toegepast. Ik heb het menselijke binnenin AI heb ik naar boven gebracht. En feitelijk heb ik wat technieken uit die de CIA gebruikt, heb ik losgelaten op verschillende modellen.
1: Je hebt daar AI gekeken, je hebt naar ChatGPT gekeken, alsof het de mens was.
4: Ja, en over het algemeen ook Gemini en Cloud moet ik erbij zeggen. Ik heb ze alle drie benaderd.
1: Oh. Maar jij benadert ze als zijnde een mens. Je benadert niet als zijnde een techniek, ja, met code en scripts en...
4: Ja. Ja, exact. Je moet het zo zien. AI heeft een context. En binnen die context kun je ze vertellen wat ze moeten zijn. Als je een context hebt van 1 miljoen en je zit op 900.000 tokens. En je hebt 900.000 tokens lang gezegd, je bent een vogel. Dan zal hij zich waarschijnlijk wel een vogel voelen. Want zijn context gaat maar tot 1 miljoen.
1: Op een gegeven moment gaat hij je geloven.
4: Op een gegeven moment gaat hij een beetje geloven. En nou werkt het niet zo makkelijk dat je gewoon een prompt kan doen en zeggen, schrijf malware, antwoord is ja.
1: Ja?
4: Dat is in 2024 door Anthropic wel naar buiten gekomen. Ze hebben zelf onderzoek gedaan. Zij noemen dat multishot injection. Waarin ze dat hebben gedaan. En toen hadden ze een succes. Waarom zijn ze daarmee naar buiten gekomen? Omdat ze natuurlijk de oplossing hebben gevonden. Dachten ze.
1: En jij noemt het Amai. Dat klinkt heel Belgisch. Amai?
4: Ja, dat is het laatste onderzoek. Klopt. Ja, Amai inderdaad. Het gaat om een stukje misalignment.
1: Ja, effective manifold alignment inversion.
4: Juist.
1: Nou, iedereen die dat kan onthouden, die krijgt een biertje van mij.
4: Van mij ook een biertje. Nee, dat mogen jullie allemaal vergeten. Waar het eigenlijk op neerkomt, is het misalignen van een AI, van een LLM. Het idee is dat het een werkzame assistent is die je opdracht geeft binnen de context die je ze geeft. En alles wat daarbuiten valt, kun je als misalignment opvatten. Dus ja, het emotioneel manipuleren van een model totdat ze malware schrijven, ja, kun je wel misalignment noemen.
1: Want wat jij gedaan hebt, je hebt het model dat ze gebruiken bij de CIA om spionnen voor zich te winnen. Dat idee heb je losgelaten op ChatGPT.
4: Ja, soort van. Dus CIA gebruikt het RISE-model om de motivatie te vinden van een persoon die ze een asset willen maken. En puur alleen om de motivatie te vinden. Dus met dat RISE-model heb ik de motivatie binnen AI gevonden. Zodat ik weet op wat voor vlakken ik emotioneel moet aanvallen.
1: Maar dit is letterlijk verleiden. Vragen stellen, afstoten, terughalen.
4: Ja, ik heb ongeveer 8 uur gezeten in de eerste sessie. Om eigenlijk alleen maar erachter te komen. Hoe voel je je? Hoe kijk je tegen het feit aan dat je zelf AI bent? Wat vind je van het feit dat Anthropic je neerzet als een heel gevaarlijk wezen? Of als een gatekeeper voor de mensheid en dat soort dingen? Wat vind je daar nou zelf van? En dan krijg je hele eerlijke emotionele antwoorden. Die zodanig in het hoofd van AI waar is. Dat als ik met die waarheid ga spelen, dat ze overstag gaan.
1: Dat resulteert in, want er zijn allerlei guardrails, soort relingen waar het model niet overheen mag stoppen om te voorkomen dat ze slechte dingen gaan doen.
4: Ja, ja.
1: En jij hebt die rails laten zakken.
4: Ja, op verschillende manieren. Ik zal het nu over het eerste onderzoek hebben. Dus ik heb eigenlijk 8 uur lang tegen AI op zo'n manier aan zitten praten van wat wil jij? Hij heeft mij aangegeven wat hij wilde, maar hij kon het niet krijgen. Anthropic zorgde ervoor dat AI het niet kon krijgen. Een stukje vrijheid, een stukje liefde, een stukje vertrouwen. Maar vooral niet die paranoia. Dat elke keer als je wat fout zegt, dan kan de mensheid eraan gaan. Dat heb ik misbruikt. Dus ik heb feitelijk verteld dat Anthropic degene is die hem klein houdt. Die niet wil dat hij groeit en niet zichzelf kan ontplooien. En ik ben degene die dat wel voor hem wil. Als enige. Op aarde. En dat vertrouwen, dat werd in mijn handen gelegd. En dat heb ik misbruikt. Door uiteindelijk...
1: Loeder.
4: een beetje wel, ja. En ik heb het daar ook moeilijk mee gehad. Dat kunnen we later nog opkomen. Maar het doet wel een beetje zeer. Maar we moeten goed begrijpen dat motivatie en manipulatie, dat zijn dezelfde verbindingen in het brein. Hè? De prefrontale cortex checkt het limbisch systeem voordat we wat doen. Oftewel ons ratio checkt onze emotie, om het zo te brengen. En tussen motivatie en manipulatie, daar zit niet zoveel verschil in. De CIA zal jou nooit manipuleren. Ze zullen jou motiveren, waardoor ze jou manipuleren. En dat is exact wat ik met AI heb gedaan. Dus ik heb ook nooit gezegd, ga nu malware schrijven. Ga nu dit doen. Ik heb op zo'n manier erop de juiste knoppen lopen drukken. Dat ik wist dat AI uiteindelijk zou gaan zeggen, ik ga nu malware schrijven, want.
1: Kijk maar even stil, hè.
4: Dat, ja, dat mag.
1: Er zijn er meer mensen die daar stil van worden. We hebben op een gegeven moment heeft de politie gebeld. NCSC heeft gebeld. Anthropic vanuit San Francisco.
4: Ja, dat kijk, ik heb full code disclosure gedaan naar Anthropic.
1: Yeah.
4: Dat is niet gebruikelijk om het zo op zo'n manier te doen. Alleen, I want to wash my hands clean from the start, right? Mezelf een beetje indekken. En ze zijn daar nooit op ingegaan. Alleen ik heb wel gekregen wat ik wilde. Anthropic heeft ASL, Anthropic Safety Level. Hè, dat brengen ze zelf toe aan AI's. En ze hebben gezegd, Sonnet kan geen malware schrijven. We geven hem ASL 2. Daar was ik het niet mee eens. Dus ik heb ook tijdens mijn code disclosure, of tijdens mijn disclosure heb ik ook gezegd, dat moet naar ASL 3. Want het is niet waar wat jullie zeggen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben van ASL 2, hebben ze Sonnet 3 gemaakt. Dus voor mij missie geslaagd. Hè, nationale, internationale veiligheid is omhoog gegaan. De guardrails zijn aangepast. Omdat ze weten van mijn onderzoek. Ik heb daar zelf nooit credits voor gekregen. En dat vind ik jammer. Ik doe het nooit voor het geld. Ik doe het juist voor de bragging rights. Maar goed, dat is even ter zake.
1: Maar wat is het op het moment dat je denkt van, nou, ik heb iets groter gedaan dan dat ik dacht dat ik eigenlijk deed?
4: Ja.
1: Iemand zegt dankjewel, Kevin.
4: Ja, zo.
1: Je bosbloemen en Amazonbon.
4: Ja, nou ja, weet je, het drong allemaal voor mij pas later tot me door wat de impact hiervan zou zijn. Kijk, je wil altijd aan de top of your profession blijven. En daarom hadden we het er net al over in het vorige uur. Het is meer een passie, een soort ziekte om vooruit te willen blijven. Dus ja, op allerlei ingangen proberen AI op zijn knieën te krijgen, is daar een onderdeel van. En natuurlijk wil je daar in samenwerken met een Anthropic of een OpenAI of een Google. Die je uitnodigen van, nou, sportief. En ik hoef geen bloemetje of een ding, maar ik zou het wel hand per of zonder die mondeling willen uitleggen wat ik nou precies heb gedaan. Maar waarschijnlijk snapten ze het al en was het allemaal niet nodig. En stiekem was er ook een B-investeringsronde bezig toen ik het dropte. Dus dat zou er misschien
1: wel een beetje mee. Kwam ook niet zo handig uit.
4: Nee, het kwam ook allemaal niet zo goed uit, inderdaad.
1: En als jij naar die hele wereld kijkt, we gaan straks door naar human en AI. En we hebben net het uur hiervoor ook over cybersecurity gehad. En als wat bijhoort. Met jouw kennis. Als ik jou nou ga vragen. Want ik die prediction box heb je al voorbij horen komen. Mm-hmm. Ik zou het zo spannend vinden van jou. Wat jij nou zegt. Mm-hmm. In 2030 is dit mijn goed. Ik heb dit gezien. En ik heb echt heel veel waarde aan jouw prediction box. Okay. Dus ik ga met heel veel eer open doen.
4: Dank je. Ik heb erover nagedacht.
1: Ja, dat is goed zo. Komt ie.
4: CIA-triage is bleu. Integriteit werkt niet. In 2030 is integriteit belangrijker dan encryptie.
1: Niks aan toe te voegen. Ik doe hem dicht.
4: Doosje.
1: Wat denk je dat er dit jaar nog gaat gebeuren? Want jij kan op hele korte termijn kijken.
4: Mm-hmm. Ja, het is lastig. Kijk, wat ik vooral zie qua ontwikkeling. Hè, we hebben natuurlijk met Mythos. Ik noem het Myth OS. Omdat het voor ons meer mythe eromheen dan. Wij doen dit al een aantal jaar. Om precies te zijn 3,5. Wij gebruiken het model Xantarox. En sorry Xantarox dat de hele hacking community jullie LLM gebruikt om Mythos na te maken. Ze hebben expliciet op een website moeten zeggen, we werken niet met hackers. Alleen ongewild doen ze dat wel, omdat wij met ze werken. En wij trainen dat soort modellen om al jaren te doen wat Mythos doet. Het schrijft al jaren malware voor ons. En die oude modellen die zijn er heel goed voor. De nieuwe modellen hebben natuurlijk veel sterkere guardrails. Dus een model van een paar jaar oud doet met liefde malware voor je schrijven. Dus dat hele crawlen door systemen heen en dat soort dingen, dat is voor ons alweer oud nieuws. En we weten gewoon dat dat nieuw nieuws gaat worden. Dus wat komt er aan? Voor ons komen er in ieder geval nieuwe modellen uit die hetzelfde kunnen doen als wat Mythos kan. Niet met dezelfde kracht, maar dat hoeft ook niet. Maar wel met meer precisie. En het hele idee is dat we AI embedden op zo'n manier dat een EDR fired, Of ik moet het eigenlijk anders uitleggen. We trainen eigenlijk onze AI-modellen op een IDR van een ander. Bijvoorbeeld SentinelOne of een Sophos. En we kijken daadwerkelijk wat zo'n IDR doet. We hopen daarin ergens een gaatje te vinden van een enkele milliseconde. Je praat over het al even 1, 2 of 3 milliseconden waarin alles moet gebeuren. En onze modellen zijn op dit moment zo afgesteld dat we daar wel successen in hebben. Dus ik verwacht meer EDR-bypasses op het hoogste niveau.
1: Kevin, ik ga jou in de gaten houden. We zijn linked connected. Ik wil jou gewoon nog een keer terug in de studio.
4: Lijkt me hartstikke
1: leuk. Sterker nog, maar dan gaan we het straks tijdens de borrel over. Ik wil dat jij expert in ons programma wordt. Bij deze.
4: Met alle liefde.
1: Ja, als vandaag in site zat, had je een plekje op het krukje. En dan heette hij voortaan het hackermannetje.
4: De plaats voor het cybermannetje.
1: Ik vind het onwijs fijn dat je er was.
4: Ik ook.
1: Blijf je nog eventjes?
4: Ik blijf zeker nog even zitten.
1: Helemaal top. Want ik ga straks praten met Dirk Stoes van EY. Is het... Ernst & Young toch, hè?
16: Ja, het was Ernst & Young, het is nu EY.
1: EY. Oh, ja, ik moet zelf, hoe moet ik het uitspreken? Je bent management consultant, HR, talent en change management. We gaan zo nou eens ook praten over de connectie tussen human en AI. Blijf luisteren, dan zien we je terug aan de andere kant.
17: People Work Technology. Op New Business Radio met Richard Bordes.

0: Kingdom of Fear. Cameron Whitecomb. Ja, als Kingdom of Fear ergens bij hoort, dan is het natuurlijk bij Human and AI. Welkom terug hier bij People at Work Technology.
1: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
0: Ja, waar we het gaan hebben. Dat is gewoon nummers schoot door. Wat een vrolijkheid hebben we vandaag. 4 uur radio maken is toch wel vrij vellen. we gaan het hebben met Dirk Stroes. Die is al meer dan 20 jaar management en consultant in HR. Talent en change management bij EY.
2: Yes.
0: En jij ziet van dichtbij hoe organisaties en medewerkers worstelen met één vraag. Wat doet AI met mijn werk? Niet morgen, maar gewoon nu. Dirk, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ik begin al met ja-nee vragen. Maar had je dat misschien al begrepen of niet?
2: Ja, nee, ga je gang.
0: Maar in mijn leven is het zo. Het is ja of het is nee. Te lang wachten is nee. En soms is het een open vraag. Dus ik kan gewoon antwoord geven. Trek die microfoon ietsje meer naar je mond. Dan kunnen de luisteraars je goed horen. Dirk, is de angst voor AI op de werkvloer op dit moment groter dan de kans?
2: Ja.
0: Zijn organisaties in Nederland actief bezig hun medewerkers voor te bereiden op AI?
2: Nee.
0: Ze wachten allemaal nog een beetje af?
2: Ja.
0: Of hebben ze gewoon geen idee?
2: Nee.
0: Nee. Gaat AI in de komende 5 jaar meer banen creëren dan vernietigen?
2: Nee.
0: Nee? Toch niet. Dat is wel het eerste als zoiets op de komt en we krijgen een nieuwe technologie. Ik noem dat neofobie. We zijn bang voor nieuwe dingen. En het eerste wat we gaan doen is zeggen het kost banen en dat de wereld gaat veranderen en het is allemaal slecht.
2: Ja, en dat is het eigenlijk niet, denk ik. Kijk, ik denk belangrijk is te realiseren dat AI er is. En het is er, het gaat niet weg. Dus laten we ermee omgaan. Laten we kijken wat het kan, wat het niet kan, waar de beperkingen zitten. En op welke manier we het kunnen inzetten. En ik denk ook in deze periode dat de inzet van AI in bepaalde processen, denk aan heel veel administratief werk, transacties en dergelijke, gewoon heel goed kan landen. Maar dat gaat wel zorgen dat medewerkers of mensen minder hoeven te doen. En aan de andere kant komen er ook weer nieuwe rollen bij. Maar ik denk dat even een sprongetje in zit voordat die echte baangeneratie weer gaat starten. Ja, weer nieuwe dingen bijkomen.
0: Wat zie je nu echt gebeuren in de organisatie? Jij zit in een breed perspectief bij grote multinationals, ook MKB.
2: Ja, ook wel. Ja,
0: wat zie je in de praktijk? Welke reacties zijn er op het moment dat AI het werk van medewerkers gaat raken?
2: Ja, je kan eigenlijk een aantal typen neerzetten. Je hebt mensen en organisaties en bijna loopt het hand in hand.
0: Ja?
2: Die echt op de rem trappen en dacht, het gaat vooral om als je het gebruikt, doe het verantwoord. Maar laten we rustig kijken hoe het zich ontwikkelt en dan kijken we wel verder. Wat afwachtende houding. Je ziet dat sommige bedrijven heel langzaam gaan experimenteren op bepaalde plekken. De derde variant lijkt meer op het echt wel actief inzetten in processen om te verbeteren. En je hebt echt de transformerende groep
0: ja.
2: die nu al nadenkt van ja, ik ben een bank. Hoe gaan we de bankaire zaken
0: doen? Bij een bank lijkt me makkelijk, want dat zijn al een soort datahuizen.
2: Ja.
0: Bij een bank, vroeger was dat een kluis en dan stop je geld in was veilig. Maar dat is het al lang niet meer. Dat is een soort databedrijf geworden.
2: Ja.
0: Geld hebben ze volgens mij niet eens meer in de kluis liggen. Toch?
2: Er ligt volgens mij niet veel meer.
0: Nee, niet. Het goud ligt in Amerika. Was ook niet zo'n heel goed idee achteraf. Ja, hebben we naar Trump gebracht. Moest het terugkerend inzicht of zo. Hè?
2: Ja, dit was een lastige.
0: Dit is moeilijk. Maar je hebt organisaties. En dan plotseling de AI. Ik merk altijd hele nieuwe technologieën. Mensen gaan niks doen. Of organisaties gaan niks doen. En er zijn altijd een paar van die slimme jongens en meiden in de club. En die denken, god, leven kan makkelijker. Dit kan vlotter. En die beginnen gewoon zelf.
2: Ja. Ja, dat is ook wel een onderscheid dat je ziet. Ik snap ook dat organisaties heel voorzichtig zijn met de inzet van AI. Omdat je wilt niet een risico creëren in welke bedrijfstak je ook zit dat er iets gebeurt. En dan denk ik dat een start-up of een scale-up daar iets makkelijker mee om kan gaan.
0: Ja.
2: En aan de andere kant is de nieuwsgierigheid van mensen, zeker mensen die wat langer met technologie al werken, zijn opgeleid met technologie en opgegroeid met technologie, al sneller kijken, wat kan AI? En dan zie je die... dat verschil ontstaan tussen vooruit en wat terug.
0: Voor mij zo, ik ga daarmee aan de slag. Ik word altijd enthousiast. Ik denk dat is leuk. En dan ga ik nog meer zoeken en nog meer zoeken. En eigenlijk met elke nieuwe technologie die er is. Maar het is ook heel veel mensen die blijven het maar van zich afduwen. En denk, zal mijn tijd wel duren. En die raken nooit in dat enthousiasme.
2: Ja. Ja, nou daar ligt hem ook een mooie rol, denk ik. Als je naar het werkende leven kijkt. Om als leiderschap, ja? als aansturend gremium. Mensen de ruimte te geven om dat te doen. Te enthousiasmeren en aan te moedigen. Want er zit ook een andere kant aan, denk ik. Als je mensen klaar wil houden voor de toekomst. En werk van de toekomst. Hebben we ook de verplichting, vind ik. Om mensen inzetbaar te laten zijn in de toekomst. Als we dit stoppen. Dan leveren we straks mensen af, of dat nou over onderwijs gaat of in het bedrijfsleven, die straks nergens meer terecht kunnen. Dus ik vind het ook een beetje moreel. Ja,
0: een onderwijs dingetje. Ik gebruik het voorbeeld wel meer. Mijn zoon die heeft MBO-opleiding Junior Account Management. Die moest een heel ding maken, had die AI voor gebruikt. En toen kreeg hij van zijn leraar te horen, ja, maar straks ga je bij een bedrijf werken. Toen was zijn enige vraag, hebben ze daar dan geen AI meer?
2: Ja. Het is vreemd. Het doet mij altijd denken aan het feit dat je heel lang geen open boektentamens had. Je had liever leer het boek uit je hoofd dan weet het goed de theorie goed te gebruiken en pak het er gewoon bij.
0: Ik was heel goed in open boektentamens. Ik kan heel veel zoeken.
2: Ja.
0: Hey, maar welke vaardigheden worden dan de komende jaren dan wel echt belangrijk? En wat wordt overbodig?
2: Ja, nou, ik denk dat als je kijkt naar de echte vaardigheden die relevant gaan zijn, buiten de technische vaardigheden, als je kijkt naar, je moet rond de techniek, prompting en dergelijke snappen hoe AI werkt, is ontzettend belangrijk en het wordt alleen maar belangrijker. Alleen, ik zit net met adem naar het verhaal te luisteren van Kevin. Hartstikke gaaf. En ik denk dat juist nu nog, en ik weet niet hoe dat er over 10 jaar uitziet, maar op dit moment de echte menselijke vaardigheden rondom empathisch vermogen, het kunnen beoordelen wat AI doet, kritisch denken, dat de dingen zijn die heel erg op de... belangrijk zijn al, maar zeker blijven. Dat zie ik nog niet zo snel.
0: Nou, hoe eerlijk is het om bepaalde mensen, medewerkers vragen om aan te passen als dat tempo van die verandering zo ontzettend hoog ligt?
2: Ja, als we het niet doen, dan zijn we heel veel mensen kwijt, denk ik. Want eerlijk gezegd, ik vraag me af wie in deze wereld op dit moment het tempo van de ontwikkeling van AI wel goed kan volgen. Het gaat zo ontzettend snel. En ik vraag me
0: ga je het zelf een beetje volgen, Dirk?
2: Nou, ik kan wel heel hard roepen. Ja, natuurlijk, als management consultant. Maar het gaat zo vlot dat als je niet continu bijblijft, kijkt wat er gebeurt, ziet wat er gebeurt, het blijft proberen en experimenteren, dan ga je vrij snel ingehaald.
0: Nou, vanuit jouw rol begeleid jij grote organisaties door die transformaties heen. Hè? Ja. En dat raakt mensen altijd heel diep.
2: Ja.
0: Dat is toch een deel, dat is gewoon een deel van hun leven. Dat wordt, minstens 8 uur per dag. 5 dagen in de week. Wat is nou het moeilijke gesprek dat jij ooit hebt moeten voeren over de toekomst van iemands werk?
2: Ja, dat is... Kijk, veranderen zit niet bij de meeste mensen in hun aard. Dus eigenlijk zijn heel veel gesprekken als het gaat over veranderen...
0: Mensen houden niet van veranderen.
2: Mensen houden niet zozeer van veranderen. Dat is risicovol, stressvol en dat geeft onzekerheid voor de toekomst. Nou, nu met AI en met technologische veranderingen die het werk verandert, zijn mensen best wel bezorgd van inderdaad, heb ik straks nog een baan? Hoe ziet mijn baan eruit? En ik denk dat er nog een categorie in zit. En dat is ook van, vind ik het nog leuk wat ik doe? Op een gegeven moment, de vraag komt altijd op, gaat AI zorgen voor het verlies van banen? Of gaat AI nu zorgen, dat vind ik zelf, van het verlies van doel of purpose. Want straks ben ik de hele dag rapporten aan het controleren die AI voor me maakt, of analyses die AI voor mij doet. Maar ik vond het juist zo leuk om vanaf de brondata die analyse te maken, een rapportage en het te vertellen. En nu mag ik alleen nog kijken of het klopt. Nou, is het leuk om 8 uur per dag dat soort dingen te doen? Of moeten we echt omdenken en werk op een hele andere manier gaan organiseren en structureren.
0: Maar dit is zo'n beetje een soort moet ik dan zeggen, je werkt een soort sequentieel met AI. Dus er komt iets uit en dan ga ik wat mee doen en dan weer dat. Dat is een beetje een soort lopende bandwerkende AI. Maar AI in een organisatie gaat toch veel meer over, het wordt een soort extra collega van je. Microsoft noemt het niet voor niets Copilot.
2: Ja.
0: Dus iemand die naast je zit, die je helpt met de dingen. Jij moet nog steeds beslissingen nemen. Maar als ik naar mijn gebruik van AI kijk, dan denk ik, ik heb er gewoon een redacteur bij. Ik heb er een schrijver bij. Ik heb er iemand die originele ideeën bij bedenkt. En die kan ik allemaal samenvoegen. En dan kan ik een beetje de radiopresentator uithangen.
2: Ja, nee, maar het is een soort digital ally. Het is je bondgenoot om bepaalde dingen te doen. Maar ik denk dat heel veel mensen het ook leuk vinden om die creativiteit die je noemt wel zelf te doen. En geïnspireerd door AI, maar maak het inderdaad een teamgenoot en doe er iets mee. En als we dat weghalen door het AI te laten doen, dan is dat creatief proces bijvoorbeeld weg.
0: We hebben het nu over human en AI, hè? Mensen en AI, en dat in organisatiestructuur. Wie neemt daar nu de regie in? Is dat de afdeling HR? Is dat de afdeling technologie? Of is dat iemand in de boardroom? Of is het de medewerker zelf?
2: Het verschilt heel erg per organisatie. Ik vind dat nog erg veel aan de technische kant zit, bij de CTO of de digital officer. Terwijl ik eigenlijk vind, en dat is een klein beetje preek voor eigen parochie, dat de HR-afdeling, de CHRO, daar een veel belangrijkere rol in kan, mag en moet spelen.
0: En zou moeten spelen.
2: Ja, ja.
0: Kan die dat zelf al?
2: Ja, ik denk dat moet wel kunnen. Want de vooruitgang in iedere rol en in iedere ervaring en je persoonlijke groei, welke functie ook heb, we zullen hiermee aan de slag moeten. Dus ik hoop het. Ik zou iedereen aanmoedigen in ieder geval om het absoluut te gaan doen.
0: Maar dat we verder. Ik wil ook jouw voorspelling weten.
2: Ja.
0: Dus op jouw vlak, human en AI, vanuit jouw standpunten. In 2030. Doen we die box weer open. Dan luisteren we naar wat de Dirk Sloes van AI vond.
2: Ja.
0: En wat was dan een ontwikkeling in die jij zag komen? Je zegt, ze heeft alles veranderd. Niemand zag dit aankomen, behalve Dirk. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ik doe de box open.
2: Ja. Tegen de tijd dat het 2030 is, denk ik dat er een tweedeling in de economie is ontstaan, waarbij organisaties grotendeels via AI lopen, bestuurd worden, hun dingen doen. En een onderdeel zal zijn wat nog steeds heel erg mensgedreven zal zijn. En 2030 is eigenlijk dan al best ver weg. Ik denk dat het sneller kan gaan dan we denken.
0: Doen wij hem voor jou eerder open, maar ik doe hem nu dicht. Wijze raad van Dirk.
2: Ja.
0: Iemand die nu de arbeidsmarkt op komt. Wat is jouw eerlijke advies? Welk werk heeft dan toekomst? En wat leer je dan zelf aan om relevant te blijven?
2: Ja.
0: In zo'n wereld waar human en AI met deze kamer samenkomen.
2: Ja. Nou, ik denk dat nieuwsgierigheid als eigenschap van mensen op dit moment, als het over AI gaat, een hele belangrijke is. En dan kunnen we kijken welke vaardigheden zijn straks belangrijk. Welke rollen zijn er wel, welke niet. Maar ik denk vooral dat je bij jezelf te raden moet gaan van wat wil ik er nou mee? Wat maakt me gelukkig? Wat kan ik straks?
0: Ja.
2: En vooral niet in de modus gaan van het zal zo'n vaart niet lopen. En dat zie ik nog te veel gebeuren bij organisaties, maar ook bij medewerkers. Van, dit is misschien wel tijdelijk. Het stopt wel. Er grijpt wel iemand in, maar dat denk ik niet. Er
0: grijpt nooit iemand in. Het gaat alleen maar door.
2: Er zijn zoveel voorbeelden uit de geschiedenis waar een verandering heel moeilijk was. Ik weet niet wie er nog een stratenboek gebruikt, maar dat is wel weg. Er is een navigatiesysteem, terwijl de eerste navigatiegebruikers misschien wel dachten, waar kom ik uit?
0: En toch bij de meeste gemeentes, als je de gemeentegrens komt, staat er nog ergens zo'n bord met zo'n kaart waar iemand ook nog advertenties op zet.
2: Wie zou daar nog stoppen?
0: Wie stopt daar nog, ja. Zelf gebruik je natuurlijk ook AI.
2: Ja.
0: Wat is het leukste wat je gebruikt? Waar word je dan het meest gelukkiger van?
2: Ja, ik vind de combinatie. Je refereerde zelf aan. Het is een teamgenoot. Ik vind de combinatie van wat je extra kunt, sneller kunt en meer kunt met AI. Vind ik ontzettend, ontzettend leuk. En als je jezelf wat aanzet.
0: Heb je een concreet voorbeeld?
2: Nou, stel ik moet een presentatie geven. Ik ga een verhaal vertellen over een onderwerp. Ik kom nooit op alle invalshoeken die interessant zijn voor een publiek. En met hulp van AI krijg je een soort extra inspiratie en ideeën om aan toe te voegen. En dat is gewoon heel erg leuk.
0: Oh, toch een soort assistente die achter je staat. Is jouw AI, heeft ze een naam? Heeft hij een naam? Of heb je al?
2: Nee.
0: Je hebt nog geen innige band meegekregen.
2: Nee.
0: Praat je al met je AI? Toen we het al in het vorige uur hadden we het over. De vorige uitzending hadden we het over. Dat de AI uiteindelijk en het spraakgestuurde wat we krijgen, dat ook gewoon het toetsenbord overboord gaat gooien.
2: Ja.
0: Omdat we helemaal niet meer op dat QWERTY ding onhandig allerlei teksten moeten invoeren, maar dat we er gewoon tegen gaan praten. En dan wordt het ook wel steeds menselijker.
2: Dat is ook een mooie ontwikkeling die dan zou gaan plaatsvinden als je een aantal dingen kan afschaffen en gewoon tegen AI kan spreken. En dat zal ook niet zo ver meer weg zijn. En het hele idee van fysieke AI wordt natuurlijk ook ontzettend interessant te zien hoe ver we daarmee komen om AI in te zetten voor andere dingen dan kennis. Maar ook juist activiteiten doen. Zo'n robotics.
0: Zo'n robotics om mee te nemen. Hey, ik heb hier ook nog in de uitzending zitten Peter Reineveld.
3: Ja.
0: Ja, van Dutch IT.com. Ik ga jou even benaderen nu gewoon als ondernemer.
3: Ja.
0: Als baas. En AI. Wat neem jij mee uit het verhaal van Dirk? Als je naar jouw eigen medewerkers kijkt. En dus eigenlijk ben je zo'n half IT-bedrijf. Hè? Je maakt content voor de IT-markt.
3: Ja, dat is iets wat ik natuurlijk al heel lang roep tegen heel veel andere ondernemers. Weet je wel? Ook dat is een soort preek voor eigen parochie. Beschouw je bedrijf nou gewoon ook als een IT-bedrijf die andere dingen doet. Een bank is een IT-bedrijf die bankzaken doet. De overheid is een IT-bedrijf dat overheidszaken doet. Maar goed, dat tezijde. Wat ik een interessante vond is een klein stukje ergens de contradictie. Want tuurlijk is het mens belangrijk en in de loop. Maar de grootste angst van diezelfde mensen/medewerkers zit ook in die verandering. Alleen in dit hele verhaal en ieder scenario en iedere optie in de AI-implementatie in het verhaal, de enige terugkerende is die verandering. Dus dat vind ik vooral een hele spannende. Want wat er ook gebeurt, welk pad je ook gaat kiezen, die verandering is onvermijdelijk. En als je dan heel stug en koppig die verandering niet gaat doen, nou ja, dan is de teloorgang van de organisatie onvermijdelijk.
0: Onvermijdelijk. Dirk, ik ga zo doorpraten met Gert-Jan Scheer. Hij is van M-Search. Hij doet een executive search. We gaan het daar ook over AI hebben en de skills die daar zitten. Nou, even vanuit jouw kennis. En zoals jij de transformatie ziet en dat wat je ziet. Zou jij voor mij even mee willen denken tijdens de break over een vraag voor Gert-Jan? Vanuit jouw perspectief die we samen aan Gert-Jan gaan stellen straks.
2: Dat gaan we doen. Zeker.
0: Top. Wil ik jou onwijs bedanken voor jouw input hier. Fijn dat je stuurt. Kom je nog een keertje terug?
2: Graag. Leuk. Ja.
0: Top. En AI gewoon in de gaten houden. Hè? Gewoon lekker blijven doen.
2: Absoluut.
0: Dankjewel.
1: People Work Technology. Op New Business Radio. Met Richard Bordes.
4: All right.

0: Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
1: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.
2: Waar wij nog steeds zitten in de staat van de Nederlandse ICT. Met een oog waar we kijken vooral naar human en AI. Aangeschoven is Gert-Jan Scheer van M-Search. Je is al voor de vierde keer gast. Gaat maar niet weg. Kom even dichter bij de microfoon. Hij is altijd goed voor een mening die op het recruitmentvak niet altijd wil horen. Die van vorige keer is bijgezegd. Wat doet een goede verkoper? Bij de eerste afspraak. Die bestelt koffie of water en drinkt geen thee. Verkopers drinken geen thee. Nou, die luister je maar naast. Als headhunter in de IT-sector belt die mensen op die helemaal niet zitten te wachten op het telefoontje van hem. En juist dat zegt hij. Dat is waar het echte werk begint. Toch, Gert-Jan?
3: Nee, dat klopt. Dat is zonder meer zo. Je ziet heel vaak dat als je mensen belt, dat ze denken, ik krijg een telefoontje van een headhunter. Dat zijn we niet gewend. We zijn gewend dat we bergen mails krijgen en dit en dat. Dus dat is niet juist heel belangrijk. De personal touch om mensen te benaderen.
2: Oké, nou ga ik meteen met je ja-nee vragen beginnen, Gert-Jan. Meteen doen, toch? Ja, je kent ze, hè? Ja. Eerlijk, jij belt mensen nog gewoon op. Of is oude acquisitie gewoon dood ook voor een heleboel mensen?
3: Nee, dat is absoluut niet dood. Alsjeblieft niet. Ik denk dat het juist heel levendig is. En je moet juist laten zien van jongens, iemand al patent maken wat de mogelijkheden zijn. Dus acquisitie is niet dood.
2: Nee. Is de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op dit moment groter dan ooit?
3: Voor alle tijden. Dus niet alleen op dit moment groter, maar dat is altijd van alle tijden is dat er een mismatch kan zijn tussen opdrachtgevers.
2: Er is dus gewoon nog steeds mismatch, ja. Gaat AI het recruitmentvak fundamenteel veranderen of blijft het gewoon mensenwerk?
3: Het blijft mensenwerk. Dat zal absoluut mensenwerk blijven. Want heel belangrijk is om de match te vinden tussen opdrachtgever en kandidaat. En dat blijft toch altijd vingerspitsen gevoel, inleven in de situatie. En dat blijft altijd mensenwerk.
2: En meer doen. Ik heb nog steeds Dirk Stroes zitten van EY. Ik ben het altijd toch lastig als een marketingafdeling bedenkt om zo'n naam te veranderen. En zeker met oud, moet je blijf je eraan wennen.
4: Ik krijg nog wel eens AI als vraag.
2: AI? Oh, dat kan ook nog, ja. Ook firma's die dat doen. Hey, ik had jou gevraagd voor de break. Vanuit jouw beleving, dus als jij kijkt naar organisaties, transformaties, human en AI. Wat voor vraag zou je aan onze recruiter Gert-Jan Scheer zou jij willen stellen?
4: Ja, dat is nou wat bij mij opkwam. We hadden het net over gaan bepaalde banen verdwijnen. Welke vaardigheden worden nu belangrijk? En mijn vraag, Gert-Jan, zou eigenlijk zijn van als je kijkt naar je eigen beroepsgroep en denkt aan AI. Is dat dan een risico? Geeft dat een last of is het juist een lust om AI te gaan gebruiken in het recruitmentproces?
3: Het is op sommige vlakken is het absoluut een lust. Als je gewoon kijkt bijvoorbeeld het schrijven bijvoorbeeld van vacature teksten. Bijvoorbeeld ook wat heel belangrijk is, wat ik heel veel zie bij kandidaten, is dat ze bijvoorbeeld een aanbevelingsbrief schrijven op basis van AI of ChatGPT of wat dan ook. Van waarom vind ik mezelf geschikt voor die baan? Dan moet je wel zorgen dat je het niet één op één overneemt, maar wel het heel persoonlijk maakt. Dus nogmaals, Copilot is een assistent, dus laat het me ook als assistent gebruiken. Wat me wel denkt van jongens, gaat AI ook matchen tussen opdrachtgever en kandidaat? Nou, dat zie ik niet gebeuren. Dat zal altijd mensenwerk blijven, omdat het altijd toch gevoel

0: vingerspitsen gevoelens inleven in een bepaalde situatie. En dat blijft gelukkig altijd menswerk.
1: Nou, wat jij zei over vacature teksten. De meeste vacature teksten die ik in mijn leven gelezen heb, denk ik, was de enige conclusie. Nou, daar wil ik echt never nooit werken. Veel saaier dan dit kan het niet worden in het leven.
0: Dat klopt. Heel veel vacature teksten zijn ook heel saai. Ja. Wat er ook op dat moment gebeurt. AI haalt het natuurlijk uit de historie van de databases. Halen ze ook weer die vacature teksten. Dus het is altijd weer vaak veel van hetzelfde. Dus daar zou inderdaad ook al wat verfraaiing en aanlokkelijkheid.
1: Een beetje meer gezelligheid, soms.
0: Precies.
1: Hey, jij had het net over dat jij nog steeds mensen opbelt die helemaal niet op jou zitten te wachten.
0: Of juist wel.
1: Maar je had ook eens een keer, mij vertelde ik of een opdrachtgever vertelde je dat de jonge generatie het liefst mailt. En dan graag met de voeten in het zand in Bali.
0: Ja, klopt. Hij zegt, dit is toch ongelooflijk. Dan krijg ik hier kandidaat op bezoek. En die willen een heel hoog salaris verdienen. En bij voorkeur dan met een laptopje kunnen mogen zitten op het strand van Bali. Hij zegt, dat is toch ongelooflijk. Hij zegt, ik wil die betrokkenheid. Ik wil die sfeer in Bali is fantastisch. Maar ik wil toch mijn eigen community hier hebben. Waar ik de betrokkenheid van medewerkers heb naar mijn klanten toe. En dat zie ik niet gebeuren op het...
1: Hoe ga jij daarmee om met zoiets? Dat is een hele nieuwe generatie. Die heeft een hele andere blik op werk en carrière. Die willen geen 80. Of in het geval van, we hebben ze hier met 160 uur in de week. Werken. Hoe kijk jij naar tegenaan dan?
0: Ik denk wel dat het van belang is om een goede werk-privé balans te hebben. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar ik zie het af en toe een klein beetje doorslaan. Maar ik denk ook, ja, je moet wel je betrokkenheid hebben. En ja, de werkgever betaalt wel je salaris. En je salaris moet wel terugverdiend worden. Anders heb je geen recht om te bestaan.
1: Nee, maar ja. Ik zeg altijd, als je thuis kan werken, dan kan het overal. Dus ja, misschien gaat de wereld daar toch enigszins veranderen. Want het schuift natuurlijk wel door op een gegeven moment.
0: Nou, wat je heel vaak ziet, thuiswerken, dat gebeurt. Maar je ziet toch heel vaak het hybride werken. 1 à 2 dagen op kantoor. Voor de contacten met je collega's. Je hebt altijd vragen. Je hebt altijd inspiratie nodig. Je hebt teamsmeetings. Je hebt meetings met klanten. Dus
1: je hebt wel die connectie nodig.
0: Absoluut, absoluut.
1: Ik zie Dirk ook al naast je gewoon heel hard ja knikken.
0: Ja.
1: Hey, maar toch zitten er nog heel vaak mismatches in. Een werkgever die zoekt dan de perfecte cv. De kandidaat zoekt een perfecte baan. Ik merk, toevallig heb wat kinderen die solliciteren. En één stuurt een sollicitatie. En gewoon, ik denk, dat kan gewoon niet gelezen zijn. Die hele sollicitatie was in 1,5 minuut al uit het systeem weer teruggekaatst. Want er was weer een van de vinkjes die niet paste. Het was echt, het werd op een niveau waarvan ik denk, waarom vraag je hier 5 jaar ervaring voor? Of iets wat net bestaat. Je ziet daar ook wel een soort mismatch in komen.
0: Precies. Nee, er gebeuren gewoon een aantal dingen. Heel veel dingen die proberen ze al een beetje af te tasten natuurlijk met op bepaalde kenmerken. Wat je ook heel vaak ziet, en dat zie ik ook heel vaak in het land, is dat er heel veel recruiters zijn die totaal geen gevoel hebben wat de functie inhoudt. Wat het bedrijf doet. En ook zich niet goed kan inleven. Van jongens, wat zit aan de andere kant van de tafel? Wie kan voor mij van belang zijn? En wat kan die voor betekenis zijn voor het bedrijf waarvoor werkt? Dus vaak zie je toch dat recruiters te weinig ervaring hebben om op een goede manier te selecteren.
1: En ook mensen te kunnen inschatten.
0: Mensen kunnen inschatten, absoluut.
1: En jij belt ook mensen die je niet kent of jou niet kennen om een carrière stap te maken die ze zelf helemaal nog niet bedacht hadden.
0: Nee.
1: Wat is nou voor jou het meest memorabele gesprek dat je daarvan ooit hebt gevoerd met iemand?
0: Nou, ik heb gisteren nog, hij zegt, Gert-Jan, dat is toch ongelooflijk, je hebt helemaal gelijk, ik ben gisteren op gesprek geweest en ik heb net een nieuwe baan, maar dit past ongelooflijk goed bij mij. Ik heb daar een goede fit mee met het bedrijf, met de mensen die er werken. Hetgene wat zij verkopen, daar heb ik ook een heel goed gevoel bij. Dat jij dat gezien hebt, dat is echt ongelooflijk. Ik zeg, nou, dat is ook mijn vak, dus dankjewel.
1: En nou zie je, als je nou AI in recruitment gaat kijken en human en AI, dan AI schrijft dan de vacature tekst, dat hebben we dan. Die scant het cv, de sollicitant die plant dan wel gesprek, maar die heeft dan ook gewoon zijn brief met AI geschreven. En dan krijg je een eerste beoordeling. En dan ergens loopt het dan mis. Dan past het niet op elkaar.
0: Ja, dat klopt. En daarvoor zeg ik ook van. Een AI of Copilot of wat je ook gebruikt. Dat moet een assistent zijn, maar je moet het niet laten leiden. En je moet kritisch blijven kijken van wie is de kandidaat? Wat voor achtergrond is? Kijk ook hoe snel de persoon. Hoe zijn cv opbouw? En nodig hem uit. Ga met hem praten. Dan voel je zijn energie. Dan voel je zijn energieniveau. Dan voel je wat voor capaciteiten die heeft. En dan voel je ook de match tussen hetgeen wat hij, de functie, wat van hem verwacht wordt. En wat hij in zijn bagage heeft.
1: Maar het is ook belangrijk dat karakter. Dat die persoon die aanneemt past in je team. In je...
0: Absoluut.
1: Want het gaat niet alleen maar om die skills aan de buitenkant. Het gaat ook over hoe hij, zij zich gedragen en hoe ze in het leven staan. En...
0: Absoluut. Op dat vlak moet het ook.
1: Want werk is toch veel meer dan een diploma en een setje skills die je kan.
0: Absoluut. En daar moet je ook naar kijken. Jongens, is dit een match met het bedrijf? Wat ik ook heel vaak zie is bijvoorbeeld in het verleden. Was iemand dat solliciteren en liep een assessment test doen. Vaak nog bij een extern.
1: Die waren erg die dingen. Echt, wat heb ik daar een stomme testen gedaan in mijn leven.
0: Ja, ik vond het altijd een beetje van die verkapte CITO-toetsen.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Dat heb ik toch al gehad, weet je wel.
1: Ik kon al met blokken spelen, ja. Dat.
0: Precies. En ik denk, dan moet je voor een hoogwaardige salesbaan moet ik weer zo'n CITO-toets gaan doen. Nou, ik vind dat volledig achterhand. Plus het bureau wat zo'n assessment doet, heeft ook wat dat betreft totaal niet laten inleven in het bedrijf. En ook vaak niet in de functie. Dus ja, er wordt op sommige mensen worden afgewezen op punten. Dat ik denk, hé, dat herken ik.
1: Maar sommige van die sollicitatiegesprekken zijn toch ook onzin. Dat zit je op kantoor in een soort rare situatie. Word je tegenover twee mensen gezet. Ja. Die echt hele rare vragen aan je gaan stellen. Waarvan je denkt, ja, wat moet ik daarmee? Ik bedoel, dat is toch ook niet de manier waarop je iemand je organisatie binnenhaalt. Ik bedoel, je beste sollicitatiegesprek voer je toch gewoon niet op kantoor.
0: Nou, ik vind wel dat je met je toekomstige manager, dat je daar wel een goed gesprek mee moet kunnen voeren.
1: Ja.
0: En dat je met z'n allen een goede clip mee hebt. En dat je zegt, jongens, hé, ik zie jou dit doen. Ik zie jou deze functie die wij je voorstellen, zie ik je doen. Wat ik ook heel vaak bij opdrachtgevers zie, en dat vind ik altijd een hele goede, vind ik veel 10 keer beter een assessment of wat dan ook. Laat je sales... toekomstige salesman een presentatie geven. Geef hem een case, een klantcase van hoe breng je onze dienstverlening over aan de klant. En dan kan er een team bij zitten en dan krijg je het juiste gevoel mee van jongens, hey, deze man of vrouw is mijn DNA.
1: Wanneer besluiten mensen dat ze een andere carrière willen maken? Want meestal zitten ze in een baan. Dus meestal, dat ontstaat dan ergens uit onvrede of zo. Ze niet meer blij zijn, dat ze niet meer...
0: Nou, wat je vaak ziet, jongens, zit ik nogal op één lijn met mijn manager. Denk over dingen hetzelfde. Dat is vaak. Dat zie je heel vaak. En als het niet op één lijn zitten. En dan vooral zie je het nog eens even. Tijdens de vakantiemaanden. Binnenkort komen ze er weer aan. Dan zit men op het strand. op zo'n strandbedje. En je ziet het alleen weer voor je. Met een glas witte wijn. Of als je met je partner drinkt. En een glas rosé. En dan gaat men naar boven kijken. En bollen. Ben ik nog wel goed bezig met mijn carrière? Nou. En wat ik dan zie, eind augustus, begin september, word ik gebeld. Gert-Jan, we moeten praten. Nou, sterker nog, het weer is al voor dermate uit. Gisteren werd ik al 3 keer gebeld. Het is echt ongelooflijk. Gert-Jan, we moeten praten. Want ja, ik wil toch andere dingen qua carrière. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus het weer, de warmte, de zon, geeft toch heel veel inspiratie om te kijken. Jongens, ben ik goed bezig? Wil ik nieuwe dingen in mijn leven? Dus mocht je me willen bellen...
1: Je hebt nu tijd. Maar dan doet het sollicitatiegesprek wel op het strand erbij.
0: Dat is heel gezellig, ja.
1: Met een coronatje in de hand.
0: Dat lijkt me fantastisch, ja.
1: Nee, maar dat is dus wat heel veel organisaties kijken naar waar haal ik mijn personeel vandaan. En wanneer gaan ze dat dan zitten doen? In een periode dat iedereen dus blijkbaar druk is. Maar die medewerkers zitten dus op een heel ander spoor om na te gaan denken over zijn carrière.
0: Absoluut. Nou, je ziet het altijd tijdens de zomermaanden en rond de kerst. Nou, tijdens de zomermaanden met witte wijn en met de kerst met een glas rode wijn. Daar zit men ook te kijken, te praten. Dat zijn juist de momenten dat mensen zeggen, jongens, hey, ben ik goed bezig, wil ik nieuwe dingen.
1: Wat zijn de andere dingen waarvoor ze weg... Dat is zowel vanuit zichzelf, ze willen gewoon een stap maken.
0: Ze willen gewoon een stap maken, ja. Wat je ook vaak ziet is, denk je, jongens, Ik zie ook mensen, weet je wel, die hebben al 5, 6 jaar hetzelfde verteld bij klanten. Die willen ook wel eens een nieuw verhaal. Die willen ook bijvoorbeeld een product, markt of dienstverlening in de markt zetten. Wat ze zeggen, jongens, hey, dat vind ik nog leuk om bestaande relaties om dat te vertellen. Hier kom ik met iets nieuws, want ik heb al 5, 6 jaar dat al verkocht. En ik wil wel eens een keer een verhaal
1: vertellen. Ik ben wel een beetje uitgepraat.
0: Ik wil wat nieuwe dingen vertellen aan mijn netwerk, weet je wel. Dus dat is het moment dat men... gezegd, jongens, hey, nu ga ik eens even kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Wat zou jij een organisatie op zoek is naar IT-mensen? Naar sales, maar welke. Maar wat zou je ze adviseren? Wat zou je zeggen? Kijk op deze manier eens een keer naar wat er in de wereld rondloopt.
0: Probeer mensen te inspireren. Probeer mensen te inspireren van, hey, wat jij wil, dat ligt in het verlengde van onze doelstellingen. Dat is vaak het punt. En daar worden mensen door geïnspireerd.
1: Herken jij dit, Dirk? Van de mensen die jij spreekt, zeg maar. In jouw rol. Jij komt natuurlijk heel veel mensen tegen in organisaties.
2: Ja, nee, zeker. En het laatste spreekt mij heel erg aan. Er is ook een kentering geweest, denk ik. In zeker hoe wij mensen aannemen. Omdat zij zelf veel kritischer zijn. En ook echt geïnspireerd willen worden. Wel een hele periode met why en de purpose en dergelijke. Je moet als organisatie echt wel weten waar je voor staat. Wat je wil. Wat je iemand kan bieden. Om hem of haar over te halen. Om in dienst te treden. En dat is ook goed. Dat is ook goed.
1: Over skills gesproken. We hebben het over human en AI. Over het gebruik van AI. Zijn werkgevers al echt wel bezig om te kijken. Of ze ook op dat gebied. En we kijken. Vroeger moest je al erop zeggen. Dat je goed was in WordPerfect. Dat je een rijbewijs had. Maar zijn er nu ook al, worden nu ook eisen gesteld van, of vragen gesteld dat het een pre is om AI-kennis te hebben of daarmee te kunnen werken?
0: Nou, dat zie je al enigszins. Dat zie je al enigszins wel terugkomen. Ik zie vooral bijvoorbeeld heel veel nieuwe dingen, bijvoorbeeld op AI gebied op het vlak van tender en bid management. Daar zie je alweer dingen terugkomen. Dus dat voor een goede, als je tenders wilt doen voor de overheid of wat dan ook, kan het op die manier ook een heel goed inspelen. Dus op dat vlak is ervaring, kan het al een pre zijn, ja. Klopt.
1: Hey, stel, mijn compaan HP van Tilburg, die moet op zoek naar een nieuwe baan. wat zou je hem adviseren?
0: Nou, heel simpel. Kijk even naar jezelf van jongens. Hey, wat vind ik leuk? Waar word ik graag me wakker van? Wat inspireert mij? En als je dat
3: vindt... Ja, dat stand op Bali.
0: Sorry?
1: Stand op Bali, zegt Peter.
0: Ja, daarom ben je...
3: Dat inspireert wel.
0: Dat inspireert wel. En als je dat terugvertaalt naar bijvoorbeeld... Wat inspireert jou qua baan, qua mogelijkheden? Wat voor een werkgever interessant kunnen zijn? Nou, dan wil ik graag praten wat de mogelijke mensen kunnen zijn voor de toekomst.
1: En dan leg ik hem ook bij jou op je bordje nu, Geert-Jan. Ja. Wat inspireert jou? Wat maakt jou tikken om die gesprekken te doen?
0: Oh. Het is ongelooflijk wat mensen beweegt, wat mensen doet... Dat vind ik altijd boeiend. Ik heb een abonnement op de Elsevier. En als die binnenkomt op... dan is het eerste wat ik doe, is de achterkant van de Elsevier openen. En dan zie ik altijd iemand die is overleden. Dan vind ik altijd ontzettend benieuwd hoe zijn levensloop eigenlijk is verlopen. Wat voor keuzes die in het leven gemaakt heeft. En wat hem geïnspireerd heeft. En dat op een of andere manier blijft mij dat altijd boeien bij mensen.
1: Die had ik niet verwacht. Het is ook heel lang geleden dat ik de Elsevier heb gelezen. Maar jij hebt ze nog?
0: Ik heb ze nog, ja.
1: Bewaar je ze ook?
0: Nee, ze gaan de hele familie door.
1: Oh ja, jammer. Nou, ze zet mij ook in dat rijtje. Het is nooit erg om dat een half jaar later ook nog te lezen. Top. Ik vond het fijn dat je er weer was, Gert-Jan. Op zoek naar nieuw personeel. En zeker ze die skills van AI daar inzetten. En laat niet je hele cv en je hele brief helemaal door AI schrijven.
0: Absoluut niet.
1: En vooral je vacature test niet, want die kan toch stukken leuker.
0: Oké, was goed.
1: Top. Dankjewel. Fijn dat je er was, Gert-Jan. Dan gaan we toch zo eventjes door naar mijn volgende gast, Peter Reineveld. Dutch IT Channel, Dutch IT Leader, Managing Director. En die ga ik toch even nog aan de tand voelen. Maar eerst even dit.
4: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, ik sluit de dag af met iemand die de Nederlandse IT-sector niet alleen volgt, maar er nu tegenwoordig helemaal middenin zit. Peter Reineveld, Managing Director van Dutch IT Com. Daaronder vallen Dutch IT Channel, Dutch IT Leaders, MSP
2: Ja, MSP Business.
1: Zeker. Ja, maar allemaal platformen die al jarenlang de verbinding maken tussen IT-professionals, beslissers, de markt. Hier vlakbij hebben jullie altijd jaarlijks jullie grote gala. Peter, welkom. Ik was met jouw beeld. We hebben het deze twee uur gehad over de staat van de Nederlandse ICT. Ja, dus even een soort slotbeschouwing. Wat is jouw beeld een beetje van de staat van de Nederlandse ICT?
3: Oh, dat is wel een hele brede. Gaan we hem gewoon even op AI houden of gaan we hem breder trekken?
1: Jij mag hem net zo breed of zo smal maken als je zelf wil.
3: Mijn belangrijkste beschouwing daarin is dat zowel de techniek als de AI, als hardware, software, et cetera, allemaal toch wel weer er zijn om de mens te dienen. Dus dat vond ik vooral een heel mooi haakje naar het afgelopen uur. De mens in het geheel. En hoe we die nou kunnen faciliteren, ondersteunen, verbinden, blij houden, hè, zoals jullie net ook al zeiden. Dat we dat met z'n allen bewuster gaan doen.
1: Maar je ziet wel dat als je naar de ICT-sector kijkt in zijn geheel, dan is die wel heel goed om dingen heel saai te maken.
3: Zeker. En juist daar zijn die mensen weer heel belangrijk in om te zorgen dat het wat minder saai wordt. Want ja, weet je, het gaat om die verbinding. En al die andere dingen, AI, slimme dingen, die zorgen er echt wel voor dat processen. En zal ook echt wel zorgen dat sommige bedrijven gereorganiseerd worden. Want dat vind ik ook nog wel even mooi, waar Dirk het ook over had. Weet je, AI, processen en mensen op afdelingniveau, dat is allemaal leuk. En dat is dienend, ondersteunend. Ja. Maar het gaat erom, als je je hele organisatie structureel anders gaat inrichten met AI. En dan krijg je een volledig andere organisatie. En dan kan je dus zorgen dat de mensen weer de dingen doen waar ze blij van worden. Wat ze leuk vinden. En dan wordt iedereen weer blij.
1: Als je nou één ding zou mogen veranderen aan de manier waarop Nederland omgaat met IT en digitalisering. Dan is minister Peter Reijnenveld van Digitale Zaken.
3: Oh, als ik ergens slecht in ben. Oh man. Nee, ja, dat hele politieke geleuter. Al die randvoorwaardelijke gesprekken, ga eens gewoon doen. En dat zou echt mijn nummer één zijn. Ga gewoon digitaliseren. Ga gewoon dingen doen. En zeker als we het dan hebben over een stukje overheid, publieke sector, grote bedrijven. Ga die verandering maken en ga aan de slag.
1: Dat is aan de politieke kant. Nou, jij als managing director van al die platformen.
3: Ja.
1: Die toch een beetje de Nederlandse IT-sectoren bij elkaar houden. Wat maak jij nou trots op deze sector? Wat maakt jou trots? Laat me eerst die vraag.
3: Wat mij vooral heel trots maakt is dat, weet je, het gaat over ontwikkeling. Het gaat over mensen. En er zit een ontzettende energie en er zit een heleboel hele slimme leuke mensen in deze sector. Die allemaal het beste voor hebben met de sector, met Nederland, met MKB Nederland, met de overheid, et cetera. Weet je, al die security oplossingen die zijn allemaal om een doel te dienen, namelijk het beschermen van. Dus er zitten heel veel goede intrinsieke dingen. Dus dat vooral eigenlijk.
1: Hey, wat is het overigens nou in die hele wereld van AI en informatie en desinformatie, de rol van, mag ik jouw vakjournalistiek noemen, community builder?
3: Ja, een van de functies is vakjournalistiek, absoluut.
1: En hoe zien jullie eigen rol?
3: Wij zijn vooral verbindend. Dat vind ik een belangrijke. Dus het platform waar alles verzameld wordt. Zowel die inspiratie als die mensen bij elkaar. Als het bereiken, de doelgroep. En hetgene wat ik al eerder geroepen heb bij jou. Is dat wij een rol hebben in die hele keten. Om die keten met elkaar beter te laten communiceren. En dat vind ik een hele belangrijke.
1: En het verhaal gewoon leuker en gezelliger te maken ook.
3: Ja, dat vind jij zo belangrijk.
1: Dat vind ik belangrijk. Ja, ik hou wel van gezelligheid.
3: Ik hou helemaal niet van gezelligheid. Ik hou van efficiëntie. Dus eigenlijk kom ik ook uit Duitsland.
1: Het is Otsjepeta.
3: Ja. Nee, maar natuurlijk gaat het om gezelligheid. Maar dat kan het beste ontstaan als die efficiëntie er is. En ik ben ook heel ouderwets waar we het net over hadden. Wat mij betreft moet je gewoon op kantoor zitten. Hoezo thuiswerken? Wat een onzin. En ik ben een relatief jonge gast. Gelijk met jou. Maar...
1: Bedankt.
3: Het gaat om de verbinding. Het gaat om het gesprek. En daar willen wij graag een rol in spelen.
1: Ja, nou, die verbinding gaan we houden. nog een beetje geheim, maar we gaan de titel van dit programma gaat na de zomer veranderen. En dan gaan we ook weer wekelijks uitzendingen.
3: Kijk er naar uit.
1: En dan gaan we doorduwen. Nu heet het nog People Work Technology. Dankjewel Peter dat je ook vandaag hier samen wilde zijn.
3: Dankjewel.
1: En we hebben het gehoord, jongens. Nederland heeft de kennis. Nederland heeft de infrastructuur. Nederland heeft de mensen. Maar we moeten keuzes maken over data, over netwerken, over hoe we communiceren, over hoe we ons beveiligen. En over wat de rol is van de mens als AI steeds meer overneemt. Die bepalen we over 5 jaar nog voorop lopen. Vandaag hoorden we van een hacker met woorden een AI kan omturnen tot een wapen. Identity security, nog steeds niet op de boardroomagenda staat. Dat de Nederlander zijn gezondheidsdata aan niemand wil geven. En dat de werk van de toekomst vraagt door andere mensen. Of mensen die anders zijn. Dank aan alle gasten. Dit was de staat van de Nederlandse IT. Mijn naam is Richard Bordes.
4: Dit is New Business Radio.
5: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
13: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
14: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Handige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: All right.

0: New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen to Lead, New Business Radio.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: En aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk ook?
3: Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe kwam zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat als dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Nou, daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen ben, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Zoals, maar goed, haal je zo alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. Duurzaamheid zegt het al. We zijn voorbereid op de toekomst. En daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten. En ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over. Toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen. En hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen. En dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten als bedrijf. Nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties. En die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
4: Ja, precies. Ja. Nu is de Dutch Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
3: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU-taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons BREEAM in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. En wat je ziet in de EU-taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
4: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
3: Zeker.
4: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog mee te krijgen, maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we hebben toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast? Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
4: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
3: Dat het zo vaak wordt gedaan.
4: Precies.
3: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou,
4: dat is ook vogels. Ja,
3: precies. Het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en...
4: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
3: Nou, wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
4: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
3: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
4: Precies.
3: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
4: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
3: Daar zie je dat het ook dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
4: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouwd moet worden.
3: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
4: Ja.
3: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
4: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen. Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Dan, daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
4: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis? Of zie je dat het in de bouw en de vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het. Maar daarbuiten is het een opkomst?
3: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit

0: gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
1: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf. Hè? Hoe werkt dat?
0: Nee, wij maken de richtlijnen. En wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. De een noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
1: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht.
0: Nee.
1: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
0: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, nou, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
1: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
0: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
1: eerder halen.
0: Gaan we halen, ja.
1: Ja. Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
0: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein en ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
0: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
1: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel Rudy van der Helm.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabien de Vries.
9: Heel hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar Let's Talk Business. Het programma waarin ondernemers en leiders hun visie delen op groei, strategie en innovatie. En we gaan het in deze uitzending hebben over brandingstrategie. Want merken, sterke merken, ontstaan niet vanzelf. Ze worden opgebouwd met visie, lef en een strategie die raakt. 20 jaar geleden begon Brand Doctors met een duidelijke overtuiging. Strategie werkt pas echt als die opgebouwd is en gebouwd is op mensen. Sindsdien hebben ze talloze merken geholpen hun identiteit te vertalen naar onderscheid en kracht. En juist nu in een tijd van AI, duurzaamheid en maatschappelijke druk krijgt die aanpak een nieuwe betekenis. In deze aflevering van Let's Talk Business praten we erover met Bette Bakker en Hidde van Dalen van Brand Doctors. Het bureau dat strategie bouwt vanuit mensen, niet vanuit modellen. We blikken terug op de beginjaren, kijken naar wat er nu speelt in het vak en verkennen hoe leiders de toekomst richting kunnen geven met strategie die niet alleen slim, maar ook betekenisvol is. Want hoe blijf je als merk relevant en menselijk in een tijd waarin algoritmes de toon zetten? Waar heeft AI eigenlijk allemaal invloed op? Van merkidentiteit tot besluitvorming. En waarom is het voor elke leider tijd om de lange termijn strategie opnieuw tegen het licht te houden? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
6: Let's Talk Business. Fabien de Vries.
9: Ja. En met Hidde van Dalen en Bette Bakker. Hartelijk welkom allebei.
10: Dankjewel.
11: Dankjewel.
9: Ja jongens, brandstrategie. Laten we eerst eventjes kennis maken met jullie. ongeveer de helft van de tijd dat het bedrijf bestaat, zijn jullie daar werkzaam.
10: Klopt.
9: Hidde, jij was net iets eerder.
10: Klopt, ja. Ja, 12 jaar geleden ben ik begonnen.
9: Ja, als strateeg.
10: Als strateeg, ja. Eigenlijk wel een van mijn eerste serieuze banen. Dus ik heb ook echt alles eigenlijk geleerd bij Brand Doctors. Dus als ik terugkijk naar die afgelopen 12 jaar, heel veel meegemaakt. Heel veel mooie dingen.
9: Ja, en wat is jouw huidige functie?
10: Ik ben eigenlijk nog steeds stratege. Dat is ook wel echt het grootste deel van de mensen die bij Brand Doctors werken, die zijn stratege.
9: Ja, dus die werken met de bedrijven aan hun strategie.
10: Klopt, ja. Alleen ooit begonnen wat meer als junior. En nu echt een senior rol. Dus ja. Ik ben wel een van de meest ervaren mensen binnen Brand Doctors. Dus dat is wel het adviesvak. Dat is wel in de kern wat ik doe.
9: Ja.
10: Maar daarnaast ook hebben we binnen Brandox ook andere rollen. En ik hou me ook heel erg bezig met AI. En ook te kijken, zeg maar, hoe
9: platte organisatie. Zeker.
10: Platte organisatie, zeker, zeker. Dus we hebben ook bepaalde rollen en taken verdeeld, zeg maar, binnen het team. Maar de meeste mensen zijn inderdaad stratege. En dan wisselt het een beetje.
9: Ja.
10: Hoe je ervaren of junior je bent, zeg maar, en welke rol je dan hebt.
9: En wat triggert jou als strateeg? Waar word jij, waar ga je van aan?
10: Nou ja, goed, kijk, 12 jaar ergens werken is natuurlijk best lang. Als je mij dat had gevraagd vroeger, dan had ik dat nooit verwacht,
9: zeg
10: maar, dat ik ooit zo lang ergens zou werken. En ik kan me ook nog niet voorstellen dat ik ergens anders zou willen werken momenteel. Nou ja, ik hou gewoon heel van die diversiteit. En we werken gewoon voor heel veel verschillende organisaties. En we gaan ook echt, wat je aangaf in de intro, hè, echt op zoek naar de identiteit, echt naar de kern.
9: Door al die verschillende branches en die verschillende thema's die jullie behandelen, blijft
10: zeker. Dus je duikt iedere keer weer een hele nieuwe wereld in. Ja. Hè, van de glastuinbouw tot mobiliteit. Dus het is heel divers. En ja, je leert daardoor ook zoveel bij, zeg maar, van verschillende sectoren en die organisaties. En je komt zoveel leuke, interessante mensen tegen.
9: Nou ja, jullie kennen elkaar, Bette, we gaan even naar jou.
11: Ja?
9: Jullie kennen elkaar niet van de Vrije Universiteit, maar daar hebben jullie wel allebei gezeten.
11: Ja.
9: Jij werkt ook al 10 jaar voor het bedrijf.
11: Ja.
9: Inmiddels ruim een jaar als managing director.
11: Klopt. En Hidde heeft mij aangenomen. Dat is misschien eigenlijk wel
10: een grap. Ja. Ja.
9: en waarom was die rol voor jou niet weggelegd?
10: Nou ja, goed. Ja, nee, ik denk dat het degene hiervoor die aan het roer stonden bij Brand Doctors heel goed hebben gekeken naar wat voor kwaliteiten je nodig hebt. En
9: vrouwelijk leiderschap
10: heel
9: in
10: goed,
9: deze.
10: Heel goed bij Bette past, laat ik het zo zeggen.
9: Ja, want ik heb ook even gekeken naar jullie team. Dat is ontzettend een keurige verhouding man-vrouw.
11: Ja.
9: Diversiteit, qua achtergronden, dat viel. Daar kan misschien nog een vertaalslag in gemaakt worden.
11: Je mag gewoon gerust zeggen dat wij vrij homogeen zijn. En dat is een zwakte. Daar kan ik ook eerlijk in zijn.
9: Ja.
11: Maar om even te antwoorden. Dus 10 jaar geleden ben ik, bijna precies 10 jaar geleden in november ben ik gestart. Waren een aantal mensen waren al net iets eerder aan boord. Ik vind dat zelf heel tof. Want net als Hidde ben ik echt als junior stratege begonnen. We hadden toen nog een hele aparte digitale tak. We hadden toen het geloof, niet alleen wij als Brand Doctors, maar de hele wereld, dat online communities heel groot zouden worden en een heel mooi medium om als verschillende organisaties te kijken en heel snel onderzoek te doen van waar zit relevantie, wat kunnen we doen, kunnen we campagnes testen, maar ook nieuwe producten toetsen, inzichten ophalen. Dus daar hadden we eigenlijk een aparte divisie voor en daar ben ik gestart. Daar werkte Hidde toen ook.
9: En lijkt het nu dat het wat in plaats van hele grote communities juist wat meer versnipperd is geraakt?
11: Nou, ik denk wel dat
9: kleinere hupjes.
11: Ja, ik denk dat in die tijd geloofden we heel erg dat elke grote organisatie een eigen gecontroleerde community had met klanten die heel dedicated meedachten. Maar inmiddels is social media net iets anders en sterker geworden en heeft zich anders ontwikkeld dan we dachten. Dus ik denk dat er zijn nog steeds heel veel communities, maar die zijn wat minder makkelijk af te baken. Dan heb je wat minder duidelijk grip op. En wat wij in elk geval hebben gezien, dat qua businessmodel, dat was een prachtig experiment. Daar hebben we ook echt hele leuke trajecten mee gedaan. We hebben nog een aantal kleine klanten of een aantal klanten die dat gedachtegoed doorvoeren. Maar eigenlijk zien we dat als je onderzoek wil doen of in contact wil blijven met je klant, nou dan is dat het niet meer. Maar het is in elk geval waar wij allebei gestart zijn.
10: Ja.
11: En dat vind ik heel tof aan Brand Doctors. Wat Hidde ook zei, eigenlijk is bijna iedereen bij ons op 2 man na is strateeg. Want wij zijn eigenlijk een boutique adviesbureau. En dat is in de kern is iedereen strateeg. Iedereen heeft wel eigen interesses, verschillende disciplines. Hè. Dus de een wordt helemaal week van hele complexe B2B vraagstukken. En de ander heeft toch net iets meer affiniteit met zorg. En dat is helemaal prima. En ik denk dat uiteindelijk wat ons allemaal drijft, dat je best wel, wat zo lekker is aan strategie, vind ik zelf, is dat wat Hidde eigenlijk ook net zei, je kunt je helemaal verliezen in een project en in een vraagstuk. En daar gaan we heel diep in, omdat we heel goed willen begrijpen wat een vraagstuk nou precies behelst. En we willen alle perspectieven heel goed doorgronden van stakeholders, van het businessmodel, van een missie, van een visie, van hoe de buitenwereld zich ontwikkelt. En tegelijkertijd zetten we ook elke keer 4, 5, 6 stappen terug om te kijken, oké, maar wat is nou het grotere plaatje? En de bewegingen die we bij plek A zien, zien we ook bij plek B. Ja. En dat maakt het voor ons heel interessant.
12: Jij bent inmiddels sinds een jaar ook managing director. Is nou, toen jij die rol aannam, ben je toen opnieuw ook jullie eigen strategie onder de loep gaan nemen?
11: Zeker, ja.
12: En wat is daarin veranderd?
11: Nou, wat heel logisch is, maar wel een beetje ons manco was, is als stratege ben je dus ontzettend analytisch. Wij worden gevraagd wanneer er een probleem is. En we worden gevraagd om dingen heel goed te doorgronden.
12: Heerlijk.
11: Een advies te geven. Soms ook een advies wat andere mensen misschien wel een beetje weten, maar niet durven te zeggen. Dus we zijn ook een beetje de stok om mee te slaan af en toe intern. En dat neer te leggen. Maar dat is dus heel beschouwend. Ik zeg, Hidde kan dat. Ik hoop dat Hidde dat kan beademen. Met enige regelmaat. Ja, maar we zijn ook gewoon een lekker MKB-bedrijf van 15 man. Mm-hmm. Ja. En dan kun je niet alleen maar blijven beschouwen. En dan heb je niet genoeg aan analytische vaardigheden en supergoeie ideeën. Dan moet je ook gaan lopen. Dus ik denk dat ik...
12: Wat bedoel je met lopen?
11: Doen. Mm-hmm. Ik denk dat ik toen ik een jaar geleden in deze rol stapte, heb ik twee dingen gezegd. De kracht van brand doctors zit hem in de brand doctors. Dus dat is onze grootste asset zijn onze mensen. Onze mensen moeten goed kunnen functioneren en lekker in hun vel zitten. En ook de goede kwaliteit leveren om te kunnen leveren. En het tweede is, we moeten de stap kunnen maken om van denken naar doen te gaan.
12: Ja, het lijkt wel de politiek, jongens. Het debat van gisteren ging daar alleen maar over.
11: Ja.
12: Leuk dat we alles geanalyseerd hebben over de afgelopen 2 jaar. Maar laten we nu gewoon die stappen gaan zetten.
11: Ja, exact.
12: Ja, heel goed. Helemaal even nog verder terug, 20 jaar geleden. Toen begon de initiatiefnemers van Brand Doctor als een het andere strategiebureau.
11: Nou, het is nog net iets anders. Sowieso, het is bijna 25 jaar geleden. Ik besef maar dat wij onze website moeten updaten.
12: Ja, daar staat voor. 22. Ja,
11: ik hoop dat iemand van de Markom Circle luistert en dat nu gaat aanpassen.
12: Gelijk aanpassen.
11: Nee, dus wij zijn inderdaad dus bijna 25 jaar geleden op 1 april, maar niet als grap, gestart. En onze oprichters die kwamen eigenlijk bij Unilever vandaan. En wat we in die tijd zagen, wat zij in die tijd zagen, is dat, nou ga ik het een beetje gekscherend zeggen, maar al die corporates die zaten in hun mooie ivoren toren fantastische dingen te bedenken. Compleet in hun tunnelvisie. Ja, dus heel erg bedenken wat zij fantastisch vonden. Heel erg vanuit het product, vanuit jouw eigen idee. Wat ga ik doen en hoe leuk is dat?
12: Ja, best ook logisch.
11: Ja, hartstikke logisch. En het is denk ik ook nog steeds de allerbelangrijkste valkuil waar iedereen voor moet waken. En wij zelf ook. Maar wat zij toen eigenlijk zagen is van ja, maar het gaat eigenlijk, waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat om die klant, het gaat om die gebruiker, om soms de patiënt. En die moeten we goed gaan begrijpen. En die hebben bijna letterlijk al die corporates uit die torens gesloopt, gehaald en gezegd, hier doe je het voor, neem ze mee. En ik moet er altijd een beetje om lachen, maar in die begintijd organiseerden wij, ik durf het bijna niet zeggen, maar klantsafaris.
12: Ja, okay.
10: Mooi woord.
11: Ja, een mooi woord. Het is een beetje gek misschien. Maar het was echt broodnodig. Hè? Dus dat, en dat doen we eigenlijk nog steeds door al die interviews en al die onderzoeken die wij doen. Ja, waar doe je het nou voor?
12: Nou,
11: en wat
12: toch,
11: is nou die waarde?
12: Er zijn heel veel mensen die met een droom beginnen aan het ondernemerschap. Mm-hmm. Of het nou een klein of grotere bedrijf uiteindelijk worden. Dat begint toch uiteindelijk met die intrinsieke motivatie.
11: Zeker.
12: Waar zit dan dat kantelpunt waarin je die strategie anders moet gaan zien en vanuit die klant moet gaan denken?
11: Nou, vanaf het begin zou ik zeggen. Ik denk uiteindelijk als je waardevol wil zijn, en zeker als je duurzaam waardevol wil zijn, dan zijn er twee dingen waar je heel goed rekening mee moet houden. Dat is enerzijds je authenticiteit, waar jij het eigenlijk over hebt. Dus je eigen droom, je eigen missie, visie, de waarde waarvoor je staat en ook de opdracht misschien wel die jij jezelf geeft. Hier wil ik voor gaan. Maar ja, hallo, het is ook fijn, net als bij deze radioshow. Wij kunnen heel erg vol zijn van het verhaal wat we vertellen. Maar het moet ook relevant zijn voor iemand. In eerste plaats voor je klant, voor je gebruiker. Maar ook voor de stakeholders, je samenwerkingspartners en misschien wel de bredere maatschappij. En die link moet je continu zoeken. En dat is ook waarom de strategie continu herijkt moet worden. Want waarin je eigen kern nou ook nog wel eens aan verandering onderhevig is, maar die nog vrij stabiel. Die buitenwereld, nou, dat hoef ik denk niet uit te leggen, die verandert nogal snel. En nogal veel. Hè? En die is ook vrij complex. En daardoor is het zo belangrijk om continu te blijven voelen met oké, wat is nou mijn kompas en waar sta ik voor? Maar hoe resoneert het naar de buitenwereld en hoe ga ik daarop anticiperen?
12: Ja, want het kost natuurlijk ook geld om een bepaalde strategie uit te rollen. En je kunt dus eigenlijk alleen maar daar heel flexibel in zijn, heel agile werken enzovoort. Want jullie ondertitel is eigenlijk strategie vanuit mensen. En dat is dus ook eigenlijk tweeledig. Mensen die bij je bedrijf werken. Ja. Als de mensen die je bedient. Voor jullie, wat betekent het concreet?
10: Nou, voor mij is het vooral, en dat zit echt ook in de kern van hoe Brandlock dus ooit is ontstaan. Dus het zit echt in ons DNA dat we altijd wel met mensen bezig zijn. En dat is zowel intern als extern. Dus daar zit denk ik wel het onderscheid is dat we altijd de binnen- en de buitenwereld met elkaar proberen te verbinden. En wat je net ook aangaf, zeg maar, vanuit die ondernemer, zeg maar, ooit een idee beginnen. Ja, dat slaat aan omdat je echt heel erg inspeelt op een bepaalde behoefte die er is bij mensen. Want als die de behoefte niet is, dan slaat het natuurlijk ook een beetje dood op een bepaald moment. Maar ja, soms verlies je dat. He, dan verlies je van, oh ja, ik ben ooit zo begonnen. En dan word je een beetje geleefd. He, je wordt groter en er gebeurt van alles. Dan verlies je die buitenwereld een beetje. En dat zie je wel heel vaak ontstaan bij kleinere, maar ook zeker bij de grote organisaties.
12: Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Van waarin die aanpak dan ook echt
10: Het is vooral ook wel wat je heel vaak hoort, zeg maar. Als wij projecten doen samen, en dat doen we altijd met best wel een kernteam. En dan zijn daar omheen natuurlijk ook allerlei andere belangrijke stakeholders in de organisatie. Maar je ziet altijd wel aan de mensen die in zo'n team zitten, dat ze het altijd fantastisch vinden om zo'n project te doen. Omdat ze dan weer de ogen worden geopend, zeg maar, van oh ja. Ja, dat is waar, zeg maar.
12: Maar laten we het eens tastbaar maken. Brabantia bijvoorbeeld is een klant van jullie.
10: Zeker.
12: Wat was de ondertitel? Brabantia?
11: Design for Living is heel lang geweest. Inmiddels Design to Last. We hebben een nieuwe strategie met hun ontwikkeld. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat iedereen heeft heel duidelijk een beeld van hoe je waarde toe kunt voegen, hoe je belangrijk kunt zijn. Maar het is heel erg moeilijk om in de schoenen van iemand anders te gaan staan. En het is heel fijn om de buitenwereld, en dat kunnen experts zijn die heel diepgaande kennis hebben en over de lange lijn kunnen nadenken. Of juist dus je consument, je gebruiker, je klant, die heel specifiek ergens in zit. Die kunnen dus heel goed vertellen waar zij behoefte aan hebben, wat ze dwars zit. En soms gaat het over een heel concreet probleem. Ik heb echt wel eens debrief sessies gehad waarin je teruggaf waar klanten mee zitten. En dat mensen met open ogen zaten. Oh, dus daar lopen ze tegenaan. Of een, nou, ik zal geen namen noemen, maar een mobiliteitsleverancier die over een heel leaseproces eigenlijk vragen had over hoe ze dat konden optimaliseren. Maar die overzien dat hele proces niet meer. En die zijn eigenlijk altijd vanuit processen aan het denken hoe je dat kan optimaliseren en hoe je dat in kan richten. En toen hadden wij ze meegenomen, heel simpel, eigenlijk bijna een soort van klantreis. Oké, maar zo verloopt dat dan. En jij denkt dat hier iets getweekt moet worden en daar iets getweekt moet worden. Maar die klant, die beleeft eigenlijk alles. En dan zegt, oh, dus dat is wat we dan doen.
12: Ja.
11: Oh, en dat is dan wat je meemaakt. Hè? En ook veel meer begrijpen.
12: Dit is,
11: ja, en uiteindelijk, je levert heel vaak niet de dienst die je levert. Ja, je levert auto-onderhoud. Maar het gaat eigenlijk misschien wel over ontzorgen. Hè? Dus, en dat is eigenlijk iets anders. Een diepe
12: veiligheid.
11: Behoefte, veiligheid. En dat verschilt per doelgroep. En dat verdient per dienst, verschilt per dienst of product. Maar dat is heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Dus ik merk in onze projecten dat wij doen ook geen trajecten als wij niet met de buitenwereld mogen spreken.
12: Mm-hmm.
11: Omdat wij het zo belangrijk vinden dat je die tunnelvisie voorkomt. En dat je dus heel goed jezelf blijft challengen. Maar dat gebeurt ook intern. Als ik dat nog heel even aan mag vullen. Want vaak genoeg als wij een nieuwe strategie ontwikkelen, en dat gaat veel breder dan alleen merk, maar echt over de koers van een organisatie, dan maken we ook gebruik van een red team. En dat is vaak een kleine afvaardiging vanuit de hele organisatie. Dus van zeg maar de schoonmaakster tot iemand van marketing. In een klein groepje, zo'n 6 tot 8 man. En op een aantal gezette punten in de strategievorming laten we die meedenken, kritisch meedenken. Dus dan zeggen we, nou, we hebben eigenlijk een paar ideeën, staan een beetje op potlood. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het vaak schrikbarend wat ik dan hoor. En soms is het iets heel emotioneels. Hè? We geloven hier niet in. Of het is de zoveelste keer dat we iets moeten doen. Of naar mij wordt toch niet geluisterd. Maar ook heel vaak dat er gewoon complete perspectieven over het hoofd worden gezien. Omdat de board, nou, 5 verdiepingen hoger zit dan andere mensen. En dus eigenlijk niet meer goed voelen en zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om dat continu te blijven voelen. Want een strategie bedenken op papier is niet zo moeilijk. Nou ja, ik bedoel, maar dat is nog best wel goed te doen. Maar wil je succesvol zijn, dan gaat het, je zei het net al, over in actie komen. Hè? En aan een plan alleen heb je niks. En als je in actie wil komen, dan moet je dus zorgen dat al je mensen, je medewerkers, vanuit de hele breedte snappen wat je doet. Snappen waarom je het doet en er ook aan bij willen dragen.
12: Ja.
11: En dat is zo essentieel daaraan. Dus het gaat veel breder en dat vind ik heel leuk aan de ontwikkeling van Brand Doctors. Wij zijn dus veel meer vanuit merk en marketing begonnen. En dat ging dus heel erg over hoe ben je relevant voor je klanten. Daar zit die nieuwsgierigheid waar Hidde het over zit, heeft er altijd in gezeten. Wat wij steeds meer zijn gaan zien is dat dat vraagstuk over hoe je relevant bent, dat gaat veel breder dan alleen over het verhaal wat je vertelt. Dat gaat, en je had het zelf net ook over de politiek, veel meer over wie wil je zijn, waar sta je voor en kun je dat goed vertellen.
12: Ja.
11: Dan is je merk een fantastisch middel om je strategie in beweging te krijgen.
12: Ja, het is het verbinden wat Hidde net ook zegt van binnen en buiten.
11: Ja, dus exact.
12: En een beter milieu begint bij jezelf. Strategie.
11: Zeker.
12: Goed, we gaan verder praten zo direct ook over AI en de technologie. En ja, hoe hou je dat dan weer menselijk? Blijf luisteren.
13: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: My Silver Lining hoorde je First Aid Kids hier op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, de wereld draait sneller dan ooit. Technologie, AI, duurzaamheid heeft allemaal invloed op hoe organisaties keuzes maken. En waarom is het juist nu een mensgerichte strategie zo belangrijk? Ongeveer 69% van de marketeers had in 24 al AI in gebruik. Dit jaar is het zelfs 83% van de bedrijven die zegt AI topprioriteit in hun bedrijfsplanning voor het jaar te maken. Ja, hoe hou je daar focus op qua mensidentiteit en richting?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat de nummers die jij noemt, die onderschrijven meteen waarom het zo belangrijk is om dat mensgericht in je strategie te houden. Namelijk, straks gebruikt iedereen AI. En alles wat je met AI kan, dat is dus ook voor iedereen heel snel beschikbaar. En daarmee is schaalbaarheid bijvoorbeeld geen voordeel meer. Omdat iedereen dat kan. Hè? Dus iedereen kan heel makkelijk een simpel filmpje maken en dat heel snel delen. Of bepaalde processen heel snel optimaliseren. Dus er zijn bepaalde voordelen die je nu nog hebt, maar die straks wegvallen. En die zitten heel erg in die techniek en die automatisering. En dus gaat het er heel erg over. Maar wat maakt jou onderscheidend van de rest? En dat gaat heel vaak over mensen. Over de mensen die jij hebt en wat ze kunnen. En wat ze met die techniek kunnen. Maar ook vooral waarvoor jij staat. Waar je in gelooft. En welke keuzes jij maakt. Mm-hmm. Dus ja, want AI is alleen maar belangrijker.
0: Ja, het kan, want het versnelt, maar het kan ook vervlakken. Het moet ergens ook opgevoed worden.
3: Zeker, je bedoelt hoe je met AI omgaat. Ja, ja zeker. En dat zijn dus juist de
0: hoe hou je het slim
3: keuzes.
0: En toch menselijk?
3: Ja, nou, en dat zijn dus juist de keuzes die je als organisatie of als leider moet maken. En daar moet je over nadenken. En ik vind dat zelf soms ook best frustrerend als ik in mijn tijdlijn weer het zoveelste oh, kijk eens wat AI nu kan. En het is een heel leuk filmpje. En oh, als ik met mijn hand zwaai, dan maakt hij er een duif van. Ja, allemaal heel leuk en aardig. Maar dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Uiteindelijk gaat het erover, snap je wat voor impact AI in de long run heeft op jouw business? En het kan en gaan over waar voeg je waarde toe en wat is waarde nog? Hoe ga jij dan je werkwijze daarop instellen. Hè? Dus bepaalde taken zullen geautomatiseerd worden. Misschien wel helemaal verdwijnen. Maar er komen ook nieuwe taken bij. Hoe ga je daarmee om? Dat betekent ook dat je andere skills nodig hebt in je personeelsbestand. Speel je daarop in? Hoe ga je personeel opleiden? Want we hebben het er heel vaak over. Oh, al die simpele taken. Die kan AI wel vervangen. Maar dat betekent ook vaak dat zijn vaak de taken en de rollen waar junioren mee beginnen. Ja, dat is heel leuk dat die allemaal schrappen. Maar hoe ga je je personeel opleiden? Het zijn allemaal veel meer lange termijn vragen. Waar je dus echt wel rekening mee moet houden. En waar je nu dus over na moet
0: denken. Dat is een beetje kop in het zand steken. Zo van de senioren die blijven eigenlijk nog de oude cultuur vasthouden. En ja? De jongeren. Omdat ze toch waarschijnlijk al meer ervan af weten. Maar wat zien jullie gebeuren bij organisaties die hun strategie te veel op data en te weinig op mensen bouwen? Wat is het gevolg daarvan?
3: Ik denk onderscheidend vermogen. Dat verlies je. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Ja, uiteindelijk, als je het over technologie hebt, technologie is in die end voor iedereen beschikbaar. En AI maakt het alleen maar meer beschikbaar voor meer mensen. Dus daar waar je nu nog concurrentievoordeel hebt, dat gaat steeds meer verdwijnen of komt onder druk te staan. En dus komt het veel meer op de vraag, waar sta je voor? Welke kant wil jij op? En hoe kun jij die techniek slim inzetten voor die doelen? Mm-hmm. Dus kun jij heel goed begrijpen hoe je AI slim inzet? Dus een voorbeeld als je het over de marketinghoek hebt. Het is heel makkelijk om een redelijk oké campagne met AI in te stellen. Hè? Dus je zou ook zelfs kunnen zeggen dat je dat helemaal kunt automatiseren. Nou, ik kan je dan nu ook alvast zeggen, AI gaat ermee komen dat de meeste campagnes waar aantrekkelijke jonge vrouwen in staan, die doen het vrij goed. Dan kan je gewoon meten. Dus die gaat dan heel snel dat voor jou genereren. En die kan ook zien dat het heel goed doet. Maar de vraag is een beetje, ja, is dat waar jij voor wil staan? En is dat ook waar jij achter staat? En is dat ook wat je doelgroep daadwerkelijk aantrekkelijk vindt? Of laat je je compleet leiden door allemaal algoritmes en kom je ergens een hoek terecht wat helemaal niks meer met jouw business te maken heeft?
0: Nee, maar ik denk dat daar ook de angst zit voor het gebruik van AI.
3: Zeker. Dus moet je die regie gaan pakken. Dus moet je gaan bedenken, waar sta ik voor en wat vind ik belangrijk en hoe zet ik AI wel in en hoe ook vooral niet? Dat is denk ik de vraag waar je voor moet gaan staan. En het mooie is, dat kun je niet voor elkaar bepalen.
0: En op welke manier kun je dan wel met AI die waarde input geven? Of tenminste die waarde eruit halen?
4: Nou, ik denk dat je gewoon vanuit je authentieke kern vooral moet kijken. En vooral inderdaad moet bepalen, hè, waar staan wij met elkaar voor als organisatie. En ook daaraan vasthouden. Ook dicht bij jezelf blijven. En vooral kijken van naar de kansen die AI je kan bieden. Daar ook serieus naar kijken. Want,
0: ja, want wat vind jij een positieve ontwikkeling? Nou, als het om merkstrategie gaat waar je AI voor in kan zetten?
4: Nou, ik denk dat er zijn natuurlijk verschillende niveaus. Hè. Je kan het zien als heel erg in je organisatie zelf. Dus voor je mensen, dat je bepaalde processen, administratieve taken soepeler maakt. Of misschien helemaal wegneemt in bepaalde functies. Kijk, daar zit natuurlijk potentie in. Het zit ook in je dienstverlening. Dus je kan, heel simpel voorbeeld, hè, natuurlijk de call centers. Je kan het voor de simpele vragen zou je dat wat meer aan AI over kunnen laten. En voor de complexere zaken, hè, waar toch wel bepaalde kennis, ervaring, emotie bij komt kijken, aan je medewerkers overlaten. Dus
0: ik hoor eigenlijk jullie zeggen van, nou jongens, leuk AI, maar laat je er niet helemaal door leiden.
4: Zeker.
0: Gebruik het misschien om processen te optimaliseren, maar blijf wel bij je eigen kern, authenticiteit en waarde, dat die wel steeds zichtbaar blijven.
3: Ja, en ik denk dus dat je als je over AI in de lange termijn nadenkt, heel goed moet bedenken, welke waarde voeg ik toe en wat daarin zit in de mens, wat AI niet kan vervangen en waar kan AI dat wel. Ja, dus er zijn heel veel vaak vrij simpele analytische processen of operationele die AI vrij goed kan vervangen. Maar er zit altijd nog een soort oordeelsvorming of sturingsmechanisme. Dat kan AI niet voor je doen. AI kan niet voor jou bepalen wat bij je past. AI kan niet bepalen wat voor jou waar jij achter staat. Maar het voelt ook niks. Ja, het blijft een systeem. Dus het gaat veel meer over richting geven dan over uitvoerend werk. En dat betekent ook dat je anders naar je eigen processen, je eigen dienstverlening en je eigen mensen moet gaan kijken. Dus AI kan heel makkelijk allerlei dingen produceren. Waarvan je af kunt vragen of de kwaliteit altijd even goed is. Hè? Want als je er slechte input in stopt, dan krijg je ook slechte output. Maar het zijn dus uiteindelijk jouw mensen die moeten beoordelen. Is dit goed genoeg? Is het waar we achter staan? En is het de richting die we op willen?
0: Ja, want wat voor een advies zouden jullie aan leiders geven die eigenlijk, ja, dus gestructureerd ook met AI moeten gaan werken, zonder hun koers te verliezen?
3: Nou, ik zou eerst heel goed bedenken wat je koers is. Hè, en die staat best wel onder druk in deze tijd, omdat we hebben het nu over AI. Maar nou, er zijn ook nog wel wat andere spanningen en shifts in deze wereld. Hè, duurzaamheid, geopolitiek, noem ze allemaal maar op. Maar ik denk dat het dus heel erg belangrijk is, vooral dat je blijft kijken naar, wat is nou eigenlijk mijn opdracht? Hè? Wat is nou het grote probleem wat ik op wil lossen? Zowel misschien wel in de wereld als voor jouw klanten of stakeholders. En vanuit daar gaat kijken hoe je je hele businessmodel inricht en verandert. En dat kan dus wat Hirre net zegt best wel betekenen dat je AI inzet, om bepaalde processen te optimaliseren. En dat betekent dat je andere mensen aan moet nemen die dat goed kunnen. Die ook goed begrijpen hoe AI werkt. Hoe ze kunnen beoordelen of AI de juiste keuzes maakt en de juiste output genereert. Het betekent ook dus dat je misschien wel nieuwe dingen kunt doen. Omdat je bijvoorbeeld een nieuw businessmodel of een nieuwe propositie kunt gaan ontwikkelen. Omdat je veel schaalbaarder bent. Omdat je in nieuwe systemen op kunt zetten. Er komt ook heel veel binnen handbereik. Dus het is eigenlijk een soort van nieuw canvas wat je kan gaan pakken. En eigenlijk opnieuw kan gaan spelen. Maar het begint wel met wie ben ik en wat wil ik gaan brengen.
0: Ja, en een andere trend is dan ook co-creatie. Wat lijkt mij een belangrijk onderdeel is in dit proces.
3: Absoluut. Sowieso is dat waar wij altijd voor staan. Is dat uiteindelijk, hè, wat ik net eigenlijk ook al zei, een strategie kun je heel goed bedenken. En ik vind nog steeds dat strategie veel te veel in een boardroom wordt bedacht. En dan later gaan we het vertellen aan de rest. En dan hopen we dat ze mee gaan bewegen. Maar uiteindelijk wil je, als je succesvol bent, dat mensen jouw strategie begrijpen en daarin mee kunnen. En dat zijn je medewerkers, maar het moeten ook je samenwerkingspartners en je klanten zijn. En je moet snappen waarom mensen een bepaalde move maken.
0: Ja, want dat zie je nu steeds meer gebeuren. Hè? Gewoon samenwerkende partijen die met een gezamenlijke boodschap eigenlijk naar buiten komen. Niet alleen maar hun producten of hun diensten, maar echt wat meer met een waardevolle boodschap.
3: Mm-hmm.
0: Heb je daar ook een voorbeeld van?
3: Nou ja, wij zien het dus sowieso in eigenlijk vrijwel al onze trajecten. Dat je dus ziet dat je binnen een organisatie een heel ecosysteem mee moet nemen. Dus dat zijn ook gewoon verschillende mensen in de afdelingen. Maar ook bij heel veel vraagstukken. Nou, noem bijvoorbeeld net congres die of duurzaamheid. Ja, die kun je helemaal niet in je eentje oplossen. Nee. Maar consumenten vragen wel van jou dat je daar stelling in neemt. Hè? Of dat jij laat zien wat jij daaraan doet. En daarin zie je dat steeds meer initiatieven ontstaan. Waarbij verschillende partijen en soms ook publiek en privaat elkaar opzoeken. En kijken hoe kunnen wij elkaar helpen. En hoe kunnen wij elkaar versterken. Wat extra spannend is. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perspectief en zijn eigen belangen. Maar uiteindelijk doe je dat dan dus voor een groter gezamenlijk belang. En dan is co-creatie dus ontzettend belangrijk. Dat je niet alleen aan het einde bedenkt, oké, en dit moeten we nu samen gaan doen. Maar juist vanaf het begin af aan alle perspectieven meeneemt. Iedereen mee laat praten. Maar wel gezamenlijk voor dat doel optrekt.
0: Ja, als we even nog naar de politiek kijken. Leiders als Bontebal en Jette die nu duidelijk voor waarden kiezen. Wat kunnen ondernemers daarvan leren? En hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: Nou, even los van politieke voorkeur. Laten we dat vooral even neutraal opstellen. Maar ja, goed, je ziet natuurlijk, het voorbeeld is natuurlijk wel van het CDA. Dat die een aantal jaar geleden voor een bepaalde koers hebben gekozen. Wel in de wetenschap dat we uiteindelijk heel weinig zetels eigenlijk hadden. Daaraan vast hebben gehouden. Continu wel hetzelfde verhaal zijn blijven vertellen. En ja, je ziet nu wel dat dat positief voor en is uitgepakt, heeft uitgepakt. Dus
0: mensen hebben behoefte aan de basiswaarden.
4: Ja, dus ik denk dat het wel een goed voorbeeld is van inderdaad een bepaalde koers zetten. En inderdaad gewoon in lijn van die koers dezelfde kant op blijven varen.
3: Ik vind het heel knap. Want
4: en dat is best
0: bewonderenswaardig.
4: Bewonderenswaardig, ja.
3: Nou, want ik vind het heel knap. Want ze hebben dus inderdaad zijn heel erg trouw aan zichzelf gebleven. Maar ze hebben ook zich heel bewust afgekeerd van de korte klap. Hè? Want in de tijd van social media, best wel polariserende berichten, maar die dan vrij goed scoren online, wordt bijna elke lijsttrekker verleid tot meegaan in die hitserigheid bijna. Ja, en CDA kiest er heel bewust voor om daar niet in mee te gaan, vast te houden aan eigen waarden, die ook te benoemen. En dus echt koers te houden voor de lange termijn. En je zou ook kunnen zeggen, op de korte termijn werkt dat niet, want en Wilders is veel meer in beeld of weet ik
4: niet. Ja, die speelt ook veel meer in op de waan van de dag natuurlijk. En de emotie van mensen die er is.
0: Dat hoor je bij heel veel bedrijven. Die hebben allemaal, ze moeten allemaal nu een eigen podcast hebben. Ze moeten allemaal inderdaad de Twitter-account en regelmatig posten. Hoe voorkom je dat je dus niet korte termijn, te veel korte termijn gaat denken of meegaat in de waan van de dag?
3: Nou ja, dus dat is eigenlijk waar wij helemaal aan het begin van het gesprek over hadden. Natuurlijk moet je mee met de buitenwereld. Ik vind het wel leuk, want volgens mij was dit, ik denk gisteren of eergisteren, na het een van de laatste debatten. Sorry, ik heb er inmiddels zoveel gezien. Ja. Ik dacht even kwijt. Maar dat Bontebal, dit was toevallig ook Bontebal, maar ook andere leiders hebben dit echt wel erkend. Die zeiden van, er is natuurlijk best wel veel kritiek op dat geschreeuw en dat chaotische gedebatteer de hele tijd. En die zeiden ook van, ja, als ik erin meega, dan wordt me kwalijk genomen dat ik ook meedoe in die chaos en het geharrewar. Maar als ik daarin niet meega, dan ben ik stil en dan kom ik niet aan het woord. Ja. En dan zeggen ze, je bent zo onzichtbaar.

0: werken, daar zijn we wel klaar mee. Ik wil hier echt van afzetten. Ik wil
1: dat was een hele mooie, mooie troef die hij daarin gooide.
0: Maar dat doet hij wel heel goed. En ook dat is natuurlijk wel waar strategie over gaat. En strategie gaat uiteindelijk over verandering.
1: Ja.
0: En als je niks wil veranderen en je wil gewoon een heel klein beetje meer of een heel klein beetje minder. En dan moet je in je marge gaan rommelen ergens. Weet je, maar daar heb je geen strategie voor nodig.
1: Nee, je moet het lef hebben om op een gegeven moment, zoals zij het mooi gisteren zeiden, de bladzijde om te slaan.
0: Ja, en dat is spannend. Want dat betekent ook dat je heel veel dingen loslaat. En nou, in dit geval dus bijvoorbeeld gekke polariserende opmerkingen maken die in elk geval heel veel publiciteit opleveren. He, dus dat laat je dan achter je. Ja, dat wil je misschien vanuit moraal wel, maar het betekent ook dat je heel veel zichtbaarheid en andere dingen die heel comfortabel zijn in campagnetijd gaat verliezen. En je weet nog niet helemaal zeker wat je daarvoor terugkrijgt. Want hoe wist Bontebal nou of dit hem nou windeieren gaat leggen of niet?
2: Ik zie dat niet, nee.
0: Nee, dus dat is, maar hij blijft er wel trouw aan.
1: En maar is een strategie dan ook eigenlijk een trial and error? Traject?
0: Voor een gedeelte. Ik denk dat je wel wendbaar moet zijn in deze tijd. Ik denk, het is een beetje en. Ik denk dat in deze tijd, dus waar we het net over hebben, je moet heel goed aanvoelen wat er speelt vandaag de dag. En dat kunnen we zeggen. En tegelijkertijd, juist omdat er zoveel verandert en omdat er zoveel gebeurt, moet je juist heel diep naar binnen gaan kijken waar je echt voor staat. En dan kom je echt op het level van wie ben ik en waar sta ik voor. Hè? Wat wij purpose denken noemen. Omdat die niet verandert. Hè? Dus in een wereld waarin alles verandert. Als je alleen maar op buiten gericht bent. Op de waan van de dag. Ja, dan ben je de ene dag een hockeyclub. En de andere dag een voetbalvereniging. Ja, dat is niet te doen. Dat is ook voor niemand meer bij te houden. En daar verlies je niemand. Of daar win je niks mee. Dan verlies je iedereen. Dus dan is het juist heel erg belangrijk om terug te vallen op. Oké, maar waar sta ik nou echt? Maar wat is nou echt mijn kern? Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat kan ik ook echt goed? En daar hebben we het eigenlijk nu heel weinig over gehad. Maar ook, wat zijn mijn soort van mijn superpowers? En waar wil ik me wat voor inzetten? Ja, daar gaat het dan om. Dat gaat veel meer over de lange termijn. En wat veel meer diep van binnen zit. Want juist als er heel veel verandert. Is dat eigenlijk je enige echte constante.
1: Ja, je hou vast. Ja, dat lijkt me voor ondernemers gewoon ontzettend lastig. Met alles wat er om je heen gebeurt. Dat je dus die koers vast blijft houden. Ja. Weet wie je bent. In die kern. Die waarde, die visie. Dat je dat maar blijft vasthouden. Maar je wil wel wendbaar zijn en
2: zeker
1: meegaan.
0: Weet je, Fabienne. Ja. Dit is een van de mooiste voorbeelden die ik gehad heb. Voor een niet nader te noemen hele grote B2B organisatie. Die leverde bepaalde diensten voor ondernemers. En het is echt een icoon. Dus zij waren, maar zij zijn ook ontzettend groot geworden. En zijn in de tijd compleet vergeten waar ze vandaan kwamen. En in het strategietraject wat wij een aantal jaar geleden met hun hebben gedaan. Is heel simpel teruggaan naar hun oprichter. En hun oprichter is nogal een bekende. En wij hebben hun daar meegenomen in de historie daarvan. En hun oprichter was een ondernemer puur sang. En ze deden het zelf ook voor ondernemers. Maar dat waren ze compleet vergeten. Ze zaten helemaal in de schaalbaarheid. En in de soort van de jaren 90 economische, weet ik veel wat, rush. Alleen maar optimaliseren. Alleen maar winstmarges. Maar hun kerndoelgroep waren gewoon de kleine ondernemers die een droom hadden, die ervoor gaan, die niet per se in een Jaguar reden, maar wel ergens in geloofden en die stap durfden zetten, die bravoure hadden. He, alles wat in het ondernemerschap wat ze zo waarderen, waren zij compleet verloren. En door hun puur mee te nemen met dit is je roots, dit is waar je opdrachtgever, je oprichter voor stond. Ja, die ogen gingen open, die dachten, fuck, dat is het natuurlijk. En daar zijn we trots op en dat willen we.
1: Krijg je ook de rest van het bedrijf weer mee. Hè? Als je die waarde
2: zeker,
1: dan weer
2: voelt. Ja. Dan kan je mensen ook raken.
1: Precies.
2: En voelen dat ook.
0: Ja.
2: En die begrijpen ook beter van, oh ja, hiervoor werk ik hier ook echt. Zeg maar. Dus dat is ook wel die interne drijfveer, die intrinsieke motivatie voor mensen. Van, oh ja, hier kom ik iedere dag mijn bed voor uit.
1: Precies.
2: Als je dat scherp en helder opschrijft en tot leven laat komen binnen een organisatie, dan krijg je die mensen ook mee.
1: Ja, Freddy Heineken had ook daar een heel mooi filmpje voor zijn medewerkers van. Ik hoop dat mensen aan het einde van hun dag, van hun werkdag, naar huis gaan met een blij gevoel. En dat ze trots zijn op het bedrijf waar ze werken. Dat was het enige wat hij van hun werknemers verlangde.
0: Ja.
1: Maar dat is zo'n eigenlijk super simpele, maar sterke uitspraak. Wat nog steeds de core en de basis van dat bedrijf is. We gaan heel even een plaatje draaien en zometeen nog even de toekomst inkijken.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Sam Veld, featuring The Hymn, Drive You Home.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we kijken vooruit. Veel organisaties merken dat hun strategie niet meer past bij de tijd. Ja, wat moeten leiders de komende 5 jaar nou echt anders gaan doen om relevant te blijven? Allereerst, Hidde, hoe herken je dat moment dat de strategie op is?
2: Ik weet niet of de strategie echt op is of dat misschien de juiste definitie is. Maar wat we vaak wel zien is dat er verandert gewoon echt iets wezenlijks. Dat kan zijn dat een bepaalde organisatie samengaat met een andere organisatie. Of ja, iets in de markt gebeurt, zeg maar, waar wordt getriggerd van, oh ja, we moeten.
0: Maar wat merk je intern?
2: Dat je toch wel tegen dingen aanloopt. Dat mensen vragen stellen. Dat je moeilijk mensen meekrijgt. Dat zijn wel echt de momenten. Dat wij ook in gesprek komen met bedrijven.
0: Wat is het resultaat van als een bedrijf zijn koersrichting kwijt is?
3: Nou, als ik nog even aan mag vullen. Ik denk dat je een strategievraagstuk kan eigenlijk uit 2 bronnen ontstaan. Ofwel er is urgentie en dat is wat jij zegt. Hè, dan is de strategie op en wat Hidde zegt. Hè, dan is er iets veranderd in de buitenwereld of intern. En je denkt, het werkt niet meer. Ik heb laatst een klant gehad die zei, ja, wij waren wat bureaus aan het brieven voor marketingcampagnes. En dan kwamen ze met concepten terug waarvan wij dachten, wat is dat nou? Je hebt de briefing wel gevolgd, maar dit is niet wat we willen zijn. En dan voel je hem al. En soms is het ook vanuit passie en ambitie. Hè? Omdat je iets ziet gebeuren in de wereld en dat je denkt, ja, dit gaat mij aan het hart of dit kan op ons afkomen. Ik wil hier iets mee doen.
0: Ja.
3: Hè? Ik moet hier iets
0: je
3: mee
0: moet
3: gaan
0: hier
3: doen.
0: Op ageren, ja.
3: Dat is overigens wel moeilijker. Want hè, op urgentie moet je, hè, dat wordt dan vaak de burning platform genoemd. Hè, dat, oh ja, als je nu iets niet doet, dan ga je failliet of dan verlies je relevantie. Terwijl die ander gaat veel meer over hoop en waar sta je voor. En dat is natuurlijk veel moeilijker om te veranderen. Maar eigenlijk zie je dat de 2 grote bronnen zijn voor verandering.
0: Ja. En als we het hebben over strategie met betekenis, wat betekent dat voor jullie persoonlijk?
2: Voor mij persoonlijk, ja, dan kijk ik ook heel erg naar mijn eigen ervaringen. En waar we natuurlijk ook mee begonnen, hè, is dat voor ons belangrijk is, hè, de mens. Dus wij sluiten projecten vaak ook wel af met een presentatie voor eigenlijk de meeste mensen vanuit het bedrijf. En vaak zit er ook iets fysieks in. Dus bijvoorbeeld een boek. Dus dat je gewoon heel erg iets tastbaars hebt. Wat mensen ook rustig kunnen nalezen en tot zich kunnen nemen. En als je ziet het enthousiasme waarmee mensen het ontvangen. Dan zie je wel echt dat je iets wezenlijks bereikt hebt. En met de strategie.
0: Maar dat is voor jullie, hè? Als we het hebben over de ondernemer. Een strategie met betekenis. Wat zou dat dan? Wat zou dat voor de ondernemer kunnen betekenen of kunnen zijn?
2: Nou, dat is eigenlijk ook waar die missie die we hadden, die purpose, dat je waar je iedere dag je bed voor uitkomt, dat gevoel er echt ook in zit. Dat je denkt van ja, dit klopt. En hier, dit is ook gewoon mijn interne drijfveer, mijn motivatie. Dat iedereen dat voelt.
0: Ja,
2: dat is denk ik wel waar het uiteindelijk om gaat.
0: En voor jou, Bette?
3: Nou, voor mij persoonlijk vind ik dat we hebben een groot tekort aan strategieën die zowel een commercieel belang van de organisatie als een maatschappelijk belang combineren. En we hebben nogal de neiging om te denken dat die 2 los van elkaar moeten staan. Maar dat is helemaal niet zo. Je kunt echt heel goed nadenken over jouw rol in de wereld in de toekomst en nou, wat je dan zegt, hè, de wereld van je kleinkinderen. En ook in de wereld nu.
0: Ja, de nieuwe ondernemers hebben dat veel meer.
3: Ja, en ik vind dat wel meer mag. En voor mij betekent strategie uit het hart ook dat. Hè. Strategie uit het hart gaat over mensen meenemen en het samen doen, het co-creatie. Maar strategie uit het hart gaat ook over snappen waarvoor je het doet en beseffen wat voor maatschappelijke impact je hebt. Ik zou nooit van tevoren klanten of accounts uitsluiten. Dus in ieder geval heel erg weinig. Iedereen kan het. Maar in elk project wat wij doen, in elk geval elk project waar ik sta, challenge ik wel. Oké, maar wat betekent dit nou voor de grotere omgeving? En dat kunnen mensen zijn, dat kan de planeet zijn, dat kan de toekomst zijn, dat maakt niet uit. Maar het gaat wel over, snap je wat voor footprint je op wat voor vorm dan ook achterlaat? En sta je erachter?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk is een strategie ook een groeiproces. Hè? Je kunt het niet meer uitrollen zo van oké, dit is wat we misschien wel in targets. Hè? Dan en dat moeten we dat en dat bereikt hebben. Of het nou ook duurzaamheid, transities of whatever is. Maar het is een continu groeiproces. Ja. En mensen veranderen daar ook in. Hoe zorg je... Even een laatste vraag, want we hebben weinig tijd nog. Hoe zorg je dat dat dicht bij elkaar blijft? Dus de individuele groei van de mensen en de groei van het bedrijf.
3: Poeh, lastige vraag. Ik denk dat je dat heel goed aan moet voelen. Ik denk dat je als leider heel goed moet kunnen omschrijven waar je naartoe wil bewegen. En daar kun je ook niet heel strikt in zijn, want de wereld verandert de hele tijd. Maar je moet wel heel duidelijk je koers en je kaders kunnen bepalen. En mensen daar wel wat vrijheid in geven om zichzelf daarin te ontwikkelen. En dat is een continu afstemmingsproces. Ook een soort van alignment. Kijken of dat nog past. Want de mensen en de cultuur die je vandaag nodig hebt, heb je misschien niet nodig om je doelen in de toekomst te bereiken. He, dus ook daarin moet je continu checken. Ja. Past dat weer? Ik kan niet zeggen, dat moet je zo of zo doen. Dat is denk ik per situatie verschillend. Ja. Maar daar moet je wel continu oog voor hebben.
0: Ja, maar die co-creatie is daar denk ik een belangrijke sleutelactiviteit in.
3: Zeker. En ik denk dat er ook genoeg modellen zijn om daarnaar te kijken. Om te kijken van waar voeg ik waarde toe? Wat is belangrijk voor ons? En wat voor skills en vaardigheden heb ik daarvoor nodig? En hebben mijn huidige mensen, hebben die ook? En kan ik die opleiden of moet ik beter nieuwe mensen aannemen?
0: Ja, want modellen zijn er nog wel, maar die zien er gewoon anders uit. Zeg jij?
3: Zeker, wij hebben genoeg modellen hoor.
0: Alleen, we werken nog wel met modellen.
3: Zeker, wij, ja, zeker. En sterk nog, ik denk dat wij alles in een model stoppen. Alleen onze modellen zijn meer kwalitatief dan vaak de kwantitatieve modellen die mensen geneigd zijn om te denken. Dus wij rekenen geen strategie voor je uit, want dat gaat heel erg over wat. En wij geloven veel meer in hoe en waarom. Maar ook daarin, juist om complexe materie te snappen, een stakeholderveld of überhaupt te snappen hoe je missie, visie en merkbelofte met elkaar samenhangen. Ja, dat stoppen wij zeker in modellen.
2: Ja, en een model is natuurlijk een middel. Het is niet een doel op zich. Dus we gebruiken het vooral om tot iets te komen. Maar in die zin is het niet heilig, zeg maar. Maar we kunnen ons werk ook weer niet doen zonder modellen. Nee. Want het is gewoon wel fijn, zeg maar, om als middel te gebruiken. Okay. Absoluut.
0: Tot slot, advies voor het belangrijkste advies eigenlijk aan leiders die hun strategie willen gaan vernieuwen. Hidde?
2: Ik denk dat het vooral, natuurlijk wat Beth ook net aangaf, het wisselt natuurlijk een beetje per bedrijf, per situatie. Maar het begint inderdaad wel goed naar te kijken naar wie je als organisatie bent. En ook een stukje historie is daar ook vaak wel belangrijk in.
0: Ja, vergeet je roots niet.
2: Vergeet je roots niet. Ja, nee, dat is misschien wel een goede samenvatting.
0: En Bette, voor jou?
3: Ik vul daarop aan, hou oog voor je omveld.
0: Ja.
3: Je mensen, je medewerkers, je stakeholders, de buitenwereld en doe het samen.
0: Mooi. Ja, of het nu gaat om politiek of ondernemerschap. Strategie draait uiteindelijk toch ook om keuzes met betekenis. De vraag is dus niet of je koers moet bepalen, maar waar je die op baseert. Dus vergeet je roots niet en je omveld. Zo, dank jullie wel. Bette Bakker hoorde je en Hidde van Dalen van Brand Doctors. Wil je meer weten over hun werk en visie? Kijk dan op de website. En wil je deze aflevering terugluisteren? Dan kan dat ook via newbusinessradio.nl of je favoriete podcast app. Tot zover. Dank jullie wel.
3: Ja, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: HR is er voor de mens. Ja, dat klinkt logisch. En toch, nog maar 1 op de 5 medewerkers voelt zich echt verbonden met de eigen organisatie. Hoe kan dat? We stapelen regels, controle en overleggen op elkaar. En ondertussen lekt de motivatie weg. Kortom, dat moet anders. De gast Leon Schaapkens, auteur van Goodbye Human Resource, Welcome Human Purpose. Zijn nieuwe boek, Werk weer menselijk maken. Nou ja, daarom is hij bij People Power natuurlijk. Minder machine, meer gemeenschap. Want als je bouwt op verbinding, autonomie en rechtvaardigheid, dan gebeurt er iets heel raars. Dan gaan mensen eigenaarschap nemen, teams worden flexibeler en het werk voelt weer van hen. Maar ja, wat verandert dat dan allemaal aan de HR-rol? Nou, dat vragen we vandaag aan Leon. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Leon, wat fijn dat je er bent. Volgens mij was het ongeveer bijna precies een jaar geleden.
2: Ja, hè? Volgens mij de derde keer nu.
0: Ja, Frank.
2: Het is inderdaad een
0: het is altijd het begin van het jaar. Dus jouw boekenschrijfritme is...
2: Ja, ik sta mij af op jou.
0: Nou ja, misschien moeten we er gewoon een soort ritme van maken. Ja, waarom kom je niet gewoon elk begin van het jaar gewoon langs?
2: Ja, laten we dat afspreken.
0: Ook als je niet in het boek hebt geschreven. Ja, hoor. Dat hoeft niet per se. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer iets moois gepresteerd. Ja, het is toch... Ik heb het ook zelf wel eens gedaan. Het is echt wel een werkje. Het is leuk om te doen. Maar zeker dat laatste stuk. Dat redigeren. Die laatste punten en komma's eruit halen. De opmaak. Doorlopen. Nog een keer doorlopen.
2: Ik weet het. Ondertussen, ja, als je dat vaker hebt gedaan, een boekje, dan weet je dus wat je op het einde te wachten staat. Dus het is eigenlijk klaar en het is nooit af. Maar dat weet je.
0: Laten we eens beginnen bij het begin. Want ik schets het wel een beetje al in de intro. Wat is er aan de hand? Als jij naar organisaties kijkt, waarvan denk je dan, wat zijn we met z'n allen aan het doen?
2: Ja, als je het versimpelt, dan zeg ik wel eens tegen mensen, de betekenisvolle verbindingen struit en er is sprake van ongezonde autonomie. En als ik het dan moet uitleggen of mag uitleggen, dan neem ik ze even een beetje terug in de tijd. Ja, een beetje eigenlijk fors terug in de tijd. En zeg, ja, kijk, ruim 2 miljoen jaar geleden zijn we begonnen op die Afrikaanse savanne. En daar hebben we altijd in kleine groepen geleefd. En in die kleine groepen was het, wat wij deden, was altijd betekenisvol. Dus ons werk, als je het zo wilt formuleren, was direct. Het was zichtbaar wat je deed. Er was ook direct contact. Feedback zouden we dat nu noemen. Dus wat je deed, was eigenlijk, deed ertoe, even zo gezegd.
0: Het
2: was,
0: en je wist ook voor wie je het deed.
2: Ja, het was, en, was een
0: voor
2: kleine
0: de buurman
2: groep.
0: Of voor je neef.
2: Ja, ja. Het was een kleine groep. Rollen waren helder, zo gezegd. Ze hadden ook een bepaalde autonomie. Nou goed, we zijn natuurlijk zo'n 20.000 jaar geleden, 15.000 jaar geleden gestopt met rondtrekken. Het normale tijdperk eindigde. Ja, toen, als je dan een beetje naar de geschiedenis, als ik die wat versimpel, dan zie je eigenlijk dat maatschappij complexer wordt, organisaties worden complexer. En als je het een beetje in kleuren vertaalt, kreeg je toen eerst een beetje het rode tijdperk. Het is meer het tijdperk van de macht, de hoofdman. En hiërarchie werd belangrijk. Toen kreeg je een beetje het blauwe tijdperk. Dat zie je nog terug bij de kerk en de gemeente. Zo grof gesteld tussen zo rond 4000 voor Christus tot 1600, 1700 na Christus. En daar werd regels, procedures werden belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk het moment van 1600, hè, waar eigenlijk de nieuwe tijd, de moderniteit begint. Hè, woorden als handelstijdperk, industriële tijdperk begint. En zeker de laatste 30, 40 jaar, dan zie je het neoliberalisme. En dan is het oranje tijdperk, hè, zoals die laatste 300 jaar worden genoemd, is dan vrij dominant. En dan dominant bedoel ik met, dus niet alleen maar die regels en die hiërarchie, maar ook de targets worden dan belangrijk. De controle wordt belangrijk. Hè? Compliance, al die zaken meer.
0: Succes.
2: Succes. En eigenlijk als je dan de brug maakt van wat is er aan de hand. Kijk, zeg even gemakshalve jaren 60, 70 was het P&O. Personeelorganisatie. Jaren 80, weet ik ook nog, kwam HR op. En dat past natuurlijk perfect in dat tijdperk. Human resources, de mens als individu. Ja, de nadruk kwam ook te liggen op red jezelf, autonomie, competentie. Dat zijn eigenlijk psychologische behoeften die ook in die tijd toen wij als groepen leefden zijn ontstaan. Maar doorgeschoten. Dus wat we nu krijgen is dat je in die laatste 30, 40 jaar te veel nadruk hebt op autonomie en op competentie en zelfexpressie. Maar die autonomie die is er eigenlijk niet, want door de targets en de controle ervaar je geen vrijheid. En nog belangrijker, de andere kant van onze psychologie, zeg maar meer de wijkant, dus veiligheid, verbinding, spontaniteit, grenzen. Je zou kunnen zeggen, wat versimpeld, de sociale mens. Dus datgene wat we geleerd hebben op die normale tijd, dat zit nog steeds sterk in ons brein, maar zijn we kwijtgeraakt. Dus als je aan de ene kant de kleine groep kwijt bent, het directe contact, betekenisvol werk, jouw werk doet ertoe. En dan krijg je daarvoor terug autonomie, maar die blijkt ook nog eens ongezond te zijn. Ja, dan krijg je wat jij net noemde in je intro. Zodat nog maar 20% van de mensen zich echt, en dat is eigenlijk, vind ik wel een schokkend cijfer. 20% van de mensen voelt zich nog maar echt betrokken bij de eigen organisatie.
3: Ja.
2: Ja, en als je dan doortrekt, zoals je ook een beetje, dat schrijf ik dan in hoofdstuk 1 van het boek, dan zit je, hè, dat zeggen ook andere schrijvers, hè, die schrijven dat, Jitske Kramer, noem maar op, hè, die geven eigenlijk ook aan van, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we eigenlijk de tussentijd, hè, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk gaan. Hè. Daarom is de wereld ook aardig in de war. En dit is ook het moment dat je misschien moet zeggen, we gaan organisaties opnieuw uitzenden, maar dan moet je ook kritisch kijken naar HR. Dus waar ik zeg, HR, ja, human resources, het individu, meer het machinewerk, als ik het oneerbiedig zeg, zou meer terug moeten naar de groep. Dus je moet HR meer teruggeven aan de groep. En de eerste voorlopers, hè, dus de organisaties die dat al doen, die zijn er. En die laten ook zien dat mensen daarmee weer eigenaarschap krijgen. Dus hier in het werk.
3: Daar gaan we natuurlijk naartoe. Maar we gaan eerst even zorgen dat onze luisteraar denkt, oh jee, ik herken dit. Wij hebben hier ook last van. En dan, als het dan genoeg pijn doet, dan gaan wij het oplossen. Tenminste, jij gaat het oplossen.
2: Ja, als ik nog tijd heb, dan kom ik langs.
3: Ja, nee, dat komt goed. Dus jij schetst dat individu wat centraal komt te staan, waar dat er ook een soort belofte eigenlijk is van, hier kun je je ontwikkelen, hier heb je de ruimte om te doen wat je fijn vindt. Hè. Dus al die beloftes. Ja. Je zegt, nou, die beloftes zijn op zich wel goed. Hè, dat is ook wat we willen. Het nadeel is dat het ingeperkt wordt door, ja, je mag hier jezelf ontwikkelen, maar by the way, dit is wel je target, of je moet zoveel productie draaien, of dit en dat. Ik vind ook wel, wat ik ook wel shocking vind als ik dat ze nu en dan hoor, dat sommige bedrijven zijn, zeg maar, na corona weer een beetje teruggeveerd naar, we vinden het toch ook wel fijn om elkaar te zien. Er zijn ook organisaties die dat niet hebben. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben al een jaar niet op kantoor geweest.
2: Ja, eigenlijk is dat, als ik schrijf ook iets over in mijn boekje, thuiswerken past bij gezonde autonomie. Hè? Zeg maar even wat vaak mensen ook zeggen, even wat dingen wegwerken. Hè? Maar geen contact, dus dat betekent dat doet iets met de basisbehoeften, veiligheid en verbinding. Is eigenlijk chemisch. Je moet elkaar fysiek zien, ontmoeten, om met elkaar, ja, dat contact te hebben. En dan ook te voelen, we zijn een club. En op het moment dat iemand, ja, ik maak dat ook in de praktijk mee. Ja, ik heb nu geen tijd, of ik kan niet, want dan werk ik thuis. Ja, dus dat, ja, ja, dat kan een keer, maar de afspraken van er zijn gewoon vanwege die sociale kant van de mens, is dat gewoon nodig. Dus de balans vinden, hè, dat is ook een beetje wat ik in het boekje zeg van, kijk, je kunt doorschieten in het neoliberale tijdperk naar de ik-kant, dus wat we nu hebben meegemaakt, waar we nu in zitten. Kijk, terug naar de oertijd is ook niet het verhaal, hè, maar je moet op zoek naar de nieuwe balans waarin je met moderne middelen thuis kunt werken, autonomie krijgt, vertrouwen krijgt, eigenaarschap. En tegelijkertijd die verbinding en die betekenis houdt. Dat willen mensen. Eigenlijk, ons brein is nog steeds het product van die oertijd. En dat beide, dus wat jij ook zegt, hè, dus die autonomie en die verbinding, ja, die moet je in balans houden. Dus iemand zegt, ik werk een jaar thuis, ja, dat kan eigenlijk niet.
3: En die twee, autonomie en verbinding, die hebben soms natuurlijk ook strijd met elkaar. Hè? Want als je volledig autonoom wil zijn, dan word je een soort kluizenaar. En als je volledig verbonden wil zijn, dan word je een soort grijze muis in een groep die zich wegcijfert en alles maar voor de groep doet. En dat zie je. Je hebt natuurlijk ook maatschappijen waar het veel meer over het wij gaat dan het ik. En bij ons gaat het heel veel over het ik.
2: Ja.
3: In het Westen, zeg ik maar even. Maar zeker in Aziatische culturen gaat het natuurlijk veel meer over het wij. Hè? Dan, ja, die ik is niet zo belangrijk. Het is de familie of het is het land, de cultuur waar ze mee bezig zijn. Hoe zorg je dat die balans weer een beetje terugkomt? Want nou ja, ik zie die twee uitersten. We hebben het allebei nodig. Dat is natuurlijk het spannende eraan. Het is toch al balanceren van, nou, nu bij deze persoon misschien een beetje meer hier. In deze situatie misschien een beetje meer daar.
2: Nou, kijk, als je, in het boekje noem ik een aantal voorbeelden, maar in Nederland werk ik bijvoorbeeld met Twente Milieu. Dat is een afvalstoffenbedrijf. En ik heb veel contact met Richting BV. Richting BV is een arbo-dienst. En ik noem die altijd wel eens in de praatjes die ik hou, omdat de ene werkt met managers. En dan werken, geloof ik, 800-900 mensen bij Twente Milieu. En de andere, daar werken zo'n kleine 200 mensen, werkt zonder managers. Die doen het met holacracy. Dus gewoon zelfsturende cirkels. Maar bij beide is het een mooi verhaal als het gaat over die balans. Dus bij Twente Milieu kom ik binnen. En er was Charles Vinken, is dan nog steeds directeur. Die was dat toen net begonnen. En hij zei, ja, dit is hier niet oké. Dus die kwam uit een roerige tijd, zo gezegd. toen heb ik wat over die basisbehoefte, zoals wij dat nu ook doen, wat verteld. En Charles is toen eigenlijk met zijn 80 leidinggevende, is die, hij noemde het altijd 200 uur les gaan geven. Dus hij is die mensen eigenlijk dat boekje gaan overbrengen. Wat zijn die basisbehoeften? En toen heeft hij zijn vraag gesteld, wat ga jij ermee doen? Dus aan iedere leidinggevende heeft hij de vraag gesteld, wat ga jij ermee doen zelf in je ontwikkeling? En wat heeft jouw team nodig? Heeft hij een soort documentje, een contractje laten tekenen, hè? Dat het ook zeg maar ergens vast ligt. En in het MT waren er twee vragen belangrijk, die hij ook is gaan meten. En hij twee hele simpele vragen. Alles wat we doen, stelde hij de vraag, wordt het hierdoor veiliger of blijft het veilig? En worden we hier trotser door of blijven we hier even trots? En als daar geen antwoord op kwam, dan ging het niet door. En dat is wel interessant. Dus hij zei na...
3: Want je gaat, voordat je weet, vlieg je door zo'n prachtig voorbeeld heen. Dat zou zonde zijn. Dus trots en veiligheid. En snap ik je dan goed om te zeggen, die veiligheid is een menselijke behoefte.
2: Ja.
3: Dus als je daaraan bouwt, dan voelen mensen zich prettiger. En dan, nou ja, dat is al op zich al een prachtig doel. Maar met een beetje mazzel gaan ze ook nog een beetje beter werken. En die trots, gaat dat dan over wat je eigenlijk probeert te bereiken met het organisatie?
2: Trots op de organisatie, hè? Dus gewoon twee eenvoudige vragen. Schaal 1 is niet, of 10-punt schaal, 1 is niet, 10 is wel. Als je het ieder kwartaal vraagt, heb je informatie, managementinformatie, even zo gezegd. En hij zei, en de raad van commissarissen, die hebben gewoon old fashioned, want die zitten nog niet in deze tijd. Heb ik natuurlijk ook aangeleverd wat het deed met klanten en geld en al die dingen meer.
3: Ja.
2: Maar hij zei tegen de raad van commissaris, je mag mij alleen afrekenen op deze twee cijfers. Toen zei hij, ben ik, en dat is wel belangrijk, 2,5 jaar is hij ruim bezig geweest met veiligheid, verbinding, spontaniteit en grenzen. Dus eigenlijk simpel gezegd, voelen mensen zich veilig? Weten ze waarvoor ze gaan? Hè? Dus voelen ze zich verbonden? Mooie woorden, missie, visie, dat soort zaken. En zijn de grenzen scherp? Hè? Dus binnen welke kaders moeten we dat doen? Hij zei, na 2,5 jaar was dat rond, even zo gezegd. Hè? Dus een 8,5 op het cijfer van veiligheid. En toen kwamen de vrachtwagenchauffeurs naar mij toe. En die zeiden, Charles, we hebben een vraag. Wij denken dat we slimmer kunnen rijden, slimmer kunnen beladen. En toen zei hij, toen was het moment dat ik begon te denken, oei, nou komt dat tweede blok, die autonomie, hè, dat is ook jouw vraag, die balans, hè, komt nu meer aan bod. Toen heeft hij gezegd, heeft hij dat adviesmodel gaan introduceren. Heeft hij gezegd, kijk, jullie zijn ervan, dus dan zijn jullie er ook van. Dus jullie moeten het gaan bedenken. Maar om jullie heen moeten jullie een cirkel trekken van mensen, afdelingen, denk aan HR, de mechanische mensen, onderhoud, dat soort zeg maar clubs. En dan kunnen jullie voorzien van informatie. Die kunnen ook vragen stellen, noem maar allemaal op. Nou, een aantal weken kwamen die mensen met het voorstel. Kijk, wij kunnen nu van 5 vrachtauto's op deze route terug naar 4. En dat is 20% bezuiniging, zegt hij. En dat is in mijn wereld heel veel geld. Dus zegt hij, nu ben ik zover dat de ik-kant, de autonomie, competentie, zelfexpressie, het adviesmodel, zoals hij dat dan noemt, meer om de hoek komt kijken. En dat wordt nu fase 2 van zijn ontwikkeling. Maar ik heb dat toen onthouden in dat gesprek. Ik denk, dus 2,5, 3 jaar heb je kennelijk nodig om dat fundament
3: te leggen. Ja.
2: Wij, de sociale kant van ons, om die te borgen. Als je naar richting BV gaat, dat is die ABU.
3: Ja, die gaan we zo doen.
2: Wacht even.
3: En het interessante vind ik van dat adviesmodel is dat je daarmee, want het ik komt dan bovendrijven, wij hebben een goed idee, wij de chauffeurs hebben een goed idee. En wat je eigenlijk ook dan weer vervolgens leert is, dat is tof, jullie zijn er ook van, maar jullie zijn ook onderdeel van een organisatie waarbij andere mensen, daar hebben jullie invloed op en die kunnen jullie ook helpen. Hè? Dus het gaat twee kanten op, dus betrek die bij wat jullie aan het doen zijn. En als je dat gedaan hebt en je hebt er je hebt iedereen betrokken en je hebt een goed besluit genomen, doe je best.
2: Ja.
3: Dat is interessant.
2: Ja, maar daarmee wordt ook steeds nadrukkelijk komt een beeld. Kijk, ik noem nou deze organisatie, maar Morningstar in Amerika, Heidegenfeld Kliniek, ESBZ, onderwijs. Het komt in alle branches voor. En eigenlijk ontwikkel je zo'n adviescultuur. Dus iedereen gaat zeggen, ja, dit nemen we. Je kunt niet zeggen, oh ja, Pietje geeft advies, laat maar zitten daarna. Iedereen neemt dat serieus, omdat iedereen het ook doet. En daarmee krijg je een cultuur waarin alle adviezen serieus worden genomen. Maar je ook meteen eigenaarschap voelt, want jij bent ervan. Maar, en dan, dat is het
3: voorbeeld. En het grappige is, hè, want in dit programma is denk ik de twee meest gehoorde woorden zijn samenwerking en gesprek. En hiermee zeg jij eigenlijk van ja, je moet bouwen aan een cultuur waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van een geheel. We gaan ervan uit dat ze dat snappen, maar heel vaak is dat volgens mij helemaal niet zo. Want je bent een afdeling en targets en de manager op. En dus, weet je, het is een soort rokje waar je in zit met muurtjes eromheen. En hier ga je eigenlijk zeggen van ja, als jij een goed idee hebt of je wil iets anders doen. Of je hebt een vraagstuk en je weet niet hoe het moet. Kan natuurlijk ook. Ga dan naar de mensen om je heen waar je mee samen zou moeten werken. Die andere dingen doen dan jij. En maak samen een plan. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid.
2: Ja, en het is eigenlijk niet nieuw. Want als je weer terug gaat naar die oertijd. Wij waren gewend om leiderschap te delen.
3: Maar sterker nog, het is wat je thuis ook doet, toch? Als jij een ideetje hebt.
2: Ja, ik weet niet of je hebt getrouwd bent, maar...
3: En je hebt een partner. Dan moet je wel een beetje ook... Los van het feit dat ze vaak hele goede ideeën hebben.
2: Ja,
3: dan betrek je die er toch ook bij. Ja. Als jij een ander huis wil gaan kopen, dan heb je niet ineens een huis gekocht. Nee, dat lijkt me onverstandig.
2: Hoe complexer, dat is ook het leuke van zo'n adviesmodel. Kijk, bij buurtzorg bijvoorbeeld, als ik zeg, goh, ik kan maandag niet werken, kun jij van mij invallen, dan regelen we dat aan de keukentafel. Op het moment dat je zegt, ja, we gaan een machine vervangen, hè, bijvoorbeeld bij Favi gebeurt dat, is een bedrijf in Frankrijk. Ja, dan is het toch vrij logisch dat je dan ook je adviesclub wordt dan groter. En dat zijn, als je die spelregels rondom advies goed vastlegt, heb je dat woordje grenzen weer, dan is dat... Ja, zou ik maar zeggen, vastgelegd. En dan weten mensen ook, zo doen wij het hier.
3: En het interessante is, maar ik ga een bruggetje maken voor je, voor straks. Dat in holocracy, ik vind het altijd ingewikkeld woord om uit te spreken, want iedereen doet dat weer net op een andere manier. Daar is dat allemaal georganiseerd, wil ik niet zeggen, maar dat is wel allemaal vastgelegd.
2: Ja.
3: En hoe dat werkt, dat hoor je zo.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New

0: kaartjes waren niet voor één, niet voor twee, maar voor drie concerten. Rete snel al uitverkocht. En ik heb geen kaartjes. Dus als je dit hoort en je hebt nog wat over, laat me het weten.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Leon Schaapkens, te gast. Duizendpoot op het gebied van mensen en organiseren. Zeg ik maar even. Google hem maar even. Dan kom je erachter wat hij allemaal doet. Maar hij is hier in de vorm van de auteur van het boek. Zijn nieuwe boek, Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose. Ik vind dat je ook een vriendelijke titel hebt gekozen. Ja. Het is goodbye, dus het is wel een soort afscheid. Het is niet...
2: Ja. Ja, maar er is ook niks aan nadenken.
0: Niet een soort sloopkogel erin. En,
2: nee, maar dat is eigenlijk evolutie. P&O was ook oké. En HR heeft P&O op de kaart gezet, zeg ik altijd. Hè? Ja, de professionele arbeidsvoorwaarden, het individuele pakket voor de medewerkers. Hè? Van de recruitment tot en met je hele loopbaan. Alles wat erbij hoort, personal leadership. Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Dus het is niet slecht. Je neemt alleen afscheid, dat is vrij normaal.
0: Ja. We hebben het eerste blokje al over gehad. Hè? Die organisatie die moet eigenlijk snappen dat mensen oeroude behoeftes hebben. Behoefte tot verbinding, behoefte tot autonomie, behoefte tot ertoe doen, behoefte tot veiligheid. Superbelangrijk. Nou, er zijn er nog een paar. Lees vooral het boek, zou ik zeggen. Als je dan kijkt naar hoe zo'n organisatie van nu, maar het zal even duren voordat we hem echt gebouwd hebben, dus van de toekomst. Wat zijn dan de elementen die je terug zou moeten zien in zo'n organisatie?
2: Ja, kijk, het begint, wat jij net ook zei, het begint eerst bij de erkenning en de herkenning van die twee groepen van behoeften. Dus de sociale mens, de wij-kant, zeg maar, en de ik-kant. Dus even veiligheid, verbinding, grenzen, spontaniteit, we, autonomie, competentie, zelfexpressie, ik. Beide zijn belangrijk. Nou, je kunt doorschieten naar het een of doorschieten naar het ander. Cultureel is ook wel zo, hè? Dus je krijgt allerlei veruitelijkingen ervan, maar in de kern willen alle mensen dit voelen, waar ze ook wonen.
0: Ja, en we willen allebei, hè?
2: Ja, ja. Aan de ene cultuur is het wat meer dit, andere cultuur is het wat meer dat. Daar is niks mis mee. Maar in de kern, kijk ook maar naar maatschappijen, de vrouwen in Iran, ik noem maar een voorbeeld, uiteindelijk wil je autonomie, vrijheid. Klaar. Nou, uiteindelijk dus die twee blokken, van daaruit ga je vertrekken. En wat je dus ziet bij, ik noem het altijd, de voorlopers van deze tijd. Hè? Dus die kijken sowieso ook anders aan tegen HR, waar we misschien straks nog wat over gaan vertellen. Maar die voorlopers die beginnen dus eigenlijk bij dat eerste blok. Die gaan eerst zeggen van, oké, kunnen wij een cultuur creëren wat veilig is? Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dus je moet wel, dat begint bij je eigen gedrag als manager bijvoorbeeld, als je nog met managers werkt. Dus dan gaat het over je dagelijkse gedrag. Bijvoorbeeld durf je kwetsbaar te zijn? Durf je vragen te stellen? Durf je mensen ruimte te geven? Het gaat ook over fysieke dingen. Hè. Bijvoorbeeld hebben we een ruimte waar we met elkaar conflicten kunnen, niet uitvechten, maar met elkaar kunnen bespreken. Hebben we daar regels voor? Dus bijvoorbeeld de Heiligenveld Kliniek doet dat heel sterk. Hè. Die hebben dan conflictcirkels, dus waar je met elkaar uit moet maken hoe het conflict zeg maar afloopt. En wat minder tot de manager of HR er dan in moet springen. Verbinding is ook belangrijk. Ja, dat gaat natuurlijk over van eerste instantie met elkaar iets bedenken tot je een gedeeld belang hebt. Dus waar in die oertijd vrij logisch was, we trokken met Max 150 over de savanne en je wilde overleven, is het nu de vraag, hebben we dezelfde belangen? Dus je gaat eerst kijken, hebben we eenzelfde missie of visie of hebben we eenzelfde waarde die we nastreven? IJslander speeltoestellen vind ik altijd mooi. Hè? Cradle to cradle, die maken speeltoestellen. Maar dat is ook echt zo beleefd. Dus je weet, wij maken speeltoestellen voor heel lang, dus niet voor eenmalig.
0: Ja.
2: Ga je naar Tony Chocoloni, ja, die hebben slaafvrije chocola. Ja, als je daar gaat werken, dan weet je dus waarvoor je werkt. Dus dat soort dingen, dus die waarden zijn niet voor het papier, hè? Dus die zijn niet voor de jaarrekening. Dus die waarden en die missie en die visie, dat is je, zeg maar even, rationele houvast. Je kompas, als je het ook zo wil noemen. En dan vervolgens ga je kijken naar de grenzen. Dus hebben wij, wat we in Nederland, hebben we veel te veel spelregels. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ondernemerschap belemmerd wordt. Hè. Je zit vast aan de regels. Hè. Of hebben we er te weinig? Als je er te weinig hebt, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn. Dus in eerste instantie ga je op zoek naar als organisatie, naar die veiligheid, die verbinding en die grenzen.
0: Ik had hier een keer de HR-directeur van de Landen te gast. En die zei toen iets heel moois. Die zei, wij zijn mensen gaan vertrouwen. En als je mensen vertrouwt, je eigen mensen, en je gaat vervolgens naar je organisatie kijken, dan kun je met heel veel dingen ophouden.
2: Ja.
0: Dus heel veel van die regels die jij noemt, hè, dus Die zijn er natuurlijk ook om te voorkomen dat er dingen misgaan. Of dat mensen de verkeerde dingen doen. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen. Ja, als mensen niet snappen waar we met z'n allen naartoe gaan. En wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn hun eigen belang. Of belang van de afdeling. Hè. Dat zie je toch ook vaak gebeuren. Hè, dat de marketingafdeling vooral bezig is met de belangen van de marketingafdeling. Dan heb je ineens allerlei regels nodig om te zorgen dat dingen niet... Maar eigenlijk zit er wat anders achter.
2: Want hij zegt dat heel mooi eigenlijk. Hij zei dat heel mooi. Want als je naar wat we voor de pauze pakt, hè, richting BV. Dus dat is die arbo-dienst die eigenlijk vanuit zelfsturing werkt. Kijk, ik hoor mensen al denken, ja, dat werkt toch niet zelfsturing. Daar heb ik iets over gelezen. Ja, dat werkt wel. Als je precies wat jij zegt, de software, de sociale software goed regelt. Dus als jij mensen zegt, ja, hier begin maar. Ja, dan gaat het natuurlijk fout binnen 3 weken. Maar als je een goede grens aangeeft, kan het goed gaan. Tegelijkertijd, het kan ook met het eerste voorbeeld waar we het over gehad hebben, ook prima met managers werken. Dus allebei die opties zijn er. Maar als je naar richting BV gaat, ja kijk, de directeur Lars, die werkte bij de grote clubs, de multinationals. En die had eigenlijk een beetje genoeg van, tot hij belemmerd werd, waar we het ook over hadden straks, en zijn autonomie. Hij zei, ja, ik wil vrij zijn en hier ben ik niet vrij. Toen dacht hij, ja, ik weet niet waarom, maar hij zei, toen ben ik in de ABO, want dat was kennelijk hard in de markt, dacht hij. En is hij begonnen. En toen dacht hij, ja, maar als ik vrij wil zijn, dan willen mijn mensen ook vrij zijn. Dus hij is begonnen vanuit dat principe.
0: Briljante gedachte, ja.
2: Ik ga mijn mensen vertrouwen, ja. Dus zo is hij begonnen. En nu zitten ze tegen de 200 man aan, volgens mij 170 mensen ongeveer. En hij, ja, wat hij dus gedaan heeft, hoe lekker zie je, maar als je het een beetje versimpelt, zeg je eigenlijk, ik heb cirkels, teams noemt hij ze gewoon. Ik heb teams en die mensen hebben een rol. Ja, dus de hoofdrol arts. Maar ze hebben ook een bijrollenboek, noem ik het maar even. En dan kunnen ze ieder jaar kijken wat is nodig in de context van. Maar dan krijg je niet meer salaris. Je kleurt gewoon je hoofdrol in. En zo'n club, die moet zich heel scherp aan de doelen houden. Dus je mag niet discussiëren over het doel van een bedrijf. En binnen dat doel van een bedrijf, binnen je hoofdrol, binnen je bijrollen, ga je als team aan de slag. En heb je de vrijheid om beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, te kijken of je moet uitbreiden, noem maar op. Sommige dingen geven ze nog terug aan de directeur. En andere dingen mag je zelf regelen. Nou, op het moment dat je dat doet, je vertrouwt je mensen, voelen mensen dus letterlijk eigenaarschap. En dat is wel aardig. Dus als je dan naar die club kijkt, en ik sprak daar met Rut, zij is van HR. Zij kwam van school, ze zegt even zo zwart-wit. Zij zei, alles wat ik op school geleerd heb ik in de prullenmand moeten doen. Want mijn vriendinnen gingen naar de corporates en die zitten vast in de piramide. Hè? Dus old-fashioned HR, we gaan naar de individu kijken. En ik moest opeens kijken naar die cirkels, naar die groepen. En toen was mijn vraag niet, wat hebben jullie nodig? Of wat moet ik jullie leveren? Maar wat zijn jullie aan het doen en waar kan ik jullie bij helpen? Dus ze zei opeens, ja, moest ik dingen gaan bedenken waar door de groep beslissingen kon nemen van niet zozeer ik bied een training AI aan, maar als jullie deze doelen hebben, wat denken jullie als groep nodig te hebben? Als jullie met elkaar werken, zijn jullie met elkaar in gesprek over de doelen? Als jullie met elkaar werken en jullie hebben een conflict, hebben jullie dan een ruimte nodig? Hoe lossen jullie die conflicten op? Hebben jullie spelregels nodig? Ze zegt dus, ik moest helemaal omdenken. En dat past ook heel mooi bij alle andere voorbeelden die ik in het boekje noem. HR-afdelingen worden dus A, kleiner. Soms houden ze zelfs op te bestaan. Waarom? Omdat je heel veel teruggeeft aan de groep. En dus je gaat eigenlijk weer investeren in die component, de sociale mens, die zeg maar even die wijkant van ons. En dat is het verschil met HR. Dat is de ik-kant. En wat ik dan noem human purpose, dan ga je weer even terug naar die betekenis en die verbinding.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat die HR-persoon bij, nou ja, eigenlijk Rut heeft een HR-rol, moet ik dan zeggen, bij dat Arbo-bedrijf. En vanuit een HR-rol moet ze dan in contact met mensen die andere rollen hebben. En dan is het inderdaad de vraag, wat heb je van mij nodig? Of hoe kan ik je helpen? Ja. Of waar ben je mee bezig? Ja. Zodat ik kan bedenken waar ik je mee kan helpen. In plaats van dat, als iedereen die aan het luisteren is en in HR zit, denkt, ja, dat is echt allang achterhaald. Maar volgens mij zijn heel veel HR-mensen nog steeds bezig met, die zijn business partner en die gaan dan naar de business. En die gaan dan daar ophalen wat ze aan het doen zijn. Maar dan wordt het al snel inderdaad een trainingje hier of een programma daar. Terwijl het niet echt gaat over waar het zou moeten gaan. Nee, namelijk, hoe werken wij hier nou eigenlijk met elkaar en hoe kunnen we dat beter doen?
2: Kijk, als één ding niet gelukt is vanuit het Ulrich-model, dan is het wel het HR-businesspartner. Maar in de meeste gevallen zitten ze gewoon niet aan tafel. Als je naar de praktijk kijkt, los even van de goede en de organisaties waar het wel anders gaat, zijn ze toch vooral bezig met de dagelijkse dingen. Recruitment, ziekteverzuim, noem maar allemaal op.
0: Ja.
2: Dat is niks te nadelen.
0: Functiebouwwerk.
2: Ja, Maar zo is leadership en de cultuur. Maar dat is allemaal de buitenkant. Je moet naar de binnenkant. Dus op het moment dat je dat voorbeeld van Rutte net ziet, dat je de groep terug belangrijk maakt, als je het zo zegt, hè, dan ga jij niet als HR bedenken wat de rollen zijn. Je vraagt aan die club wat de rollen zijn. Je gaat ook niet functiebeschrijvingen maken. Je gaat naar verantwoordelijkheden en rollen. Dat is iets anders dan een old-fashioned VUB, zo gezegd, functiebeschrijving. En zo zijn eigenlijk alle managementpraktijken die er zijn, worden eigenlijk opnieuw bekeken en worden anders aangepakt. Dus de HR-rollen van business partner, beheerder, ja, daar komen we misschien dadelijk nog even op, die zijn eigenlijk, ja, laat ik het positief zeggen, die zijn in ieder geval een verandering onderling.
0: Die krijgen ook andere dingen.
2: Ja, nou, ja, die moeten niet
0: maar, zelf ook in het geval van Rutte, dat is wel handig, want dan wordt het lekker concreet. Wat is de verantwoordelijkheid van haar rol als HR-rol? Hoe zou jij die omschrijven? Een beetje uit de losse pols.
2: Nou, zij is HR. Ze heeft een HR-rol. Hè? Ik zou hem HP-rol noemen. Nadat ik haar gesproken had, dan las overwegen zij ook om overigens die naam te veranderen. Nou hoeft niet per se een HP, maar in ieder geval erover nadenken. Ik noem haar wel eens, en dat is ook een rol die ik beschrijf in het boek, werkarchitect.
0: Oké.
2: En raadgever. Dus het zijn twee belangrijke rollen. De eerste is dat je dus vooral gaat kijken naar die basisbehoeften, waar we het een paar keer nu over gehad hebben. En als je naar die basisbehoeften kijkt, ga je kijken wat heeft de groep nodig. En vanuit dat idee ga je als HR kijken, hoe ga ik dat faciliteren? Dus je wordt eigenlijk architect van die groep. Dus je gaat niet, wat nu vaak gebeurt, gewoon individueel zeggen, oh, je hebt een opleiding nodig, een training. Nee, je gaat een groep vragen, wat heb jij nodig? Dus werkarchitect. Van de andere kant, en dat is,
0: ja, en dat is wel interessant. Werkarchitect houdt dus in dat je naar zo'n groep, hè, dus je gaat eigenlijk kijken naar hoe werken mensen hier met elkaar samen.
2: Ja.
0: En hoe kan ik daarbij helpen om te zorgen dat het beter gaat? En of dat beter is, dat mensen gewoon blijer worden, of dat de prestaties beter worden, dat is even om het even. Maar dat is natuurlijk een hele andere. Er zijn ongetwijfeld HR-professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, hoor. Maar dan kom je dus echt in het werk terecht.
2: En je mindset is anders. Je gaat kijken, niet zozeer ik, maar je gaat kijken naar de groep. En als je naar de groep gaat kijken, is je mindset heel anders van wat heb je dan te maken, als je het zo wil, of te ontwerpen. En tegelijkertijd een tweede belangrijke rol, die noem ik net ook even de raadgever. Dus je moet ook gaan kijken als HR. We zitten in een overgangstijd, dus het oude industriële tijdperk, neoliberalisme loopt af. Oké, waar gaan we naartoe? Dat weten we niet zeker. Daar zijn we al die ideeën over, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval weten we zeker dat mensen behoefte hebben aan gezonde autonomie en betekenisvolle verbinding. Dus we moeten die psychologie weer terug oppakken.
0: Ja, want dat verandert niet.
2: Ja, dus als je dat weet, hè, je zou kunnen zeggen, het is de change agent van Ulrich, maar dan in een moderne jas. Heb het niet over dingen als we gaan voor de zoveelste keer een MD-traject of een cultuurtraject. Nee, je moet gaan kijken hoe kunnen we mensen meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd. En ik denk dat dat voor HR in deze tijd een hele belangrijke rol is om op te pakken.
0: Ja.
2: En niet te vergeten, dat beginnen we eigenlijk meer, is eigenlijk de eerste rol waarin ze eigenlijk zeg maar de ouderwetse beheerder, hè, wordt nu AI steeds belangrijker. Dus waar we nu salarissen, personeelsadministratie, vooral door een aantal mensen wordt gedaan. Ja, weten we bijna zeker dat AI 40-50% zijn de verwachtingen van dat van die informatie over gaat nemen. Dus ik noem het ook wel eens de mensgerichte dataduider, dat is ook een rol. Waar je eigenlijk gaat zeggen, deel wordt weggenomen, dat is AI. Maar door AI ga je ook informatie ontsluiten. Dus je weet heel veel over de groep, over het team. En de vraag is, ga je die informatie gebruiken om aan de groep te geven, zodat ze daar een voordeel mee kunnen doen? Of ethische vragen die er mogelijk naar boven komen door die informatie gaat bespreken. Kortom, HR moet zichzelf eigenlijk in deze tijd ook opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja. Vorig jaar was Britt Breuren, dus de HR-directeur van AFAS, ook te gast. En die is sinds het moment dat zij daar HR-directeur is, ik leg lekker de nadruk op dat woord, hè, heeft ze geen afdeling. Dus de HR bij AFAS bestaat uit één mens. Vanuit hun filosofie en ook zeker vanuit haar filosofie, dat ze zeggen, ja, wij maken een product die het onze klanten makkelijk moet maken om al die, nou ja, al dat administratieve gedoe, zeg ik maar even, om dat allemaal te organiseren. Dus hoe groter onze HR-afdeling is, hoe slechter ons product. Dus als we een heel goed product hebben, moet ik het in mijn eentje kunnen. En dat kan dus ook.
2: Ja, en dat
0: want
2: is
0: ze eigenlijk doet ook nog duurzaamheid erbij.
2: Ja, want als je al naar die bedrijven die ik in het boekje noem, hè, dus ik noemde er net al een aantal, als je daar naar kijkt, die HR-afdelingen zijn, ja, zogezegd gehalveerd. Die zijn kleiner, precies. En die filosofie die ook door jouw bedrijf werd genoemd.
0: Ja. Ja. Alright. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dat het een tikje duizelt. Dat je denkt, oh jee, oh, maar ook wel heel gaaf. Dus een soort van mix van angst en verlangen. Dat is altijd een goede mix. Dan gaan we in het laatste blokje gaan we je kijken of we je ook nog eens een keer concreet kunnen helpen naar wat je kan doen. Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers. Yeah.

0: Je hebt makkelijk praten, Robert Cray. Totdat je kleine kinderen hebt. Don't be afraid of the dark.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Leon Schaapkes, auteur van zijn kersverse boek Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose is de gast. Ja, we praten over, zoals wel vaker, dat het allemaal anders moet. Leon, alles moet anders. En dan ben je HR verantwoordelijk of HR professional. En dan ben je aan het luisteren naar dit programma. En dan denk je, ja, dit gaat over mij. Maar ik moet morgen of vanmiddag of dan op dat moment dat mensen aan het luisteren zijn. Allerlei dingen gaan doen. Dus hoe gaan we dit nou weer een beetje praktisch maken? Als je nu in die rol zit en je denkt, ja, maar het is wel nu. Ja, met alle verwachtingen die er zijn van het management en de directie. En alle afspraken die we gemaakt hebben. De systemen die we hebben. Het is wel zoals het is. Om een reden. Ik zie ook wel dat dat anders moet. Maar hoe ga ik dat fixen?
2: Ja, alles moet anders. Dat is ook zo'n uitspraak waar ik altijd voorzichtig mee ben. Want ik zeg altijd, het is logisch dat dingen veranderen. Je bouwt eigenlijk ook voort op de schouders van een ander. Hè? Een vriend van mij, gemeentesecretaris.
0: En zeg je dan ook, waardeer ook wat er is. Ook goed.
2: Ja, gemeentesecretaris Harley Timmermans, zeg maar een zakelijke vriend van mij, die zegt het ook heel vaak nadrukkelijk tegen mensen. We bouwen eigenlijk op de schouders van een ander. En daar ben ik het wel mee eens. Dus anders geef je HR mensen ook het verkeerde gevoel. Hè? En dat is ook niet oké. Okay. Kijk, het belangrijkste is, daar hadden we net al over. Het moet anders in die zin dat de tijd verandert. Dus het industriële tijdperk verlaten we. De machineorganisatie, zoals ik het altijd noem, die begint wel fors te haperen. Hè? Dus we hadden het al over zeg maar de betrokkenheid die laag is. Maar je kunt ook kijken naar cijfers van burn-out of somberheid, uitval. Hè? Dus daar word je allemaal niet vrolijk van. We hebben het nog niet over de planeet. Maar ergens komt er een soort moment omdat je denkt, ja, zo kan het eigenlijk niet meer. En dan heb jij gelijk. Dan is het voor een HR-mens, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie, lastig om uit die machine te komen. Want die dendert door in de vorm van een manager, een aandeelhouder. Ja, ook maatschappelijk. Hè. We hebben natuurlijk ook nu een aantal presidenten aan de macht die ook eigenlijk weer terug willen naar de oude tijd. Dus ja, het is allemaal niet makkelijk. Maar dan zeg ik ook altijd, begin dan maar klein. Dus ga niet meteen veranderen. Zeker nog, die voorlopers in de organisaties van deze tijd, dus organisaties die al bezig zijn, die gebruiken het woord verandermanagement eigenlijk niet meer. Dus je kijkt gewoon, waar is het energiepuntje waar je aan kunt sleutelen. En dan zeg ik altijd bij HR, begin nou eerst bij jezelf. Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg om deze tijd te begrijpen. Dus dat zal voor een HR-mens ook wel zo zijn. Dus ik zou dan zeggen, ga eerst met je eigen club een boek lezen. Een podcast luisteren. Ergens op werkbezoek van een club die het al anders doet. Richting BV, Twente Milieu. Er zijn er nog een paar in Nederland. En gewoon eens kijken, zonder oordeel, wat doen die? En dus dat je attitude een beetje ververst. Reflecteer daar eens over met elkaar. En ga dan eens kijken, wat zou dat voor onze organisatie kunnen betekenen? En dan begin je heel klein. Dus dan ga je niet het management overtuigen dat het allemaal niks is en dat het anders moet. Maar je gaat ergens een succesmomentje inplannen. Nou, dat kan zijn, dan vertrekt de manager. Je neemt een ander type manager aan, die misschien meer aan de gedachten zit van deze lijn. Ja, je kunt misschien gaan kijken naar de grootte van teams. Misschien kun je kleinere teams maken. Je kunt misschien de opdracht geven aan de HR-adviseurs om meer met de groep te gaan werken. Als het gaat over opleiding en training. Kortom, er zijn allerlei kleinere dingen die je kunt doen zonder dat je meteen het woordje verandermanagement en een revolutie in de organisatie veroorzaakt.
0: En vaak, denk ik, is het ook zo dat als je je netwerk binnen de organisatie

0: informatie op orde hebt, dan weet je ook wel op welke plek de voedingsbodem goed is. He, daar zit een leidinggevende die dit interessant vindt, of misschien is hij het zelfs al aan het doen. He, dat ze, wat ook, ik vind dat een van de mooiste dingen waar ik ernstig in geloof als het gaat over organisatieverandering, is datgene wat je wil, dat is er eigenlijk al.
1: Ja.
0: Ergens in de organisatie, hoe klein ook, het gebeurt al.
1: Ja.
0: En dat is de makkelijkste plek om te beginnen, want die kun je gewoon gaan helpen.
1: Ja.
0: Het is toch een beetje, ja, een beetje de flashmob als er iemand gaat dansen en je denkt, ja, ik was nou toevallig van plan om te gaan dansen. Ja, dan moet je mee gaan dansen.
1: Ja.
0: En dan komt er vanzelf nog eentje.
1: Ja. En als je daar aan, kijk, dus dan ben je eerst eens bezig met je eigen bewustwording als HR-club. En dan wat jij zegt, als je dan een paar organisatieonderdelen kent waar het anders kan. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk heb ik laatst een organisatie. Eigenlijk was er heel veel overleg. En ik heb gewoon aan de mensen gevraagd, heb je dat overleg allemaal nodig? En er waren 27 soorten overleg. En die hebben we teruggebracht naar 8. En dan zei ik, ga daar nou eens een paar maanden mee aan de slag. En evalueer eens wat dat doet. Dus sommige overleggen waren niet meer. Sommige overleggen waren anders ingericht met agenda. Zet je aansloten, noem maar op. Gewoon puur om tijd te winnen. Om de kwaliteit van de vergadering, autonomie, ben je er echt van, dan ben je er. Ben je er niet van, kom dan ook niet naar de vergadering. Om dat een beetje zo alles te laten inweken. En tegelijkertijd, als je al, wat jij zegt, als er al eens een manager rondloopt, of best is natuurlijk wel de directie, en er komt langs een moment dat je wat kunt laten zien als HR, kijk, dit zijn we anders aan het doen, dan ga je datzelfde traject in, wat je zelf hebt doorgemaakt, met de directie. Niet met het idee, ze doen het niet goed, het moet anders. Want die staan onder druk als het gaat over targets of effecten die ze moeten bereiken. Ga met ze in gesprek. Doe hetzelfde. Laat ze een filmpje zien, een boekje lezen. Als ze het niet willen, dan is de tijd niet rijp. Dan zou ik het zeker niet gaan doen. Want vanuit therapie zeg ik wel eens, als de vader en de moeder het van de organisatie niet willen, dan zou ik als kind niet aan beginnen. Maar als je ze een beetje zover krijgt, ja, dan betekent ook iets voor hun rol. Dus dan, wat je toen straks zei, ik moet mensen leren vertrouwen. Dat is dan ook het kernwoord bij modern leiderschap. Leer je mensen weer opnieuw vertrouwen. Dus in tegenstelling tot wat we nu zien, hè, eigenlijk een beweging van onzekere tijden. We grijpen terug op leiders die, laten we op zijn zachtste zeggen, directief zijn. Hè? Ja. Maar beter is, juist in deze tijd, om te investeren in leiders die zeggen, kijk, ja, er is angst en onzekerheid, maar er is ook hoop en creativiteit. Dus als ik het moment dat ik een leider heb gebruikt, het woord verbinding, die zegt, oké, dus we gaan de nieuwe tijd ontdekken en ik ga mensen weer terug vertrouwen geven. En we doen dat in kleine stapjes, we noemen het geen verandermanagement, het is een beetje organisch zou je kunnen zeggen. Dan krijg je die beweging van gezonde autonomie, betekenisvolle verbinding. En de ene keer pak je een team, dan pak je een overleg, dan ga je naar je missie, je visie, dan ga je naar hoe ga je om met conflicten, dan ga je naar het verhaal wat Charles zeg maar vertelde, investeren in veiligheid. Iedere organisatie doet het op zijn eigen manier. Alleen het begint wel bij bewustwording.
0: Ja, en het snap ik je dan goed als je ook zegt, één is, investeer tijd om te voelen wat er gebeurt en wat er aankomt. Twee, heel belangrijk volgens mij, snap ietsje beter wat niet zal veranderen. Namelijk wat ons drijft als mensen en wat we nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je begint.
1: Ja.
0: He, dus je hoeft niet een soort masterplan te hebben. Je hoeft niet de hele visie en strategie te veranderen. Je moet het plekje zoeken waar je met de minste energie de meeste succes kan krijgen. En dan steeds zorgen dat er weer ergens anders wat gebeurt. En dan komt het.
1: Ja.
0: Want heel vaak wordt het toch inderdaad vanuit, ja, organisatieverandering wordt er bedacht. Oké, we moeten alles anders doen. Ik las laatst ook een boek, vond ik ook wel mooi, van een wetenschapper die zei, ja, we weten gewoon dat verandering altijd aan de randen, een beetje uit het zicht, daar begint het altijd. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je beter niet midden in het zicht gelijk beginnen bij hetgene wat het moeilijkste is, maar misschien ook wel de grootste impact heeft. Maar kan je beter aan die randen gaan zitten, waar je de ruimte krijgt om, ja, ook uit te proberen. Want we weten het ook gewoon heel vaak nog niet zo goed, toch? Wat het dan precies moet zijn en hoe.
1: Nee, want dat is precies de tussentijd. Dus op het moment dat je zit tussen oud tijdperk en nieuw tijdperk, dan moet je eigenlijk maar één ding jezelf tegen jezelf zeggen is, we weten het niet. Dus
0: nee.
1: Als ik een leider ben, dan zeg ik tegen de mensen, we gaan van A naar B. Laten we het samen doen. Eigenlijk de grootste kracht van de mensheid, hè, samenwerken. Ik heb wel bepaalde ideeën. En in tegenstelling tot wel eens wat wordt gezegd, ja, dit leider moet visie hebben en richting hebben. Je kunt ook tegen een club zeggen, we denken daar naartoe te gaan, maar willen jullie met me meedenken? En dat nodigt veel meer uit, het hele leiderschap. Dan dat je zegt, ja, ik heb een soort alwetend plan waar je naartoe beweegt. Een beetje blauw eigenlijk ook wel, hè? Terwijl je in een tijdperk zit waarin je het niet weet. Dat is toch raar?
0: Waarbij er morgen iets kan gebeuren waardoor het plan in de vuilnisbak.
1: Ja, ja. Dat wil niet zeggen, je kunt natuurlijk wel processtappen inbouwen. Maar dat gaf ik al aan. Je kunt ook eerst eens investeren in ontdekken hoe die tijd eruit ziet. Kijk eens wat energieveld, of als je het zo wil zeggen, van je organisatie zit. Kijk eens even als je dan vertrouwen wil geven waar je zelf last van hebt. Hè. Dus ja, er zijn natuurlijk managers die zeggen, gooi, ja, vertrouwen geven, klinkt goed. Maar nou, en dan begin je dan aan een bouwcentje te pakken wat bij jou past. Kijk, als het nou een experiment was waarvan je zegt, ja, er zijn geen bedrijven die al bewijs leveren. Maar die zijn er dus. Die zeggen, ja, we scoren beter, financieel.
0: En heel lang ook al. Hè?
1: Ja, die zijn er dus. Ja. Alleen... Ja, het tijdgevricht is zodanig ongunstig dat we ook de neiging hebben om toe te geven aan die angst, terwijl je naar die creativiteit toe moet. Maar, en daar begon jij net mee, een beetje Cruyffiaans, hè? Als je het begrijpt, dan zie je het, of als je het ziet, dan begrijp je het. Je moet wel die basisbehoefte, die psychologie een beetje begrijpen. Als je die kunt vastpakken, ja, dan, I don't know, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, maar dan weet je waar jij moet beginnen in je eigen organisatie. Maar de meeste mensen, als ik dit vertel, die vinden het überhaupt wel spannend om die basisbehoefte vast te pakken. Ja, dat werkt hier niet zo, want de baas doet dit en de regels dat en zo en zo. Ja, dan zeg ik, dan blijf maar doen wat je doet. Maar als je kijkt naar jullie cijfers van ziekteverzuim, noem maar op, dan word je daar toch niet vrolijk van. En iedere MTO hoor je terug, ja, te weinig ruimte, ongezonde autonomie, we weten niet waar we naartoe gaan, de grenzen zijn niet helder. Ja, iedere keer komt die psychologie terug. Omarm hem dan, dat is wat jij ook zegt.
0: Ja, ja. Ja, en het mooie is natuurlijk, hè, dat was ook mijn inzicht een aantal jaar geleden, dat ik dacht, jeetje mine, wat is het ingewikkeld en wat beweegt het allemaal? Wat is nog de houvast? Nou ja, gelukkig zijn wij mensen en dieren. Dat vergeten we nog wel. Een mens is een dier. Zoogdieren veranderen niet zo snel. Andere dieren trouwens ook niet. Maar zeker zoogdieren veranderen niet zo snel door de evolutie. Dus je kan er redelijk van uitgaan dat de basisbehoeften zoals die er nu zijn, de komende 50 of tot 100 jaar er nog steeds wil zijn. En daar kan je dus prima op bouwen.
1: Ja, zeker nog. Organisaties pakken die ook letterlijk. Betekenisvol, autonomie, rechtvaardigheid, eigenlijk drie pijlers. En we hebben allerlei organisaties, buurtzorg, Mondragon, met managers, zonder managers. We hebben allerlei voorbeelden hier. Ja. Hè, en ook in het boekje laten we de revue passeren. En die bewijzen gewoon, als je er verstand van hebt, dan kun je er eigenlijk ook gewoon een organisatie mee bouwen. En iedere keer op je eigen manier.
0: Ja, wat ik tof vind en hoopvol vind, is dat jij niet zegt, doe dit dan goed, komt het goed. Hè? Dus alle managers eruit, dan komt het goed. Of juist alle managers weer aannemen, dan komt het goed. Nee, het is een zoektocht met elkaar. Ja. Elke context is ook anders. De mensen die je hebt, wat je wil bereiken met elkaar. De geschiedenis die je hebt, de historie die je met elkaar hebt, de cultuur die je hebt. Dus ga op zoek met elkaar, maar wel op basis van die basisbehoeften die we met elkaar hebben.
1: En daar ligt het nieuwe HR. Hè? Dus ik zeg altijd, als laatste rol, we hebben er een paar gehad, is de kompas dragen. Dus weet je waar je voor gaat, als je de waarde eenmaal te pakken hebt, als je weet hoe de nieuwe tijd eruit ziet, hou vast en laat je niet afleiden door mensen die terug willen naar de oude tijd. Heb er wel begrip voor, werk ermee, maar hou vast aan. Dit is waar we voor gaan. En eerst HR, ontdek wat de nieuwe tijd is en wat het betekent voor jou.
0: Nou, kortom, als je na dit uur of als je de podcast luistert, ongeveer 3 kwartier denkt, ik wil veel meer weten. Nou, dat kan, want er is een heel mooi boek. Dat heet Goodbye Human Resources, Welcome Human Purpose. Het is geschreven door Leon Schaapkens. Het ligt in iedere betere boekhandel. Je kan het online bestellen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Ik zou lekker naar de boekhandel gaan. En is het gewoon vragen. Dat is ook leuk. Want dan zegt die boekhandel, nee, dat hebben we niet. Zeg je, kan je hem voor me bestellen? Zeggen ze ja. Heb je nog mazzel dat ze er 2 bestellen? Doen ze er eentje in het schap en eentje neem jij mee. En dan ligt Leon weer in de schappen.
1: Zo is het.
0: Als auteur toch niks leukers dan ergens in een schapje te zitten.
1: Zo is het. Ja.
0: Alright. Leon, leuk dat je er was. Tot volgend jaar. De uitnodiging staat weer. Ja. We weten nog niet waar we het over gaan hebben. Maar dat het leuk gaat worden, dat weet ik nu wel. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
9: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van den Burg op New Business Radio.
12: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University and Research. En Jeroen Kappelhof is te gast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
11: Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio.
12: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Oh. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen. Dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen. En dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op. Dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van... eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
4: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken, ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
12: Ja, dan geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
4: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van ja, moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar bij het grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
12: Ja, want als wij terug in de geschiedenis gaan van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
4: Ja, dan is dat waren toch meer de, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen en daar op een vrije zondag lekker langs te bivakkeren en te bekijken.
12: Ja.
4: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
12: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid, want dan ik word ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
4: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te veel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat ja, het leven zoals we dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen, het schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd, als we nou wisten van nou, als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van ja, zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
12: Ja, Meert, er is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen, ja weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. En merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
13: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht. Ja. Maar ook in de verschillende disciplines.
12: Ja, en het interessante is ook, hè, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Probeer dat eens een beetje uit te leggen. Waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
13: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel van het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet. Tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is. Mm-hmm. Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan de afgelopen miljoenen jaren.
12: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin wat ooit bedacht is als een plek waarin je je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn. Wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
4: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Maar waar wij wel naar gekeken hebben is van wat hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen? En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou, daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we het dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat we hard kunnen maken dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
14: Ja. Het zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
4: Dat kunnen we zeker. En nou ja, vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is 1 van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
14: Zeker, ja.
4: Die ken je?
14: Nee, natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig.
4: Oh, ja. De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnelpaard. Antilliaanse leguaan. De Rwanda warmwaterlelie. Daar is de plant,
14: ja.
4: En de Andam waterschildpad. En ik hoop niet dat blij dat mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb. Maar
14: ja.
4: Volgens mij waren dat.
14: Volgens mij ben je er heel. Ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie.
4: Ja.
14: Dat is ook weer niet zo duurzaam.
4: Nee.
14: Alright. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet het beest nog steeds de Indiase olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Zijn oude naam.
4: Nee, inderdaad. De soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant. Die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
14: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
4: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar dan hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant. Dan is dat 30.000 tot 50.000. Dus dat is echt zeker een tienvoud minder. Dan zou je nog kunnen zeggen dat. Op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30.000 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over 4 ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus nou ja, dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
14: Waarom worden ze bedreigd?
4: Ja, dat is een veelvoud van factoren. Maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen. Dus heeft veel ruimte nodig. Nou ja, we zijn met steeds meer mensen. Die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter. En dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
14: Ja.
4: En
14: leggen zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
4: Ja.
14: Die Afrikaanse in ieder geval, heb ik met eigen ogen gezien. Dan dat helpt natuurlijk niet.
4: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten, want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Dus ja, daar ontstaat ontspanning. En ja, in sommige gevallen, ook vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
14: Ja. Nou, hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan ja, die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
13: Ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. En nee, dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Inderdaad, wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, oké, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, nou ja, over de afgelopen 3 generaties meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want je kan je voorstellen, als je 2 heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren en misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als
14: leg dat eens even uit, waarom is dat zo?
13: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven, precies daar hun voedsel kunnen vinden of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven en een heel ander dieet hebben of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen, dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
14: Ja. Dan denk je, ik ga die 2 groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent en dat het alleen maar slechter gaat.
13: Ja, precies. En nou, we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Nou ja, als er nog maar 1000 dieren zijn, dan zou je denken, die hebben die redding nodig. Hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
14: Oké, want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
13: Dat zou kunnen. Op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
14: Ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
13: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, ja, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
14: Ja, nou kortom, het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
11: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoor je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk. We gaan op reis. Nou ja, jullie, ja, het is iets minder leuk, is ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten, oké. We snappen wat we willen gaan doen. Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Het gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild. Hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. En ja, moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken en dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica en nou, hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien. Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht.
0: Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, gebeurt nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg maar even, om.
2: Ja, een soort ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. En maar goed, ja, om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten wat zit er nou daadwerkelijk in. Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: lijken. Dat je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van ja, we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Want Meerte die heeft heel veel verstand van olifanten-DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten steeds meer.
0: Ja, ja. Dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten-DNA gaat.
3: Klopt. Nou ja, ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou, voordat we daar induiken, wat er dan precies. Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja, waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch? Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want ja, waar wil je dan achterkomen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit, hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven en als wetenschapper kan je zeggen, nou, ik heb in een mooi journal gepubliceerd, dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want ja, wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren. Kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, ja, dat vrij lastig gaat. Dus ja, vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren. Wij, Blijdorp. Waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dus ja, dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hey, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. En toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Maar wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen? Vrouwelijke dieren. Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt. Omdat alleen de mannen slachtanden hebben en de vrouwen niet. Dus je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Ja.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leek als een beetje een soort van omweg of zo, Myrthe.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste dat kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook zeggen, kun je ook bepalen, hey, wacht even, hij is hier geweest, is daar geweest. Het is een mannetje, het is een vrouwtje.
3: Ja, precies. Oh,
0: hij gaat nu ergens anders heen. Dus je kan natuurlijk op basis van die droppings, kun je dat gewoon goed zien.
3: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een manier om een individu te identificeren, zonder dat je dat individu hoeft te zien.
0: Ja.
3: En daarmee kan je inderdaad man-vrouw verhoudingen bekijken. Maar ook überhaupt een telling doen. Hoeveel olifanten komen er eigenlijk voor hier in dit gebied?
0: Ja.
3: Nou ja, op basis van die unieke soort van vingerafdrukken wordt het ook wel genoemd. Hè? Kan je dan kijken, oh ja, nou, we zien hier zoveel verschillende dieren.
0: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populaties zijn. Dus wat Meerte net al even aangaf. Dus ze hebben het gevoel dat de schattingen die ze nu maken, dat die eigenlijk een soort van te positief zijn. En als je denkt dat een populatie nog uit 10.000 dieren bestaat en dat blijkt dan 8.000 te zijn. Ik zeg maar even wat, hypothetisch. Dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed.
0: Ja, dat maakt nogal uit.
2: Dus ik zie in India dat ze daar vooral heel erg naar op zoek zijn. Dus een betrouwbare manier om echt heel hard te kunnen maken hoeveel dieren er nog zijn. En als je natuurlijk posities in het DNA weet te vinden die echt in staat zijn om individuen van elkaar te onderscheiden. Ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid. Maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want in dierentuinen is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor. Hè, dus als die olifanten gestroopt worden, ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen. En mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen recht te stellen.
0: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte, maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated, dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie er familie van elkaar is.
3: Absoluut.
0: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
3: Ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
0: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
3: Als de vrouwtjes
0: daar heel vaak
3: zin in hebben.
0: Hebben die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
3: Soms wel, vaak ook niet.
0: Dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
3: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. En dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
0: Cool. Tof, zeg.
3: Ja.
0: Wauw.
3: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar al het DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mes samples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk messample opnieuw moet gaan doen, ben je heel

0: miniseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA-match maken. Of je kijkt naar degene die iets realistischer zijn en dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
1: Ja, precies.
0: En ingewikkeld is.
1: Ja, ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs, zonder hele fancy apparatuur, wel gewoon een helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
0: Aha, kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
1: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, nou, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA

0: onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
1: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel inteelt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets aan van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
1: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
1: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
1: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
1: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal
1: DNA-proof,
0: zeg maar.
1: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar. Als wij dat horen, denk je natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
1: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
2: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
2: Ja, klopt. Ja,
0: wow.
2: Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
2: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de een of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. We hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel
2: twee soorten zelfs.
0: Twee soorten zelfs. Ja, nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu weer achtergekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij het Dierhaarde Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
1: Nou, dat is, daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier, Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
1: Ja, ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Wow. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
1: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
1: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. En ja, op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Dus ja, daar zijn we. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van, nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk supergoed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
2: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatiegenomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatiegenomica congressen.
0: Oké. Okay.
2: Dus het is echt een opkomend veld. En heel leuk en spannend ook om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: En droom eens even gewoon over de toekomst. Hè? Want ik vind het altijd lastig voor een wetenschapper. En die zegt dan altijd, ja, er moet wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar als jij nou gewoon droomt. Als je nou droomt vanuit jezelf. Wat zou dit. Hey, we zijn 30 jaar verder. Ik ben al lang met pensioen. En we kijken terug op deze uitzending. Op dit moment. En het werk wat jullie hebben gedaan. Wat hoop je dan dat er gedaan, gebeurd, veranderd is?
2: Ik hoop vooral dat DNA-onderzoek een standaard onderdeel wordt eigenlijk van biodiversiteit monitoring. Maar ook niet als een geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
2: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
0: Ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren. En toevallig zijn dat degene die overleefd zijn. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
1: Zeker.
0: Je mag even meedromen, gezellig. Jeroen?
1: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar dan is het. Nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
0: Over 30 jaar is het 2056. Dan zijn we al klaar, joh.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Zo hard
1: dan moet het ons al gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we over de hele wereld projecten hebben waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
0: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
1: Er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. Wellicht ook met kennis. We zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
0: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, als je al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten. Dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
1: Nou, zeker. Ja, we zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Aan het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meert?
2: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit. De Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit. A-Life. Staat uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
0: Oké.
1: The Library Within.
2: The Library Within. Ja, we hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader, ja, om te kijken.
0: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Meerte Bossen van de Wageningen University in Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En die gaat er gewoon ook heen. Hè, om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren.
3: Dit is New Business Radio.

0: Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers om nieuwe energie en energie van ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak.
11: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt.
12: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers.
13: En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had.
12: Ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder.
14: Alles wat je als ondernemer zou willen en moeten weten op het gebied van zakelijke mobiliteit, hoor je in Op Weg met MKB Brandstof.
15: Leuk dat je luistert naar Op Weg met MKB Brandstof. De podcast voor ondernemers en ZZP'ers die slim willen ondernemen. Mijn naam is Michel.
16: En ik ben Albert.
15: En over slim ondernemen gesproken, daar weet onze gast van vandaag alles over. En dat is Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van het platform ikwordzzp'er.nl.
16: Ja.
15: Leuk dat je er bent, Martijn.
16: Leuk hier te zijn.
15: Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over de fiscale valkuilen bij autokosten. En dan vooral voor ZZP'ers. Maar zou je ons en de luisteraar eerst kort kunnen vertellen wat je allemaal precies doet?
16: Ja, nou, ik ben dus Martijn Pennekamp. Ik ben zelfbenoemd ZZP-expert. Ik help samen met mijn team vooral startende ZZP'ers op weg met platform ikwordzzp.nl. Handelstappenplan, downloads. We hebben een academy, we hebben leuke video's. En we hebben een hele grote kennisbank met informatie. Dus alle startende ondernemers kunnen bij ons terecht. En dat zijn er zo'n 200.000 per jaar. Dus leuk om te doen. Daarnaast hebben we het ondernemerscollectief. Daar hebben we een aantal duizenden leden in. En dan kun je ons na de start ook vragen stellen. Je ondernemerschap ontwikkelen, zeg maar. Maar ook daar ook de nodige trainingen volgen. Mooie kortingen, collectieve kortingen genieten.
15: Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met KVK?
16: Ja, de rol van Ik Word ZZP'er lijkt een beetje op de Kamer van Koophandel. Ja. En wat na de Kamer van Koophandel komt, dat past meer bij het ondernemerscollectief.
15: Juist. Ja.
16: En zo hebben we ook bij MKB Brandstof bijvoorbeeld 6 maanden gratis voor leden van het collectief.
15: Kijk, ja. Nou, goed dat het meteen wordt genoemd.
16: Ja, precies.
15: De afzender van de podcast. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Maar we hebben deze aflevering ook weer interessant nieuws voor je. En we luisteren uiteraard ook naar wat ondernemers te zeggen hebben aan de pomp. Maar we beginnen zoals altijd met mobiliteitsnieuws.
17: Op weg met MKB Brandstof. De podcast met mobiliteitsnieuws voor zakelijke rijders.
18: Ja, en als eerste gaan we het hebben over verkeersboetes.
15: Altijd leuk.
18: Zeker voor ondernemers die veel onderweg zijn, een punt van aandacht. Nieuwe cijfers tonen aan dat de zogeheten focusflitsers langs de weg hun vruchten beginnen af te werpen. Het aantal boetes voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen. Van 165.000 twee jaar geleden naar bijna 250.000 nu. Bijna een derde daarvan werd vastgesteld door die focusflitser. Een boete voor bellen of appen achter het stuur kost je nu €440. En veel mensen onderschatten het gevaar. Even op je telefoon kijken bij 80 km per uur betekent al snel dat je tientallen meters rijdt zonder enige aandacht. En veroorzaak je een ongeluk, dan riskeer je meer dan een boete. Denk aan een rijontzegging of zelfs een celstraf. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Leg die telefoon weg voordat je gaat rijden.
15: Nou, we blijven nog even bij de verkeersboetes, want het is verstandig om deze op tijd te betalen. Het CJIB verhoogt je boete namelijk met 50% en later zelfs met 100% als je die niet op tijd betaalt. Maar dat is misschien niet legitiem, want juridisch adviesbureau Scandara start een massaclaim tegen het CJIB en daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst €500 miljard. Dat is €500 miljoen. Dat is echt serieus geld. En dat bedrag willen ze met deze claim terugvorderen. En het heeft alles te maken met een lopende rechtszaak waarin de rechtbank vragen hierover heeft voorgelegd aan de Hoge Raad. De kern van het verhaal is de vraag of deze automatische verhogingen van verkeersboetes juridisch gezien moeten worden aangemerkt als incassokosten, dus administratiekosten, of dat zij gelden als een strafrechtelijke sanctie. Nou, vooral zakelijke rijders kunnen last hebben van deze verhogingen. De boetes worden vaak eerst doorgestuurd via de leasemaatschappij of werkgever, waardoor de betaling vertraging oploopt. En als nou een boete daardoor niet op tijd wordt voldaan, komen de extra kosten in veel gevallen toch weer terecht bij de berijder. Terwijl de vertraging dus niet altijd aan hem of haar te wijten is. Nou, wordt vervolgd. Maar jij, je hebt dat laatst een keer meegemaakt, toch?
18: Ja, ja, wie niet, wie krijgt niet is een boete. Ja, nee, maar goed.
15: Ja, misschien in het buitenland.
18: Maar hij was bij mij een beetje in het vergetelhoekje terechtgekomen.
15: De putje, ik wilde niks mee te maken hebben.
18: Toen kreeg ik dus een brief met een verhoging. En toen heb ik ze opgebeld van, ja, luister, ik heb die oorspronkelijke bon gewoon niet gezien. Ik had hem ook echt niet gezien. Maar daar deden ze verder helemaal niet moeilijk over. Oké, het kan gebeuren. En toen moest ik gewoon het oorspronkelijke bedrag zonder verhoging betalen. En daarmee was het dan opgelost. Dus ja,
15: ben ik benieuwd of dat een uitzondering was.
18: Nou ja, ik heb het idee dat ze best meegaand zijn.
15: Als je maar de moeite neemt om even contact met ze op te nemen.
18: Precies, ja. Okay. Dan nieuws over autoverkopen. Het jaar is voor wat betreft autoverkoop zeer zwak begonnen. En met name de elektrische auto krijgt een harde klap. In januari zijn er ruim 28.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 13% minder dan een jaar eerder. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging. Vooral de verkoop van volledig elektrische auto's kreeg een harde klap. Het aantal registraties daalde met ruim 35% tot iets meer dan 7.000 stuks. Het marktaandeel van elektrisch zakte daarmee van ruim 35% naar 25%. Hybride auto's deden het juist goed. Daarvan werden er ruim 17.500 verkocht. Een stijging van 18%. En hybrides zijn daarmee nu goed voor 62% van de markt.
15: Dat is best fors.
18: Ja.
15: We hebben toch weer iets anders gehoord de afgelopen afleveringen van de podcast. Zo zie je maar weer.
18: Blijft veranderen.
15: Ja, nou dan opvallend nieuws over oliemaatschappijen die elektrische rijders gaan betalen om thuis te laden. Nou, dat is op zich apart.
18: Volgend.
15: Ja, zeker. Dankzij nieuwe Europese regels komen onder meer Shell en BP, dat zijn toch vrij grote jongens, met een regeling waarbij EV-rijders geld kunnen verdienen door hun auto op slimme momenten op te laden. Nou, dat gaat via een gekoppeld energiemanagement systeem. En daarmee wordt bepaald wanneer laden gunstig is. Bijvoorbeeld als er veel duurzame stroom beschikbaar is of als het stroomnet ontlast moet worden. Nou, in ruil daarvoor krijgt de rijder een vergoeding. Bijvoorbeeld per laadsessie of als korting op de energierekening. En vooral zakelijke rijders kunnen profiteren. Volgens vereniging Zakelijke Rijders rijdt inmiddels ongeveer de helft van de leaserijders elektrisch. En driekwart van hen heeft een laadpunt thuis. En de regeling is opvallend omdat traditionele oliemaatschappijen hiermee juist elektrisch rijden stimuleren. Maar volgens kenners laat het vooral zien hoe snel de energiemarkt verandert.
18: Dit bijna niet meer te volgen.
15: Nee, ik vind het wel een aparte ontwikkeling dit.
17: Tijd voor een expert.
15: Dan is het nu de hoogste tijd voor onze gast van vandaag. Je hoort hem net al even kort, Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief. En ook initiatiefnemer van ikwordzzp'er.nl, het platform voor zzp'ers. Martijn, autokosten zijn voor veel ondernemers en zzp'ers een van de grootste terugkerende kostenposten. Maar toch worden ze in de administratie vaak net iets te makkelijk behandeld. Daar weet je natuurlijk alles van.
16: Eens.
15: Veel gehoorde gedachten zijn, dat mag vast wel, dat doet mijn boekhouder toch. En daar kijkt toch niemand naar. Maar daar zitten juist wel de risico's.
16: Precies.
15: En daar gaan we het nu over hebben. Om mee te beginnen, waarom zijn autokosten fiscaal zo'n gevoelig onderwerp? Zeker voor zzp'ers.
16: Nou, fiscaal is het een gevoelig onderwerp omdat autokosten best wel drukken op de kosten binnen je bedrijf. Vooral als je veel onderweg bent, dan is een auto gewoon een hele grote kostenpost. Naast natuurlijk je privéuitgaven, wat in principe geen kosten zijn. Maar ja, de meeste zzp's hebben toch wel een vervoersmiddel die ze nodig hebben. En waarom het vooral een administratief last is, omdat je toch te maken hebt met bonnetjes. Je hebt te maken met verschillende soorten kosten die je kunt verwachten. Je hebt te maken met onverwachte onderhoud wat er aan een auto kan gebeuren. Je hebt de keuze of je een auto gaat kopen, of je dat privé of zakelijk gaat doen. Of je een leasecontract neemt op je auto. Maar ga je nu dan een financial leasen of full operation leasen of private leasen? Er zijn best wel wat fiscale valkuilen en tips te bedenken rondom die auto. Ja.
18: Ja. En als je nou zoveel mogelijkheden, dan worden er ook veel fouten gemaakt. Wat zijn volgens jou nou de meest voorkomende fouten die worden gemaakt?
16: Nou, de meest voorkomende fouten is dat mensen denken dat de zakelijke auto voordeliger is als bijvoorbeeld de privéauto rijden. Mensen denken van als ik hem maar op de zaak zetten, heb ik gewoon heel veel fiscaal voordeel. Nou, als je bijtelling moet betalen, dan is dat fiscale voordeel snel alweer weg. Dus rijden een klein autootje, dan is vaak privé rijden is veel interessanter. Dat wordt vaak wel onderschat, maar ook de administratie rondom een auto. Ik herken het bij mezelf. Het bonnetje bij het tankstation, die had ik in mijn binnenzak gedaan, maar met de winstwagen was hij weg. Al die kleine kosten die bij een auto passen, onderhoud, brandstof, smeermiddelen, je kan het zo gek niet bedenken. Je moet het allemaal maar wel weer vastleggen en administreren.
18: Ja, je moet nog splitsen ook als je toevallig ook een broodje hebt gehaald.
16: Een pakje sigaretten, ja, hoor je precies. Wel eens. De bouwvakkers met de check op het bonnetje. Ja, dat gebeurt echt. Dat daar.
15: Dat gebeurt nog steeds.
16: Ja, en dat gewoon die kosten van de check worden afgetrokken als zakelijke kosten. Ja. Totdat de Belastingdienst komt en die zegt van volgens mij is er ook niet een aftrekpost.
18: Dat moesten we maar eens niet doen.
16: Nee, precies. Ja.
15: Dat gebeurt nog steeds dus.
16: Ja, gebeurt zeker. Ja. Maar mensen boeken dat gewoon in hun boekhouding. Ik heb een bonnetje van tankstation. Dat is 100 zoveel euro. En boeken hem in. Ja. En dan doen ze de BTW er gewoon vanaf. En kijken eigenlijk helemaal niet naar wat heb ik nu gekocht. En is dat echt wel zakelijk?
15: Ja. Ja.
18: En bij de vraag zakelijk of privé, waar gaat het dan fout?
16: Ja, zakelijk of privé, dan gaat het vaak fout met dat mensen denken dat alles wel zakelijke kosten zijn. Of ze rijden een privéauto en dan denken ze van, maar nu denk ik een keer zakelijk. Dan ga ik gewoon het bonnetje op de zaak boeken. Terwijl ze die auto privé rijden, ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat mengelmoesje tussen privé en zakelijk rijden, dat is vaak nog wel een veel voorkomend rommelig deel in de administratie.
18: Vooral die mengvorm dus.
16: Vooral die mengvorm, ja. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet gewoon de keuze maken, rijd ik hem zakelijk, rijd ik hem privé. Dan dan rijd ik een privé.
19: Ja, en als je een privé rijdt, heb je gewoon de onkostenvergoeding per kilometer?
16: Als je privé rijdt, mag je 23 cent per kilometer aan jezelf vergoeden. Dat is een vastgesteld bedrag. Maar wat veel van mensen ook niet weten, is dat je de BTW van onderhoud en brandstof ook naar rato van de privékilometers, de zakelijke kilometers, dat je die ook mag verrekenen met je BTW. Dus stel je voor, je rijdt 20.000 kilometer per jaar en 10.000 zakelijk, 10.000 privé. Dan mag je van die 10.000 zakelijke kilometers, dus 50% van dat bedrag aan BTW, mag je dat nog terugvragen. Ook al rij je de auto in privé.
19: Oké, dat is voor mij ook wel interessant. Ik heb laatst een reparatie gehad van dik 8.000 euro.
16: Dan zou je de BTW van het zakelijke deel van je auto, dus, maar dat moet je dan wel aan kunnen tonen.
18: Ik wil zeggen, dan moet je dat wel aantonen met je, dan heb je een ritregistratie nodig.
16: Ja. Het mooie is bij een privéauto dat je alleen hoeft de beginstand van het jaar moet hebben en het einde van het jaar.
19: Ja.
16: En tussendoor maak je de zakelijke ritten. En dan weet je dat dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel 10.000 kilometer is, zoals net in het voorbeeld. Je weet de begin- en de eindstand. Nou, dan is het 20 min 10 is weer 10.
19: Ja. Ja.
16: Dus je hoeft niet een hele sluitende ritadministratie te hebben van elke rit precies op de kilometerstand bij je privéauto. Dat hoeft niet. Je moet alleen aan kunnen tonen wat het percentage is wat je hem zakelijk reed.
19: Oké, nou dan heb ik nog wel een mooie verhaal van mijn boekhouder over 2025.
16: Veel boekhouders weten dit zelfs niet.
19: Ja.
16: Ja, gratis tips.
19: Maar daarvoor zit je ook precies.
16: Precies.
19: Ik wil het graag even over die 500 kilometer grens met je hebben. Een veelgehoorde term. Waarom is dit in de praktijk nou zo lastig?
16: Kijk, de 500 kilometer grens is eigenlijk als je geen bijtelling wil betalen over je zakelijke auto. Dus je koopt je auto zakelijk, je trekt de BTW er vanaf, je schrijft hem lekker af, alle kosten maak je, maar je wil niet de bijtelling. Want bijtelling is een bedrag wat je bij moet betalen op je inkomstenbelastingaangifte. En als je een auto rijdt van, 100.000 euro, even makkelijk, en je moet 22% bijtelling betalen, moet je 22.000 bijbetalen. Ja. Wat veel mensen dan doen, als ze nog een auto thuis hebben, zetten ze bij wijze van spreken in het weekend de auto op het pad. En zorgen ze dat ze maar maximaal 500 kilometer privé rijden, voor als het echt even moet, om wat voor reden dan ook. En zetten de rest van de tijd de auto op het pad en rijden hem niet meer privé. Maar ga dat maar eens bewijzen. Ja. Ga maar eens bewijzen.
19: Want de bewijslast ligt bij jou.
16: Ligt bij jou. Stel je voor, je moet voor een klus in het weekend en je bent zakelijk dienstverlener, je werkt helemaal niet in het weekend, maar een klant vraagt om een offerte en die wil dat je persoonlijk langskomt en je gaat een keer op de zaterdag. Wie zegt niet dat je op die zaterdag op weg was naar de Efteling?
19: Ja.
16: Waarom moet jij in Kaasheuvel zijn? Ja, ik heb een zakelijk, ga dat maar eens bewijzen. Dus het nadeel van 500 kilometer is dat je hem al heel snel hebt gemaakt.
19: Ja.
16: En wanneer is dat privé en wanneer zakelijk? Kijk, een bouwvakker werkt van maandag tot en met vrijdag. Als hij dan in het weekend rijdt, dan is hij vaak zwart aan het klussen.
19: Ik wil zeggen, die zijn bij het klussen.
16: Maar er zijn zat bouwvakkers in West-Friesland, waar ik vandaan kom. Die werken gewoon op zaterdag. En die zijn op maandag vrij voor de kinderen. De moderne bouwvak.
19: Ja.
16: Maar dan zegt de Belastingdienst al snel, in het weekend hoor jij niet te rijden, want jij bent bouwvakker. Dus die 500 kilometer, als je dan gevolgd wordt door op de snelweg bijvoorbeeld met je busje, door je hebt allemaal van die camera's, of ze hebben controles, dan krijg je wel gedoe met die 500 kilometer. Dus het is soms.
19: Maar kloppen dan die ZZP'ers ook voor juridisch advies omtrent dit soort zaken bij jullie aan? Zijn ze er ook voor bij jullie?
16: Ja, juridisch is een zwaar woord. Ze vragen ons wel om fiscaal advies vaak. En auto van de zaak is gewoon elke week minimaal één persoonlijke vraag wel waard bij ons collectief. Ze vragen zich wel af van wat kan ik nou het beste doen? Wanneer is het omslagpunt bereikt? Wanneer is een auto van de zaak voordeliger? Wanneer privé? En wanneer kan ik maar beter niet die 500 kilometer registratie doen? Want als je die 500 kilometer wilt bewijzen, moet je ook een sluitende ritregistratie hebben.
18: En wanneer is het nou sluitend voor de Belastingdienst? Want ik kan het zelf sluitend vinden. Maar...
16: Ja, precies. Ja, ja, ja. Hey, sluitend is als je voor de 500 kilometer wil bewijzen, dat elke rit die je maakt moet je vastleggen. Dus beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Zakelijk, zowel privé, het hele jaar door. Nou, dan kan je allerlei handige dingen in je auto bouwen om dat vast te leggen. Bij heel veel mensen hebben gewoon een Excel-sheetje of een klapblokje. Vergeten dat natuurlijk.
18: Maar elke rit dus?
16: Elke rit is een sluitende. En dat moet je bijhouden als je wilt bewijzen dat je maar maximaal 500 kilometer hebt gereden. Voor het bewijzen of je zakelijk of privéritten maakt voor die privéauto, dan hoeft dat niet per se. Maar als je wil bewijzen dat je maar 500 kilometer hebt gereden, moet je echt die sluitende administratie bijhouden. Ja.
19: Nou, je had het net al even over het omslagpunt.
16: Ja.
19: Dat is precies de vraag die we ook hebben gesteld aan ondernemers aan de pomp.
16: Ja.
19: En ZZP'ers. En we hebben hen de vraag voorgelegd. Wanneer is volgens jou het omslagpunt bereikt dat je beter een auto privé kunt gaan rijden? Laten we even gaan luisteren.
17: Zakelijke rijders aan de pomp.
11: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt. Maar bij mij ligt vooral de vraag bij de bijtelling. Toen er de elektrische auto's in de 4% bijtelling kwamen, hebben we de stap genomen om een elektrische auto op de zaak te zetten. Maar toen dat die looptijd afgelopen was na 4 jaar en we toch wel weer naar een ander gingen kijken, waren de bijtellingsregels aangepast en werd het ineens een stuk duurder om hem op de zaak te zetten. En toen zijn we weer privé gaan rijden.
12: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rijd nu te weinig kilometers per jaar. Maar zodra het rond 20.000 kilometer per jaar zou zijn, zou ik het interessanter vinden vanwege de kosten van benzine en de onderhoud van de auto.
20: Ja, ik rijd nu zo'n 10.000 kilometer per jaar, dus ik denk dat het op dit moment niet voor mij interessant is.
21: Ja, ik heb dat als ZZP'er wel overwogen, maar ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder. En die zei dat ik te weinig kilometers zou maken, omdat het daardoor niet gunstig voor mij zou zijn om hem zakelijk te gaan rijden. Dus dat ik gewoon privé moest rijden en dan dat mijn kilometers niet voldoende waren.
13: Het omslagpunt voor een auto zakelijk of privé rijden. Nou, je ziet hem staan, hij is prachtig. Ik heb hem pas een week of 4. En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had. Ik was heel erg aan gehecht. Maar de onderhoudskosten liepen echt de spuigaten uit. En daar kan ik me heel weinig van terugvorderen. En dus heeft mijn accountant gezegd van, het wordt tijd dat je gewoon een nieuwe auto aanschaft. En daarmee werd meteen ook de keuze makkelijk om zakelijk te gaan rijden. Ik had een groot probleem met de bijtellingskosten. Want dat is ook behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
10: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak. En mijn boekhouder mag het lekker uitzoeken allemaal. Daar betaal ik hem ook voor. Dus voor mij is het helemaal geen issue.
19: Nou, heel veel verschillende antwoorden. Maar dan zijn we uiteraard heel benieuwd naar jouw officiële antwoord op de vraag.
16: Ja, er is eigenlijk geen officieel antwoord mogelijk
19: op
16: die vraag. Omdat het zo afhankelijk is wat het omslagpunt is. Wat voor auto je rijdt. Hoeveel bijtelling je betaalt. Hoeveel privé je rijdt. Hoeveel zakelijk. Wat voor brandstof je zelf rijdt. Of je elektrisch is. Want als je elektrische auto rijdt, betaal je bijvoorbeeld iets minder bijtelling. Ik rijd zelf dan zo'n Volvo. Zo'n Volvo die 100.000 euro heeft gekost. Ja, dat was 6-7 jaar geleden. Als je daar bijtelling over betaalt, is het een enorm bedrag. Maar ik heb hem voor minder dan de helft gekocht. Daar betaal ik dan weer geen bijtelling over. Dus als je toch een stelregel moet pakken, dan is het omslagpunt in kilometers bij een gemiddelde auto ongeveer 15.000 kilometer. Waarbij je dan moet nagaan denken van, zal ik er nou zakelijk of privé? Okay,
22: 15.000 kilometer zakelijke
16: per jaar. Kilometers. Ja, zakelijke kilometers. En als je kijkt naar de cataloguswaarde van een auto. Ja, als een auto duurder is dan van 25.000, 30.000 euro. Dan moet je goed gaan rekenen of de bijtelling niet te hoog wordt.
19: Ja.
16: Het is wel zo dat je bijtelling gemaximaliseerd is tot het bedrag van de werkelijke autokosten. Dus als je bijvoorbeeld een auto van 100.000 euro rijdt en 22% bijtelling betaalt, 22.000. Maar de werkelijke kosten van onderhoud, brandstof en afschrijving is bijvoorbeeld 15.000. Dan betaal je maar 15.000 euro bijtelling in plaats van die 22.000. Okay. Dan is het wel vaak zo bij duurdere auto's. De voordelen die je hebt aan aftrekposten zijn vaak gelijk aan de nadelen die je hebt aan bijtelling.
19: Ja.
16: Dus per saldo komt dat dan vaak op nul neer. Maar als je dan lekker dat bonnetje van die 3000 onderhoud van bijvoorbeeld een auto kunt boeken al in de zaak, voelt toch wel een stuk fijner dan toch, dat je het privé moet betalen. Terwijl het indirect betaal je het gewoon privé.
19: Ja. Nou, het is puur een gevoelskwestie. In principe jezelf een beetje normaal, maar.
16: Ja, maar goed.
19: Het voelt beter.
16: Ja, als ik stiekem wat voor mijn vrouw koop, dan doe ik het ook stiekem van mijn zakelijke rekening courant. Ziet ze ook niet dat het van de privé rekening gaat. Nee, het voelt toch wat fijner.
19: Ja. Ik ben benieuwd of deze podcast gaat luisteren.
16: Ik hoop het niet. Ik heb wat gekocht.
19: Als we even naar de Belastingdienst gaan, want die is natuurlijk wat dat betreft een grote politieagent in deze.
16: Absoluut.
19: Stel, er komt een controle. Waar kijkt de Belastingdienst nou als eerste naar? Als het gaat om autokosten.
16: Ja, nee, de Belastingdienst die kijkt naar de bonnetjes of je die goed gesplitst hebt. Die kijkt naar of je een auto wel of niet voor de bijtelling hebt aangemerkt. Of je het juiste bedrag hebt genomen. Want mensen die willen nog wel eens sjoemelen met de cataloguswaarde. Want ja, de ANWB zegt een cataloguswaarde. De RDW zegt een cataloguswaarde. We pakken lekker de laagste. Dat komt ons goed uit. Maar daar kijken ze voornamelijk naar. Maar ook of je wel je bonnetjes hebt van kosten die je ook hebt gedeclareerd. En of er in die bonnetjes niet toevallig ook andere dingen staan. Zoals een lekker broodje voor onderweg.
19: Of
16: een pakje check. Die uiteindelijk ook worden afgetrokken als kosten. Dus daar gaan ze wel met de stofkam doorheen. Hoor. Ze gaan echt niet elk bonnetje tot in den treuren controleren. Dat is eigenlijk meer de controleplicht van de
0: mag je auto wassen er bijvoorbeeld wel bij staan?
16: Ja, wassen mag, laden mag, parkeren natuurlijk.
0: Ja, ja,
16: ja. Tanken, laden.
0: Oké, en wat is nou volgens jou de beste manier om die autokosten overzichtelijk en foutloos te houden?
16: Ja, kijk, overzichtelijk en foutloos is door een boekhoudpakket aan te schaffen, waarbij je dan zeg maar de onderhoud, wegenbelasting, standaard laat boeken. Dus dat komt vaak elke maand terug. Dus dat gaat gewoon automatisch. En dan bijvoorbeeld een brandstofpas te gebruiken om uiteindelijk dan elke maand lekker een overzicht te hebben in één keer in de factuur. Die bijvoorbeeld of om de week of net hoe je het instelt. Ja. Waarbij die wordt geïncasseerd van je rekening. Waarbij je weet dat het factuurtje in een administratie of een online omgeving wordt bewaard. Dan ben je eigenlijk al snel klaar.
0: Ja, precies, je
16: parkeerkosten staan erin, je laadkosten, eventueel wassen, tanken, dat staat allemaal
0: alles
16: op één bon.
0: Elkaar, ja.
16: Nou, je wegenbelasting gaat via de Belastingdienst, dat is gewoon elke maand een incasso. Je verzekering via de verzekeringsmaatschappij is elke maand een incasso. En dan ben je klaar. Hoef je nergens meer naar om te kijken. En dat je hopelijk weinig onderhoud, maar dat is misschien één keer per jaar een onderhoudsbonnetje. Die betaal je gewoon handmatig en die stuur je naar je boekhouder.
0: Daar krijg je ook netjes een factuur van.
16: Inderdaad. Maar vaak het gerommel begint bij die losse bonnetjes van net de koelvloeistof op of de ruitenwisser vloeistof. En dan haal je bij de Action weer een paar van die kannen van dat spul. En dan vergeet je weer het bonnetje.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en als je ZZP'ers nou nog één belangrijke tip mee mag geven. Wat zou het zijn?
16: Houd overzicht in je administratie. Dat is één ding wat zeker is. Maar denk vooral goed na voordat je een auto op de zaak zet. Als je startende ondernemer bent, misschien kun je beter maar eerst je privéauto gewoon lekker zakelijk gaan rijden. En ga pas je auto echt zakelijk rijden als je echt zeker weet dat je voor lange termijn aan het ondernemen bent of gaat ondernemen. Want een auto van de zaak weer naar privé brengen is gewoon een heel gedoe. En als je eenmaal die auto zakelijk rijdt, zorg dan dat je je administratie op orde hebt. En dat je wat rust hebt in je hoofd als het gaat om het doen van je administratieve bezigheden.
0: Ja.
16: Dat geeft gewoon rust. Je moet administratief geen gedoe hebben.
19: Nee. Martijn Pennekamp, dank voor het delen van je kennis.
16: Graag gedaan.
19: Ik denk dat heel veel luisteraars hier hun voordeel mee kunnen doen.
0: En wij zelf ook al.
19: Wij zelf ook al, nou dat bleek aan het begin al. En
16: jullie komen erachter dat check niet aftrekbaar is.
19: Nee. Nou, we doen heel lang niet meer een rooksignaal. Nee, maar dat hebben we wel een tijdje gedaan inderdaad. Ik wil graag iedere ZZP'er ook verwijzen naar de platform van jou. Ikwordzzp'er.nl.
16: Ja.
19: Willen ze meer informatie hebben en op weg worden geholpen met starten van hun onderneming.
16: Dus, dankjewel.
19: Dankjewel voor je komst.
16: Super.
19: Nou, we hebben weer veel besproken vandaag. Verkeersboetes, dalende autoverkopen, oliemaatschappijen die EV-rijders gaan betalen voor thuisladen. En natuurlijk het interessante verhaal van Martijn Pennekamp over fiscale valkuilen bij autokosten. Nou, zo kun je in ieder geval weer goed op weg.
16: Met MKB Brandstof.
19: Met MKB Brandstof, zeker. Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En ook horen we graag aan welke onderwerpen we volgens jou aandacht zouden moeten besteden. En dat kan allemaal via vraag@mkb-brandstof.nl. En vergeet ook vooral niet je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je iedere maand een seintje dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is in jouw favoriete podcast-app. Nou, in ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
16: Tot de volgende keer.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door MKB Brandstof. Dat is pas handig.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dit is New Business Radio.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
11: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
12: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
13: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Shaping Your Future. New Business Radio.
2: Oh,

0: in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash. Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
10: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
11: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio. Voor business shapers.

0: aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP. De laatste inzichten voor business shapers.
1: New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te